0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO-werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjen.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïnse Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkte reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen.

0: Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Sto allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker

0: 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten er zonder stroom. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Na het gelijkspel van Nederland tegen Japan, het werd 2-2, zijn er vannacht nog meer wedstrijden gespeeld.

0: speelt op het WK voetbal. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. En de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië in de pool van Nederland eindigde zojuist in 5-1 voor Zweden. Het weer, het is droog. De dag begint bewolkt. Later steeds meer zon. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stichting Bescherming Historisch Harlingen die verzet hem in de zoutwinning bij de Waardzee. Waarom dat is, dat juist zo.
2: Friesland van de Moor.
3: Maar eer iets

0: Ik denk bij deze plaat altijd even dat, dat de Edge begint te spelen in Fijken. Het is kijk alsof...
1: Maar YouTube, ja. Alsof het van ja, het heeft Achtung, een van, hè?
0: Achtung Baby komt. En ja. Dat album trouwens. Hoe had ik dat album dit hier wordt?
1: Achtung Baby?
0: Ja.
1: Oeh, dat mag ik weten. Ik denk wel 30 hier.
0: Hij is van Jin Jontig.
1: Jin Jontig al, hè?
0: Ja. Oh. Jongen, jongen.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
3: My Erit Seijens.
4: Wij Friesen zijn heel nuchter. Met hele mooie titels en prestaties, heel nuchter. Maar vandaag ja, is het wel, komen emoties naar boven.
0: Ja, tennisser Sander Arends, dat gaat het door. Waarom dat correct is, waarom die in deze uitsturing voorbij komt, dat juist aasten. En dat gaat ook weer heel wat oors. Een recordtal deelnemers die bij de triathlon Seun in Soesterveen houden waard weer. Ik daar eerst haast meer hoor. Fijke, ik ben ik benijd als er wat in de orde media afvoeren heeft.
1: Nou, genoeg, nice inderdaad. Gewoon Europese landen die willen sancties tegen Iran opheffen mocht er een akkoord komen. En alve skydivers die ben omkomen naar het harde vliegtuig Delft water.
0: En Oranje, is die afvoeren? Want dat zijn natuurlijk ook wel...
1: Ja, daar hebben we het straks nog wel even.
0: Oh, ja. Hoe let zak je die krant nou eigenlijk? Net zo let, denk
1: nou, ik. Nou, daar word ik aan even goed bezien nog. Van, he, ze de papieren, he, want ja, digitaal kan je natuurlijk elk moment onvullen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe ze het met de papieren edities dienen. He. Dus daar zit ik ze dadelijk nog even in doeken.
0: Een cliffhanger.
1: Ja.
2: Om het Jochen Hoeren.
3: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Een droege dij wordt het joert, vol mijn wolken. Ze noemen dat zin, hè. Temperatuur leidt om de 16 graden heen. En dit is, doe maar...

0: Doe maar een nachtzuster.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: De loutere tennisser Sander Arends die had het gastoernooi van Rosmalen woont. Jeremy maat David Pell. Dit de vijfde keer dat Arends een ATP-toernooi op het hoogste niveau wint. Maar nu voor het eerst dus in eigen loon. En dat maakt de titel wel heel speciaal, zei het zin verslagjouwer Roelof de Vries.
3: Ik bedoel, wij Friesen zijn heel nuchter. Met hele mooie titels en prestaties, heel nuchter. Maar vandaag is het wel, daar komen emoties naar boven.
4: Ja. Ja, dat is die vijfde ATP-toernooi. In welke west zit die? In of vijf?
3: Nee, de eerste in Bastad is heel speciaal.
5: Ik maar David Pell.
3: Ook met David, ja. De 500 in Barcelona was toch wel... Die is nog een stapje groter. Maar in eigen land, met zulke support van thuispubliek. Voor elke wedstrijd zit de baan eigenlijk al vol. Ongeacht eigenlijk welke baan we spelen. Ja, en je voelt dat je gewoon meegedragen wordt. Dus weet je, ook Stefan, mijn fysio is erbij. Mijn ouders zijn erbij. Alex, mijn beste vriend, is erbij. En nog veel anderen. Ja, het is heel speciaal.
4: Ja, dat maakt het speciaal omdat ik in Nederland is. Maar dat klinkt natuurlijk heel erg lekker. Maar die partner, ik zoek ze een nije partner. Maar op nij die nije partner. Ronald... Ja, precies. Roland Garros gewoon goed. Nou, ik werd van een fantastische Riege. Waar zit hem dat succes in op de tijd?
3: Ja, dat is een goede vraag, als jij het antwoord weet. Nee, maar goed, kijk, weet je
4: uiteindelijk... Is goed tot net? Service rit lekker?
3: Oh, zeker. Nee, we weten absoluut hoe we willen spelen. We hebben een bepaalde identiteit gecreëerd. We werken sinds Rome met een week of vijf met een Engelse coach. We hebben nog een Franse massagetherapeut die ons meehelpt. Stefan, die helpt ons mee als fysio.
4: Stefan Bodde.
3: Ja, dus we hebben een heel mooi team om ons heen. En we zijn gewoon hard bezig. De eerste maand viel het net niet... En je moet een beetje geluk hebben. Hard werken, procentje beter worden. En nu valt het zowel in Parijs als hier, valt het net wel.
4: Ja. Nou is nog even de vraag hoe de rest van het gastseizoen erin zit. Waar ben je zelf eigenlijk, Luud?
3: We weten wel dat we in ieder geval daarna nog Mallorca en vervolgens Wimbledon spelen.
4: Tennisleven.
3: Het tennisleven, maar met alle respect, als je van je passie je beroep mag maken, dan hoort dit er gewoon even bij.
4: Ik zei. Zit er in de top 50? Wat zou hij dat?
3: Jij zegt het, ik weet het niet, maar hartstikke leuk. Ja. Mooi.
4: David Pell had natuurlijk straks een heel soort verdediging bij op Wimbledon. Die had natuurlijk vorig jaar de finale hellen. Wat kost die kans naar richting Wimbledon?
3: Ja, we gaan het zien. We zitten nu in een hele mooie flow. En die flow willen we gewoon doortrekken. Ik bedoel, ik had ontzettend veel punten staan in het gravelseizoen van vorig jaar met Barcelona en Parijs. Hij nu op Wimbledon. Maar dat zijn dingen, dit hoort er gewoon bij. Ik denk dat we gewoon heel goed bezig zijn in het team. We gaan nu ook in de race gaan we klimmen. En we blijven doorbouwen. En dan gaan we zien wat het wordt.
1: De media van de morgen.
0: Dan neem ik die dubbelmaat heel tijd David Pell. Maar het is gewoon David Pell.
6: Ja, soms is het dan wat simpeler.
0: Je moet het echt niet moeilijk maken. Nee. Fijke, door de media.
6: Ja, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië... die zijn dat ze ree binnen om de sancties tegen Iran op te heffen. Dat schreeuwen de leiders van de vier landen in een maatschappelijke verklaring. Ze binnen ree om die sancties op te heffen als reactie op maatregelen... met betrekking tot het nucleaire programma van dat land. Neemt de Verenigde Staten en Iran juster een akkoord bereiken... om het conflict te beëindigen. Iran mag nooit kernwapens verwerven. We staan klaar om hiertoe samen te werken met de VS, Iran... en het Internationaal Atoomagentschap. De landen die hebben op een hun verslijnde stiepen uitsprutsen voor de stabiliteit, soevereiniteit en territoriale integriteit van Libanon en het belang van een stevig staakt het vuren. Nou, dat klinkt al hier maar goed, ja. Als dat zei juist. Hoe de Straten van Hormuz meldt de verklaring dat de dringende heropening van essentieel belang is. Onvoorwaardelijke en onbeperkte vrije scheepvaart, dat maakt dus plakvinden daar. Maar ja, we moeten het al hier nog maar even afwachten natuurlijk. Want zowel Iran als de Verenigde Staten willen hun nog wel eens betinken. Is er wel echt een akkoord? Dus dat maken we eerst nog maar eens afwachten. Bij het openen van de beurzen in Azië, Joert, daar is de olieprijs al wel maar 4% naar onderen gingen. Dus dat zijn alweer de eerste voorzichtig positieve berichten.
0: Oké. Dat is toch wel even een iets om te delen.
6: Ja.
0: Diesel onder de 2 euro.
6: Zo?
0: Ja, dit weekend.
6: Ik zeg inderdaad, dat die nog 2 euro 4 cent loopt.
0: Ja.
6: Dus ja.
0: Ja, maar ik zit wel eens te denken. Meestal jij het dan wel als het duurder wordt.
6: Ja.
0: Maar dat het goed keer wordt, dat komt meestal net zo. Ja,
6: maar het is wel zo, als er dan wat gebeurt en de olieprijs gaat omheen. Dan gaat de benzineprijs, die gaat dan ik voet een daags omheen.
0: Ja.
6: Maar als dan de olieprijs zakt, dan moet je maar weer afwachten. Al die daling, ja. Ik lieke het trofje het wordt bij de benzineprijs.
0: Ja.
6: Nou, het kennelijk gaat het de goede kant op. ja, dan heel onnijs, want er binnen alve skydivers en een piloot, 12 mensen dus in totaal, die ben omkam, doet het privévliegtuigje dat ze initieert een deelstwarte in de Amerikaanse staat Missouri. Skydive Kansas City, het bedrog achter de vlecht, had dat witte litten. Ja, die crash die vond plak in de buurt van een vliegveld, Butler Memorial Airport. En de oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Maar ja, het propellervliegtuig, dat wist geen hechte te winnen. Het maakte een scherpe bocht naar de start. En stwarte op nog geen 300 meter van de startbaan stwarte het del. En ja, dat hier als gevolg dat familieleden van de passagiers, die hadden het alle keer gebeurd, jongen. Dus moest je voorstellen, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ja, skydiver, dan springst op hechte mijn parachute uit het vliegtuig. Maar op ja, een grotere hechte als gewoon wij. En mijn een langere vrije val, ik als bij nou, gewoon bij parachute springen. Dus ja, het bloot toch wel wat een gevaarlijke sport. Hoewel aan de andere kant, net als de Parachute Association kan vliegen 16 mensen om bij parachute springen op een schat aantal van 3,5 miljoen sprong. Ja, dus procentueel.
2: Ja, maar als het nog net springt, dan is de kans nog lietser.
6: Dan is de kans nog lietser.
2: Ja.
6: Ja.
2: Ja, je moet ervan horen. Zes het maar. De eerste koffieplaat is al van binnen. Natuurlijk van onze hofleverancier. Maar ja, hoe cool het echt hoor. Die krijgt de plaat van Bon Jovi aan.
6: Het showtje dat ik een poging, hè? De Nits, maar de Dutch Mountains.
2: Hey,
6: tijdje niet gehoord.
2: Is echt wel mooi natuurlijk.
6: Oh, een hele mooie plaat.
2: Als er nog muziekjes hast, mooie platen om deze week mee te beginnen. Stuur maar even terug naar 0620-4-9-9-9-9-9. Of zelfs via de Omroep app. Dit is in elk geval Kenny Loggins, Footloose.

0: Kenny Loggins en Footloose.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Rik Zwettersteert, die kan vliegende week mij min nijs. Er is geen geld van grut onderhoud onder dieken in het noorden. Zo de provincie Friesland dat tekort onvullig kennen troch een lening al te gaan. Die vraag die kwam juster ombaar in het Nijsforum van Bureau de Vries. Maar zijn financiering zou noodzakelijk werk onder dieken dochs troch in kennen. Aan tafel zit een onder oren Rietslid Otto van der Galien en deputaire Matthijs de Vries.
3: Het is een politieke keuze, want dit kabinet had echt een bewuste kar maken om net miljarden te scoren naar infrastructuur en waterstaat.
4: Een soort zou wezen kennen, want Jim had wel aardig zin als provincie, dat Jim zegt van wij willen desnees wel voorfinancieren. Wij betalen eerst wel wat extra en dan met Rijkswettersteert, als het potje weer wat vult is, die rekening weer aan u. Waarom betel je?
3: Nou, het zou wel heel bijzonder wijzen als de provincies, en dan zeg ik maar even provincies, in dit loon, nou Cezar Matthijs in het Riek, wij willen wel voorfinancieren. Volgens mij is dat echt de totale orenkant van de brood.
4: Nou ja, als de conclusie is van ooit gebeurt er niks.
3: Minister Karremans is altijd welkom op provincie hoe is om die vraag te stellen. Dat is geen enkel probleem. En dan gaan we daar een goed peteren hoor. Maar ik denk dat het een politieke kar is van uit Den Haag om te zezen, al langjarig, want het is net alleen nog van dit kabinet, ekke oren kabinetten, dat je het gewoon fiesten te min. Naar het ministerie.
4: Ja, ik begrijp jou dat je geen cadeautjes vond, maar je sluit het ik net helemaal uit.
3: Om hij is altijd welkom.
4: Beteer mij Karremans te zien naar een oplossing.
3: Nee, maar wij zitten volgens mij constructief in de wedstrijd. Als de minister nou komt met de vraag, willen jou jou is even yield, want dan krijg je het letter weer rond. Maar mogelijk mij een rentepercentage, maar het liep het mij net de ordentelijke politieke wij.
4: Otto, hoe stoor je
5: nou? Ik vind het woord wedstrijd net zo goed kezen in dit opzicht. Want ik zie het meer als een plicht van de landelijke politiek vanuit het ministerie dat de wegen ook in het noorden goed onderhouden werden. Je waar je ook meesken, als het alles optelt, misschien oren miljoen in totaal, iets meer denk ik in de twee noordelijke provincies. Betel je ook al je belasting, betel je al je opcenten mee? Nou ja, dat gaat naar de provincie.
3: Wat? Rijksdieken.
5: Ja, de Rijksdieken. Ja, maar en dus er leidt ook een morele plicht dat ze het wel doen. Je geeft nog voorfinanciering. Hè? En dan heb ik enige ervaring uit het verliezen in de provinciale politiek. En toen ik in 2003, 2004 in de steden zie je, toen werden we wel vaker gebruik maken van voorfinanciering. Dus dat weer wel een redelijk gebruikelijk iets. Dat daarop praten we. Dus ik snap de positie van de deputaire hier ook wel. Dat hij net het achterste van zijn tongen.
4: Dat is mijn vraag.
5: Nee, ik snap het ook wel. En als inwenner van Ljout en gebruiker van de Wei en gemeenterietslid van Ljout, zo ik zei ze, Sjoch Wolfs serieus naar die optie en inderdaad eventueel met een rentepercentage weer waarom de wegen moeten gewoon onderhouden worden. Wij zitten net in de positie dat we steeds kennen, lid het maar en het komt ooit wel weer goed. Dus heel okay, actie.
4: Maar nog even die ondervinding van wat weer 24 jaar lang. Wie wil dan ik wil dat het yield uiteindelijk echt weer waarom kan?
5: Jazeker, als de goede afspraken maken is en sluit de contracten op, dan komt het wel weer waarom.
3: Zeker, maar volgens mij gaat het er echt om en dat het een politieke kar is in Den Haag. Want het is nou echt net zo dat wij als Nederland armlastig binnen.
5: Nee.
3: Er binnen karren die we meidje, keuzes die we meidje om bepaalde zaken wol te organiseren, bepaalde zaken net. Dus dan kunnen we het houden voor financiering. En dat had de minister dat wol. Nogmaals, dan is er welkom en dan hebben we een mooi peteer hoor. Maar het is een keuze in Den Haag.
0: En dat wint deputaire Matthijs de Vries en dat luidt het Otto van der Galien in ons programma Bureau de Vries. En dit is een mooie koffieplaat van Billy Joel. En die is onverenigd door Matten. River of Dreams.

0: zomer op Friesland.
1: Agemijnis, oftewel AGM.
2: AGM, de masterkreker.
3: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
2: In straffe zaken deelt treien. Dit weekend in Friesland ook.
4: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
5: Het is Jelveson. Het Fries Kanijs, dat krijgt nou van Fijke Wouda.
6: Goedemorgen. Autocoureur Nick de Vries van Twelligier had juster met zijn twee teamgenoten de 24 uren van Le Mans woon. Dat is de grootste lange afstandsrace van de vrouwen. Het wie de Vries die zijn 3 uren voor de finish de koppositie over wist te nemen. Zijn teamgenoot Kobayashi slagen erin die vers te houden. Het is haast 40 jaar geleden dat Nederlander de race voor het laatst woon. En dat wie Jan Lammers. Mijn piepke doet niks. Daar is er.
5: Oh.
6: Tiental mensen hebben sneeuw Meiroen in een stille tocht voor de Ljouter stadsnomade Tom. Drie weken lang verstoorde man die wel een dag boppen de holle hier, maar hij is altijd op stritten leven. Daar verkocht er gedichten en tekeningen en spelen blokfluit. Hier wie toch een bekende inwender van de stad.
7: Hij was een hele vriendelijke man. En met een goed stel hersen en theologie gestudeerd en uiteindelijk toch aan de verkeerde kant van alles terechtgekomen. Dus ik vond het wel heel belangrijk om hier wel te zijn voor hem.
8: Zijn ouders zijn correct overleden. En dan vind ik het zo jammer dat die dit net mooi maatje kennen. Want het is heel fijn voor wat hier al hier georganiseerd wordt.
6: Steven de Jong krijgt een bijdrage van het Fries Filmfonds voor zijn nieuwe korte film De Sultan van Berkoop, een film in het Stallingwars. Zijn film is een van de 10 projecten die het geld krijgen. Melkoor gaat het om een bedrag van rond 1 ton. Bij de 10 projecten zit ik een korte documentaire over een harmeling, een korte film over een 80-jarige kunstenares en een project in het Hazes. De wie erom 2 keer zijn volle geld omvregen. De Vrije Formatiepartij van de Stienster Keersdagen is juist gewoond door het patoer van Tjisse Steenstra, Menno van Swieten en Rick Minnesma. Wie voor Steenstra de 9e oorwinning op Marieke? Waar houdt dat op?
9: Geen idee. Nee, het gaat grandioos en ja, het kan het beter. Nee.
6: De laatste die nog een keer achter elkaar woont wie Johannes Brandsma, hier die dat in jantje 82. Steenstra waard niet stiens, ik uit erop een takkening. Ik kreeg die titel voor de 90ste keer.
5: Fijke, dank u wel. Tiet voor het waarberucht mij Sibo Mollema zoek steeds. Maak je er wat oors? Ik denk dat het Jan Jonkman is.
10: Helemaal goed, ja, helemaal goed. Ik wil even naar het vogeltje tellen.
5: Ja, dat moet ik gebeuren, Jan.
10: Ja. En dan kook ik die erop, want dat ruimt een beetje, dan haal je dat nou.
5: Ja.
10: Ja, want we hier vannacht hier we lusten de zwakke steuring hoor. En voor vanmorgen zijn we een lichtspatje, ruin en stoorruin. Ja, en de bewolking hier doorgaan. En we hier de minimum temperatuur tussen de bewolking hier in Eek. Maar die van 11 komen zon. Hier in 400 millimeter. Nou, de eerste ruin zit ik op 10 en heel bakken veen. Ik op 11 en heel 300 millimeter. Dan wordt, ja, ik, ze zit hier op zijn 11 en hele graad. En dan wordt, zit ik op 600 millimeter. Nou, de Pijn heeft nog 18 mm, Akkerum 14 en is Brecht hem nog zo'n 13. Alleen in Vlieland, ja, die lijkt wat in het warmere, nou nog zeewetter, zullen we dat stellen kennen, zo'n 13 graden. Nou, we zitten hier nog steeds in een matwestelijke streming. En dan ben je in de matwestelijke streming, hij loopt dan een soort bewolking oor van een zwakke steuring. Het bloed in het grootste plak van de meeste plakken van de provincie wil droog uit zijn. Het maat eerst en dat kan in de rin van de morgen nog eens even een spatje rein vallen. Ik zal net een soort voorstellen, ik denk net dat we meer boven een millimeter uitkomen. Van de midden dan komt er nog wel eens even wat rond voor de zinnen. En dan is het de temperaturen van midden om de 16 tot 17 graden heen. Maar er zit dan wel altijd een matige tot krachtige natwestenwind. Niet van het gevoel, maar wat kouder maakt het.
5: Nou,
10: en vannacht hebben we wat invloed van wat hege druk. Het klettert op en dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 8 tot 9 graden.
5: Nou zeg ik al even vooruit. En volgens mij valt die koekoek eind deze week van het stokje zo ongeveer. Maar is het waar van morgen even?
10: We kunnen net zomaar een paar dagen oorslaan hier. Dus we moeten wel even morgen nog maar even nemen. We hebben morgen al wat invloed van wat hege druk. Het bloed dan morgen droeg, maar afwisseling van wolken en zinnen. En er zit dan een zwakke, wat eerst dat nadelijke wind. En dan is het de temperatuur om de 17 graden per waterland. Dat zijn 9 tot 20 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht gaat de wind om. Bij het zuideerste neemt de bewolking op het en hebben temperaturen om de 10 tot 12 graden heen. En het bloed dat in een maand dit nou wel droeg.
5: De dagen daarna, hoe komt het dan?
10: Ah, nou, we komen zo staren gewoon de wind om naar het zuidwesten daar. En dan komt er zo staren gewoon warmer lucht die kant op. Dat merken we waanzinnig ik al wat. Maar dan heeft de bevolking naar wat oerhand. Want we komen dan te lezen op een grens van warme en koude lucht. En dan hebben we vooral oerduid. Nou, we komen ze op enkele buien. En dan hebben we temperatuur 19 graden bij waterland. Dat zijn 22 graden meer de provincie. Nou, en tongetje merken we met een zuidwestenwind dat we echt in die warmere lucht zitten. Hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En dan is dat zo'n 5, 26 graden. Nou, en vreed, die de wind krimpt nog wat meer naar het zuiden, zuidwesten. Dan komen we echt in warme tropische luchten zitten. Vleeren de temperaturen omheen. Nou, zijn 28 tot de tropische 30 graden. En misschien in het zuiden en het zuidwesten nog wel eens even een graadje heger. Maar we zitten wel even een maar hoor, want het wordt in één keer heel erg warm. En dan kan die lucht die zult dat maar moeilijk vertaren kennen, want dan heb ik nog wat kans op een rein en tongerbui. In de nacht hebben we dan temperaturen van 20 graden. Hebben we nou hoe duin het is. En sneeuw gaat de wind weer een beetje om naar het westen, zuidwesten daar, is het ook altijd naar zo'n 25 tot 28 graden. Nou ja, zag hier vetjend, december die komt op Grutterskwon, u kant opwaartje.
5: Vanuit de foyer, Jan Jonkman, dank u wel.

maar wat sletten. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder uit je woorden, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net zien, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een grut gerief. Alles is nou bonus.

komt niet meer geluid. En dan moet je kwatten met, ik ga niet, tjoe, ik ga niet, yet, of ik ga het vergeten. Je hebt in mijn mening, er net zo volle taart. En overal ik net meer zo'n soort op een jarien ha. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik

of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Door ik jong mijn tijd beluid, hoe had het erin. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan uitlaan. Maar nu als oude man, vindt men het net meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: Sam en Dave en Soulman.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De gemeente De Fryske Marten jou duwt het start zijn van fjouwer naar je keusgasvelden. Op een jouwer komt te combineren voetbal en korbelveld. En op sportpark De Rien op een Lemmer komen drie nieuwe velden. Dat park is nou van voetbalclub CVVO, maar die gaat op 1 juli op in de nieuwe club FC Lemmer. Een fusie met VV Lemmer. Aan de telefoon heb ik bestuurslid Henk Stoeten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, drie nieuwe velden van de club. Wat betekent dat voor je?
3: Dat is voor nou en voor de toekomst is dat natuurlijk fantastisch. Dan toch de fusie van de beide clubs van Utrelemmer, van CVO en VV Lemmer. Ja, hebben we meer capaciteit nodig. En dan krijgen we gewoon zoveel capaciteit dat alle jeugd en de senioren een mooi park krijgen. En op hun eigen niveau kunnen voetballen.
0: Het had wel wat voor het niet eerder, denk ik. Want zo'n veld leidt er net samen.
3: Nee, daar zit samen een week of 8 à 10 werk per field in. En dan gaat dat wel gecombineerd met elkaar. Maar dat is een hele operatie. Dus die grote kraan staan er al. En dan met de drainage, alles moet er natuurlijk in. En dat is een hoop werk.
0: Hoe gaat zo'n eigenlijk? Is dat dan, je kiezen, we willen kunstgas, we willen natuurgas. Schum maar even.
3: Nee, zo werkt het net. Je bent afhankelijk natuurlijk van de gemeente, omdat de film die binnen van de gemeente. En de gemeente heeft eigenlijk een hier of tien zijn van we willen bezuinigen op sport. En VV Lemmer en CVO Guinness met elkaar praten, zodat je misschien wel een fusieclub kan worden, tot er een sportpark in Lemmer opjoemd kan worden. Ja, en dan is het natuurlijk van wat hebben we dan nodig op de Rien om daar genoeg capaciteit te krijgen. Nou, je kan wel voorstellen dat op een kunstgasveld, daar kun je meer op voetballen dan op een gasveld.
0: Ja, de gear dus echt jaren onveral voor dat het zoveel is.
3: Ja, de eerste gesprekken binnen in 2000 in aan het begin van de coronatijd al geweest.
0: En hoe lang zit dan het door voordat je echt los kan op de velden dan?
3: Dat zal in het aan het begin van het nijseizoen zal het hopelijk al gekleed wijzen. Dus eerste week augustus, tweede week augustus, dan moeten de velden kleed wijzen.
0: Oké, en ik begrijp je misschien in de accommodatie investeren, toch?
3: Ja, klopt inderdaad. We hebben natuurlijk extra kleikamers nodig. En ja, het gebouw is van Johantje 66. Ja, je kan wel nijken, dat is net meer van deze tijd alles. Met de isolatiewaardes en verder. En er moeten extra kleikamers bij komen. Dus er wordt een nieuw gebouw deel zetten. En het huidige gebouw zal in de toekomst dik aanpakt worden.
0: En hoe ging je bij het ministerie een omvraag dienen voor subsidie?
3: Ja, van de BOZA-subsidie. Ja. Daar ben ik nog wel horen, subsidies natuurlijk. Ja. Maar de BOZA-subsidie, dat is een beetje raar, ja.
0: Nou, dat ging om €366.000. En dat trieg al je mis te gaan.
3: Ja, en nog steeds is dat een beetje in het ongewisse. We op het tijd mij het inschrijven om de aanvraag te doen. We winnen nummer 100 en zo'n, zeggen wij. Alleen nog toch een storing in hun systemen. Ja, kon net iedereen op dat moment op 4 januari de aanvraag inschrijven. En hebben ze maar betocht, nou dan doen we alles maar op lotting. En dan hebben we nummer 1584. Oh. En nou is het maar de vraag of wij dat geld van die boze subsidie krijgen.
0: En als het er net komt, is het dan hij hem dan echt een probleem?
3: Dan hebben we toch echt wel een probleem. Maar dan moeten we Shannon wel op andere manieren dat geld kunnen krijgen. Want dat is wel, het is een bak geld natuurlijk. €366.000. Ja, maar dat geeft wel terug. Want dan hebben we met de vereniging Shen dat we acties, keep je zinnenpaneel, of dat we toch nog een lienetje hier of daar kunnen krijgen. Of dat er misschien toch nog, nog wat uit de gemeente of uit de provincie dienen kan worden. We hebben natuurlijk al ietsjes extra gekregen uit de gemeente wij, uit het leaderfonds. Dus daar hebben we al een ton extra gekregen. Dus We gaan de goede kant op, dat zou ze zeggen, maar het gaat sowieso terug.
0: En is er nou een bepaalde datum wanneer die subsidie vervalt? Of wanneer je hem definitief weet van, nou, daar hoeven we net meer op te trekken? Niet? Of
3: ja, op 20 juni dan vergadert is in Den Haag in de Tweede Kamer hieroor. En nou, er zijn best wel wat partijen die zeggen van, hey, dit moet oors voor de sportclubs. En ja, we hopen dus dat 20 juni in de Tweede Kamer er een nieuw besluit gaat komen. Of dat er geld bij komt of wat dan ook. Ja, dat is ook een beetje de NRC-NSF en de Raad van de Verenigingsbestuurders. Ja, die binnen echt wel aan het actie voeren om Den Haag te bewegen.
0: Dat is dan is dit een spannende week voor je hem dus, Zek.
3: Ja, dat is heel spannend.
0: Nou, we hopen dat het al goed komt. En volgens mij komt het echt goed. Subsidie ja. Of net. Je ging gewoon terug.
3: Ja, positief, Loa. En we maken er een fantastisch park van. En een hele mooie nieuwe vereniging.
0: Henk Stoeten, tegen dank en succes.
3: Mooi, dankjewel.

0: Anouk en Girl.
1: Friesland van de Moorn.
0: Nog neer dienen er saffolle mensen mij om de Veenster 40. Dat is een triathlon met de start en de finish in Ruusterveen. Zwemmen en dan fietsen, dan hutdraven. Elke keer van tretje hier en ouder die mocht mij doen. Dus verslaggever Darsjan Boerema, die wie erbij.
2: 4 kilometer zwemmen, 30 fietsen en nu gaan rennen.
3: Een record rondom mensen, Jerdik. Hoeveel mensen doen er mij?
2: We hadden 4 van de 20 inschrijvers. Dat is 100 meer dan vorig jaar. En we bloeien altijd de PMI natuurlijk. Dus eind van de dag, maar we zien hoeveel er finishen. Maar we hadden nooit zoveel deelnemers aan.
3: Jouw tochter net, ik dacht zelf ik mij.
2: Ik had al jou een keer mij hier. Ja. Dus ik maak al 50 keer om legende te worden. Maar te druk je het om zelf mij te doen.
3: Witte jou het zeker?
4: Ja, ik weet het zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja.
3: Heb je er een beetje zien?
4: Ik had er zin in.
3: Ja?
4: Ja, ook hier met 2 keer erin schreunt.
3: Ja.
4: En 2 keer blesseerd.
3: Oh.
4: En ik denk, nou maar dat wijzen.
3: Ja. Dus, dit is de kans.
4: Dit is de kans, ja. Ja.
3: En wat binnen de verwachtingen?
4: Nou, ik hoop dat het terug blijft.
3: Ja.
4: En binnen 2 uur en kwartier eindig je, nou, dat zou mooi wijzen.
3: Ja, succes.
5: Ja!
3: Wat van boert hebben we hier, hè?
5: Nou, dit is een aanmoedigingsbord voor je beste vriendinnetjes.
3: Wat zit erop?
5: Sweating but slaying. Wat dat doen ze?
3: Waar dochter mij?
5: Fabienne en Sjoukje doen je mij.
3: En toen tocht hij hem, we matten maar even naar een boermaatje.
5: Ja, wie denkt wie matten een goed support? Dat is natuurlijk een teamprestatie. Dus we doen het samen.
6: Ja, wie supporten, wie sporten.
3: Jim, hou het helle.
7: Ja, gelukkig wel.
3: Lokweenske.
7: Ja, bedankt.
3: Hoe wie het?
7: Ja, zwier.
3: Ja.
7: Maar na het zwemmen dacht ik wel van, ik hier saffelen water ben. Dus toen naar het fietsen. Ja, ik vond het onklein dat die wel wat ergste. Daar denk ik wel 4 minuten kwijt rekken, maar die wel, wel lekker.
3: Hier staat al eens Jeredien.
8: Nee, dan nooit.
3: En hoe wie de eerste keer?
8: Ah, ik ging wel best.
3: Ja?
8: Ik zei er eerst wat zin op, maar ik ging wel best.
3: En waarom dan?
8: Ja, ik ging mezelf wat de mens gaat.
3: Ja.
8: Ja, onderschat.
3: En wat wie het moeilijkste onderdeel?
8: Uitrennen.
3: Ja?
8: Ja.
3: En wat voelde je ervan?
9: Nou ja, ik vond het er aan.
3: Ja?
9: Ja, op een gegeven moment wel. Want zwemmen, dat voel ik me wel echt bad af.
3: Ja? Wat is de tijd?
9: 12 uur en 29.
3: Voor herhaling van?
9: Oh, herhaling. Ja. Nou ja, dat is ook van die, hoor. Daar maak ik helemaal niet naar denken, ja.
0: Ja, daar kun je nog even naar uitdenken dan inderdaad. En van de Veenster 40 is de stap eigenlijk maar heel iets.
1: De media van de Moorn.
0: Nijfijke Wouda.
10: Van Ruusterveen.
0: Van Ruusterveen, maar tijdens uit de orenmedia.
10: Ja, en dan kijk ik even hoe sport, want we maken het vanzelf even oer oranje. Juster Joen hebben 2-2 liekspielen tegen Japan. Er was een soort kritiek op de wissels van bondscoach Ronald Koeman. Maar hij zei, ja, ik kan wel leven met dat leakspul. En ja, ik moest die defensieve wissels, die moest ik wel doen. Ik wisselde juist omdat ik zag dat we het lastig kregen. En dus hij zei, hij pareert een beetje die kritiek door mij. Hij zei, wel, het was een wedstrijd van heeg niveau. De Japanners die spelen krek wat oors als in gewone wedstrijden. Normaal zetten ze hoog druk. Dat deden ze nu alleen als ze achter stonden. Daarvoor niet, uit angst denk ik. Ze hebben afgewacht met veel mensen achter de bal. Dus ik heb één keer, want ja, wij lijnen vanzelf al lang op bed, Erik.
0: Ja.
10: Ik heb één keer hekken, meestal juichen jet. Ik denk, oh, nou, het komt wel goed kennelijk met Oranje. Maar toch nog, en dan ik nog in het lijst van de wedstrijd, hè, dat de Japanners toch nog leak maken. Wie voor de kranten, want er moest ik nog even, er zit iets van 6 minuten nog extra tijd bij. Dus voor een soort kranten, papieren kranten dan, wie dat wat te let. De Telegraaf, die zei ik bij het persen gaan van deze editie, was het eerste groepsduel Nederland met Japan nog in volle gang. Wedstrijdverslag, analyse van Valentijn Driessen en de reacties van de bondscoach en spelers zijn te lezen in onze app. Ja, alle andere kranten had dat ik zo'n beetje. Ja. Dus maak je toch even romgriepen op internet. Of via radio, mij luisteren. Dat ken natuurlijk ik altijd.
0: Ik kreeg het via de borden in mij. Wat graas en gebeuk.
10: Ja.
0: Oh, er gebeurt wel iets. Ik heb geen idee wat, maar er gebeurt iets.
10: Ja, gebeurt wat.
0: Ja.
10: Dus wat trouwens nog bijzonder is dat koning Willem-Alexander, koning en Maxima, die hij juster in Apeldoorn te geren. Maar de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako de WK-wedstrijd showen. Koninklijk Hoes heeft het op sociale media deeld. En op de beelden dragen Willem-Alexander Maxima een oranje sjaal. En het keizerlijk echtpeer van Japan een sjaal in de kleuren van het Japanse alfatal. En er is ook een selfie te zien met de koning en de keizer. Maar we hebben Willem-Alexander de tomme omheen gestekt. Sport verbroedert. Dat is wel bijzonder.
0: Ja.
10: Ik ben bijzonder trouwens, want als je in de Japanners, ik wil een beetje bekend om, is na ouderen van zijn wedstrijd, ja, dan bloedt er altijd een soort rommel is, op zijn tribune. Nou, de Japanners die staan erom bekend, de supporters dan, dat ze dat alle keer opromje. En dat wie dit keer ik werd het geval. Dus wiels de meeste fans naar het stadion het laatste fluitsignaal verlieten, bleven honderden Japanse fans wat langer op de tribunes om het afval op te rommelen. Ze hadden zelf Jiske Poeden mijn naam en ze

0: denkt een kwart aan acht hoe net een ramp te wezen. Zei het is een zaakkundige. Tijdens een spannende wedstrijd maakt je lichaam adrenaline aan. Je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk stijgt en je bent extra alert. Dat is dus precies het tegenovergestelde van wat je nodig hebt om in slaap te vallen. Ja, na zo'n wedstrijd is het dreig om direct naar bed te gaan. Sommige mensen kunnen de knop vrij makkelijk omzetten, terwijl anderen meer tijd nodig hebben om tot rust te komen. Ja, sleep, inhalen op orentieren, dat werkt net. En voorslapen werkt bijvoorbeeld maar beperkt. Een langere slaap vooraf kan helpen als je weet dat je een groot deel van de nacht wakker zult zijn. Maar even een uurtje dutten en daarna weer opstaan maakt veel mensen juist suffer. Bewegen, dat helpt, zei ze. Want als je dan de hele nacht voetbalshowen hebt en je bent op die werk en dan voort naar de lunch, dan heb je vaak even een dipke. Nou, ze maakt je dan even een kuierke.
1: Oh ja.
0: Of naar boeten, of ja, kuieren naar de printer of wat dan ik. Bleef dan niet hangen achter je beeldscherm.
1: Een kuier naar de printer.
0: Een kuier naar de printer, ja, blinder. Ja.
1: Dan Joost vertelt, ik heb een blok om West.
0: Ja.
1: Wat dan?
0: Erik, nee, ik heb meer nice.
1: Wat nou?
0: Nou, een soort meestal griep en naar koffie om haar zelfs wekker te squatten.
1: Oh, dit wil ik niet jaren.
0: Maar daarvoor waarschuwen dus deze zaakkundige. Cafeïne houdt het slaapsignaal tijdelijk tegen. Als dat effect is uitgewerkt, kun je juist ineens een enorme terugval krijgen. Bovendien kan veel koffie ervoor zorgen dat je de volgende avond opnieuw slechter slaapt.
1: Dat voelt een beetje voortvijgen. Wat zei je dus?
2: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. Fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Simmer in Friesland.
5: De kampioen!
4: Schitterend! Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in Blaskipjaren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio- of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij. Vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
9: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
8: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
10: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
8: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: En dadelijk zien Friesen van der Moor. Ljout nam dit weekend mij een stille tocht. Oorskier van de verstorene bekende stedsnomade Tom. Daar ook in het Aasten. En Aasnek muziek van Kim Wild.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Friesland van de Moor.
11: Maar Erik zei

0: Kim Wilde, Jesper Friesen van de Moorn en You Came.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Zijn ouders ben ik correct overleden. En dan vind ik het zo jammer dat die dit net mooi maatje kennen. Want het is heel fijn voor wat jij al je organiseert wordt.
0: Het zien het al meestal naam Sneun in Ljout. Mijn stille tocht Oskier van Stetsnomade Tom. En Kitser Tjesse Steenstra had nou liekevolle oerwinningen op Riegen als recordhouder Johannes Bronsma.
4: Jochen is Jochen. Ja, wij houden het op.
0: We houden het op? Ja, dat is een goede vraag. Feike, toch is het tijdens het Oren Media.
5: Ja, een soort vernielings en geweld in Genève bij een protestje in de G7. En dronken militairen zorgen voor slimme incidenten op kazernes.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou eerst het waarberucht in het kwad en dat komt van Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen. Nou, de bewolking had van de morgen nog steeds de oorgaan, maar niet maar het eerst nu een drollen blijven een spotje rein. Van de midden komt er wat droevere lucht dus kant op en dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En met een matige tot krachtige frisse noordwestenwind is het dan zo'n 16 tot 17 graden. Jong en vannacht wordt het rustig en dan klaart het op en dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 8 tot 9 graden. Morgen een droge dag met een afwisseling van wolken en zinnen is zo'n 17 graden op het Waadeiland tot zo'n 21 graden in het eerste en het zuideersten. In de nacht wordt het weer bewolkt en hebben temperaturen van zo'n 10 tot 11 graden, maar let er al bij kans op een bui. Maar aansten meer hoe het waar.
0: Tiental mensen rondsneuren mij in een stille tocht voor Tom, de stedsnomade van Ljout. Drie weken lief verstoorder. Hij hier wel een dak boppen de hollen, maar libben eens altijd op stritten. En daarvan kocht er gedichten en tekening en speelde er blokfluit. Ze waren er een bekend gezicht in de stad. Dus verslaghouder Dasha Boerema, die Romai.
7: Tom was familie van me, de neef van mijn moeder. En ja, ik ken hem al een hele tijd. En het is heel, ik vind het heel rot om hem zo de laatste jaren ook gezien te hebben.
8: Ik zocht wel dat hij echt heel bot rekkert.
7: Ja. Het was gewoon een hele slimme man. En ja, dan die drugs helpen dan niet met, met de mentale problemen die je met die slimheid krijgt.
9: Toen mijn vrouw was overleden, lag ik hier zo, hier, letterlijk en figuurlijk, hier zo op de bank te slapen. Yeah. Tom die zag mij en die zei op een gegeven moment van, ben jij dakloos jongen? Ik zei ja. Hij zei, bro, ik ook. Hij zei, kom naar mijn huis toe. Ik help dakloos hoor niet op straat. En Tom die heeft dat niet alleen bij mij gedaan, maar bij zoveel. En als je bij de huisopvang gaat en je bent verslaafd, zoals Tom ook verslaafd was, ja. Hè, zowel aan bier en coke. Maar Tom had ook, wat niet iedereen weet, kanker. En dat is fataal geworden.
10: Hij was een hele vriendelijke man. En met een goed stel hersenen, theologie gestudeerd en uiteindelijk toch aan de verkeerde kant van alles terechtgekomen. Dus ik vond het wel heel belangrijk om hier wel te zijn voor hem.
11: Ja, ik zag hem heel vaak. Hij vroeg ook altijd hoe het met me was. Ik weet niet, ik vind het ook wel fijn voor hem dat hij nu kan. Dat het nu eindelijk een beetje rustig voor hem is. En, maar ook ik vind het ook wel mooi dat er zoveel mensen zijn voor hem gekomen.
3: Zijn ouders ben ik correct overleden. En dan vind ik het zo jammer dat die dit net mooi maatje kennen. Want het is heel fijn voor wat jij al je organiseert wordt.
12: Ja. Ik ken hem al 62 jaar.
4: Ja.
12: En ik ga hem mooi maken zodat er eerst weer zat en ooit is. En ik kan hem heel vaak zien in de stad. En ja, altijd gezellig en leuk praatje gewoon met hem.
4: Ja.
12: Ja, ik vind het een hele leuke ding wat er nou gebeurt.
8: Wat is jouw meest bijzondere herinnering bij Tom?
12: Nou, vroeger in de muziek. Hij zit bij ons in de muziekkorps. En daar herinner ik hem nog heel goed van. Ja, en letterlijk wel. Hij wil altijd belangstellen van hoe gaat het met de muziek. En, ja.
10: Ik denk dat we de route gaan lopen die Tom altijd liep. En dat we uiteindelijk eindigen bij de Spar. En waar zijn plekje was.
1: De media van de Moorn.
0: En dat brengt dus alweer bij het Nijse Toren Media, Feike.
5: Ja, we hier nog even gezellig om biet praten. Nou. Maar het Nijse gaat soms harder dan wij denken.
0: Ja, het is de leeuwen.
5: Ja, wie neemt het weekend al terugnemen? Even zien, protesten in Genève. Het is een G7-top. Die ben uitgeroen in ongeregeldheden. Onder demonstratiemars dienen zo'n 60 organisaties mee. Die een meleerd zelskip van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten. 20.000 mensen die samelen hadden in de Zwitserse stad voor de mars. Nou, dat ging in eerste instantie vreedzaam. Alleen het roen behoorlijk uit de hand. Doet zo'n 600 deelnemers of actievierders. Onder andere Tesla in de branche. Kasthuts en een kantoor van de Vrienden Naasjes onvol. Er waren ruten niet smitten en ik een filiaal van accountantskantoor PwC, PricewaterhouseCoopers, moest het ontjilden. En de politie had daarop traangas en afschetten op de demonstranten. En die bekogelen op Harmbeurt de politie bij mij flessen, vuurwerk en andere voorwerpen. En het is behoorlijk wat skiën is er dus om die ochtend in Genève. En dat bijzondere is dat die top is in het Franse Evian. Dat is 44 kilometer verderop. Maar ja, met die G100-toppen komen mij regelmatig protesten voor. Ik in Genève. In 2003 veroorzaakten demonstranten nog voor miljoenen euro's ons skiën. En dat zal nou ook wel aardig oprinnen, die skiën. Ik ken ze nog niet hoe zes hoe de hechten. En om die reden hier in bedrogen en de autoriteiten. Ik al dacht van ja, die protesten, dat zullen wel uitdraaien ongeregeld hieden. En de weer oproerpolitie die stier paraat. En winkels die weer in het vastzorg dicht timmeren. Dus Dan meldt Trouw. Die had de kop voorop staan. Alcohol in het spel bij ernstige incidenten op militaire kazernes. Militairen maken zich schuldig aan ernstig wangedrag onder invloed van alcohol. En dat wordt blijkbaar uit onderzoek dat Trouw zelfs dien heeft. En de Defensie wil nou oermatig alcoholgebruik op kazernes aanpakken. En net alleen op kazernes, maar ook op vliegenbasis. Want dus schijnt mij nog wat te binnen dat in 2023 binnen 2 F-34 piloten, die binnen slim verwoenerek op de vliegenbasis hier in Ljouwert. En die wien dronken, er wien een borrel. En de hebben ze rondjes rieden bij een heftruck. En die is uiteindelijk kantelen.
0: Oh, dat is ik zo.
5: Ja. Ja. Dus ze toch bij mij even een looping met die heftruck, denk ik. Maar daar ben die ding net voor. Maar er zijn zelfs strafrechtelijke zaken ben al ingesteld. Ik naar oren incidenten. Dus als je bezopen bent, dan ben je niet inzetbaar. Terwijl dit wel van militairen wordt verlangd, zei de Defensie vakboen. Dus inmiddels is bij de krijgsmacht doorgedrongen dat maatregelen nodig zijn. Nou, gelukkig maar.
0: En dat je net al te volle alcoholsoldaat meidje wordt.
5: Precies.
0: Ik heb nog een berichtje. Wat berichtjes toch, hè?
5: Oh ja, ik zag het. Ja, hij rent wel aardig vol.
0: Oh, wat fysiekje, zeg.
5: Nou.
0: En Jon Jaap, die is er weer bij, uit de nacht eerst. Nou, goeiemorgen.
5: Ja.
0: We vriezen van de morgen. Dit is Somber Homewrecker.

0: Somber en Homewrecker.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, en dan mag het over het keertsen. De Vrije Vermaarsepartij op de Stierse Keertsdagen. Die is woont terug het patroon van Tjesse Steenstra, Menno van Swieten en Rikke Minnesma. Het weer van Steenstra, de njoggende overwinning op Regen. En de laatste die dat presteren, dat wie Johannes Bronsma in Jochentje 82. Geert van Thun, die vonk Steenstra op na de tijd.
2: Jochen, overwinningen op Riegen.
3: Ja, Jochen niet Jochen.
2: Jochen niet Jochen, ja, dat is sowieso bijzonder, hè?
3: Ja, Sanoin. Ja, wat, ja, we houden het op, ja. Ik vond dat wij in de finale net heel sterk beginnen en ik net, nee, wat tam, ik weet niet wat het is.
2: Nee. En dan kom je, zal ik het even in het probleem, maar je kan weer orde op zaken stellen, Rick de opslag overnemen.
3: Ja, Rick, dat
2: moest even gebeuren, hè?
3: Ja, Menno hier in de finale, ja, alles wat er zei, hij zei van, hij is net een goed beet en nou ja, dan maken we het alles. Nou ja, prima, dat doen we en gelukkig hebben we Rick achterom, want die fenomenaal opslank in.
2: Ja, en dan komt toch nog de overwinning en dan is er weer, ja, dat zei je al, waar houdt het op? Dat stelt zelf de vraag, ja. Dan moet je maar beantwoord zien.
3: Ja, nee, ik geen idee, nee, het gaat grandioos en het kan het beter, nee.
2: Nee. Kun je het zelfs een team, zei Menno? Dat blikte Jurik wel, ja, weer, want er werd zonder morgen jouw die opslag hoor.
3: Ja, zeker. Nou ja, Claire, hij viel natuurlijk zelf wat, hoe het gaat. En nou ja, goed, aan mij, ja, had het dan even net erin, dan had het natuurlijk ook een grote klasse die het, nou ja, die hij dan aan u zout om u dan weer te zetten. Ja. En we winnen deze week ultra ziek best.
2: Oh.
3: En als deze, nou ja, de neuvel wordt vol en oort wat man. Ik dus in die zin, optimaal traind hebben we deze week net. Maar ik leer dat, kun je dan misschien ook wel weer omzien.
2: Nou ja, dat wie wel een beetje te zien, want die komen of jouw rond het wel achter. Dat gebeurt hem net zo vaak. Nee. Dat hij hem toch even onder druk komt te staan. Dan ja. Moest zeker wat gebeuren.
3: Ja, er moest zeker wat gebeuren. Nou ja, goed en gelukkig herpakken we u. En ja, dan gaat het weer vliegen.

Dolly Parton, wie dat? En Here You Come Again. Het is zo'n minuten van Jelle Achten bij Friesen van de Molen. Tiet van muziek van The Verve. Bittersweet Symphony.

0: toch wel een van de mooiste platen uit de jaren 80. Maak ik dat zeggen? Ja, dat maak ik zeggen. Bittersweet Symphony, wie dat van Verve?
1: Omroep Friesland, van de middie bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nice en heftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme offensief.
1: Als toen de wijs wist naar huis.
6: Help, dit is eng.
1: Als vond iets als hier wist.
6: Hé, wacht ze.
1: Of al lekker op de bank zit.
7: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
8: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan Derdaan.
9: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat oprichten waard.
1: Van de middie van Fjouwerontzijs.
6: En dan maar koorstappen.
1: Onderwijs.
2: En nu dit.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
12: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
13: Gun jezelf een Holland-America-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Een minuut oor Jalwagen is het. Fijke Wouda is hier bij het Frieske Nijs.
15: Een goeie morgen. De plande uitbreiding van de zoutwinning onder de Waadzee is onaanvaardbaar. Dat schroot al eerst de Stichting Bescherming Historisch Harlingen in een reactie onder verantwoordelijk staatssecretaris. Die is van doel om Friesia zout meer mogelijkheden te jaan voor zoutwinning. De stichting wijst erop dat jij er al praat is om die vergunningverlening te zien naar de belang van Haas, maar zijn historische gebouwen. Er is angst dat die te lijden hebben van mogelijke Baiemdelgong. Maar die belangen is nevens de stichting nodig. Je in rekken houden. Tiental mensen hebben zaterdag meiroen in een stille tocht voor de Ljouwter stadsnomade Tom. Drie weken lien verstoorde man die het wollendak boven de holle hier, maar eens altijd op stritten liepen. Daar verkocht er gedichten en tekeningen en speelde er ik blokfluit. Hier werd er toch een bekende inwender van de stad.
16: Hij was een hele vriendelijke man en met een goed stel hersen en theologie gestudeerd en uiteindelijk toch aan de verkeerde kant van. Van alles terechtgekomen. Dus ik vond het wel heel belangrijk om hier wel te zijn voor hem.
17: Zijn ouders zijn correct overleden. En dan vind ik het zo jammer dat die dit net mooi maatje kennen. Want het is heel fijn voor wat hier al hier georganiseerd wordt.
15: Twee auto's ben juster flinks concierge rekken bij een omreding in Veenwaarden. Een van de twee auto's bedaren zelfs in de sleet. De inzittenden ben controleerd door ambulancepersoneel. De politie docht onderzoek naar de oorzaak. De dik wie vanwege het ongeluk aan Skofke afsletten. De Ljouwter tennisser Sander Arends had het geestenooi van Rosmalen woon. Tegeren met David Pell, wie Arends te sterk voor het Belgisch-Franse koppel Bergs-Rinderknecht. Het is de vijfde keer dat Arends een ATP-toernooi op het heeste niveau wint, maar voor het eerst dat er dat in Nederland docht.
18: Een eigen land met zulke support van thuispubliek. Voor elke wedstrijd zit de baan eigenlijk al vol, ongeacht eigenlijk welke baan we spelen. Ja, en je voelt dat je gewoon meegedragen wordt. Dus weet je, ook Stefan, mijn fysio, is erbij. Mijn ouders zijn erbij. Alex, mijn beste vriend, is erbij. En nog veel anderen. Ja, het is heel speciaal.
15: Nou, mooi dat je dan winnen.
0: Zeker. Ja, Fijke, dank je wel. Je dadelijk het Waberjocht, maar Jan.
3: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Wat een naaie show! Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
21: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
22: Hoe kom ik je waai?
21: Of in die tij wekker had.
23: Hoe kom ik aan het werk?
21: Vragen die toe in toekomst keer.
24: Waar kan ik van over werk leren?
21: Vragen die praktisch binnen.
25: Hoe vind ik personeel?
21: En vragen des alle dagen mij omrinst.
26: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
21: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.
14: Friesland van de Moor.
1: Erit Science.
0: Zou de provincie ook geld lenen kunnen aan Rijkswettersteert om dat onderhoud om die dieken om dat mogelijk te maken? Want Rijkswettersteert die kan vlinde wieken mij dat nice oor dat dat onderhoud voor eerst stopje maat vanwege het geld dus. Maar wat nou als de provincie dat vastzitten kan? Daar hebben we het aan zijn oor. Eerst is het iets van het Waberug, maar Jan Jonkman, een goeie man.
27: Ja, Jurrit, ik een goeie man.
0: Hoe zetten we deze week uiteen?
27: Nou, we hebben vannacht hier nog wat een zwakke storing die oorlucht. De bewolking hier de oorhaan. Uiten trof een spatje rein. Ja, en de minimumtemperatuur die lijnt ze rondom in de provincie om de alwe een hele graad. En wat hebben we in de voorlaan uiten trof een spatje rein hier in Egemariep. Dan fjouw het ziende, bakken veen trei het ziende, dan wat zeist ziende, de point 0,88 ziende. Akker een mix aan fjouw het ziende en is brecht een mix aan trei het ziende. Nou ja, dat ben ik in hoeveelheden wij wekken. Van worden. Maar je wil er dan wel krijgen wat wie het wordt, want ben van die snitters. Ja, dat komt. We zitten nog steeds in zo'n noordwestelijke streming en dan zit nog steeds van een, in zwakke steuring die vannacht oorlucht. De bewolking hier de oorhaan, het weer wat skier, de bewolking wat leeg. En benam nog in het maat. Eerst valt nou aan nog een spotje rein of stoorrein. En van de midden komen we wat in wat een droegere ritten te zitten en wat droegere lucht. En dan komt er ook wat meer rondte van de zinnen. Hebben een afwisseling van wolken. En dan hebben we temperaturen die liggen zo goed om de 16 tot 17 graden. En dan steeds maar betekenen een matige tot krachtige noordwestenwind. Die het voor het gevoel dat ik dan bij krek een stukje kouder maakt. Joen en vannacht krijgen we wat hege druk invloed. De wind neemt al, het klaart op. En dan hebben we vannacht temperaturen om de 8 tot 9 graden heen.
0: En dan op naar de 10 zit daar, hoe ik het dan?
27: Nou ja, we hebben morgen, vannacht krijgen we wat invloed van hege druk. Dat hebben we morgen ook. Die loopt van west naar eerst door de provincie heen. Het bloed aan morgen droog. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En de wind die is wat omgegaan uit. Maar eerst tot Madenta. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 17 graden op Waadeiland. Dat zijn jongetje tot 20 graden in het eerste en het zuideersten. In de jong en in de nacht gaat het wind al om naar het zuideersten ta. Dan neemt de bewolking ta. En dan rennen de temperaturen naar waarop naar zo'n 10 tot 12 graden. Dat is van de nacht.
0: Nou zeg ik al even dat het aardig oprint onder eind van de week. Hoe verrent die tweede helft van de week? Waar is die in de naai?
27: Als je waanzin dan zitten we dan in wat in oorgangsdaai. Dan zitten we op een grens van warme en koude lucht. De wind is al om naar het zuidwesten toe. Maar omdat we dan op een grens van warme en koude lucht zitten, zit er, dan krijg ik even een steuring in. En dan hebben we vooral over daai hebben we nog kans op enkele buien. De temperaturen die dat er bij de stap komt heen, het is een 19 graden op een Waadeiland tot zo'n 22 graden midden provincie. Thomas, dan komt er maar een zuidwestenwind. Die komt er een warme luchtkant op. Het is droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we al temperaturen. temperaturen van de 5, 26 graden. En vrede, ja, dan komen we echt in die warme tropische lucht te zitten. De wind die heet wat om naar het zuideerste taart. Nou, dan komt dan echt warmere Spaanse lucht dus kant op. Hebben temperaturen van zo'n 28 tot de tropische 30. Misschien ik nou wel even wat heger in het eerste en het zuideerste van de provincie. En de zinnen er dan geregeld bij. Ja, dan wordt het echt gloeiend warm. Maar dan de lucht, het is nou wel vochtig. En dan hebben we in het rin van de dag heb ik altijd nog wat kans op een rijn of een tonger bij. En in de nachten hebben we dan temperaturen, ja, schrik net 20 graden. En dan over we sneeuwsjogen, geeft de wind weer even wat om naar het zuidwesten toe. Is het altijd naar zo'n 5, 26 graden. En altijd nog wat kans op een enkele bui. Nou ja, zegt Geert Vetsjend, in het weekend kunnen we wel wat drinken en smarren.

0: Die twa.
1: En Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja, vrienden, wieke kan me Rijkswetterstip mij min nijs. Er is geen geld van grut onderhoud onder dieken hier in het noorden. Zou de provincie Friesland dat te kwaad onvullen kunnen mij bijgelijks een lening? Die vraag die kwam juster onder water in het Nijsforum van Brode Vries. Mij zou voor financiering zo noodzakelijk werk onder dieken misschien toch strok in kunnen. Aan tafel zit onder andere lauterreedslid Otto van der Galien en deputaire Matthijs de Vries.
3: Het is een politieke keuze, want dit kabinet had echt een bewuste kar maken om net miljarden te scoren naar infrastructuur en waterstaat.
4: Maar zo het zou wezen kunnen, want Jim had wel aardig zin als provincie, dat Jim zegt van, wij willen desnees wel voorfinancieren. Wij betalen eerst wel wat extra en dan bij Rijkswettersteed, als dat potje weer wat vult is, die rekening weer aan u, waarom betel je?
3: Nou, het zou wel heel bijzonder wezen als de provincies, en dan zeg ik maar even provincies, in dit land, nou Cezar Matertje in het Riek, wij willen wel voorfinancieren. Volgens mij is dat echt de totale orenkont van de brood.
4: Nou ja, als de conclusie is van ooit gebeurt er niks.
3: Minister Karremans is altijd welkom op provinciehoers om die vraag te stellen. Dat is geen enkel probleem. En dan gaan we daar een goed peteren hoor. Maar ik denk dat het een politieke kar is vanuit Den Haag om te zezen, al langjarig, want het is net alleen nog van dit kabinet, ook al oren kabinetten, dat je het gewoon fiesten te min. Naar het ministerie.
4: Ja, nee, ik begrijp jou dat je geen cadeautjes vond, maar je sluit het ik net helemaal uit.
3: Om hij is altijd welkom.
4: Beteer met Karremans te zien naar een oplossing.
3: Nee, maar wij zitten volgens mij constructief in de wedstrijd. Als de minister nou komt met de vraag, willen jou jou is even yield, want dan krijg je het letter weer om. Maar mogelijk maar een rentepercentage, maar het liek het mij net de ordentelijke politieke wij.
4: Otto, hoe stoor je
5: nou? Nou, ik vind het woord wedstrijd net zo goed kezen in dit opzicht. Want ik zie het meer als een plicht van de landelijke politiek vanuit het ministerie dat de wegen ook in het noorden goed onderhouden worden. Je waar je ook meesken, als het alles optelt, misschien oren miljoen in totaal, iets meer denk ik in de twee noordelijke provincies. Betel je ook al je belasting, betel je al je opcenten mee. Nou ja, dat gaat naar de provincie.
3: Wat? Rijksdieken.
5: Ja, de Rijksdieken. Ja, maar en dus er leidt ook een morele plicht dat ze het wel doen. Je geeft nog voorfinanciering. Hè? En dan heb ik enige ervaring uit het verliezen in de provinciale politiek. En toen ik in 2003, 2004 in de steden zie je, toen werden er wel vaker gebruik maken van voorfinanciering. Dus dat weer wel een redelijk gebruikelijk iets. Dat daarop praten we. Dus ik snap de positie van de deputaire hier ook wel. Dat hij net het achterste van zijn tongen.
4: Dat is mijn vraag.
5: Nee, ik snap het echt wel. En als inwoner van Ljout en gebroeker van de Wei en gemeenteraadslid van Ljout, zo ik zei ze, Sjog Wolfs serieus naar die optie en inderdaad eventueel met een rentepercentage weer waarom de wegen moeten gewoon onderhouden worden. Wij zitten net in de positie dat we steeds kennen, lid het maar en het komt ooit wel weer goed. Dus de zil actie.
4: Oké, maar nog even die ondervinding van wat weer 24 hier link. Wie wil dan ik wil dat het yield uiteindelijk echt weer waarom kan?
5: Jazeker, als de goede afspraken maken is en sluit de contracten op, dan komt het wel weer waarom.
3: Zeker, maar volgens mij gaat het er echt om en dat het een politieke kar is in Den Haag. Want het is nou echt net zo dat wij als Nederland armlastig binnen.
5: Nee.
3: Er zijn karren die we meiden, keuzes die we meiden om bepaalde zaken wel te organiseren, bepaalde zaken net. Dus dan kunnen we het houden voor financiering. En dat had de minister dat wel. Nogmaals, dan is er welkom en dan hebben we een mooi peteer hoor. Maar het is een keuze in Den Haag.

0: Ego Smith en Cool Kids. Dat ben we dus eind deze weekend net. Het dus tjinde 30 graden. Dan stuurt Matten, die stuurt al. Zal ik wat mooi waar naar je tas sturen? Ja, goed, dat is dus onderwijs, Matten. Hij stuurt, het is hier op dit stad 19 graden. Het wordt 22 tot 23 graden. En sneur niet, het is 24 graden.
1: In Spanje, hè?
0: In Spanje. Maar ja. Het gaat dus eind deze week. Gaat het bij u, zeg, achter die kont op. Poeh. En wat Jonkijk zei, 20 graden nachts. Poeh.
1: Ja.
0: Ja, goed. Dat komt er dus om.
2: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland.
3: Friesland van Hoorn.
0: De gemeente De Frieske Marne jou doet het start zijn van vier nieuwe kunstgasvelden. Op een jaar komt te combineren voetbal en korbelveld. En op sportpark De Rien op een Lemmer komen drie nieuwe velden. Dat park is nou van voetbalclub CVVO, maar die gaat op 1 juli op in de nieuwe club FC Lemmer. Een fusie met VV Lemmer. Aan de telefoon haak ik bestuurslid Henk Stoeten. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, drie nieuwe velden van de club. Wat betekent dat voor je?
4: Dat is voor nou en voor de toekomst is dat natuurlijk fantastisch. Dan toch de fusie van de beide clubs van Utrelemmer, van CVO en VV Lemmer. Ja, hebben we meer capaciteit nodig. En dan krijgen we gewoon zoveel capaciteit tot alle jeugd en de senioren een mooi park krijgen. En op hun eigen niveau kunnen voetballen.
0: Het had wel wat voor het niet eerder, denk ik. Want zo'n veld leidt er net samen hoor.
4: Nee, daar zit samen een week of acht uitzien werk per field in. En dan gaat dat wel gecombineerd met elkaar. Maar dat is een hele operatie. Dus die grote kraan staan er al. En dan met de drainage, alles moet er natuurlijk in. En dat is een hoop werk.
0: Hoe gaat zo'n eigenlijk? Is dat dan, je kiezen, we willen kunstgas, we willen natuurgas. Schummer even.
4: Nee, zo werkt het net. Je bent al afhankelijk natuurlijk van de gemeente, omdat de film die binnen van de gemeente. En de gemeente heeft eigenlijk een hier of tien lien zijn van we willen bezuinigen op sport. En VV Lemmer en CVO Guinness met elkaar praten, zodat je misschien wel een fusieclub kunnen worden, tot er een sportpark in Lemmer opjoemd kan worden. Ja, en dan is natuurlijk zeggen van wat hebben we dan nodig op de ring om daar genoeg capaciteit te krijgen. Nou, je kan wel voorstellen dat op een kunstgasveld, daar kun je meer op voetballen dan op een gasveld.
0: Ja, de je dus echt jaren onveranderd voor dat het zoveel is.
4: Ja. Ja, de eerste gesprekken binnen in 2000 in aan het begin van de coronatitel geweest.
0: En hoe lang zult dan het worden voordat je echt los kan op de velden dan?
4: Dat zal in het aan het begin van het nieuwe seizoen hopelijk al gekleed wijzen. Dus eerste week augustus, tweede week augustus, dan moeten de velden kleed wijzen.
0: Oké, en ik begrijp je misschien in de accommodatie investeren, toch?
4: Ja, klopt inderdaad. We hebben natuurlijk extra kleikamers nodig. En ja, het gebouw is van Jongetje 76. Ja, je kan wel nijken, dat is net meer van deze tijd alles. Maar de isolatiewaardes en verder. En er moeten extra kleikamers bij komen. Dus er wordt een nieuw gebouw deel zetten. En het huidige gebouw zal in de toekomst dik aanpakt worden.
0: En hoe ging je bij het ministerie een omvraag dienen voor subsidie?
4: Ja, van de BOZA-subsidie. Ja. Daar ben ik nog wel horen, subsidies natuurlijk. Ja. Maar de BOZA-subsidie, dat is een beetje raar, ja.
0: Nou, dat ging om 366.000 euro. En dat trieg al je mis te gingen.
4: Ja, en nog steeds is dat een beetje in het ongewisse. We zijn op het tijd met het inschrijven om de aanvraag te doen. We zijn nummer 100 en zo'n, zeggen wij. Alleen nog toch een storing in hun systemen. Ja, kon net iedereen op dat moment op 4 januari de aanvraag inschrijven. En hebben ze maar betocht, nou dan doen we alles maar op lotting. En nu hebben we nummer 1584. En nou is het maar de vraag of wij dat geld van die boze subsidie krijgen.
0: En als het er net komt, is het dan hij dan echt een probleem?
4: Nou ja, dan hebben we toch echt wel een probleem. Maar dan moeten we Shannon of op andere manieren dat geld kunnen krijgen. Want dat is wel, het is een bak geld natuurlijk. 366.000 euro. Ja, maar dat duurt wel terug. Want dan hebben we met de vereniging Sjen dat we acties, koop je zinnenpaneel of dat we toch nog een lienetje hier of daar kunnen krijgen. Of dat er misschien toch nog, nog wat uit de gemeente of uit de provincie dienen kan worden. We hebben natuurlijk al ietsjes extra gekregen uit de gemeente, uit het Liederfonds. Dus daar hebben we al een ton extra gekregen. Dus we gaan de goede kant op, dat het zo is. Maar het gaat sowieso terug.
0: En is er nou een bepaalde datum wanneer die subsidie vervalt? Of wanneer je hem definitief weet van nou, daar hoeven we net meer op te trekken? Niet? Of
4: is het op? Ja, op 20 juni dan vergadert is in Den Haag in de Tweede Kamer hierover. En er zijn best wel wat partijen die zeggen van dit met ons voor de sportclubs. En we hopen dus dat 20 juni in de Tweede Kamer er een nieuw besluit gaat komen. Of dat er geld bij komt of wat dan ook. Ja, dat is ook een beetje de NRC-NSF en de Raad van de Verenigingsbestuurders. Ja, die binnen echt wel aan het actie voeren om Den Haag te bewegen.
0: Dan is dit een spannende week voor je hem dus, Ek.
4: Ja, dat is heel spannend.
0: Nou, dit we hopen dat het al goed komt. En volgens mij komt het echt goed. Subsidie of net. Je ging gewoon terug.
4: Ja, positief, Loa. En we maken er een fantastisch park van. En een hele mooie nieuwe vereniging.
0: Henk Stoeten, tegentank en succes.
4: Mooi, dankjewel.
0: Fijke, er is een melding van het verkeer.
1: Jazeker, en die melding die is op de A32. Als je van Wolvegeer naar Steenwijk rijden wollen, dan kom je in een file van 4 kilometer te lonen. Kwartier extra rijstiert. Dus het stiert vanwege werkzaamheden on die dijk, stiert het stil tussen Wolvegeer en Steenwijk Noord. Dus hou daar even rekken mee.
2: De media van de morgen.
0: Nou, dan valt me terug bij het Nijs Utoren Media.
1: Ja, meesken die een iPhone ha en der haast de hele dag met waarde binnen, die hebben minder eeg voor het oren geslacht en meidje dus minder been. Die conclusie loeken Amerikaanse onderzoekers. En ze hebben de beta-cijfers sinds de introductie van de telefoon bij zijn neigingen. En die hebben het vergeleken met gebieden waar meesten minder snel een telefoon ha. Ja, de mobiel vermindert sociale interactie, geeft toegang tot pikante websites en zorgt er dus ook voor dat, met name bij de groep onder de 24 jaar, er minder relaties ontstaan.
0: Dat is een heel duur fabelhoedsmiddel.
1: Ja, inderdaad. Ja, yes, ik kom nog net besjoen, maar goed. Ja, de opmerkelijke conclusies dus. Zowel van het onderzoek als van Erit Science. Dan komt de JA21, de Kimmerfractie, die komt met een opmerkelijk initiatief. Die zegt: stop sluiten Groninger gasputten. Het is in de judijstige, onrijstige wereld net verstandig en zelfs risicovol om de Grenslander gasputten heel dat dicht te smieten. En Kimmerlid Daniel van den Berg die komt dus goed met een initiatiefwet. En dan wil hij dat proces stilzetten, zodat Nederland in geval van crisis weeromvallen kan op deze niet-recept.

0: bijzonder. Even zien, dan, oh ja, dan mag we nog even, even naar Brazilië. Er is een 21-jarige vrouw die zo'n leven kan bij een bungee jump. Op beelden is te zien dat zij toch draaien maalje, wordt ze omheen gehouden. En ja, ze lijkt plat, als een soort crowdsurf. En dan wordt ze van een, ja, een cliff aansmieten. En dat doet ze gewoon bij ik. Alleen nog eens in dit geval vierten om die veilig iets te lienen. Verste meisje. Dus toen zus die vrouw naar beneden vallen. En eigenlijk zus ik dat het touw op het groen, dat het gewoon salism bloed. En oors dan zus dat touw dat zus ja, achter ons zit. Ja, ja, ja, en dat rolt het oor. Ja, en deze vrouw, 21 hier nog maar. Die is dus, nou ja, letterlijk te pletterslijn van oude die rots. Ja, de ben twee mensen die het haar dus optilden. De twaalf van die binnen eerst uitnaaid. Die ben letterlijk maar helft van een helikopter bij ze oorhouden. Er ben intussen binnen zes belutsenen binnen oppakt. Maar ja, dat brengt deze vrouw net waarom verzels. Dus ja, het is echt die attractie weer net registreerd. En de organisatie kwam er eerder in opspraak. En volgens de Braziliaanse media hebben alle veiligheidsprotocollen faald. En weer net duidelijk waar de laatste check dwaan mast. Ja, vreselijk.
1: Nou,
0: ja.
1: Het eindigt vol in mineur, zei je.
0: Ja, we zijn er even stil van. Maar ja, dit jet ik biedt leuk.
1: Ja, het is even het oors.
2: Omer op Friesland. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
10: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En ja, heel veel kinderen die kenden hun wel.
11: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
9: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.
12: Life

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Historisch Haas die verzet hem tjin de zoutwinning bij de Waadzee. En de aas niet eerst waarom dat krijgt is. Muziek komt er van Whitney Houston.

0: Naaie Fiat.
1: Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
4: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker had?
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keren.
7: Waar kan ik van over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
8: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen des alle dagen mij omrinst.
9: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
10: Friesland van de Moorn.
11: Mooi, Erik zei

0: En deze plaat die triggert toch, die triggert iets bij mij, Fijke.
1: Waarom?
0: We hebben een keer gehoord dat het hele systeem in de hobbel roen. En dit wie de eerste plaat van,
1: oh ja,
0: van de noodband. De backup die dan draait.
1: Dat is geliek.
0: Dus ja, elke keer als ik die plaat, dan ben ik weer even in die staat van paniek. Ja.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
4: Ik zei al eerst wat zin op, maar ik kan wel best.
0: Ja, recordtal deelnemers bij de triathlon die sneun is Rustenveen houden water, daar ook je het azen. En onacceptabel, zo neemt historisch Harlingen het plan om de zoutwinning onder het water te verrijden. Haar bezwier dat leidt intussen bij de steedssecretaris. Fijke, de Oremedia, wat zit daarin?
1: Ja, weer als 20.000 orden onterjochte onweerst als slachtoffer van het taslagenschandaal. En de politie in Peru die zet WK-voetbalmascottes in bij een net 17 arrestatie van een vertochte.
3: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou is dit voor het waarbericht in het kwad en dat komt van Jan Jonkman.
5: Een goeiemorgen. Nou, de bewolking had van de Moorn nog steeds de oorgaan, maar niet maar het eerst nu drullen blijven een spatje rein. Van de midden komt er wat droevere lucht dus kant op en dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En met een matige tot krachtige frisse noordwestenwind is het dan zo'n 16 tot 17 graden. Jong en vannacht wordt het rustig en dan klaart het op en dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 8 tot 9 graden. Morgen een droeve dag met een afwisseling van wolken en zinnen is zo'n 17 graden op het waadeiland tot zo'n 20, 21 graden in het eerste en het zuideesten. In de nacht wordt het weer bewolkt en hebben temperaturen van zo'n 10 tot 11 graden, maar let er al bij kans op een bui. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: De plande uitbreiding van de zoutwinning onder de Waadzee is onaanvaardbaar. Dat schreef de Stichting Bescherming Historisch Harlingen in reactie onder verantwoordelijk steedssecretaris. Die is van doel om Frisia zout meer mogelijkheden te gaan voor zoutwinning. De stichting vindt dat daarbij te meer rekening gehouden wordt met het belang van de stad, zijn gebouwen en zijn inwoners. Chris Elsinga is van Bescherming Historisch Harlingen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Er ligt een samenwerkingsovereenkomst die jullie met het ministerie hebben afgesloten. Maar van echt samenwerking is op dit moment geen sprake, begrijp ik van jullie.
6: Nou, dat moet ik even corrigeren. Er ligt geen samenwerkingsovereenkomst met het ministerie. Het is zo dat in 2015 heeft Frisia Zout toestemming gekregen om zout te gaan winnen onder de Waddenzee. We hebben toen in Harlingen een stichting opgericht om de belangen van de stad te behartigen. Omdat er voor de stad in die vergunning helemaal niets was geregeld. En dat heeft in 2019 ertoe geleid dat we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Maar dat was niet met het ministerie, maar dat was met Frisia Zout zelf.
0: Okay.
6: Met de gemeente en met de provincie. En later heeft ook het Wetterschip zich erbij aangesloten. Dus we zijn met 5 partijen al vanaf 2019 zeg maar goed in gesprek. Om afspraken te maken om de veiligheid van de stad te waarborgen.
0: Ja, want dat jullie hier iets van vinden. Jullie zijn natuurlijk voor het behoud van de historie van Harlingen. Hoe zit die link precies? Hoe verhoudt dat zich tot die zoutwinning?
6: Als je een kaartje zou bekijken van de zoutwinning, die ligt 3 kilometer buiten de kust. Dus dan zou je zeggen, nou ja, dat is op zo'n grote afstand. Dat zijn misschien risico's voor de Waddenzee, maar niet voor de stad. Maar er ontstaat een grote bodemdalingscirkel. Want Frisia gaat daar meer dan 30 jaar zout winnen. En als je zout uit de bodem haalt, dan ontstaat de bodemdaling. En de rand van die bodemdaling, die is al voorspeld, die komt in de haven van Harlingen te liggen. Daar is dan 2 centimeter bodemdaling voorspeld. Dat was al zo in 2015. En nu stelt Frisia voor, of die heeft dat gevraagd, zoutwinning nog verder uit te breiden, waardoor de bodemdalingcirkel nog groter wordt en de bodemdaling ook nog verder naar de stad toe komt. En als je 2 centimeter bodemdaling in de haven hebt, ja, dan heb je een eindje verder. Op de Noorderhaven heb je 1,9 centimeter. En dat is dan je model, hè? En we zien overal bij mijnbouwactiviteiten dat de werkelijkheid anders verloopt dan de modellen. En daar zijn wij als vereniging of als stichting heel beducht voor.
0: Ja, dus concreet, dat die zoutwinning die zorgt voor bodemdaling. En dat zou een risico kunnen zijn voor historische gebouwen bijvoorbeeld.
6: Ja, die rand van die bodemdalingcirkel die ligt op een paar honderd meter van de historische binnenstad. Nou, iedereen die luistert, die kent Harlingen. Dat is een kluit monumenten tegen de dijk aan. En daar gaat die bodemdaling optreden. Dus wij zijn heel beducht dat door bodemdaling en scheefstelling, dus scheuren in die panden komen. Dat is leed niet te overzien, want als je kijkt wat er aan rijkdom is, het goud van de stad, noemde voormalig burgemeester Sluiter Harlingen, die monumenten. Als daar een keer schade gaat ontstaan, ja, dan moet de beurs flink getrokken worden.
0: Ja, nu wordt er al zout gewonnen. Is daar iets van te merken?
6: Nee, die zoutwinning die gebeurt dus op de Waddenzee. En de bodemdaling, dat kunnen wij meten. Want dat meet Frisia ook. Die bodemdaling komt steeds dichter naar de stad. En om het ook in de stad te kunnen meten, hebben we in samenwerking met Frisia en de andere partijen ook een meetnet in de binnenstad aangelegd. Dat is om te zorgen dat op het moment dat er 8 mm bodemdaling in de haven of buiten de haven zou zijn, dat we dan al in gesprek kunnen of de bodemdaling nog verder mag, de zoutwinning nog verder mag, of dat die dan al gestopt moet worden. En een van de dingen die ons nu erg steekt, is dat het ministerie heeft een ontwerpbesluit genomen om meer bodemdaling toe te staan. Maar al die afspraken die wij plaatselijk hebben gemaakt met die andere partijen, om te zorgen dat we dat goed in de gaten kunnen houden, kunnen monitoren en tijdig kunnen stoppen, die zijn niet meegenomen in het besluit van de staatssecretaris. En dat hebben we hem vorige week ook al meteen verteld. Toen was hij in Friesland. Dus we hebben hem toen gesproken. En wij vinden echt dat dit een totaal onacceptabel besluit is, waar niets van alle afspraken die wij de afgelopen jaren hebben gemaakt met gemeente, provincie, Frisia, daar is niets van terug te vinden. En het risico voor de stad wordt nog groter. Dus wij vinden dat echt een onacceptabel besluit. Kunnen we niet meer akkoord gaan.
0: Het klinkt eigenlijk alsof ze nu dus zeggen van nou, die veiligheidsnetten die er waren, dat ja goed, we doen net alsof die er niet meer zijn. Dat is wat
6: ja,
0: er neerkomt.
6: Klopt. Ja, en we zijn daar zeer teleurgesteld in de overheid die dat zomaar. Want de overheid is hier helemaal van op de hoogte. Hè. We hebben destijds met minister Wiebes erover gesproken. We hebben met staatssecretaris Veilbrief hierover gesproken. EZ betaalt mee aan dat meetnet. Dus wij zijn totaal op de hoogte van alles wat hier in Harlingen is afgesproken en gebeurt. En dat daar dan niets mee gebeurt, die overheid die vaart als een mammoettanker door. Die laat zich daar kennelijk niets aan gelegen liggen. Dat is zeer teleurstellend, maar het is natuurlijk ook al teleurstellend dat Frisia het niet heeft overgenomen in zijn aanvraag. Ja, want die afspraken die lagen er al jaren toen Frisia de aanvraag voor die uitbreiding heeft gedaan. Dus waarom schrijf je dat dan niet op?
0: Hoe gaat u het gesprek met de staatssecretaris straks in? Want er komt nog een gesprek, begrijp ik.
6: Er komt een gesprek, want we hadden woensdag veel te kort tijd om dit te. Het zit best complex in elkaar. Maar we hebben hele heldere afspraken gemaakt. Wij eisen gewoon dat die afspraken in die eventuele instemming met die uitbreiding van die zoutwinning worden meegenomen. Maar ook nog een heleboel andere zaken. Bijvoorbeeld een schadefonds. Friese heeft geen schadefonds. Harlingers vragen al jaren om een schadefonds. Er is geen enkele zekerheid dat tegen de tijd dat schade gaat ontstaan, dat Frisia dan nog bestaat. Of misschien is het al overgenomen of failliet. Of gestopt. Ja, alles kan. Wij willen zekerheid dat als er dan nog schade ontstaat, en dat kan heel makkelijk met naijlende effecten van bodemdaling, dat er dan ook geld is gereserveerd. Nou, dat vinden wij ook een keiharde voorwaarde. We zijn ook blij dat de gemeente dat inmiddels ook heeft overgenomen. Dat de gemeente in eerste instantie zelf ook niet bedacht om dat als eis te stellen. Maar je ziet bij andere zoutwinbedrijven in Nederland die dat allemaal keurig doen. Die bieden bewoners een schouw van hun huis, zodat je een nul situatie hebt van het huis. Die richten een schadefonds op waar ze elk jaar geld in stoppen. Die hebben ook nog een omgevingsfonds, zodat de hele streek, de hele regio kan profiteren. Frisia doet er allemaal niets van. Die neemt daar niets van over. Die heeft een aanvraag gedaan in 2023. Dat is ook nog heel recent, vlak voordat het verboden werd om nog meer mijnbouw onder de Waddenzee toe te staan. Dus op het laatste moment hebben ze dat nog ingediend, maar zonder enige voorwaarden verder wat dat betreft. Nou, dus kunnen wij niet meer akkoord gaan. Dus wij roepen alle Harlingers ook op om een zienswijze in te dienen. Dat kan nog, je kunt reageren op dit ontwerpbesluit. En wij komen deze week naar buiten met een concept publieks zienswijze die mensen kunnen gebruiken als basis voor hun eigen besluit.
0: Veel te bespreken in ieder geval met de staatssecretaris. En ik hoor ook wel, u probeert ook om zoveel mogelijk Harlingers op de been te krijgen om eigenlijk in verzet te gaan, volgens mij.
6: Nou, dat gebeurt al, want er zijn allerlei politieke partijen bezig, weten wij inmiddels. Met een zienswijze. De gemeente gaat zelf weer een zienswijze indienen. Die hebben al de mogelijkheid gehad advies te geven. En die hebben nou toch een stuk pittiger concept zienswijze liggen voor de gemeenteraad van morgenavond. En ik heb ook allerlei Harlingers gesproken die zeggen, ja, dit moet niet wezen. Dus ik denk dat het ministerie een hoop protesten kan verwachten van onze kant.
0: Chris Elzinga van Bescherming Historisch Harlingen. Tegen dank voor nou.
3: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Fijke mij het Nijs uit Oren Media.
1: Ja, eerst nog even een kwarte blik op het verkeer, Eriet. Want op de A32 van Wolvegeer naar Steenwijk Noord, daar staat het nog heel tijd stil. 4 kilometer, halve minuten extra reist hij het. Dus, en dat hebben ze te krijgen met werkzaamheden on de dik daar. Ja, dan het Oren Nijs. Het ministerie van Financiën heeft minstens 20.000 orden ten onrechte onmerkt als slachtoffer van het taslagenschandaal. Ze hebben dus zonder goede reden 30.000 euro. Of meer om skeercompensatie van de Oerit kregen. En dat zijn er meerdere banen die het nou belutsen binnen bij de beoordeling van deze taslaaghouders. Tjen NRC, die heeft daar een verhaal over. Ja, hege ambtenaren en verantwoordelijke politici die negeerden de Oudonieren meerdere keren interne waarschuwings. Dat de Oerit een grote groep orden onterjochte, dus als dupierre erkende. En dat is hoe de help voor echte slachtoffers van ja, onrechtvaardig oerhietshandelingen vertraagd wijzen. En daardoor blijken uit interne mails en memo's die NRC inzeg. En ik dus peteer mij die ban. In een reactie zei het ministerie dat ze de bevindings van de NRC net expliciet bespreken kennen. Maar ze stellen wel dat het zonder alle individuele dossiers opnieuw te beoordelen geen gefundeerde conclusie te loeken is. Hoeveel orden onterjocht als slachtoffer bestempelen binnen. Nou, dat is ambtenarentaal van, wat fout dingen.
0: Ja, dat klopt.
1: Alleen nog precies het net het op.
0: Nee.
1: Ja. Dan de politie in Peru. Die had een heel bijzondere wijze voelen om een vermeende drugsdealer aan te houden. Twee politie's die lutsen een mascottepak aan van de officiële WK 2026. De Amerikaanse adelaar Clutch en de Canadese eland Maple. Vervolgens die politie's die kuierden op hun gemak naar het hoes van die drugsdealer. Dat is een enorm WK voetbalfan. Dus ze dachten al, die zit mooi voor de televisie. En toen dan twee mascottes aankomen, dan had hij geen wantrouwen. Nou, daarna hebben ze mijn zwarm ram, hebben ze die door hier op een slijn. En ze hebben dus die man in de boeien slijn. Ja, dankzij inlichtingwerk kwamen we erachter dat deze persoon een vervent voetbalfan was. En helemaal in de ban was van het WK. En daarom besloten we personeel te vermommen als WK-mascotte. Zodat we hem onopvallend konden benaderen en arresteren. Ja, in ieder geval binnen duizenden verpakking met cocaïnepasta en een vuurwapen ontroffen. En op sociale media gingen beelden van de actie heel snel roen. En een soort sjogers die vregen hard nou als ze naar een politieinval zeggen of naar een uit de hand roenen promotiecampagne van de FIFA. Nou ja, het wie dus wel degelijk een politieinval.
0: Fijke, dank u wel.

0: Talk to me van Damiano David, Tyla en Nell Rogers.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou, net die hadden dienen de saffolle meisje mij onder Veenster 40. Het is een triathlon, maar de start en finish in Schruisterveen. Eerst zwemmen, dan fietsen en dan hutdraven. Elke keer van tredje hier in de auto, die mocht naar Maidwan. En uw verslaggever Darsjan Boerema, die weer erbij.
3: 4 kilometer zwemmen, 30 fietsen en nog rennen.
4: Een record rondom mensen, Jerdik. Hoeveel mensen doen er mij?
3: We hadden 420 inschrijvers, dat is 100 meer dan vorig jaar. En we bloeien altijd de PMI natuurlijk, dus eind van de dag maar we zien hoeveel laten finishen. Maar we hadden nooit zoveel deelnemers al.
4: Je toch net, ik toch zelf, ik mij.
3: Ik had al voor jou een keer mij hier, ja. Dus ik maak al 50 keer om legende te worden, maar te druk je het om zelf mij te dwaan.
4: Witte je het zeker?
5: Ja, ik weet het zeker. Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Nou, wil je er een beetje zien?
5: Ik had er zin in.
4: Ja?
5: Ja, ook hier met 2 keer eerder inschreund.
4: Ja.
5: En 2 keer blesseerd.
4: Oh.
5: En ik denk, nou maar dat wijze.
4: Ja. Dus, dit is de kans.
5: Dit is de kans, ja.
4: En wat binnen de verwachtingen?
5: Nou, ik hoop dat het druk blijft.
4: Ja.
5: En binnen 2 uur en een kwartier eindig je, nou, dat zou mooi wijzen.
4: Ja, succes.
6: Ja!
4: Wat van boert hou je hier, hè?
6: Nou, dit is een aanmoedigingsbord voor je beste vriendin.
4: Wat shit erop?
6: Sweating but slaying, wat dat doen ze.
4: Waar dochter mij?
6: Fabienne en Sjoukje doen je mij.
4: En toen tocht hij, we matten maar even naar mijn boermaatje.
7: Ja, wie denkt wie matten een goed support? Want het is natuurlijk een teamprestatie, dus we doen het samen.
6: Ja, wie supporten, hun sporten.
4: Jim, hou het hellen.
8: Ja, gelukkig wel.
4: Lokweenske.
8: Ja, bedankt.
4: Hoe wie het?
8: Ja, zwier.
4: Ja.
8: Maar na het zwemmen dacht ik wel van, ik hier saffelen water ben. Dus toen naar het fietsen. Ja, ik vond het onklein dat die wel wat ergste. Daar had ik denk ik wel 4 minuten kwijt rekken, maar die wel lekker.
4: Hier staat al eens Jeredien.
9: Nee, dan nooit.
4: En hoe wie de eerste keer?
9: Ah, ik ging wel best.
4: Ja?
9: Ik zei er eerst wat zin op, maar ik ging wel best.
4: En waarom dan?
9: Ja, ik ging mezelf wat de mens gaat.
4: Ja.
9: Ja, onderschaat.
4: En wat wie het moeilijkste onderdeel?
9: Uitrennen.
4: Ja?
9: Ja.
4: En wat voelde je ervan?
10: Nou ja, ik vond het wel aan.
4: Ja?
10: Ja, op een gegeven moment wel. Want zwemmen, dat voel ik me wel echt bord af.
4: Ja?
10: Ja,
4: wat is de tijd?
10: 12:29.
4: Voor herhaling van?
10: Oh, herhaling. Ja. Nou ja, dat zie ik van niet hoor. Dat maak je mij nu naar denken, ja.
1: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt. Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
2: Nou in Friesland.
1: Maar het nijste nijs uit Friesland.
11: Ja, dat jou dan.
1: Verslag jou eens die trofregje.
11: Wat gong de toen trolli hinnen?
1: Sportnijs van de profs om te beginners.
12: Je hebt zachtere ballen.
1: Het waberjocht.
13: Het is nou heel mooi.
1: En nijs van de social media.
14: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
2: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
15: En een keer, niet een keer.
1: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
16: Het is perfect. Super.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
19: Ik heb veel pijn.
20: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
22: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
22: Sorry Bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
23: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
24: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Njoggenen. Fijke Wouda, die praat hierbij over het laatste Frieske Nijs.
3: Een goeie morgen. De plande uitbreiding van de zoutwinning onder de Waadzee is onaanvaardbaar. Dat schroot tot eerst de Stichting Bescherming Historisch Harlingen in een reactie onder verantwoordelijk staatssecretaris. Die is van doel om Friesia zout meer mogelijkheden te jaan voor zoutwinning. Bij de vergunningverlening is neffens Chris Elzinga van de stichting geen rekening gehouden bij de historische gebouwen in Haas.
5: Dat is een kluit monumenten tegen de dijk aan. En daar gaat die bodemdaling optreden. Dus wij zijn heel beducht dat door bodemdaling en scheefstelling de scheuren in die panden komen. Nou, dat leek niet te overzien, want als je kijkt wat er aan rijkdom is, het goud van de stad, noemde voormalig burgemeester Sluiter die monumenten. Als daar een keer schade gaat ontstaan, dan moet de beurs flink getrokken worden.
3: De stichting doet een beroep op inwenners om bezwaar om te tekenen in die vergunningverlening. In de provincie Friesland, Rijkswettersteert net geld lenen om het onderhoud van asfalt op sneldijken in het noorden te onderhouden. Die vraag kwam juist naar voren in nieuwsprogramma Bureau de Vries. Verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries is net voor een dadelijks enthousiast.
12: Karremans is altijd welkom op provincie Hoers om die vraag te stellen. Dat is geen enkel probleem. En dan gaan we daar een goed peteer hoor. Maar het is een politieke keuze. Want dit kabinet had echt een bewuste kar maken om net miljarden te scouwen naar infrastructuur en waterstaat.
3: Onder Jan van Skorrelstreet in Ljouwert is juist een auto in de brand stutsen. De brand werd melden tot tjoegen, niet onjoegen, dat een chill aan de voorkant van de auto in de brand stier. De brand wacht hier veel rap onder controle. De politie stelt een onderzoek in. Het oranje bent meerdere auto's in Ljouwert in de brand stutsen. De Ljouwerter tennisser Sander Arends had het gerstoernooi van Rosmalen woon. Te gerren met David Pell wie Arends te sterk voor het Belgisch-Franse koppel Bergs-Rindeknecht. Het is de vijfde keer dat Arends een ATP-toernooi op het hoogste niveau wint. Maar voor het eerst dierde dat in Nederland.
15: Een eigen land met zulke support van thuispubliek. Voor elke wedstrijd zit de baan eigenlijk al vol, ongeacht eigenlijk welke baan we spelen. Ja, en je voelt dat je gewoon meegedragen wordt. Dus Stefan, mijn fysio is erbij, mijn ouders zijn erbij, Alex, mijn beste vriend is erbij en nog veel anderen. Ja, het is heel speciaal.
3: Fijn. Ook wens ik van deze kant, denk ik, maar is een winst.
0: Precies.
3: Ja.
0: Dat zoek ik deze. En de airco, die kennen we van stal.
3: De airco kennen we van stal.
0: De ventilator. De ventilator.
3: Oh jongens, plak.
0: Dat soort zaken. Nou, let maar op. Het Waarbrug, maar Jan Jonkman, dat komt erom.
25: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
26: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
27: Tromeesje maar in beëining.
28: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
26: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
29: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
30: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
31: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de voor Elsenie.
30: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
32: Friesland van de Moor.
33: Erit Science.
0: Als een in de Friese van de Moon, dan hebben we het over Oeral. We hebben van verslagjonger Wendy Kennedy hoe het eerste weekend van dat festival op Skielge gekrekt voor is. Maar eerst is het tijd voor het Waarbrug met Jan Jonkman. Een goeie morgen.
34: Een goeie morgen. Nou, de bewolking had van de morgen nog steeds de oorgaan, maar niet maar het eerst nu een drollen even een spotje rein. Van de midden komt er wat droevere lucht dus kant op en dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En met een matige tot krachtige frisse noordwestenwind is het dan zo'n 16 tot 17 graden. Jong en vannacht wordt het rustig en dan klaart het op en dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 8 tot 9 graden. Morgen een droeve dag met een afwisseling van wolken en zinnen is zo'n 17 graden op Waadeiland tot zo'n 20 graden in het eerste en het zuideesten. In de nacht wordt het weer bewolkt en hebben temperaturen van zo'n 10 tot 11 graden, maar let er al bij kans op een bui. Maar aansten meer hoe het waar.
0: En dan op naar de tiers, dit daar hoor ik het dan.
34: Nou ja, we hebben morgen, vannacht krijgen we wat invloed van hege druk. Dat hebben we morgen ook. Die loopt van west naar eerst door de provincie heen. Het bloed aan morgen droog. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En de wind die is wat omgegaan uit het maat eerst tot maandag. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 17 graden. Bij Waadeiland dat zijn jongetje tot 20 graden in het eerste en het zuideersten. In de jong en in de nacht gaat het wind, de wind al om naar het zuideersten. Dan neemt de bewolking toe. En dan rennen de temperaturen naar waarop naar zo'n 10 tot 12 graden. Dat is voor de nacht.
0: Nou, zeg ik wel even dat het aardig oprent onder eind van de week. Hoe verrent die tweede helft van de week? Waar is die in de naai?
34: Als je waar ziet, dan zitten we dan in wat in oorgangsdaai. Dan zitten we op een grens van warme en koude lucht. De wind is al om naar het zuidwesten toe. Maar omdat we dan op een grens van warme en koude lucht zitten, dan krijg ik even een steuring in. En dan hebben we vooral oerdaai hebben we nog kans op enkele buien. De temperaturen die dat er weer een stap komt heen, het is een 19 graden op een waadeiland tot zo'n 22 graden meer de provincie in. Toen zie je, dan komt er maar een zuidwestenwind. Die komt er een warme luchtkant op. Het is droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we al temperaturen van de 4, 26 graden. En vrede, ja, dan komen we echt in die warme tropische lucht te zitten. De wind die gaat wat om naar het zuideersten. Nou, dan komt dan echt warmere Spaanse lucht dus kant op. Hebben we temperaturen van zo'n 28 tot de tropische 30. Misschien ik nou wel even wat heger in het eerste en het zuideersten van de provincie. En de zin er dan geregeld bij. Ja, dan wordt het echt gloeiend warm. Maar dan de lucht, het is nou wel vochtig. En dan hebben we in het rin van de dag heb ik altijd nou wat kans op een rijn of een tong. Bij. En in de nachten hebben we dan temperaturen, ja, schrik net 20 graden. En dan over sneeuwsjoe gaat de wind weer even wat om naar het zuidwesten toe. Is het altijd naar zo'n 5, 26 graden. En altijd nog wel komen ze op een enkele bui. Nou ja, zegt Geert Vetsend, in het weekend kunnen we wel wat drinken en smarren.

0: Big Meat en Herman moest naar Braden. Juist. Feike, er is een melding van het verkeer.
1: Ja, het zit nog heel iets vers op de A32, Wolvegeer Steenwijk Noord. 4 kilometer file, 12 minuten extra reist die het.
0: Oh ja, dan krijg ik dat Herman naar Braden mast.
1: Ja.
0: Dat valt het daar. Hij is er gewoon nog.
1: Hij is er nog.

0: Brood en Never Be Clever. De kop die eraf voor Oeral op Skielge. Het eerste weekend dat zit erop. Freed zette het grootste locatie theaterfestival van Europa uiteind. Dat in totaal 10 dagen door het. Gewoon wij is het eerste weekend de drogst. Verslaggever Wendy Kennedy die is voor u op Skielge om Oeral daar te volgen. Wendy, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen Erit.
0: Ik ben heel benijd. Hoe wie dit eerste weekend?
1: Ja, kort. Dat vooral, want ja, vooral als het vergelijkt met vorig hier. Ja, wie echt fris. Dus dat wie wat vernim. Alleen nog, ja, het wie nog wel heel druk. De boten hinnen zitten echt groot en groot vol. En nou ja, juist een beetje weer trouwens wel weer, nou ja, voelt wel wat taal. Maar juist de jong weer echt weer fris, echt wel wat rein. Dus ja, wat dat betreft koert beter. Maar de meesten litten zich net zien horen.
0: Nee, het ben natuurlijk wel de diehards vaak, hè? Die is de oorrol oorlogjes. Het ben net, die lid aan het zien harder op buiken natuurlijk.
1: Nou ja, jetrack wordt bij natuurlijk, hè. Dus, dat is eigenlijk oorlog. Het is net altijd mooi waar, maar de, ja, Rijn, volgens mij. Dus dat komt altijd goed.
0: De verbinding die hapert een beetje, maar ik geloof dat we er binnen. Okay. Ik ben wel benieuwd, het is dit hier een jubileum natuurlijk. Wordt dat echt nog viert? Wordt er nog bij stilstaan? Of ja, is dat iets wat voor in de boeken misschien leuk is?
1: Nou, ze stonden wel bij stil. 44 jaar is het dit hier. En ze hebben het archief weer even indoekt. Ze hebben in West, dat is het Donnerlood, die is kreeg verbouwd. Dat best in al je, ja, binnen al je foto's te zien, hoe 44 jaar, hoe allemaal. Elk affiche, elk post van elk jaar is het te zien. En wat ik ook grappig vond, ik sprut mij, ja, Kees Lesbini, die had ze daar onder aan bezig gezien.
0: De verbinding die is zo min dat we die eigenlijk net meer versteer nou. Dus ik weet het, kist er nog, ja, ergens naar een raam daar of zo, of beziek je om de verbindingen wat beter te krijgen?
1: Nou, is dit beter?
0: Ik get in over, ja. Het jubileum.
1: Oké, okay, nou, ik steer nou boeten.
0: Hé, hey, dit
1: ja,
0: klinkt aardig
1: beter. Ja, het jubileum in de... Oké, okay. Nou, het jubileum is 44 jaar en er is dus in het Donnerloos is er van alles te zien, een soort van exposities, maar al die affiches, er binnen posters van het jaar om te zien te letten dat Oeral dan is van elk jaar. En ik is ook heel mooi zien ja, hoe het festival zich ontwikkeld had. Maar wat ik wel, en ik filmbeeld trouwens, maar wat ik wel grappig vond, ze hebben eigenlijk helemaal net een eigen archief. Dus dit jubileum had ze wel wat wekkers geworden van, oh, we moeten eigenlijk onder gong om te zien van, ja, wat hebben we al hier qua foto's en beeld. Dus eigenlijk is dit nou echt de start om dit nou beter, ja, om gewoon een archief om te lezen.
0: Hé, no pas een archief?
1: Ja, klopt. Maar er is wel van alles. Dus wat dat betreft komt het goed. Er zit nog wel flinke, ja, flinke kleurswijze, denk ik.
0: En wat was het?
1: En echt een oproep trouwens om mensen, ja, om gewoon als ze speel haar en komt te brengen of verhaal. Dus op die manier was het samen. Want straks komt er een heel groot jubileum, hoor, 50 jaar. Ja, dan hoop je ze echt goed uitpakken te kunnen.
0: Het zou toch konden wijzen dat er niks op tafel leidt. Dat is het heel toch op mensen tussen nog ontinkjes hebben, foto's, beeldmateriaal, dat soort zaken.
1: Jazeker.
0: Ja. En dat was zelfs natuurlijk, op Paard West, wat haar zelfs als jongen, als dat een bijzondere ding, jongen, waarvan de zei van dat wie echt uniek deze keer?
1: Ja, ik heb verschillende dingen gezien. AZC The Musical heb ik gezien. Dat is toch best wel wat een actueel onderwerp. Dat was een beetje op een, nou ja, satirische, maar toch echt wel, ja, confronterende manier ja, meestal een ting zetten. Wat ik heel leuk vond is van Young Gangsters, Northside, ja, Westside. Dat is een soort van ja, Romeo en Julia-achtig verhaal. Maar dan werd, ja, een clash tussen twee groepen. En dit keer een beetje de groep wat uit ja, de meer de volksbuurt is. Maar. En de wat welgesteldere klasse. Dat is eigenlijk op een hele grappige, ik vond het heel grappig, grappige manier deel zet. En ik ben echt naar Triate West. De Oren Kant. Dat vond ik echt een heel mooi stuk. Ja, wel rekken wel echt. Het gaat eigenlijk oer een houdelijk dat na jin 20 jaar ja, stikking gaat omdat een man uit de kost komt. Maar ja, vaak leidt dan de focus, ja, op de man. Maar dit stukje het oer, ja, wat doet het eigenlijk maar de vrouw die achterbloot?
0: Oh, van dus, ja, vond ik wel echt mooi.
1: Ja, precies. Ja, en daar heb ik trouwens een reportage om maken die straks dus kunnen een beetje het jern is hier bij ons op de radio.
0: Ja, maar nou,
1: en wat meer ik op voel, ja. Ja.
0: Ja, er zit wat vertraging op een lijn vandaar. Meestal denken, wat praat hij hem er ook weer in? Dat komt daar dus toch. Nee, ik zou zeggen, de komende dagen dan volgens dan natuurlijk Oeral. En dat is dus tussen de midden wettenjern dus, maar die reportage. Ik zou nou, van oost zeggen, mag over de wind houden. Dus het is natuurlijk nog boeten om die verbinding een beetje in stand te houden.
1: Ja, het is een mooi waar, maar nog komen hier. Het is nog steeds fris. Wat komt er om, Get?
0: Mooi. Van Tiegetank, Wendy Kennedy, dus de volgende oorlog voor u der opskielige. Dank u wel.
2: Goeiemorgen. Nijs, sport, ware muziek.
3: Dit is Omroep Friesland. Friesland van de Morgen.
4: Misschien net door te wezen, maar wel heel

0: Mojo en Lady.
1: De media
2: van de morgen.
0: En de vijfde is Ed Sheeran, my Azizam. En nou is het iets van Fijke Wouda. Dan hebben we de administratie van Hoorn.
3: Nou, inderdaad. We krijgen intussen ook foto's binnen. Hè, van die file op de A32 van Wolvegeer richting Steenwijk. Ja. Er wordt werk onder de dijk. Te zien is dat een hele hap uit het asfalt weihel is. Dus de kerst echt net rieden. En verkeer maakt waarom naar één baan. En dat smiet een file op van nog 4 kilometer. 6 minuten extra reistier. Dat het wel wat langer west. Dus het lijkt het staan gewoon op te lossen. Maar hij is er dus nog steeds. Dan Fries Dijblad. Voorop stiert een foto van Oeral dansen onder de brandares. Dan ik nog het nijs dat helft lozing stikstof voor landbouw. De grootste vervuilingsbron van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater komt nog steeds van uit- en afspoeling van landbouwgrond. Mewel Sievers van CBS uit 2024. Dus ze zijn wat dateerd. En gelukkig zit verderop in het Fries Dijblad. Wetterskip Friesland zuivert stikstof beter dan gemiddeld uit het rioolwater.
0: Oh.
3: Nou, dus dat biedt misschien weer wat kansen. Dan hebben we het even over de hoen Pablo. Die had in juli 2024 in Jesterwoude een vrouw bieten. En die krijgt na alle gedachten een spuitje. Er is onderzoek dien. En de kans is groot dat Pablo op een ei bieten zal. Wat het algemeen wel van hoen zijn. Hè? Als hij een keer bloed preun heeft, dan is de kans dat ze weer bieten zullen is groot. Er is ook nog een onafhankelijke hondengedragzaakkundige vregen. Hoe is dit met Pablo? Nou, het is een sociaal vriendelijk gedrag naar oren meesken die in de buurt binnen. Maar ze noemen dan zo de volle neiging hebben om hem richting fietsers te bewegen. Of zelfs licht uit te vallen. Nou, die vrouw die is behoorlijk bieten, dus dat licht uitval. Nou ja, die adviseur die zei van, misschien maar we die hond toch maar het lippen beëindigen voor zijn eigen best wil. Want Pablo heeft een niet goed ontwikkeld heupgewricht, artrose en een wortelpuntontsteking aan een afgebroken hoektand.
0: Oh, dus zij zei ook, heb je toch al onheim?
3: Eind is hij al onheim, maar is te begrijpen dat Pablo wel vaker verkeerd gedrag, agressief gedrag vertoont het. Maar de eigenaar krijgt nou nog die het om in beroep te gaan. Het zien dit besluit, maar de kans is net groot dat hij gelijk krijgt.
0: En dat brengt dus bij Arie Novemaat.
4: Ja, wees zeker, want de voorreden razen, noffelijke muziek bij de koffie. En ik weet dat dat nog een leuke hobby voor jou is, maar het Fries paardenballet zie ik het nieuwe leden.
0: Het paardenballet.
4: Ja, dus dat prachtig mooie klederdracht, prachtige kuur. Maar ja, dan ben je het volle leven meer. Dus misschien is dat verdij.
0: Ik hier hem net voort op het netvlies, maar ik ben wel heel nieuwsgierig.
4: Nou, blauw harkje, dan hebben we het onderhoor horen in Oude Voorhaas.
0: Dat dus aasen in Oude Voor. Friesland van de Mon, wie dit van Joert. Ik wens je een hele mooie dag nog. Hoi.
5: Omroep Friesland. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?

0: Dus bij Ben 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Het is 9 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette-Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Haptamu de Hoop.
7: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
6: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
8: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
6: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij. Het weer, het is droog, de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Show.
9: Dank u wel. Omroep Friesland, nou de voor fijn, dat is het harkest. My Abba Asen en ik, Mick Jagger. Let's work, you know, and a one stop kid.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
12: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de Far Elsen hier?
11: Nou, echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
15: Hoe kom ik je waai?
14: Of in die tij wekker had.
16: Hoe kom ik aan het werk?
14: Vragen die toe in toekomst keer.
15: Waar kan ik veel over werk leren?
14: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
14: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
14: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.

0: Woelie-woe. Abba, ja, ze nam de titel trouwens. Sontje Moan ziet er tussen die album, wat in Jotje Zoon Zandig uitkwam, en Woelie-woe in Jotje Njoggen Zandig. En we doggen hier al in de tussentijd. Nou, over Abba wie dat vooral een hele soort verkoosje waren. En op die verkoosjes hadden ze dan weer een hele protte inspiratie opdien. Ze kwam de inspiratie voor de titeltrack van dit lied, Woelie-woe. Op de Bahamas. Cocktailtje erbij. Ze dacht, dit past de goed bij.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Fijn dat ze de business nog een beetje sloeg nog. Toch, ik denk dat het een Nederlands aanvertalwedstrijd. Toch wat letter dat je gewoon waar je wend binnen. Maar hey, wij gaan noffelijke muziek bij de koffie. Het komt helemaal clear. Treintje Oosterhuis weer drazen. De Zee, dat is een mooi liedje. Nijmaal Smits, Nile Horn, Drive Safe. Oh.

0: Zo, ja.
1: De zee, Treintje Oosterhuis. Wist het nog? Die allermachtigste Grutte Jurk, die doet nog over het veld, de Lutsen Waard van de Amsterdam Arena in de evening. Bij de evening wie dat? In het 86. En dit wie eigenlijk wat vesker dat Treintje Oosterhuis als jongeres op de kaart zette. Het ervoor ging zo'n beetje met Total Touch. Een beetje succes, maar naai je de zee. Nou, hier is helemaal los, je. Voor Total Touch, maar echt voor Treintje Oosterhuis. Even wat gas op Pierrement, hè? Ries Gratema. Jong volk kan willen, je nodig voor.

0: door Alt Ries Gratema en Jonkvolk gaan willen. Er is echt nog een deel 2 van dit lied. Was dat ooit wel eens dit? Misschien is dat leuk voor een keer in de apenkooi. De hikken van de daam, heet dat? Zet het een keer zo.
1: Ah ja, uiteindelijk met je mooi, de mooi, de mooi. Zak zooi, de pooien, zooien is er nooit mooi.
0: Ja, beloof een beetje in de klooi uitspraak. Van Stikkers Jerrewost, de hikken van de daam. Jonkvolk gaan willen 2, heet dat nu zeer in het systeem. Misschien leuk voor de apenkooi een keer. Maar het goed, dat is vreepas. Het is no manje. Eerst maar even een beetje opstarten. Want het Frieske Nijzaas met Fijke Wouda. En muziek. Nog een muziek bij de koffie van The Script. Dat is de Hall of Fame.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is jou te zien. En Fijke Wouda, die hart Friske Nijs. Mijn naam Fijke, goeiemorgen.
12: Goeiemorgen. De plande uitbreiding van de zoutwinning onder de Waadzee is onaanvaardbaar. Dat schreeuwt al te eerst de Stichting Bescherming Historisch Harlingen in een reactie onder de verantwoordelijk staatssecretaris. Die is van doel om Friesia Zout meer mogelijkheden te jaan voor zoutwinning. Bij de vergunningverlening is neffens Chris Elzinga van de stichting geen rekening gehouden bij de historische gebouwen in Haas.
13: Dat is een kluit monumenten tegen de dijk aan. En daar gaat die bodemdaling optreden. Dus wij zijn heel beducht dat door bodemdaling en scheefstelling de scheuren in die panden komen. Nou, dat is leek niet te overzien, want als je kijkt wat er aan rijkdom is. Het goud van de stad noemde voormalig burgemeester Sluiter die monumenten. Als daar een keer schade gaat ontstaan, dan moet de beurs flink getrokken worden.
12: De stichting docht een beroep op inwenners om bezwaar onder te tekenen in de vergunningverlening. Kan de provincie Friesland net geld lenen om iets wetter steert om het onderhoud van asfalt op sneldijken in het noorden te bekostigen? Die vraag komt juist naar voren in ons programma Bureau de Vries. Verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries is net voor het enthousiast.
14: Karremans is altijd welkom op provinciehuis om die vraag te stellen. Dat is geen enkel probleem. En dan gaan we er een goed peteren hoor. Maar het is een politieke keuze. Want dit kabinet had echt een bewuste kar maken om net miljarden te scouwen naar infrastructuur en waterstaat.
12: Ja, kennelijk hier ze toch nog ergens een potje voen. Want werkzaamheden onder de dik had van de morgen voor een lange file zorgen op de A32 tussen Wolvegeer en Steenwijk. Verkeer richting het zuiden moest waarom naar Ien Rietstrook. En dat smiet een file van zo'n 6 kilometer op. De extra reis die het roen op naar een kwartier. De gemeente de Friese Marren jouwt het start zijn voor de onderlis van Fjouwer naar je kunstgasvelden. Op Fjouwer komt een combineerd voetbal- en kortbalveld. En op Sportpark de Rien op een Lemmer komen treien naar je velden. Dat park is nu van voetbalclub CVVO, maar die giet per 1 juli op in de nieuwe club FC Lemmer, een fusie met VV Lemmer. Bestuurslid Henk Stoeten zocht de kunstgasvelden als een goede ontwikkeling voor de fusieclub.
15: Dat is voor nu en voor de toekomst is dat natuurlijk fantastisch. Dan toch de fusie van de beide clubs van Utrelemmer, van CVO en VV Lemmer. Ja, hebben meer capaciteit nodig. En dan krijgen we gewoon zoveel capaciteit dat alle jeugd en de senioren een mooi park krijgen. En op hun eigen niveau kunnen voetballen.
12: De nieuwe club zal zelfs de accommodatie op het sportpark hielendal vernijen. Het waar dan, de bewolking had eerst de oerhand, maar in de midden nog zijn nou en dan ruimte voor de zinnen en het bloot droeg. Maar in matige, soms krachtige noordwestenwind lizen de temperaturen om de 17 graden heen. In de joen en nacht opklarings met een zwakke variabele wind en een minimumtemperatuur van zo'n 8 graden.
11: Mooi, dank u wel, Fijke. Meer waarneis, omroepfriksloon.nl of in uw app. Haast dan even mijn show met Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis. En ik, Don McLean.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Pas op hoor, deze is heet.
22: Oef, ja.
21: Wil er iemand nog wat drinken?
22: Ja, graag.
21: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
22: En voor mij, mam?
21: En een frisje voor jou.
22: Dank je.
23: Proost.
24: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
25: Nul de Voor.
26: My Arjen Overmaat.

Don McLean bij Omroep Friesland. En American Pie. En nog Mark Borsato ervoor. En je hoeft niet naar huis. Het is je hoeft je een trein 80 ongeveer. En Bruce Springsteen is haast clear met het album Born in the USA. Er zijn al sterke noemers op. I'm on fire, glory days en Born in the USA. Maar zijn manager John Landau, die vindt eigenlijk nog dat er dan wat mist. Hij zei, de mat echt nog zo'n vest op dat nog een gruttere hit werken in dan dat ik nog al jet ha. Ja, en Bruce is er helemaal net zo blij mee. Want ik denk, ja, maar het is nou toch al on, het is toch al clear. En ja, hij mat toch onderbak. Nou, uit frustratie en zijn eigen writersblok die er dan had, zet er dan toch nog wat op papier. En dat vestje, wat dan uiteindelijk echt nog op dat geweldige hitalbum komt, dat draai ik aan. Maar eerst, Pussycat en Smile.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Dat Veskeras dat eigenlijk nog op het album moest. Dat hitalbum, Born in the USA, moest van zijn manager. Die vond dat er nog wat miste. Nou, maar deze erbij niet helemaal compleet. Manje te morgen, naast het zien, leukste kus bij de koffie. Maar kon ze weer op de koffiemok van Ode voor. Had er even een Utwesten, is er weer om. Kist te winnen als het. Nou, die ook al. Blooghartje, waar we de Omroep Friesland koffie of theelepel en de koekjes. En nou is het, Hjoed, de dai van de wien net. Daar is het opdrinkenkist, maar de wien van het waar. Wist we, dit is de wien. En ik ga hier een kwalificatiefragment. Ik wil graag weten. Hokker band is dit. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Ja, skitterend mooi liedje vanzelf. Maar van waar is dit? Als je een idee, jou terug via de app of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9. De mok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Aas net zie je een leukste kus bij de koffie. Eerste kast.
1: Jij nog hield dit in stil.

0: Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het keusgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06-83-242-1-62. Zwaargeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is Jutte Dij van de Wien.
9: Oeh, lekker, lekker.
8: Ja, nee,
9: lekker,
8: net in Wien. Het is van de natuur, die Wien. Die om 4 blazen kind, die Wien, ja. En wij dachten, nou, laten we er eens een quiz zoeken van. Leukste quiz bij de koffieassen. Jetter of letter, kom eens op de mok. De koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Dit is het kwalificatiefragment. Welke band is dit?
10: Dust in the wind. All we are is dust in the wind.
8: En als dit nou juist een is, ja, maar dit weet ik. Ik weet wel de namen van deze band. Jou dat dan terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Dan spelen ze misschien wel mij.
11: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de...

0: dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit je goed.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
2: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
3: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toe in toekomst keer.
6: Waar kan ik van over werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
3: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
9: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
10: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Mars en I Just Might. En ik nog de Doobie Brothers. Listen to the music.
1: Letter of letter.
0: Komt u twaalfzondig trouwens. Eerst in dat woord. Eens even zin. Onder keukentafel bij Freerk de Hoop. Freerk, goeiemorgen.
2: Hele goeiemorgen,
0: Adi. Bakje koffie erbij, had ik al begrepen.
2: Bakje koffie erbij, ja.
0: Ja, nou, dat is goed. Is het een quiz bij de koffie? Leukste quiz bij de koffie. Dat haast dan al, dat is fijn. En Vierde, wat moest er in het hak gebeuren?
2: Nou, ik hier even een kachel, hier even poetst en die gaat de handel weer in. En dus Sadwander, hier kan ik foto's maken. Nou, ik denk, nou zeg ik eerst in de hoes een bakje koffie.
0: Ja, nou, dat is een goed idee. En dat voor de handel, dat komt dan op Marktplaats of waar zegt dat zoiets?
2: Ja, dat dit weer op Marktplaats. Ja,
0: maar,
2: ja.
0: Bist u dan een handeler in kachels of dat net?
2: Nou, het is wat hobby, ik ben wat AOW'er en je vindt wat uit, hè?
0: Ja, oké, okay, dat is ik zo. En wat voor kachel is dit?
2: Dit is een houtkachel.
0: Een houtkacheltje. Nou, is er nog wat vragen naar?
2: Ja, dat, nou, zo, het is nog momenteel denk ik wel wat rustig, maar zo dadelijk als een PM verder bent, ja, dan is het al hier weer van dat soort dingen.
0: Ja, okay, maar dan denk ik, zet hem voor de zomer, 30 graden, ik zet hem maar op.
2: Ja, dat is al goed, ja. Maar zo, het is nog wel waar om een kachel oor te sluiten. Ja. Dus je doet maar niet op internet oor te sluiten, dan maar te bronnen.
0: Dan ben je te let, eigenlijk. Ja, zei je stik.
2: Precies.
0: Mooi. Freer, ja, je weet het, maar die houtkachels op de hut waait, dan wordt het ook weer net zo goed. En denk je er toch een beetje over in de quiz, want het is de internationale dij van de Wien. Ik wist net dat er een dij voor Wien, maar het is echt een dij. En dus gaan we dit kwalificatiefragment er zijn bij halen. Ja, mooi liedje. Maar van waar is het? Dat is de vraag.
2: Kansas.
0: Ja, dat is goed. Kansas. Dust in the Wind. En daarmee...
2: Ik wist het net zeker, maar ik denk ik wil hem niet.
0: Nou, hartstikke goed hier. En daarom hebben we die onder telefoon. Want het is goed. Kansas, Dust in the Wind. Maar ja, nu begint het Jeder of Letter part vanzelfs.
2: Ja.
0: Ik, hier krijgen ze de Doobie Brothers. Listen to the Music. Dat komt in jochtje in 72. Maar wat denkst? Dust in the Wind van Kansas. Is dat Jeder of Letter?
2: Ik denk van letter.
0: Nou, dat denk ik ook. Ja, een jochtje in 78. Hoppa, mooi zo. De koffiemok, haast bij deze, indien bezit. Wij spelen je terug voor de koekjes bij vraag 2. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ja, good old Bob Dylan, blowing in the wind. Maar deze, blowing in the wind, Jeder of Letter als dust in the wind. Wat denkst?
2: Ja, dat is een twijfelgeval. Ik denk krijg letter.
0: Krijg letter als 28 dus.
2: Ja.
0: Nou, zo zin.
2: Nee.
0: Wie net goed, nee. Jeder, Jochtje 63 al, Bob Dylan. Blown in the wind.
2: Ja. Ja.
0: Nou, scoven de koekjes terug naar vraag 3. Dan hebben we nog volle meer win. Wind of Change van de Scorpions. Jeder of letter als Bob Dylan?
2: Letter.
0: Ja, zeker. Ja, Jochtje, dat is volle letter. Daarmee de koekjes in de tas. Nou hak je dan de lepel, de koffie of thee lepel. Maar ja, nou binnen vragen op. Of de alles of nee vraag, maar nog voor zelfs, dat ken ik.
2: Ja, sjoe, ben ik met niks begonnen. Dat begin vooral.
0: Oh, nou, dat was ergens het best. Nou, dan doen we dat. Concentratie voor de alles of nee vraag.
3: Door de wind, door de regen. Door alles heen.
0: Ja, Stef Bos. En Door de Wind. Maar is dit lied van Stef Bos Jeder of letter als de Scorpions?
2: Letter,
0: zei Sto.
2: Oh.
0: Nou, misschien is het wel goed, hè? Ik maak het spannend voor zelfs. Maar ja.
2: Ik hoor weer bij mijn antwoord.
0: Dat bloos bij letter.
2: Jeder.
0: Of is toch om?
2: Maak het me in twijfel.
0: Ah, nou, nog één keer. Ik tel aan en dan zei je 3, 2, 1.
2: Letter.
0: Nee, wie jetter. Het wie jetter. Het wie jetter. Ja, ach. Ja, Jochtje 89 wiet al een weerkamerlied saluut door de wind van Stef Bos. Nou ja. Dan
2: ja, ik zie het in twijfel.
0: Ja, dan houdt het toch op en dan bloot het bij de kachels, Joert Vreeg.
2: Ja, hindert niks wie hij en bieper aan, is hij er wel.
0: Nou, dat is extra. En waar weet even al hier niet denkt, nou, kachels, dan wat. Dan barplaats. Ja. Misschien vinden ze hartstikke nog een handelaars. En dat zou mooi zijn. Fijne manje, Freerk.
2: Ja, jou hetzelfde. Bedankt.
0: En hier is Kansas. Mooi liedje. Dust in the Wind.

Kansas, Dust in the Wind. Jochtje 88. Kwalificatiefragment van de leukste quiz bij de koffie. Maar nou even helemaal omdat het echt een mooi liedje is. Zelfs. Friske Nijzen in de razen. Maar we gaan het echt nog oor. Dat is mooi. Wist ik eigenlijk net dat het bestie. Het Friesk Paardenballet. Dat is in Wolvegeer. Maar het dreigt te verdwijnen omdat er te min leden binnen. Aanst maar eens even hier wat ze krijgt doggen en of het wat verdaai is misschien. Maar eerst Eros Ramazzotti en Tina Turner. Casa della Vita.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Jan van Alphen is het. En Lars de Leeuw, die had het Frieske Nijs. Mijn naam Lars, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De plande uitwaaiing van de zoutwinning onder de Waadzee is onaanvaardbaar. Dat schreeuwt dat eerst de Stichting Bescherming Historisch Harlingen in een reactie van de verantwoordelijk staatssecretaris. Die is van doel om Friesia Zout meer mogelijkheden te jaan voor zoutwinning. Maar de vergunningverlening is nevens Chris Elzinga van die stichting geen rekening houden met de historische gebouwen in Haas.
13: Dat is een kluit monumenten tegen de dijk aan. En daar gaat die bodemdaling optreden. Dus wij zijn heel beducht dat door bodemdaling en scheefstelling de scheuren in die panden komen. Nou, dat is leek niet te overzien, want als je kijkt wat er aan rijkdom is. Het goud van de stad noemde voormalig burgemeester Sluiter die monumenten. Als daar een keer schade gaat ontstaan, dan moet de beurs flink getrokken worden.
12: De stichting docht een beroep op inwenners om bezwier rond te tekenen in de vergunningverlening. Werkzaamheden onder de dijk van de morgen voor een lange file op de A32 tussen Wolvegeer en Steenwijk zwaren. Verkeer richting het zuiden moest waarom naar één rietstrook. Dat smeert een file van zo'n 6 kilometer op. De extra rijstijd roen op naar een kwartier. Onder Jan van Skorrelstrit in Ljouwert is juist een auto in de brand stutsen. De brandwacht meldt toch Tjoegen die het onjoegen dat een chill aan de vakkant van de auto in de brand stier. De brandwacht die het vuur rap onder controle. De politie die stelt een onderzoek in. Toch roende hier binnen meerdere auto's in Ljouwert in de brand stutsen. De gemeente de Frieske Marren die jouwt het start zijn van de onlis van Fjouwe Nije Keusgasfielden. Bij jou komt een combinaire voetbal- en korfbalfield. En op Sportpark de Rien op Lemmer komen treien Nije Fielden. Het park is nu van voetbalclub CVVO. Maar ik zit per 1 juli oer in de nieuwe club FC Lemmer. Een fusie met VV Lemmer. Bestuurslid Henk Stoeten die schudt de kunstgrijsveld als een goede ontwikkeling van de fusieclub.
14: Dat is voor nu en voor de toekomst is dat natuurlijk fantastisch. Dan trok de fusie van de beide clubs van Utrelemmer fantastisch. Dan trok de fusie van de beide clubs van Utrelemmer van CVO en VV Lemmer. Ja, hebben meer capaciteit nodig. En dan krijgen we gewoon zoveel capaciteit dat alle jeugd en de senioren een mooi park krijgen. En op hun eigen niveau kunnen voetballen.
12: Ja, de Nije Club zal zelfs de accommodatie op het sportpark Hielendal vernijden. En dan nog het waar. De bevolking had eerst de oerhoorn van de moorn, maar in de midden nog zo'n onder rondte van de zinnen. Beeld droeg. Mooi matig en soms kreftige noordwestenwien lissen de temperaturen om de 16 of 17 graden heen. In de joen en nachten hebben we opklaringen, mooi een zwakke variabele wien en een minimumtemperatuur van 8 of 9 graden.
11: Dank u wel, Lars. Oenoeren dan Jevri Wer en hier aast Briekebek. Een bitter, maar ik veel. Doe maar even net, Phil Collins. Het krijgt mooi waar. I wish it would rain down. Oer 12 minuten.
10: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard?

0: Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Elskerwal, Cheap Perfume.
1: Omroep Friesland.
2: No de Voor.
0: In Frieske dracht op een Friesk hinder over het field. Wils het publiek zocht hij een perfect uitvierde show. Dat is al meer dan 50 jaar het idee. Achter het Fries paardenbelet uit Wolvergeer. Maar nou dreigt het de doek te vallen. Dat ken natuurlijk net. Maak het even oha. Maar interim vastzitter Nienke Hoekstra. Goedemorgen Nienke.
3: Goedemorgen.
0: Ik eerlijk zijn moest ik even nadenken. Ik denk het Fries paardenbelet. Wat is dat eens? Kist dat uitlissen?
3: Ja, nou, wij binnen een vereniging en wij proberen door middel van mijn zijstal, jouw het als zijstal of achttal shows deel te zetten in Friese klederdracht en op die manier het Friese hinder te promoten.
0: Ja, en die shows, dat lijkt mij altijd heel ingewikkeld. Ik had wel shown en dat is net zomaar even een stinkstukje op mijn hinder zitten in dracht en dan is het klaar. Hoe lang duurt dat eigenlijk voor een show om een beetje goed in elkaar zet?
3: Ja, het er wat van oud natuurlijk hoe goed ze rieden kist en hoe goed in hinder opleid is. Maar in principe, als de alle standaard figuren wel goed kist en een peek in mij traint, dan komt ze al een hele lijn voor een show. Ja, ik zit er al jaren bij, dus voor mij is alles wel los. Maar tegen ze nijbist en traint aan Jelly in mij, dan kist al. Goed meid van je.
0: Ja, dus zei ik zit er al heel lang bij. Waarom ben je er ooit bij gingen?
3: Ja, ik heb zelf helemaal geen head voor de wedstrijdsport. Dat lijkt mij net. En ik word toch met mijn hinder wat dwan en mijn horen meesten wat dwan. En vooral ik het hinder blauwe trainen dressuurmatig. Nou, en toen kwam ik deze vereniging in en het liep me ontzettend leuk.
0: Nou, en dat is het hekken, want er zit er al heel lang bij. Maar waarom is dat eigenlijk in Friske dracht? Waarom door hem dat in dracht en net gewoon in gewone kleren?
3: Ja, je mag er wat laten zien. En ooit in Jontje 60 is een vereniging opgericht. En toen heeft ze bedacht om zich van oren vereniging te onderscheiden van... Nou, dit wij dat in Friese klederdracht waan.
0: Nou ja, dat valt wel op.
3: En
0: die shows, ja, ik zucht het wel eens, toch wel eens voorbij komen. Ik denk, nou, dat is spectaculair, dat is heel knap. Maar nou, hier is toch even een liedje neetgjalp. Want ik zeg hier een brugje van die, in onze beruchtenbox. Ik denk, nou, dan bel je eens even. Want er is wel een liedsprobleem.
3: Ja, we hebben inderdaad een liedsprobleem, brugprobleem. Het is een goede besuggen. Maar wij zitten dringend verlegen om naar je meesten erbij.
0: Ja, en dan denk je, ja, dat is het. Kan elke hier dan zomaar op een hinder stappen? Of hoe werkt dat dan? Want je maakt wel ergens onvoldoende, denk ik.
3: Ja, nou ja, je mag in ieder geval beschikking hebben over een hinder en hoe vervoer. Nou ja, we trainen momenteel bij Wolvergeer. Dus moet je dan een hinder wel op vreten doen. Nou ja, en je mag in ieder geval wel een beetje de basis van het rieden onder de knibbel, hè? Maar in principe maakt het niveau voor het rieden verder niet uit, want bij de trainingen krijgen we dat al erbij.
0: Ja, dus belangrijk is maar zelfs een hinder, ha? En hoe zit het met die kleien dan?
3: Nee, de vereniging heeft in principe de kleien.
0: En hoe vaak treed je hem dan op eigenlijk? Want ja, zo'n show, dat is hoeveel keer niet hier?
3: In Verlienen hebben we wel 3 tot 4 shows in hier, hoor. Ik wil meer. En momenteel 1 tot 2. Maar ja, als je heel weinig meesten hebt, dan kun je net iets moois deel zetten. Dus dan is het lastig om je te kunnen presenteren.
0: Ja, dus het is eigenlijk zaak om in elk geval even een paar nieuwe leden erbij te krijgen.
3: Dat zou geweldig zijn.
0: Ja, dus je mag wel een beetje rieden kunnen, een eigen hinderhamart.
3: Het hoeft net een eigen hinder te wijzen, als je maar beskikking hebt.
0: Oh ja, beskikking. En is het maar het wel een Friesk hinder, wijs ik?
3: Ja.
0: Ja, Friesk hinder. Ja, je mag een beetje rieden kunnen. En dan 1 keer in de week trainen?
3: 1 keer in de 14 dagen.
0: 14 dagen trainen in Wolvergeer.
3: Ja,
0: ook een vreemde jongen. Ik merk nog wel gezellig.
3: Ja.
0: En als het dan lid weer wordt, dan ben je van harte welkom.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Friespaardenballet.nl is de website. Nou, de meeste mensen die denken, nou, dan maak ik dat toch eens even naar Shin. Wanneer ben je zelf weer eens aan het optreden? In
3: wij hebben 22 augustus op het Oostfeest Horst en Telgt in Ermelo jouw show.
0: Nou, misschien moet je nog wat flyertjes uitdelen. Vond je hem dit mooi voor het lid van onze club?
3: Ja, dat is in Ermelo, hè? Dus dan...
0: Oh ja, dan kun je net in Frieske...
3: Nou, we gaan wel in Friese kleden, maar het voor mensen die daar enthousiast binnen zo'n hele skaftrieden.
0: Ja, dat is weer. Nou ja, had je tegen in Friesland, ik liek het me hartstikke leuk, friespaardenballet.nl, dan wist van het en welkom om die rond te melden. Dan ja, gewoon Nieke Hoekstra. Ik hoop je dat het slagt.
3: Ik.

hoorde het Friske Hinder, Anneke Dauma, I know the four. Mooi, mooi liedje. Aasten naar Alven. Maar even dobbelje, tocht ik. Waar je de muziek dobbelsteen. En dan hebben we The Creedence erop staan. The Creedence, nou ja, dan had je wel even hits. Is. Have you ever seen The Rain, Bad Moon Rising, Proud Mary, Fortune and Sun, Down the Corner, Who'll Stop the Rain. Ik neem maar even een paar hits. Hast al een idee, wat mag er nou echt op die dobbelsteen? Lid het witte via de app van Omroep op de WhatsApp. 0620, Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen. Dan dobbelen wij aas naar Alphen. By The Creedence Clearwater Revival.

0: toetende provincie bist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Simmer in Friesland.
5: De kampioen!
4: Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Boatskipjaren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, dank u wel. Het is nou ervoor. De muzikale dobbelsteen die laat hier. En daar willen we jongens even de Creedence Clearwater Revival op zetten. Size vlakjes, maar ja, welke van de Creedence dan? Ingrid, die denkt, I heard it through the grapevine. Wouter Jongstra, die had het over Have You Ever Seen the Rain? Die komt al een paar keer binnen. Maar Klaas Hendricks, die zei dan weer, nou, ik ben er wel een beetje clear, maar who'll stop the rain? Op naar het mooie waar. Best, wat is die favoriet van de Creedence? We zetten ze al hier erop en aan de doublures. Die komen op vlak in onto my size. Wat is die favoriet van de Creedence? Clearwater Revival, litter witte via de app. Dan juist aan misschien wel die favoriet voorbij komen.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice van reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 24 21 62.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsenien.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
2: Nul de Voor.
3: My Arjen Overmaat.

Peter Wilkens, Gerben Douwstra, Marcel Smits. Een spilje in een band. En Davine Michelle. Het duurt te lang, die ziet Dervar. Het is die Dervar. De muzikale dobbelsteen. My The Creedence Clearwater Revival Youths. Op de seisvlakken. Maar ja, welke liedjes worden daar aan opzet? Nou, dat hebben we onder oren dankzij Dij uitzocht. De doublures zitten bij elkaar. En dit winnen uiteindelijk de seisvesks van de Creedence. Die op de vlakken steen op Ian. Have you ever seen the rain? Ik zal even het spul erbij pakken. Mariet, Wouter, Pieter en Ilse hebben die onder oren uitzocht. Deze is die op 12. Frommers, Neeltje, Revert. Dit is Draaien. Klaas, Grietje en Janneke. En op Fjouwer, de favoriet van het lievelingsnoemer van mijn overleden vrouw, Ept Johannes Sloterwijk erbij. Hey Tonight. Nou, die hebben we op Fjouwer. Inge, Joris en Dirk hebben deze op 5 set. Onder oren dan. En op 6, Leni, Harm, Lolke en Teun en die kaam mij. Ja. Jongen, jongen, wat een lieden en hits hebben de Creedence toch bakken. Maar ja, de kan maar één winnen en ervoor dobbelen worden. En dat is nummer 3 en dat is Hold Stop the Rain. Klaas, Grietje en Janneke, hier is je favoriet. Dank voor alle ooringsturingen. Misschien maken we nog eens de Creedence wel. Het is genoeg om op die dobbelsteen te zetten. Maar joh, dus vlakje draaien. Hold Stop the Rain.

One Republican Runaway en de Creedence Clearwater Revival. En Don't Stop the Rain. Nou, volgens mij komt het wel goed deze week. Komt het mooie waar er aan. Ik ben er even van. Friske Duitsland. Mijn Lars Snijer-Koen. Hey, oei.

0: Agen Mijnes. Oftewel, Agen M. Het Thermische Land, of lang in
1: jarenlang de dans. Agen M, de masterkreker.
2: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
1: In straffe zaken deelt treien. Dit weekend in Friesland ook. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
8: Jan van Tolver is het. En eens even jaren wat er al je Bart in Friesland. Friske reis, Lars de Leeuw, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen. De plande uitbreiding van de zandwinning onder de Waadzee is onaanvaardbaar. Dat schreeuwt dat eerst de Stichting Bescherming Historisch Harlingen in een reactie onder verantwoordelijk staatssecretaris. Die is van doel om Friesia Sound meer mogelijkheden te jaan voor zandwinning. Bij de vergunningverlening is nevens Chris Elsinga van die stichting geen rekening houden met de historische gebouwen in Haas.
10: Dat is een kluit monumenten tegen de dijk aan. En daar gaat die bodemdaling optreden. Dus wij zijn heel beducht dat door bodemdaling en scheefstelling de scheuren in die panden komen. Nou, dat is leek niet te overzien, want als je kijkt wat er aan rijkdom is. Het goud van de stad noemde voormalig burgemeester Sluiter die monumenten. Als daar een keer schade gaat ontstaan, dan moet de beurs flink getrokken worden.
9: De stichting docht een beroep op inwenners om bezwier om te tekenen in de vergunningverlening. De politie besteeg het joen in het televisieprogramma Opsporing verzocht om te denken aan een inbraak bij een juwelier in Snits. Die inbraak wie in december onder Weide Burgstraat. De politie zieke trein vertochten die het mooi geweld en doorforceren hadden en het rolhoek iepen hadden. De inbrekers broek een zwier ark om de glazen vitrine stikking te slaan. Ze hadden een flinke buurt mooi naam. De inbrekers maken de nieuwe gebruik van een Volkswagen Golf, die hier stel een kentekenplaat. De politie onderzoekt het verband mooi vergelijkbare inbraken bij juweliers in Hengelo en in Emmeloord. Rond de Jan van Skorrelstrit in Ljouwert is juist toen een auto in de brand stutsen. De brandwacht meldt toch Tjoeren die het onjoegen dat een chill aan de vakkant van de auto in de brand stier. De brandwacht hier het veel rap onder controle. De politie die stelt een onderzoek in. De oroene hier binnen meerdere auto's in Ljouwert in de brand stutsen. De gemeente De Friese Marrenjouwt joert het startsein van de onlis van Fjouwer Nije Keunsgasvelden. Op een jouwer komt een combinaire voetbal- en korfbalveld. En op Sportpark De Rien op een lemmer komt een trein Nijenvelden. Dat park is nou nog van voetbalclub CVVO. Maar die gaat per 1 juli oer in de Nijenclub FC Lemmer. Een fusie mooi VV Lemmer. Bestuurslid Henk Stoeten die schudt de Keunsgasvelden als een goede ontwikkeling van de fusieclub.
11: Dat is voor nou en voor de toekomst is dat natuurlijk fantastisch. Dan trof de fusie van de beide clubs van Utrecht-Lemmer, van CVO en VV Lemmer. Ja, hebben meer capaciteit nodig. En dan krijgen we gewoon zoveel capaciteit tot alle jeugd en de senioren een mooi park krijgen. En op hun eigen niveau kunnen voetballen.
9: En dan nog het waar, de bewolking die had van de monde oeren, maar in de midi dan is er zo dan rond voor de zin, bloot het droeg. Mooi matig en soms krijgt er een noordwestenwiel is de temperaturen om de 17 graden heen. In de jong en nacht opklaringen maar een zwakke variabele wien en een minimumtemperatuur van 8 graden.
8: Binnenwijver op de Hichter, dank u wel, Lars de Leeuw. Aast zijn we hier wat de Vriezen bij het einde. Er is muziek van Olivia Dean, maar ik Pat Benatar.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Noden voor...
21: My Arjen Overmaat.

0: Jenny.
1: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Hallo.
1: Wat haal je bij
0: Dijn? Nou, even lekker lang uit op de bank zitten. Net even vlees gebraden.
1: Oh. Nou ja, er zijn mindere putjes om even op de bank te lezen. Lekker.
0: Ja, lekker even, ja.
1: En ga je een ouderwets biefstuk brieden of wat oors? Wat had hij die in?
0: Een lekker sucadelapje.
1: Sucadelapje? Ja.
0: Ja.
1: Van de slachter?
0: Van de slachter, de huizen van slager.
1: Oh,
0: ja.
1: Ja, oké, okay, ja, ja. En ja. Is dat nou zo'n vers prikje wat je dan alle weken haalt? Of is het toevallig dat je dat nou haalt, sucadelapje?
0: Nee, eigenlijk haast iedere week wel even lekker
1: Ja. Het is wel echt zo'n ouderwets stukje vlees, is het?
0: Ja, heerlijk. Ja. Ja.
1: En hoe kun je dat nou het beste ombrieden, zo'n stukje vlees? Zo'n kadelapje, hoe doe jou dat?
0: Nou, even lekker goed aanbakken. En dan even zeuren en dan even een shootje maken met uitjes.
1: Ja.
0: Nou, en zo laat ik dat lekker even 2,5 tot 3 uurtjes echt lekker pruttelen.
1: Also, dat is het geheim, het mag wel lang even steken.
0: Ja,
1: Je mag even geduld hebben.
0: Jazeker.
1: Ja. En komt er dan nog wat bij?
0: Ja, aardappels, hè, met groenten.
1: Ja, AVG'tje.
0: Ja,
1: precies, ja. En dus nou ben je al even lekker aan het bekom, even op een bank?
0: Even lekker aan het bekom, mansje is gisteren geopereerd aan een knie.
1: Okay.
0: Nou ja, en dan even kletsen.
1: Ja, dus ben eigenlijk entertainment voor jouw man dan, nou?
0: Ja, zo is het
1: wel, ja. Die kinderen door net u, denk?
0: Nee, ik speel nou voor zuster Clivia, hè?
1: En ben je er wat goed in?
0: Jazeker.
1: Oh, gelukkig maar. Dat is fijn.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja. Al 41 jaar,
1: nou,
0: zeg.
1: Oh, jere.
0: Nou,
1: dan is de garage lang voorbij en toch bij elkaar is dan, dat is helemaal goed. Hè?
0: Jazeker. Ja.
1: Nou ja, fijn. Dan zou ik zeggen, lekker eten, aasen.
0: Doen we.
1: Hij mag nog even ombrieden, denk. Nog even op even een. Hoe lang mag er nog, denk je?
0: Nou, dat maakt nog wel even 2 uurtjes zudderen. We eten rond 1 uur of 5, hè. Dan gaan we lekker aan aardappeltjes met rode kool en zuddelat.
1: Nou, lekker van genietje en better skip voor jouw man.
0: Dank je wel. En nog een hele fijne dag, hè.
1: Ja, dank je wel, Joek.
0: Ja, dank je.
1: Doei.

0: Georgia Ray. John Hyatt. Hoe is zijn dochter? Gelukkig liet het ze op een man. Zong het er nog even bij. Het is haast tolhoeren. Jacob Stelwagen zit hier al van Jong Friesland. Haast in programma.
1: De schikkers van de toog zijn voor de Wadden in Den Helder. Die waren van de moeder opwacht. Dat toch meestal van de jonge actiegroep Wij zijn de Wadden. Want die binnen het idee om in de toekomst meer dan toolgebieden aan te sluiten voor mensen. En een controversieel het-implantaat kan lippensgevaarlijke schokken veroorzaken. En tolvervliezen die hebben erin. Vindt het waar, Jan? Medioezers met feiken en muziek aast van Toto.
0: Mooi, dank je wel. Pink minuten, dan Jestert. Je bent Omroep Friesland. De jetjes gaan weg voor. Althans, Willem Breusman, die had ze weer teruggeappt op 15 juni. En hij stuurt dat de oudere broer van Steve, Muff Winwood. Jood zie je het, ja, 83 hier. Nari Holder van Slate, 80. Vaak maar het vreemde hotje op de hollen, hebt het er nog even bij. En Paul Michels, een van de 12 jongens van Soul Sister, is 78 hier. Rachel Hitchcock, de jonger van Air Supply, is zo'n 80. En Steve Wells, hey, die hier krijgt nog in de quiz. Frontman van Kansas, hè, van Dust in the Wind, 64 hier. En Siep van de Ploeg, van de Kast en de Scene, Jood, 60 hier. Gary Lightbody is van Snow Patrol, 50 hier. En die Steen Vreed nog in de Rijn in het Stadspark van Grains. En Suzanne van Suzanne Freek, 34 hier. Wat zei ik nog meer, Steen? Scott Rockenfield. En Scott Rockenfield, dat is de drummer van Queensryche. Een bijzonder mooi liedje maken. Silent Lucidity. Niet overwond, het Nijs van Tolven. 63 hier, Queensryche.

0: op Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker had.
4: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toe in toekomst keer.
3: Waar kan ik veel werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen des alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
2: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
7: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
8: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl.

0: De site van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam in een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg-Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De beschikkers van de toogdijn voor de Wadden in Den Helder, die waren van de mon opwachten tot de meesting van de jonge actiegroep Wij zijn de Wadden. Ze binnen het Trinity Day om in de takkels meer natuurgebied na te sluiten voor meesting. Verder het waar met Jan, het mededoezer met Fijke en de eerste muziekgezaars van Toto.
2: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
3: Simmer in Friesland.
4: De kampioen!
3: Het is bij de tijd van het scootje zien, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het WhatsApp-jaren leden, dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto. Is de voor Elseny.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
7: No in Friesland.
8: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziekjoets in Nooi Friesland van Toto en Hold the Line.
1: Van Tolvo en Ienoren, Nooi Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooi Friesland met editie van Mandy 15 juni. De bezoekers van de toogdij voor de Wadden in Den Helder waren van de mond opwachten door meesting van de jonge actiegroep Wij zijn de Wadden. Die binnen het zin het idee om in de toekomst meer natuurgebieden een te sluiten van meesting. En een controversieel hertimplantaat kan levensgevaarlijke schokken veroorzaken en tol vervriezen, die hebben we erin. Nou, het waarbedocht in kwart met Jan Jonkman. Een goeie middag.
2: Ja, Jacob, ik een goeie middag. Nou, de bewolking hier vanmorgen, de oorgang, het had het nou nog steeds. En in het maat eerst en voor nog even een licht spatje rein. Van de middag komt er vanuit het westen bij steeds meer ruimte voor de zin. En met een matige, soms krachtige matwestenwind is het zo'n 16 heel goed zandje in graden. Vannacht is het rustig, dan klert het op. En dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 8, 9 graden. Morgen, dan is het droog, hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En zo'n zandje in graden op waterland. Dat zijn 20 tot 21 graden in het eerste en het zuidoosten van de provincie. In de nacht neemt de bewolking weer toe, dan hebben we zo'n 10 tot 12 graden. En later in de nacht, het zit wel richting de maand niet wijzen, of we komen op een enkele bui. Maar aanstaan meer hoe het waar.
1: Ons inhoren, Nooi Friesland.
3: Omroep Friesland.
0: De bezoekers van de toogdij voor de Wadden in Den Helder, die waren van de morgen opwachten. Toch mensen van de jonge actiegroep Wij zijn de Wadden. Die het vooral om bewenners van de vier waardeilanden. Die binnen het zin van hem van drie kretten steed om in de toekomst meer natuurgebieden uit te sluiten voor mensen.
4: Ik ben Hiltje Pootjes Hofland, eigenaar van Gnalenkotter TS10, bestuurslid van Wij zijn de Wadden. En wij zijn hier met de campagne Vrije Vogels, Vrije Mensen. Om de petitie te tekenen zodat we 40.000 stemmen en dan kunnen we mee naar Den Haag.
5: Volgens mij bent u ook een minister aan het opwachten.
4: Dat hopen we natuurlijk, hè. Of een andere belangrijke meneer of mevrouw die over ons gebied gaat praten.
5: Want er worden plannen ontwikkeld voor de toekomst van het natuurbeheer op het eiland?
4: De plannen liggen er om de bosplaat af te sluiten, de Noordvaarder gedeeltelijk af te sluiten, de Engelse Hoek helemaal dicht te gooien het hele jaar rond. En dat is natuurlijk niet heel realistisch om te denken dat als jij geen wandelaar meer ergens kan hebben, dat de vogelstand zou verbeteren op het wat. En wij zijn daardoor hebben wij dus de stichting opgericht. 4 weken geleden, alle minuut bedacht. En daarom ben ik er ook spontaan ingekomen. En we hebben de campagne gelanceerd. Wij zijn de Wadden. Of de campagne Vrije Vogels, Vrije Mensen. Om constructief als heel Waddengebied in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat. En niet het één op één wat zij willen. Zij willen dus één persoon met Rijkswaterstaat. Nou, er wonen heel veel mensen in het Waddengebied. Dus ik denk dat we dat veel groter moeten zien.
5: En alle eilanden doen mee, hè, aan deze actiegroep?
4: Alle eilanden. Maar ook de kust van Groningen, de kust van Friesland. Iedereen doet mee.
0: Commissaris van de Kening Arno Brok die nam ronde tijd om met de verontreste eilanders te praten. Van Brok met de eiland geen reservaat worden. Borkje en visje met mogelijk blauwen en het riek met de bewenners goed beloeken bij alle plan voor de toekomst.
6: Wij willen niet dat eilanden een soort van toeristische attractie worden à la Venetië. Dat je 's morgens er naartoe gaat om de rolluiken naar boven te doen en 's avonds naar beneden te halen. We willen ook niet dat een toeristische cluster wordt en dat een normaal leven voor mensen, waardoor ze niet meer naar scholen kunnen, een leven op kunnen bouwen, hun kinderen met de natuur kunnen laten opgroeien, dat geblokkeerd wordt. En dat is het standpunt wat wij altijd uitdragen en altijd ook van mening zijn. Ja. Ik ben hier ook als voorzitter van het Omgevingsberaad voor het Waddengebied. Daar zitten 7 partijen bij. Daar zitten toerisme bij, de havens, de visserij, de boeren, maar ook de wetenschap en het toerisme. En wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het kabinet, aan de regering, over zaken die met het Waddengebied te maken hebben. Niet zozeer met de eilanden, maar wel gewoon met het UNESCO Werelderfgoed en de Waddenzee in het bijzonder.
4: Ja? Ik nodig u dan ook graag uit om eens een keer met onze stichting om tafel te gaan op één van de eilanden.
6: Ik kom heel vaak op de eilanden, echt waar. Ik kom heel vaak, op Texel het minste moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat is natuurlijk ook niet Friesland.
7: Daar zie ik dat het kan verbeteren.
6: Oké. Wij maken een afspraak om even langer te praten.
0: De actiegroep Kennis om tafel met de commissaris van de Kening, majoor van onderzoek met minister Vincent Karremans praten. Politiek verslaggever Onno Valkena, die is in Den Helder. Onno, een goeiemiddag.
7: Ja, goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, is dat intussen geslagen?
7: Ja, wist dat is slagen. De minister die bezocht de eilanders gereisd te stellen, maar de woorden, het is nog lang niet zover dat we meer gebieden gaan afsluiten. Het gaat slechts om een optie. Hij wil vernuveren om actievierders van Skielge te treffen. Tjen Haren, zei de minister, ik dacht dat ik vrienden heb op de Schelling. Ja, en met die woorden verwiezen de minister naar zijn besluit om mij te betalen om het vernijen van de haven van Skielge. Maar daar kwamen de actievierders het net voor.
0: Nee, wat hebben die actievierders bereikt?
7: Ze had volle meer bereikt als ze tochten. Commissaris Brok die had dat zijn, dat er naar Skielge komt om bij Wij zijn de Wadden te praten. Wakkermaster Kazemier van Skielge had ze uitnoeren voor een bakje koffie. Maar de Rijksoerriet die vertrouwen ze nog net hier en dal. Dat komt omdat er langrinnende afspraken binnen oer het beheer van de eilanden. Daar staat in dat bestingende activiteiten in principe toch geermaaien. Die kennen bijgelijk stinken om de huifkartochten op Skielge naar de Bosplaat, om een voorbeeld te nemen. De eilanders dus is werk komen dan in die plan waai om volle meer gebieden uit te sluiten. Nou ja, Karremans reageren op die vraag, maar de woorden, dat weet ik ook niet. Maar hij zei de eilanders Volta dat ze belutsen willen zillen bij de plan van de eilanden in de toekomst. Dan wordt via de Hiltje Pootjes van Skielge, ze wennen het in Landerom, zijn wie het dik tevreden. De actie had meer opleveren als zij verwachten hier. Maar die petitie van vrije vogels en vrije mensen gaat gewoon terug en zal letterlijk onweer worden in de tweede keer.
0: Ja, de actie weer net volgens mij een verrassing voor de organisatie voor die toogdag. Was je er verder op het programma van die bijeenkomst?
7: Nou ja, die toogdag werd ook in die Sjerre toch het waardvoens. En Git Joets moet de vraag hoe moet het waardgebied eruit zien in het jaar 2100, dus voor 25 jaar. Wat is er nodig om dan een zoen en dynamisch waardgebied te hebben, maar rond de vogels en zeehoen en mensken. Nou ja, de dag is uitverkocht, maar een soort bestuurders, de burgemeesters, deputiaire, wetterskippers, mensen van natuurorganisaties. Nou ja, en de bestuurders hadden dit stuit een bestuurlijk oerlis achter slettend warm. Nou, de actieveerders van Skielge en Texel, die binnen hier nog heel iets, staan net op een gastenlist, maar ze sloeten haar om bij de lunch en ze had goed naar het zin. Zij ben ik van doel om hier de hele dag te bloeien, want ze zeggen, de takkomst van het waard, hier ik uus en uus bijna om. Of om het in Geefriesk te zeggen, not about us, without us.
0: Dat is een gauw hoor. Onno Valkena in Den Helder. Dank u wel.
1: Noi Friesland, Media Oersjoch.
0: Fijke Woudan, goeiemiddag.
8: Ja, goeiemiddag. Ik begin mij wat een treurig bericht, want actrice Letty Oosthoek die is verstoren. En de meeste mensen die zitten, Letty Oosthoek, waar ken ik die ook alweer van? Nou, ze is vooral bekend worden van haar rol in Fladder. Eerst in de serie en ik in drie films. Als de bekakte boervrouw Neutebol.
9: Het is schorrie mooi.
10: Wat zeg je, schat?
9: Die nieuwe buren van ons. Dat is toch niet te geloven? Hoe bestaat het dat die juist hier terecht zijn gekomen?
10: Ja, ze zijn inderdaad anders.
8: Ja, die acteur die is die Hester, dat is die man van... Hé, buurman, wat doet u nu? Die kennen we ik nog wel, denk ik.
0: Nee, daar wist ik niks van.
8: Nee, daar wist ik nog niks van. Nou, Letty Oosthoek is 88 jaar worden. Nu is er over een week aan een racefietswedstrijd, een hutfietswedstrijd in Zwitserland. De GP Giepingen. En Liam Slok, die 24-jarige Belg, die wist mijn eindsprint, wist hij op kop te komen. En hij wierde dus echt op wij naar zijn eerste zegen eer. En correct, voordat hij dus over de finishlijn zoe, denkt hij van, ik ga vast even mooi rechtop zitten, een shirtje even mooi rechtop.
0: Handjes omheeg.
8: Handjes omheeg, toen gebeurde dit.
11: Liam Slok starts to accelerate for Lotto Intermarché. No pro victories, he finally gets one. Liam Slok, oh no, goes down on the line. Victory salute, did he cross the line? Crashed on the line. Absolute disaster there for Liam Slok. Sat up and celebrated. Did he cross the line?
8: Ja, dat was de vraag. Did he cross the line? Ja, hij hier dus onderuit.
0: Hij hier onderuit, inderdaad.
8: Vlak voor de line. Maar hij is dus, mijn fiets en al, als toch nog als eerste. Ik maak correct hoe die line heen scoot, als het ware.
0: Nou,
8: hij zal wel wat verwoendings onderhouden hebben. Maar ik denk dat hij vooral heel blij weer dat hij eerste waard.
0: Dit nemen ze nou echt een geluk bij een ongeluk.
8: Ja, precies. Dan wiel ja, what's in a name, zoek haast zeggen. Ik ben heel Engels te praten, liek was anno. Wiel Willems uit Uden is een echte Citroën-fan. En dat had ik wel te meiden bij een bijzondere mijlpaal. Hij is 91 jaar oud, zijn auto halve jaar. En te gieren heeft ze 1,1 miljoen kilometer rijden. Dat maak je nooit mee, zei die Grutsk. En ja, hij gaat dus om zijn avontuur. Maak het een rondje langs alle je Citroën dealers in de vier verschillende landen. Ja, dan komt het natuurlijk al gauw op die oren of die 1,1 miljoen kilometer. Maar hij zei ja, er zal nog wel wat verordening in komen. Het is een dure hobby, kost veel geld. Ja, daar kan je het iets bij voorstellen, maar die prijzen verzels.
0: Ja.
8: Dus, maar ja, zo volle kilometers, Citroën C1. Het is natuurlijk een compact autoke. Ja. En ja, hij had hier het haast net helle trouwens. Kwartelien nog een ongeluk gewoon. Mijn peel, die gaat dwars door zijn auto heen. Oeh. Ja, en, maar hij had de auto weer oplaat. En ja, zijn band, die zei eigenlijk van, misschien best maar net meer in die auto rijden. Ja, hij zei, dan maak ik op een fiets. Dat is misschien nog wel gevaarlijker. Maar mijn auto heeft tenminste voor jou het ziel, dan val ik net om. Ja, dat is ik weer voor de season. Dus nou, hij bloot dus riem, maar iets minder als gewoon. En dan in Zevenbergen draaide dit weekend om snelheid en chaos met het Ierlijkse tackle-draven. Dat is een race waarbij de honden zo snel mogelijk voor de finish komen maten. En ja, dat klinkt wel simpel, maar dat valt toch wel wat chin. Want ja, die tackles die zijn vrij eigenwijs en die kiezen hun eigen route. Nou, met deze tips kent misschien toch wel slagje.
12: Je moet je tackle gek kunnen maken. Dus ik heb in jaren gezien dat mensen knakworstjes hadden, frikandellen. Dus alles om de focus van je tackle te krijgen.
13: Met de knuffeltjes die een goede kleur hebben, geel of rood, gaat ze wel goed op. En ik heb een lekker kaarsje bij me.
14: En hard rennen kan ze ook, toch?
13: Ja, heel hard, maar alleen niet de goede kant op.
14: Volgend jaar komen we terug. En dan worden wij minimaal ene laatste.
8: Nou, dat is een mooi streven.
0: Zo wat een streven, wat nou, een ambitie.
8: Ik denk dat die best voor een komkommer of een tomaatje net draven hier.
0: Die van mij wel.
8: Die van mij wel?
0: Ja.
8: Jij bent niet gek op Green.
0: De beagles die eten alles.
8: Die eten alles, ja.
0: Dat is verschrikkelijk. Ja. Ik heb er maar een dikke zelf van die het best.
8: Oké. Wat heb je zo'n minuut? Nee, ja.
0: Mooi, dit
8: ik
0: is
8: Ik mag ook.
0: Ja, ja. Dat okay. Ben exact de goede rug. De master weer.
8: Dank u wel, Jacob.
0: Alsjeblieft. Fijke wouden wie dat. Het is 20 minuten nood half en dadelijk in het programma. Een controversieel het-implantaat. Dat kan levensgevaarlijke schokken veroorzaken. Tolve Friesen, die hebben we erin. Daardoor Aasmeer.
1: Goeiemiddag. Mooi, dat is de radio on hest.
15: Dit

0: Late Night Talking, dat van Harry Styles. Een controversieel hertimplantaat kan levensgevaarlijke schokken veroorzaken. Je tolven vriezen naar we drieën. Het gaat dan om de zogenaamde ICD-apparaat met onderdeel van het Duitse bedrijf Biotronic. Binnen implantaten die, als het nodig is, een krachtige schokjan kan, dat het hert mij reset wordt. Als die trit een stikking in, kan de patiënt een onnodig 10 ton schokken gauw achter elkaar krijgen. Mijn kracht van 800 volt. Bij u ons coach, verslaghouder Marije Kleinstra. Een goeie met je.
1: Goeie met je.
0: Ja, voor de duidelijkheid. Er is nou tolve vriezen om die bewijzen van spreking samen een schok krijgen en van zijn implantaat?
1: Ja, dat klopt het, ja. Een onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat dit inderdaad kan. Nieuwsuur had action of weer meldingen van binnen van hoe vaak is het voorkomen in Nederland, ik vooral wie het. En er zijn dus net exacte cijfers van hoe vaak dat het voorkomt. Wel is bekend dat cardiologen in binnen- en buitenland al jarenlang deze problemen sjoggen.
0: Ja, en hoe kan het nou?
1: Nou, zo'n implantaat, dat is dus een lies kostje, maar er zit ook een triët aan. En als dat triët dus breekt, en dat gebeurt dus bij deze Linox triën rapper, is het, blijkt uit het onderzoek, en dan kan je dan onterecht schok krijgen.
0: Ja, en hoe slim is het?
1: Nou, dat dan krijg je natuurlijk net samen als een implantaat. Je bent al zo'n hartpatiënt als je een implantaat krijgt. En ja, dan kun je dus meer hertskeer aan oor horen. Maar daarnaast ben je natuurlijk ook wel echt een psychologische impact van altijd die ook komt. Ik had dus vol mij een hertpatiënt sprutsen. Die had net zo'n triët, maar die is vol had wel onterechte schokken kregen. En zij vertelde me dus echt, nou, je maakt vertrouwen in hij zijn apparaat. Maar bij mij gebeurde het dus echt dat ik van binnenuit vermoorden waard. Dat wie het gevoel wat zij ervan kreeg. Dus ik kan me voorstellen, als dat je ook komt, dat dan ben je net samen roeien.
0: Nee, maar hoe ga je met zijn situatie om?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, hoe gaat die patiënt met die situatie om?
1: Ik had dus inderdaad experts met een patiënt die dus vol aan Linox triët in hem had op dit stuit. Maar hij maakte hem dus eigenlijk net van volle zwargen. Hij zei, dat apparaat had me al eens een keer het lim redden toen ik dus vol problemen hier met mijn had. Maar ja, dat er nou problemen waren binnen, het zal wel goed komen, zei hij tegen mij.
0: Ja, ja. Het Fries MC, Jerry Laut, dat pleest ook ICD's, wat zei ze zijn?
1: Dat klopt het, ja. Ze pleegt 1250 ICD's per jaar ongeveer. Maar ze haar onjong dat ze nog nooit een ICD pleegt aan mij zo'n specifiek triët, mij zo'n Linox triët. En daarom zei ze ook, wij haar de verkeers en ombus patiënten net op de hichte te brengen van de problemen die er spelen, omdat wij echt de fabrikant volgen. En wij hadden ze dus net zelf pleegd. Wij monitoren ze wel, maar wij pleegden ze zelf net.
0: Nee. Maar dat zei ze, kijk al, het probleem is bij gewoon cardiologen al jaren bekend. Waarom doet het Duitse bedrijf er niks aan?
1: Ja, dat is voor mij ook een vraag. Ze had dus wel onderzoek dien, maar dat had ze zelf lieden, zeg maar. Dus de vraag is dan ook altijd, ja, wat voor onderzoek had dat Westen? Is het onafhankelijk genoeg? Maar tot nota ontkennen ze het dus wel.
0: Ja, het is een beetje de slager dus in eigen vlees.
1: Daar liep het wel op.
0: Ja, ja. En ja, ik zou zeggen, ze vervang ze, maar gebeurt dat? Ken dat?
1: Nou, het Fries MC had dat net verteld om mij, dus daar ken ik nou geen antwoord op aan. Wat ik echt begreep, is het net zo makkelijk om een triët te vervangen. Ik heb bijvoorbeeld vol mij in je sprutsen, die is een defect triët. En die is een nijtriët nijstpleerd. En dat oude triët een soort van oordopper. Krijgt als dat een elektricien doet.
0: Oké,
1: okay, ja.
0: Dat is wel even bijzonder.
1: Ja.
0: Oké, okay, Marije Kleinstra, dank u wel.
1: Graag niet.
0: Het is haast Jalwien, dadelijk het regionale Nijs in kwats, mij Lars de Leeuw.
2: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
3: Zeg zo het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
2: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
3: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de mensen een indruk op die?
2: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie @ omroepfriesland.nl.
3: En als het een leuke tip hast. Goeiemiddie @ omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
9: Mag ook wel joken, het is een Velderhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Waarmee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionaal Nijs in het kwart. Mij Lars de Leeuw. En goeiemiddag.
14: Goeiemiddag. De plande uitbreiding van de zandwinning onder de Waadzee is onaanvaardbaar. Dat schreeuwt dat eerst de Stichting Bescherming Historisch Harlingen in een reactie aan de verantwoordelijk staatssecretaris. Die is van doel om Frisia Zout meer mogelijkheden te gaan voor zandwinning. Bij de vergunningverlening is nevens Chris Elzinga van die stichting geen rekening houden met de historische gebouwen in Haas.
15: Dat is een kluit monumenten tegen de dijk aan. En daar gaat die bodemdaling optreden. Dus wij zijn heel beducht dat door bodemdaling en scheefstelling de scheuren in die panden komen. Nou, is leek niet te overzien, want als je kijkt wat er aan rijkdom is. Het goud van de stad noemde voormalig burgemeester Sluiter die monumenten. Als daar een keer schade gaat ontstaan, dan moet de beurs flink getrokken worden.
14: De stichting docht een beroep op inwenners om bezwier om te tekenen in de vergunningverlening. De politie besteeg het juni in het televisieprogramma Opsporing Verzocht om te denken aan een inbraak bij een juwelier in Snits. De inbraak wie in december om de Weide Burgstraat. De politie zieke trein vertochten die het mooi geweld een doorforceren hadden en het rolluik iepen hadden. De inbrekers boekten zwier ark om de glazen vitrinestikking te slaan. De vertochten hadden een flinke buurt mooi naam. De politie onderzoekt het een verband met een vergelijkbare inbraken bij juweliers in Hengelo en in Emmeloord. Onder Jan van Skorrelstrit in Ljouwert is juist toen een auto in de brand stutsen. De brandwacht meldt toch Tjoeren die het onjoegen dat het chill onder vakkant van de auto in de brand stier. De brandwacht hield het vuur rap onder controle. De auto, een sportwagen met een nijweerde van goed €170.000, is zwier kansierre rekken tot de brand. De politie stelt een onderzoek in. Daar roen hier binnen meerdere auto's in Ljouwert in de brand stutsen. En op Skielge is nepjeld in omgang. Daarvoor waarschuwt de politie op het eiland. In elk geval in één horecagelegenheid is betalen met een briefje van €20. Dat dus net echt weer. De politie vreegt het om bedrijven om melding te dwalen als ze nepjeld inkomen, zodat de politie een beeld krijgt in hoe vaak op het vak komt. Op het eiland is op het stuit het festival Oerol on the gang.
0: Oké, okay, Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk het waard met Jan Jonkman. Over een minuut. Jet in Nou in Friesland.
16: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
17: Voor een nieuwe Opel, Heijmen, service en auto's. Is de voor Elsen hier?
18: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
20: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigd gelitten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
21: Tromeesje maar in beheining.
22: Maar gewoon CA plus een certificering.
20: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
1: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
2: Noe Friesland.
3: Jacob Stelwagen.

0: Rob Friesland.
1: Het grootste part van de mensen had genoeg eten in huis voor het geval stroom of wetter voor langere tijd uitvalt. Het grootste part van de mensen had genoeg eten in huis om het 12 uur lang volhouden te kunnen. Het Waarburg, nou Jan Jonkman, een goeie middag.
2: Ja, Jacob, ik gooi mee.
1: Ja, wat ik van de mooi meemaken. Ik voel het maar ja, een snetterke hier en daar. Bewolking, fris. Dat is een beetje het beeld wat ik ervan heb.
2: Nou, dan ben je dat wel eens. Want ja, het is vanmorgen al lang bewolkt. Grauw, grijs keer. Uit een stouwer. En warm is zeker dan net. Want dat we nu naar de gemiddelde temperaturen zo hier in de Friesland. Die liggen ze tussen de 13 heel en 14 graden in. En dan heb je nog in echt maar bakken veen, de pijn, dan wordt laagzaam is brecht hem op kwijen binnen. Het maakt het al je net zo volle verschil. Je hebt ongeveer dezelfde temperaturen. En daar zit ik nog steeds een matige tot krachtige noordwesten wind. Ja, die van oorsprong uit de Polen waar komt. Nou ja, en dan komt hij wat over het warme zeewetter. En dan ontstiert er vanmorgen dan makkelijk even wat bewolking. En uitentron als even een matzeestouwer. Maar dan zei het al, de volkswaarkunde wel. Noordzeestouwers brengen droogte en mooi waar. Dan moeten we daar maar aan vers klammen. En dat zal daarnaast en ik wel blikkend van. En van een middag, nou, de bewolking die wordt uitentrof wat tinder. Er komen wat luchte plakken nou in de bewolking. En dan verwacht ik dat de verzinnen er vanmiddag uitentrof. Ik nog eens even bij je komen, kind. En dat is een groot pad van een jongen ik nog, want hij gaat pas om 10 uur onder. Dus we hebben nog genoeg tijd om even van de zinnen te genieten. De nonamatige tot krachtige maatwestenwind en dan hebben jullie de temperaturen. Dan moeten de zinnen er dan wel goed bij komen. Ja. Dan kan het nog maximaal 16 graden worden. Maar ik denk dat het dan een heel eind wordt. En het viel dan ik nog een stukje kouder om. In de ring van midden. Vanuit het zuiden, waar dan komt wat hege drukkant op. En dan jouwt de wind een wat del. En dan bloedt het vannacht ik helder. En dan gaan de temperaturen ja, in die koudere lucht onderuit naar zo'n 8 tot 9 graden. En die wind ja, die draait om dat hege drukgebiedje wat nooit naar de eerste taal.
1: Ja, ze tussen de regels toch kijken we dat we toch wat hegere temperaturen krijgen.
2: Dat zit in het warrepad van de week, zie dat het wel het geval. Maar morgen hebben we er steeds het geval net. Want we hebben morgen, ja, met tanken een hege druk invloed, hebben we wel een droog waar. Maar een afwisseling van wolken en zinnen. En er zit maar een zwakke, een waterlijke wind. Dan is er de temperatuur om de 16 graden op het waterland, zoals een jongetje, 20 graden, meer de provincie. In de jong en in de nacht, dan is het ik weer wat rustig en dan gaat de wind om naar het zuidoosten. Dan neemt de bewolking volta en dan zullen we dan hebben temperaturen om de 10 tot 12 graden. Letter in de nacht zullen er alles in enkele bui vallen kennen.
1: Ja, en dan de dagen daarna.
2: Nou, dan zullen we dan vanzien. Dan het eerste bewolking naar wel de oerhaan. We komen de wind is al omgegaan naar het zuidwesten toe. En dan komen we op een grens van de warme en koude lucht te zitten. En dat jouwt dan vooral rond het midden, jouwt het nog koos op enkele buien. Dat activeert het nog wel even. En dan hebben we dan enkele temperaturen van zo'n 19 graden per waterland. Dat zijn 22 graden meer de provincie. Nou, en die zuidwestenwind, ja, daar hebben Thomas ik al nog profiet van. Want die brengt dan warme, vochtige lucht dus kant op. En het is dan droog en dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Het is dan zo'n 5, 26 graden. Ja, het is wel wat neer en brotzig. Maar dat is wel groeisem. Want als je zulke dagen hebt maar 25 graden, dan kun je een mais wel zien dat die duizend aan 5 tot 10 centimeter groeien kennen. Nou, en die groei die zet zich op vreet ik wel terug, want dan wordt het echt warm en tropisch waar. Er komt warme lucht vanuit Spanje, waar het op dit stuit al zo'n 40 graden is. En dan hebben wij de temperaturen in de provincie 28, mogelijk de 30 graden. De grens van de 30 graden, die leidt net 4 voet. Maar daar zit ik wel wat een maar bij, want de lucht is vochtig en op het eind van de dag, ja, de temperatuur gaat zo hard omheen, dan hebben we op het eind van de dag, ik heb er komen op een enkele ruin of tonger bij. In de nacht is het zo'n 20 graden. Nou ja, zageervetchend, we gaan bidden om warmte, maar we krijgen de hitte ervoor weer om.

0: en Slanghout. En Johan Keuzen roezend in de wien van het album Dylan in het Fisk. En het origineel is er zelfs Blowing in the Wind. Hield het meer vriezen, kennen haar redden op de stroom of het wetter voor langere tijd uitvalt. Het guste pad van de mensen gaat genoeg gieten in hoes om het 22 uur lang volhouden te kennen. Vanuit de veiligheidsregio Friesland, maar het landelijk is er de orde dat hij het campagne opviert. Succesvol dus, zei Sietske Balt van de veiligheidsregio Friesland.
1: Ja, wat we zorgen is dat meer mensen voorbereidingen treffen. Bijvoorbeeld toch een noodpakket of onderdelen van een noodpakket in hoes te halen. Dus ja, die campagne gaat wel verschil maken nu al. Maar het is ook lekker belangrijk dat de afspraken bij mekaar maken. Stuus bijvoorbeeld, hè, als de telefoon het net meer doet, hoe bericht mekaar dan? Waar helpt de band van de opvang op? Waar checkt even bij die ouders hoe het er gaat? Dus ook afspraken bij mekaar en met de buurtmeidje is ook lekker belangrijk. Nou, daar is nog wel een hele slag in te slaan.
2: Ja, want had je het idee dat het onslaat? Dat het idee, nou, bij meesten weer begint te libben, zat het misschien vroeger in de jaren 70, 80 libben, van oké, als er wat misgaat, dan moeten we jezelf toch wel herkennen?
1: Nou, dus juist dat meer mensen het er met elkaar over hebben. En nou, dat ik de maatregelen die het meest kunt thuis treffen, dat aanneemt. En inwenners zei ze ook van ja, we zorgen, ik word het bij de zelf ook een rol in haar. He, de hulpdiensten die maten natuurlijk ook van alles en nog wat waar, maar wij snappen ook dat wij zelf een aantal zaken je thuis in huis, hoe hel je maten, we met weer zelf redden kennen.
2: Nou, je zegt van net iedereen het verslijn noodpakket in huis, dat kun je misschien net van Elsmeer verwachtje. Gewoon meestal haar onderdeel. Maar is dat dan ook iets waarvan je zegt van, nou ja, misschien dat is. Is dat iets dat je toch scherp op wijze maakt? Ik als inwenner van een stad, dorp of nou ja, neem maar op.
1: Nou ja, het verschilt ook hoe het in eigen situatie is. Als liet ze ben, hè, liet ze pop in huis, die het flesvoeding krijgt. Ja, dan had ze weer andere spullen nodig dan wanneer je al een ouder echt weer best in die ben bent hoe zit. Had beesten in huis, vol of net. Het verschilt per persoon wat nodig is. En hoe stinkt het altijd alles in huis te haar? Er zijn een heel soort mensen die een radio bijvoorbeeld, een batterij in haar, maar ook een heel soort mensen die dat nog net hebben. Ja, die borden hadden het misschien wel. Dus op het moment dat de stroom uitvalt en er had geen radio, dan kerst ik de borden op ziekje. En dan together het nice lusteren. Of in de auto, dat ken ik, hè, de autoradio aanzetten. Hoeft net altijd alles zelf te hebben, of te weten, of te kennen. Mijn koor komt een heel eind. En daarom is ik het contact met de mensen om die heen heel belangrijk.
2: Dat wordt dan ook een beetje de insteek van het twaalfde pad van deze campagne?
1: Ja, dat nemen we daar inderdaad in mei. Net alleen een noodpakket in huis helpen, maar ook afspraken, thuismeidje en de mijn koor in de buurt oppraten.
0: Zij Sietske Balt. De komende tijd wordt de campagne uitbreiden. Het doel is om dan helder te krijgen waarom die 72 uren van belang binnen voor de helpdiensten. Marinus van der Velde van de veiligheidsregio neemt als voorbeeld bijgelijks het uitvallen van drinkwater, zoals Kwadelien Barre, in Amersfoort.
3: Ja, dan gaat de crisisorganisatie van de veiligheidsregio komt in het geweer. En dat betekent dat we opschalen naar een gripniveau. Dat betekent dat alle relevante hulpverleningspartners aan tafel komen. En dan gaan we met elkaar bekijken in eerste instantie. Wat is er precies aan de hand? Wat is het beeld? Hoe groot is het gebied waar drinkwater is uitgevallen? Wat is de oorzaak? Zitten er in dat uitgevallen gebied ook kwetsbare objecten? Waar bijvoorbeeld zorginstellingen en zo invallen. En waar we direct ook hulp op moeten gaan organiseren. Nou, mocht het langer duren, hè, zoals 72 uur, zoals in Amersfoort. Ja, dan moet je ook gaan nadenken over nooddrinkwatervoorzieningen. Nou, voor zo'n groot gebied van 100.000 inwoners is dat geen gemakkelijke opgave. Daar heb je gewoon tijd voor nodig. Dus dat betekent dat wordt opgestart, onder andere door Vitens. En er worden dan drinkwaterpunten georganiseerd op straathoeken en dergelijke. En daar hoort de gemeente heeft hier een belangrijke taak in. Dus je hoort het al. Dus echt een complexe operatie om ervoor te zorgen dat mensen drinkwater gaan krijgen.
2: Wie Amersfoort dan een goede les?
3: Ja, daar zijn wel heel veel lessen uitgehaald. Onder andere over hoe belangrijk het is om communicatie goed voor elkaar te hebben. Burgers en instellingen in het getroffen gebied willen gewoon weten waar ze aan toe zijn. Er hoort een handelingsperspectief bij. Hè? Mag ik mijn water nog gebruiken? Mag ik het helemaal niet gebruiken? Mag ik het koken en daarna gebruiken? Nou, dat zijn echt lessen die uit Amersfoort zijn teruggekomen.
2: Maar ja, dat is wel iets zelfs wat je meent. Want je hebt zich nou een aantal scenario's er zelfs. Realistische scenario's. Laten we er nog eens een realistisch scenario bij pakken. Een stroomstoring die heel lang worden, 12 worden, net onrealistisch. En dan?
3: Ja, we hebben het natuurlijk vorig jaar in augustus bij de hand gehad. Hè. In Kiesterzijl is er toen een vrachtschip tegen een kabel aangevaren. Dat duurde gelukkig maar 8 uur, de stroomuitval in Leeuwarden. Maar toen zagen we ook hoe groot de impact daarvan is. Hè, mensen vragen we dan toch echt om zelfredzaam te zijn. Hè. Mensen moeten zich 72 uur kunnen redden met een powerbank die ze thuis hebben, met drinkwatervoorziening die ze thuis hebben. En daar vragen we toch echt om mensen daar een beroep op te doen. Wat dan lastig wordt, is bijvoorbeeld de communicatie. Want als er stroom uitvalt, vallen de GSM-masten vallen uit. Maar ook bijvoorbeeld voor onze hulpdiensten, de C2000-masten. Dus de masten waarmee wij communiceren onderling tussen hulpdiensten. Daar moeten dan allemaal noodoplossingen voor bedacht worden. En daar heb je gewoon tijd voor nodig. Dus dat is
2: 27 MC.
3: Precies, dat soort zaken. Dus ja, dat vraagt van ontzettend veel voorbereiding. Als veiligheidsregio hebben we de draaiboeken klaar liggen. En nu beoefenen we die ook heel frequent om ervoor te zorgen dat het een beetje in ons DNA komt. Om niet alleen voor flitsincidenten klaar te staan, dus de grote branden, maar ook de langdurige crisis.
2: Ja, dat zit dan bij Jim in het DNA of zelfs, hè, vanuit de veiligheidsdienst. Want je weet, wij matten draaien in op het moment dat het vregen wordt. Hij heeft het idee dat het bij alle mensen om je heen, dus bij de gewone vries, ik een beetje in het verstand kom dat die 22 uren, dat best wel belangrijk is.
3: Steeds meer. Ik denk dat het in eerste instantie dat mensen zoiets hadden van, joh, waarom is dat nodig? Maar joh, met de geopolitieke ontwikkelingen, onder andere in het oosten van ons continent, zie je toch echt dat mensen wel steeds meer beseffen, dit is belangrijk. En je ziet het aantal percentage ook toenemen van mensen die zich hebben voorbereid. Hè? Mensen zeggen, joh, ik ben 72 uur voorbereid. Dat is volgens mij meer dan 70% van de Friese inwoners. Het aantal mensen met een noodpakket is echt nog wel significant lager, maar daar zien we ook wel groei in. Dus mensen vinden het steeds belangrijker, maar er kan nog wel een tandje bij.
0: Zij Marinus van der Velde van de Veiligheidsregio.
4: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
5: Oond Ieroeren.
6: Oond Ieroeren.
5: Nooit Friesland.

0: van het luisternijs.
1: Wat is dat nou weer voor een vraag?
2: Waar jij stoot de beste muziek?
1: Hallo ze, joh, we vallen maar even.
0: Waar blijft op een hichte van het waar?
1: Volgende onderwerp.
2: Is dan overal een lightje? Ja.
0: Maar dat was toch een antwoord?
1: Ja, nou, helemaal niet.
2: Alles wordt er spielend. Yes, hier.
3: Ik vind het prachtig.
0: Kom maar op Friesland.
4: Ja, geweldig.

0: Muziek van Michael Jackson, dat wie Billie Jean. De leefde leugen en loslitten, dat zei het stuk van theater op Oerol Orgiet. De orenkant belooft het de skaatkant van een coming-out. Een man komt na 21 jaar huwelijk te kost, maar de focus leidt niet op de man, maar op de vrouw die het achterbelooft. Want wat docht dit eens bij haar? Theatermaker Ronke Gabendraaier vertelt hoe het hij bij dit scenestuk voor het stuk kwam.
1: Ik ben hier om te interviewen voor mijn 12 orenvaststellingen. En toen kwam de huid van mijn beste vriendin uit de kast. En toen dacht ik, leuk, ik ga hem ook interviewen. Dus dat hartstikke leuk. En dat doekte ik helemaal op. Alleen toen kreeg ik een heel mooi appje van haar mem. Waarin stier de soes mijn verhalen weer te matten. En dat die mij heel erg denken om mijn eigen alles. Waarbij mijn huid slim ziek is. Dus die wordt blind en zijn lichaam valt uit. En ze weten net wat het is. En iedereen vraagt altijd, hoe is mijn huid, hoe is mijn huid? Maar ik weet achter de schermen dat het soms misschien voor mijn mem nog wel soms moeilijker is. Dat mechanisme vond ik heel interessant, want ik dacht, oh ja, ik doe dat dus ik bij die vriendin haar huid, dat doe ik op en te gek, maar ik had helemaal nooit gedacht aan haar mem. En toen dacht ik, misschien met dit mijn derde vaststelling worden.
2: Waar zit dan naast die?
1: Ja, dit is Amin.
3: Hey.
1: Ja.
3: Mijn naam is Amin.
2: Ja, yeah, en what is your role in this play?
3: I'm the dancer of the show, the dancer of the performance. That's my role. Yeah, the organ.
2: What kind of dance is it?
3: Oh, a lot of styles actually, because there's so much emotion and so much depth in the story that I propose, let's do this, let's do that. But I think most importantly is this style called whacking. It has a deep historical roots and it's very aligned with the gay culture back in the 1970s. And even though it was in the 1970s and it was in Los Angeles, somehow that language of that particular dance still resonates with people today.
2: But hoe ken je hem, of course?
1: Yeah, well, we met in Melbourne like 1.5 years ago. So my sister lives in Australia and I went there for a trip. And then in Melbourne we met.
3: Yeah.
1: We love drag shows, so we were in a drag bar and there we talked. And Amin, I was saying that I was a theater maker. Amin was saying that he was a whacking dancer and you were judging, I think, in Melbourne.
3: Yes, I was one of the judges for a competition in Melbourne. So we happened to meet and we shared a lot of things. I'm like, oh, that's so cool. And he was like, oh, that's so cool.
2: En toen dacht ik van, oh, leuk, ik wil mijn werkje in Friesland.
1: Ja, nou, ik ben dus hier al een beetje met dwanen. En in mijn makerschap richt ik op beeldend maken. Of ik vind het fijn om mij acteurs of performers werken die ik fysiek physicality, hè, zeg maar. En toen Koekie is en ook mijn muzikant werken van Doenster. In mijn vorige productie werk ik mijn memespeler. En toen dacht ik van, toen moet ik Amin. En toen dacht ik van, nee, ik wil toch mijn Doenster werken om me daar ik meer in te focussen op hoe ik beeldend maatje ken of fysiek. En Amin die vertelde zo whacking en ik vond dat eigenlijk zo passend. Ik bij, dat geeft ik heel erg hoe zelfexpressie be who you want to be. En het is quite theatrical.
3: Very theatrical actually. Ja,
1: yeah, het is heel theatraal. En ik dacht, dat vind ik spannend. Ik in de Friese context. Dus ik maak je in de Friese context meer vaststellingen. En ik denk dat is zoiets anders wat we net kennen. En dat kent denk ik heel iets moois opleveren voor deze vaststelling. En it's amazing that you're here.
2: And how does it feel for you to be here?
3: I'm very excited, actually, yeah. And ik beloof mijn best te dwaan.
2: Wat betekent het persoonlijk voor jou om dit, om deze voorstelling nou te meiden en zien te litten hier in Friesland?
1: Ja, dat is amazing. En crazy. En ik heb echt het gevoel dat alles bij elkaar komt. Dus de keuze die ik voor jou hier. Nou ja, mijn coming out weer al een keuze, maar dat het zoveel in gang zetten. En ik moet dus de hele tijd huilen de laatste tijd. En ik denk dat is iets heel goeds. En ik viel echt. Ik heb gewoon heel veel stappen maken. En dat dat op dit podium Charlie te maken is gewoon echt, echt vet.
0: Zij theatermaker Ronke Gabendraaier.
4: Arsen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag, mij Diana de Goort. Een goeiemiddag dus.
5: Nou, goeiemiddag.
0: Wat is in de show?
5: Wel leuk. Wij hebben de Arune 12 weken heen. Wij hielden de finalisten van Sjong Junior in de uitsturing. En Arune Vreed wie die grote finale verzels. Dus ja, wij bellen verzels even maar de winnaar om te jaren hoe blijft ze binnen en of er van de morgen wel iets van les joen is of dat ze alleen nog maar aan het feest vieren binnen. Verder hebben het ik oor een echtpeer dat al 26 jaar lang een tuincentrum heeft. Maar ze gooit oor een hele orenboeg. En daarom horen ze ermee op en hun verhaal dat je is dadelijk ik in Goeiemiddie. En we hebben het over wudden die het net oer te zetten binnen vanuit een bepaalde taal ien op ien. En,
0: oh ja.
5: En er is ien die dat er onderzoek naar en die is dus nou op ziek ik naar Frieske wudden die is net ien op ien oer zetten kist. Ja, zit er in te binnen misschien?
0: Zoals het vraagteken boven in Holland?
5: Ja, is een heel groot vraagteken boven in Holland. Dus. Nee, nou, ik denk dat ik een peer betocht heb, maar ik weet het net zeker. Dus die wil ik even nog naar val lezen. Maar ik zie hier dus een plaat die sterren linkerkist. Dus misschien iets over hoe taal, hoe wudden, hoe het Friesk. Nou ja, betink het maar en jou het even terug via de omroep heb.
0: Of 0,56. Veel nog een jochen, één nog een jochen.
5: Nou, vooruit dat mag ik wel.
0: Ja, bij dat?
5: Okay. Ja, ook hoor.
0: Mooi, dank u wel. Succes, voor alles wat willen. Dit is hier nog in Friesland. Op deze 15 juni verbinden wij morgen om 12 uur. Graag het dan. Dag.
4: Omroep Friesland.
6: 12.2 FM.
4: Alles wat er spielet.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf

0: Aanbod op meerdervoort.com.
1: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taal zit vol mooi wudden die soms die net oorzetten kist naar een orentaal. Deze wudden binder ek in het Fries. En ik praat er dadelijk over mooi taalkundige Amarins. Mooi haar project Untranslatable sammelt ze bijzondere wudden uit de hele wereld en nodig ek uit Friesland. En hier zie ik een passende plaat bij. Misschien uw taal, uw wudden, uw het Fries. Let het me weten. Tink en link even mooi. De meest die noemen sturen via de Omroep app of via de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ien-Jochen-Jochen. En de Janse Bach bent, die is je dadelijk.
6: Solliciteren. Ze zeggen alleen joh, solliciteren.
5: Hoor een minuut.
7: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
9: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toe in toekomst keer.
12: Waar kan ik veel werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
13: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
14: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
9: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
15: Goeiemiddag.
16: Mooi Diana de Groot.

0: Place, jongen. Chris Martin die had er een bijzondere functie bij, het WK van voetbal. Het is voor het eerst dat in de rest van de WK-finale een halftime show houden wordt. Chris Martin die regelt dat al hier en intussen is bekend dat hij Madonna, Shakira en BTS regelen het om daar op te treden. Nou, dat is nog eens higher power.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is haast 30 minuten oriën. Een soort bewolking, de zinnen die kinder van de middie bijkomen en het is maximaal 18 graden. Een hele goede middie. Na 26 jaar bloemenverkeer heb je harde Arne en Dieneke er mooi op. Deze weekend is haar een tuincentrum in Wommels voor het laatst hiepen. Waarom? Nou, dat vertellen ze van de middie. Ik had weer contact met de winnende squallen van Sjong Junior. Verder hing ik de slingers op, de lokweesken die meestal vers droog Jan. En dadelijk schiet het door bijzondere Friese wudden.
2: Tink, tink. En link.
0: Wudden die net sa ien op ien oorzetten kist in een oren taal. Denk je te dadelijk hoor. En er komen hele leuke link suggesties van binnen. Boukje, die tocht om words van de Bee Gees. Egbert, Vetsje en Andries, die tink om deze plaat. Words. Ja, ik een hele mooie in. Even Shen, de taal van mijn hart van Stef Bos. Daar komt matchen mooi. Ingrid, die gaat van de police. Ja, ik mooi. Wiepke, die zei het Friese wudden moeilijk oorzetten in het Hollands. Witte titels aan het meer, maar is van Pieter Wilkens. En dat mijn snaren breken gauw eens. Ik woon aan het eind van de reet, zei iets. De groetjes komen van Wiepke. Dat is de Friese troubadour, denken wij, Wiepke. Hartstikke leuk. Love Hurts van Nazareth, daar komt Jan mooi. Benny Nijman, ik weet niet hoe. Soms kunnen je net de wudden goed vinden om u te lezen. Nou, zo ongeveer.
3: Ik zou iets willen zeggen, want er is veel om uit te leggen, maar ik weet niet hoe.
0: Van Benny Nijman van Zels en Gary die komt maar die suggestie. En Homme die tinkt nog een Isa Cohen mooi Abanibi. Nou, er binnen een heel soort leuke. Ja, ik vind het lastig. Maar gelukkig hoef ik dat net alleen nog te bepalen. Want daar heb ik een computer voor. Ja, en ik hier toch van Wiepke hier. De Friese troedeboer.
4: Nou, ik maak mij maar bekend. Ik ben de Friese troedeboer. Ik zing mijn eigen versjes en thuis ben ik een boer. Mijn snaren breken gauw eens en mijn hals staat wel wat schelf, maar ik bats aardig op mijn arkom, ook al zeg ik dat nou zelf. En ik zing wel in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troedeboer, dat is een pure beste baan. Nou, mijn plaats dat is een stee, waar het een brede reet heen rent. Ik woon midden op de ruimte, dat ik ben natuurtalent. En als ik op en uit ben, met mijn negotie en muziek, dan hou ik het bij suipen, want drinken kan dan niet. En ik zing maar in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troedeboer, dat is een pure beste baan. Ik zing over schuitjeseilen en onze elfstedentocht. En ik heb zo naast klein en al aardig wat schijfjes verkocht. Zie, ik ben een duiken heen. Ik weet wel hoe zulks moet. Onaangetast en Fries, dat is zuiver roversgoed. En ik zing mooi in het Hollands, dat kan elke een verstaan. Ik ben de Friese troedeboer, dat is een pure beste baan. Nou, het naait eruit, vind je ook niet, als ik een keer zing. Ook al komt het met groen schrek, zie die horen als een kring. Je hebt altijd wat te emelen, maar dan weer ik mij heel braaf. Ik zeg dan,

volk dit voor zo'n Friese trodeboer. Dat gezuiter langs de zaaltjes is helemaal geen poepertoer. Bedankt hoor, het was gezellig. Nou, ik zal maar weer naar huis. Ik hoor mijn wijfje al wel weer zeggen.

0: best hoor. Nou goeie beste mensen, ik zeg het lijk in de snuit. Dit is de eind van het zangetje, ik heb de put eruit.
1: Pieter Wilkens en de Friese troedeboer. Tegen dank alle je voor het insturen van je leuke suggesties.
2: Het is gezellig.
3: Het is spontaan.
2: Het is eerlijk.
4: Het is uniek.
2: Het is...
3: Goeiemiddie.
2: Bij Omroep Friesland.
1: Amarens Jonker die komt uit Emmen en had Friese wortels. Ze wennet op het stuit in Lissabon en is taalkundige. Ze is al jaren fascineerd door woorden die is net één op één oorzetten kist naar een oren taal. En daarom is ze begonnen met het internationale project Untranslatable. Dat meesken van hoe de hele wereld woorden en uitdrukkingen dealen die het meer betjutten als alleenig haar letterlijke oorzetting. En dan zie ik het ze ek met mooie en bijzondere woorden uit Friesland. Amarens, een goeie middie.
5: Goeiemiddie.
1: Ja, dan had je toen woorden die het net oorzetbaar binnen. Kist zo uitlezen, was dat nou krek maar bedoeld?
5: Jazeker. Dus het gaat niet precies om woorden die niet een vertaling hebben. Maar soms hebben woorden wel een vertaling. Maar dan, dan dekt dat net de lading niet. Bijvoorbeeld het woord lekker in het Nederlands... kan je voor van alles gebruiken, maar als je dat met Engels vertaalt en je maakt er tasty van, dan kan je niet zeggen tasty weather of lekker fietsen bijvoorbeeld.
1: Ja, dus dat soort woorden, daar ben je naar op zoek eigenlijk.
5: Ja, eigenlijk gewoon bijzondere woorden die net binnen een eigen taal iets bijzonders betekenen.
1: Ja, hoe ben je zo opgekomen om je onderzoek naar te doen?
5: Ik ben zelf dus opgegroeid met Fries en met Nederlands. En daarna heb ik ook Spaans en Portugees geleerd. En eigenlijk elke keer als ik een taal aan het leren was, dan kwam ik erachter dat je aan de ene kant heb je natuurlijk gewoon wat je in de les leert. Maar je hebt daarna gewoon veel meer taal. Waar je als buitenstaander net niet goed achterkomt, zeg maar. Waar je net iets meer uitleg bij nodig hebt. En dat is een beetje de inspiratie voor dit project.
1: Ja, dat ken ik wel trot spraakverwarring leren, denk ik. Als je iets letterlijk oorzest. Maar eigenlijk die betutting erachter net helemaal goed hest.
5: Precies.
1: Ja. Nou, Sammelsto dus wudden uit de hele vrouw. Hoe dreig is dat om dat van elkaar te krijgen?
5: Tegenwoordig met het internet misschien wel makkelijker dan ik had gedacht. Dus ik heb het project opgezet. En ik vind het heel bijzonder om te zien dat ik toevoegingen krijg uit Azerbeidzjan en uit Zuid-Amerika, uit Azië. Dus dat is eigenlijk heel leuk om te zien.
1: Ja, en binnen dat dan echt wudden west, zelf ik net opkomen soeren, of van zo'n things van die bin alle hier inderdaad wol wat ik zieke, of is dat toch lastig om een vinger achter te krijgen?
5: Uiteindelijk is het gaat het gewoon inderdaad om dingen die leuk en interessant zijn en juist inderdaad die talen waar ik helemaal niks van af weet. Ik had er nooit op kunnen komen, zeg maar. Dus als iemand dan iets toevoegt, dan denk ik... dat is eigenlijk precies waar ik naar op zoek ben. Want ik vind het mooi en interessant. Ja. Dat is eigenlijk alleen maar goede toevoegingen.
1: Nou, bisto dus ik op zoek naar woorden en uitdrukkingen uit Friesland. Waar nou hesto zelfs Friese wortels? Hesto wat mooie voorbeelden?
5: Ja, zeker. Ik vind zelf Briek een hele mooie. Dat kan je in het Nederlands, vind ik niet dat je daar een mooie vertaling voor hebt. En mijn Nederlandse vader, zeg maar, die eigenlijk alleen maar Nederlands spreekt, die gebruikt het woord wel eens in Fries. Ik vind knipperke, vind ik ook een mooie.
1: Ja.
5: Toek is ook een mooie, die mijn paak onlangs nog zei. Toen dacht ik, dat is ook een goeie.
1: Ja, dat zijn hartstikke mooie woorden. Nou, zieke is er dus nog volle meer. Nou, we krijgen al een paar tochtstuurt meneuveljen. Childig.
5: Okay.
1: Kittig.
5: Okay.
1: Sfeerzettigens. Nou, er komt van alles al binnen op de app, dus daar kist hij een vadiel al even met Dwan.
5: Ja.
1: Ik toch zelf nog misschien, toch, ik dreeg. Brotsig.
5: Ja.
1: Sutelje.
5: Ja. Ook
1: is dat
5: wat
1: mooi?
5: Ja, zeker. Dit is allemaal super. Ja.
1: Nou, wat was je uiteindelijk mooi dwan?
5: Nou, uiteindelijk het idee is om al deze woorden en uitdrukkingen ook trouwens te verzamelen op de website. En het idee is ook echt dat dit er gewoon bestaat voor mensen die bijvoorbeeld Fries willen leren. Dat ze hier dus meer echt achter dat soort mooie woorden kunnen komen. En ook echt die betekenis wat meer kunnen begrijpen. En het idee is gewoon om een hele mooie collectie te hebben van woorden en uitdrukkingen.
1: Ja, was dat dan in een boek uitbrengen of komt dat op internet ergens te staan?
5: Het staat, op dit moment is het project op het internet. Maar het zou natuurlijk superleuk zijn om daar een keer een boek van te maken. En zeker ook specifiek voor het Fries bijvoorbeeld. Dat zou fantastisch zijn.
1: Ja, untranslatable.com of .co?
5: .co, ja, zonder de M.
1: Zonder de M. Dek in meeske meer informatie vinden. Hoe lang was je maar terug in Amerins?
5: Zolang als er nog mooie woorden bestaan. Dus ik hoop nog heel lang.
1: Ja, wij hopen nog wat inspiratie van de meesken tussen te krijgen. En die sturen we alle je naar daar terug.
5: Super, dankjewel.
1: Hartstikke leuk. Dankjewel voor die verhaal en succes Marien Oenersiek.
5: Dankjewel.
3: Goedemiddag.

0: Diana Ross en My Old Piano. Er komen nog een heel soort leuke appjes binnen. Maar al je Friese woorden. Smogen, zegt Antje. Deljaan, daar komt Sophie mee. Antje had ik nog splitterig. Risselfaasje meidje. Himmelje en onkroepen, dat zegt Rommie en Klazien. Het giet dat het slietjagert. Nou, prachtig mooie Friese woorden. En misschien kin Amarense wat mooi. We sturen ze in elk geval al je terug. Het Friese ijs, dat jij je dadelijk.
1: Wat voor vakanties is toen net gauw vierte?
2: Waat die telefoon op Bali oppakt toch een aap? Vierde story Jiddy op de camping en zon Eltsen in Vadij?
1: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder. Wij maken de meesten een indruk op dij.
2: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
1: Goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
2: En kost een leuke tip, hast. Goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur, die je verrast.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Dit is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
10: Por favor.
9: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Twaan. Het Frieske Nijs, nomai Jacob Stelwagen.
16: Denk vooruit is het thema van de campagne van de veiligheidsregio's en de NCTV om mensen te wijzen op het belang om jezelf twa zonder hoeren redden te kennen in geval van een crisis. De helptjesten hebben die het nodig om de help te organiseren. Brouwwachtcommandant Marinus van der Velde.
17: Ik denk dat het in eerste instantie dat mensen zoiets hadden van, joh, waarom is dat nodig? En je ziet het aantal percentage ook toenemen van mensen die zich hebben voorbereid. Hè? Mensen zeggen, joh, ik ben 72 uur voorbereid. Dat is volgens mij meer dan 70% van de Friese inwoners. Het aantal mensen met een noodpakket is echt nog wel significant lager. Maar daar zien we ook wel groei in. Dus mensen vinden het steeds belangrijker. Maar er kan nog wel een tandje bij.
16: Op Skilge is nepjeld in omgang, daarvoor was gekocht de plissen. In op zijn meest één horecagelegenheid is betellen met een briefje van 20 euro dat net echt zie je. De plissen vreeg het om het driehoorn om het te melden dat ze een nepjeld krijgen. De plissen kan dan een beeld krijgen van hoe vaak dit voorkomt. Wat als dit man naar hier inhoudelijk uit de kost komt? Hoe belibben ze dat als vrouw? Daardoor gaat het strik de orenkant. Dat theater dit hier mij op oorlog stiert. Theatermaker Romke Gabe draaien wie bot mij het vraagstuk dwande. De heid van een vriendin van hem kwam uit de kost, maar het besef kwam heel dol dat zijn eigenheid blind waard en even uitgang.
18: Iedereen vreegt altijd hoe is mijn inhoud, hoe is mijn inhoud. Maar ik weet achter de schermen dat het soms misschien voor mijn mem nog wel soms moeilijker is. Dat mechanisme vond ik heel interessant, want ik dacht, oh ja, ik doe dat dus ik bij die vriendin haar height, dat doe ik op en te gek, maar ik had helemaal nooit gedacht aan haar man. En toen dacht ik, misschien met dit mijn derde vaststelling worden.
16: Toch werk onder N357 bij Stiens binnen dik aanstuttingen en omleidingen. Van 15 tot mijn 19 juni, voor jouw ouders, is het dik bij Stiens oordij aansleppen tussen zon en 4 uur. In de wikkenderij bloedverkeersoorlast mogelijk door werk in en omstiens. Vermeet je nou naar rond de voor de zinnen, bloeddroeg. Het is 16 of 17 graden. Morgen komen daar met bewolking, zinnen en moois nog een spot rein. Het is dan 19 of 20 graden. Verwaast je al, wordt het echt warmer. Het is dan een graad of 23. Tongzig, ek 24 graden. En vreed om de 29 graden heen. Dus, Satjan, zei zo, sageervetjend. We klaar je nou oor hoe fris het is. En vreed oor hoe warm het is.
0: Ja, dat denk ik. Daar ben ik benauwd voor. Nou ja, dan ken ik als gevolg wel. Want we staan hier allemaal in trui, hoor. Want als ze niet een hintemietje koud. Maar ik denk dat ik alleen aardig uit kan opvreed. Dank u wel, Jacob. Muziek dadelijk weer in Goeiemiddie. En eens is dit feske naast het Wilhelmus. Ik wil een beetje misschien uw volkslied. Met bloed, zweet en tranen. André Hazes komt de sauwen.
19: Pas op hoor, deze is heet.
20: Oef, ja.
19: Wil er iemand nog wat drinken?
20: Ja, lekker.
19: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
20: En voor mij, man?
19: En een frisje voor jou.
20: Dank je.
21: Proost.
19: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
22: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
24: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
26: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
28: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
29: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
30: Hans, alleen de prijs is anders.
31: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
32: Goeiemiddag.
33: Maar Diana de Groot.

Je hebt het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Je blijft niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Ik wil heel passend van dit citaat voor zelfs maar het WK voetbal. André Hazes en bloed, zweet en tranen. Van Wavel Stojoet, de slingers op hing hier. Misschien was voor Lien even een steuntje in de reg. Jan, dat mooi ik alle hier. De kist in Brugje nou sturen via de Omroep app of via 0620-4-9-9-9-9-9. En wij hingen hier in de Goeie Middie Studio. In elk geval de slingers op van Siep van de ploeg, want de jongen van de kast. En sindsdien ik van de scene, die werd Joet 60 hier. En juster is er verrast toch een prachtige Siepstedentocht. Een tocht bij de Alve Frieske Sterndel. En een verslag van die dijk is te vinden op de website van collega Omroep RTV NOF. Maar als dan nog denkt van ja, maar ik heb ik nog wel hier die het even in het Sintje zetten werk in, om wat voor reden dan ik, of de lokwens kunt trog Jan kin, dan maast dat gewoon nou nog even trog Jan en dan kin ik dadelijk de slingers ophingen. Het is Thelma Houston en Don't Leave Me This Way.

0: Ja, we willen de vreet al een beetje bleed van in de nieuwe releases bij Wim Brons. Paul Heaton en Rianne Downey, My Favorite Kind of Idiot.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Linda die stuurt dus, ik wil graag Joet de slingers op hingen. Van Desiree van de Veen uit Stiens GS viert Joet haar jin 40ste bettedaai lokweensken. En nog maar volle bak plezier taweensken van die eigen gezin. En ik vaar alle oren met een glutenintolerantie. En zet ik een Facebook pagina, mooi baksels van deze glutenvrij. Dus hartstikke leuke lokweensken. Prachtig mooi appke, dank u wel. Louis, die zei het, uw omke tante Sisse Martine, die is slagger voor het titel Bachelor. Die had ze Marine Boesen. Knap dochs, nou dat is het zeker. En Marijke Bosma, die zei het, we hingen de slingers op voor Jorrit Bosma. Hij had juster de Veenster 40 hellen en dat is super. En wij willen ik nog de slingers ophingen voor Annette Visser uit Hantum, want zij is eerste win bij de Ironman in Frankrijk Arune weekend. Annette, een goeie middie. Ben je er nog? Nee! Oh! Nou, de verbinding is fut. Ja, echt een prachtige prestatie. Ze komt dus uit Hantum. Ze heeft meedien on de Ironman een hele in Frankrijk. Dat wie de eerste keer dat ze dat dien het. En daartoe heeft ze haar kwalificeerd voor het WK Ironman op Hawaii. Nou, hoe bijzonder is dat? En wie hier naar krijgt aan de telefoon? Alleen nog. Nee? Slag het even net? Nou, dan draaien we eerst even muziek. En dan jerren we wat we haar eventueel daarna nog te pakken krijgen. En oor Savisa hingen we de slingers van haar op. Want wat een prestatie. En zij docht eigenlijk wat ziek van de ploeg. Ik heel graag wol. Optie 60ste Maidwan on die Ironman op Hawaii. En dat is een hele mooie prestatie. Nou, wat goed is, Annette, die is er. Okay. Annette, goeiemiddie.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de verbinding was even weg. Kan
2: ja,
0: gebeuren.
2: Ja, ik voel even uit, sorry.
0: Ja, nee, geen probleem. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ik kan het zelf ook nog niet helemaal geloven, maar...
0: Ja, bizar eigenlijk. Want je hebt een voor jou doen ook hele snelle tijd neergezet.
2: Klopt, 10:08 en nog een paar seconden.
0: Ja, dat had je van tevoren niet verwacht.
2: Nee, ik zei tegen iedereen, als ik onder de 12 haal, dan ben ik meer dan blij. Als er iets daaronder staat, dan is het allemaal euforie wat dat is. En dat dat 2 daar bijna onder zou zijn, zo dicht bij die 10, dat had ik echt nooit verwacht.
0: Nee, dat is ook niet een beetje sneller dan je verwacht. Want voor de mensen die het niet helemaal helder hebben, wat moet je doen bij een Ironman?
2: Voor een Ironman moet je eerst 3,8 kilometer zwemmen. Dat is vaak in de meer of in de zee. En dan ga je omkleden in fietskleding en dan ga je 180 kilometer fietsen. En dan weer omkleden en dan ga je voor een marathon daarna.
0: Even nog een marathonnetje lopen.
2: Ja, ja. Klopt,
0: oh, bizar.
2: Klopt.
0: Ongelooflijk. Wij hebben jou al eens eerder in de uitzending gehad. Je bent ontzettend fit. Je doet dit al heel lang. Maar zo'n Ironman, dat is voor jou wel nieuw? Zo'n hele?
2: Ik had eerst een halve gedaan. En dat was, ik dacht, dat is een heel goed eerste doel. En daar heb ik me zelf eigenlijk ook een beetje verbaasd. Omdat ik was ook eerste geworden. En toen dacht ik van, nou, het voelt wel een beetje half. En ik had gewoon ooit de droom om een hele te doen. En ik dacht van, nou, het perfecte moment gaat nooit komen. Dus ik schreef me in en ik ben ervoor gaan trainen als het leven ervan afhing. En het ging niet altijd even soepel. En na 9 dacht ik, stond ik gisteren aan de start. En toen mocht het gaan gebeuren.
0: Ja, want hoe voelde je je toen je aan de start stond? Had je er vertrouwen in?
2: Ik had er echt mega veel vertrouwen. Ik had er vooral gewoon heel erg veel zin in. Ik had 9 zo hard gewerkt om eigenlijk maar gewoon 10 te gaan sporten blijkbaar. En als je daar dan staat, dan denk je van nu moet ik eigenlijk gaan laten zien waarvoor ik het allemaal, wat ik allemaal heb opgegeven en wat ik eigenlijk kan. En ik wist zelf eigenlijk ook helemaal niet wat ik kon. Dus ik was vooral gewoon heel erg benieuwd en ik had er zo ongelooflijk veel zin in.
0: Want hoe train je hiervoor dan?
2: Ja, je traint hier bijvoorbeeld door een Elfstedentocht te doen en dan daarna nog 8 te hardlopen. Ja, dat soort dingen.
0: Zo zag jouw tweede Pinksterdag eruit.
2: Zo zag mijn tweede Pinksterdag eruit, inderdaad. Heel veel uurtjes maken op de fiets, veel in het zwembad zijn. Ja, heel veel trainen eigenlijk wel.
0: Wat is voor jou het zwaarste onderdeel?
2: Ik denk dat het hardlopen blijft altijd het zwaarste, maar ik denk dat het wel het punt is waar ik het meest heb genoten gisteren.
0: Ja? Hoe ging dat dan?
2: Ja. Nou ja, je bent al klaar met fietsen. En op die fiets moet je natuurlijk mentaal voorbereiden dat je hierna nog een hele marathon moet gaan hardlopen. Maar mijn vrienden die waren hier naartoe gereden naar Frankrijk. En die kon ik daar zien. En die hebben mij er echt doorheen gesleept. En als ik hun weer zag, dan had ik weer vleugels. En dan kon ik weer een stukje vooruit. En zo heb ik het eigenlijk een beetje opgedeeld. En na die laatste 10, dat was wel even afzien natuurlijk. Maar dan ben je er ook bij. En dan denk je, hiervoor heb ik het getraind. Dus,
0: ja, fantastische prestatie. En je hebt je dus gekwalificeerd voor het WK op Hawaii.
2: Dat klopt. Ja, dat het klinkt echt, als je het zo ook zegt, dan klinkt het echt te bizar voor woorden. Maar ja, ik stond een tijdje tweede en ik dacht van ik kan niet harder dan dit. Dus ik heb gewoon mijn tempo vastgehouden en nummer 1 die zwakte af. En toen heb ik die ingehaald. En als je eerste wordt van je leeftijd, dan mag je naar het WK. En dat heb ik gisteren gedaan.
0: Ja, bizarre prestatie. Hoe voel je je nu?
2: Ik voel me heel eerlijk gezegd best oké. Okay. Ik denk dat ik nog heel erg in de euforie en alle adrenaline zit. Maar ik denk dat het morgen of volgende week nog wel gaat komen. Ik ben vooral heel erg verbrand.
0: Oh, dat is minder. Ja. De volgende keer goed smeren dus op Hawaii.
2: Ja, klopt.
0: Nou, fantastisch. Dank je wel dat je je verhaal even met ons wilde delen. En we wensen je heel veel succes en geluk daar in Hawaii. Of op Hawaii.
2: Top, heel erg bedankt. Superlief.
0: Okay. Dankjewel. Annette Vissen. Uit Hanthem dus. Ze heeft haar kwalificeerd voor het WK Ironman.

0: van Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
3: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
4: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
3: Nou ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je mensgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden.

0: De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De finale van Sjong Junior die had West Arun de Vreet in de Lewij in Drachten. En er is dus een winnaar. Dit is je dadelijk.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slijven net loed opstelst.
6: Hoe kom ik je waai?
5: Of in die tij wekker had.
7: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toe in toekomst keer.
8: Waar kan ik van werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen des alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
5: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Goedemiddag.
12: Noi Diana de Groot.

0: koffiekopje. En ze dachten, dat kunnen wij wel even broeken voor de uitviering van dit nummer. Triggerfinger en I Follow Rivers.
1: Goedemiddag.
2: Mai Diana de Groot.
0: Basisskwalle De Breggen uit Kastenbreggen is de winnaar worden van Sjong Junior. Arune Vreed wie de finale van de Friske Sjongwedstrijd in de Lawei indrachten. Acht skwallen die gong de street om mij mekoor, mij een veske dat ze te gerren met Sjonge Reinoud Ritsma makken hebben. En ik ga nu contact met de winnende klossen. Goedemiddag, allereer.
3: Goedemiddag!
0: Heerlijk. Juf Marianne, die je drinken.
3: Ja, ik ben er.
0: Oh, even met die beginnen. Ga je hem van de morgen nog wel rekken en taal dienen? Of wie het Ingrid feest?
3: Nou, dat hebben we vol even dienen. Maar we hebben begonnen met alle keer filmpjes om alles weer rond te zien. Alle keer krantenstukjes lezen. En de beker bezien, de prijzen. En we zijn de klassen langs geweest om het goede nieuws te vertellen. En om onze prijzen zien te letten.
0: Ja, fantastisch. Dat kind toch ik net hoor, juf.
3: Nee, geweldig. Ja.
0: Ja. Hoe uitgelaten is de stemming op Squallen?
3: Geweldig. Nee. Ja.
0: Ja, Hielke, daar zit ik bij de telefoon. Daar heb je Rick in de studio zitten. Kisto is even meenemen naar Arune Vreed. Want dat wie wel een lange dag, denk ik.
4: Ja.
0: Wat moest die allemaal in je dwan van tevoren?
4: Nou, van... Meest gingen we oefenen.
0: Ja.
4: Toen gingen we naar de Lawei voor de eerste keer. Gingen we daar nog een paar keer oefenen. En daarna, in de jong, gingen we de echte uitvoering hebben.
0: Ja, gong je in dwaan. En ja. Hoe gong dat? Dat gong dus, ja, dat gong goed, want anders win je net.
4: Ja.
0: Nee, ja. En ging je hem voordadelijk toen je met het podium al gongen? Zoek iets van, nou, dit hebben wij toch wel even heel goed dien.
4: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, hè? En hoe heet hem dan naar die oren kwam, jongen? Wat vond je hem daarvan?
4: Baby, eigenlijk. Die jong heel snel. Een beetje. Maar. Net heel volle goed of zo. Net heel goed.
0: Oké, okay, dus je stutsen er echt om als kop en schouders bob uit misschien wel.
4: Ja.
0: Ja, dat door je hem wat te sissen.
4: Hartstikke leuk. Ja, zeker.
0: En nou ja, hier je hem dan van tevoren. Ik wil een heel iets bietje verwachten dat je hem winnen zon.
4: Nee. Ja. Maar ik heb wel gedacht dat we sowieso in de prijzen zullen zitten.
0: Oké, okay, dat wel. Ja, maar ik jij een heel soort mengde reacties bij die.
4: Mm-hmm.
0: Op achtergrond bij de orenband. Je dacht van wol in de oren dus van net.
4: Ja.
0: Nee. En wat gebeurde er toen uiteindelijk de winnaar uitroepen werd?
5: Heel blij.
6: Een explosie.
0: Ja. Een explosie, ja precies. Dat
5: ja,
0: snap ik wel.
5: Chaos.
0: Ja, chaos ik nog. En wat heet hem nou woen? Wie kan dat even vertellen?
4: Simon.
6: De eerste prijs. Ja. Een beker.
7: En
6: een wisseltrofee.
0: Zo. Prachtig. Nou, hartstikke leuk. En ja, dit veske, dat wordt een hit dan, denk ik, hè?
4: Ook
6: is het ook. Is het al?
0: Dat is het al. Nou, zal ik hem gewoon nog een keer draaien hier op radio?
8: Ja!
0: Van harte, Lokweenske. Hartstikke leuk dat ik nog even mooi in bellen moest en mocht. En nog even succes, hè, die lessen 12 weken op Squallen.
4: Ja,
7: dank u wel.
4: Dank je.
0: Doei!

0: Melanie en Laydown en de Fardes, het winnende veske van Sjong Junior. De Brege van OBS. De Brege in Skaste Brege. Ja, een soort Bregen achter mijn koor. En het is misschien een brechtje naar het volgende Nijs, want heet Van de Naald. Welmoet Sietsma, oud-collega hier bij Omroep Friesland, nou presentatrice bij WNL in de Moantiet. Zij gaat voort bij WNL. Zij ruilen de omroep in voor RTL. Oh. Want ze zil daar een eigen talkshow krijgen.
1: Wat leuk worden.
0: Ja, nice Renze Klamer. Wordt ze een van de verste gezichten op de Letterjoen. En ze zei zelf, dit is een kans die kan ik net voorbij gaan litten.
1: Nee.
0: En dus naar de simmer is ze daar te zien.
1: Zal het ik wel moeten komen hieten dan? Kijk, zoals Rens.
0: Ja, maar misschien wel. Dat zou leuk zijn.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Zo
1: snel een talkshow houden.
0: Diana.
1: Ja.
0: Nou, ik praat zo volle dat ik het die minientje altijd vol wil, denk ik. Dus, let het je maar lekker bij haar. Ik zit hier helemaal best.
1: Mooi.
0: Bij Domast ontred, Ryan en Nienke.
1: Ja, hij is dit weer nice.
0: Want wij... wie is hem haast vergeten? Oh ja, hij is hier nog een beetje. Dan moest het even een doek over het bureau maatje.
1: Hij zit weer nice mee. En lekker draait. En het is goed. Waar zou dit?
0: Oeh, nou, dan zoek het Nijs er even bij pakken. Oeh. Dat kan zomaar een quote daar uit wezen. Oeh. Ik zes verder helemaal niks, maar... Nou ja, het zou zomaar kennen. Oh ja. Ja, nou ja, die hebben nog net jet erdoor. Dus dat zou wel heel gauw werken. Maar ja, je weet het net. Dat spultje, dat spelen we om 20 vaar treinen in. En dan krijg je de opjeften. En dan kist ik mooie prijzen winnen. Die prijzen was dan winnen kist. Dat vertel ik die straks even. Het Frieske Nijs komt er dadelijk ik hoor. En dit is Donna Summer. Could it be magic?

0: al in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi.
0: omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren... een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM. Het is Jelle van Trijen. Een oersjug van het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
11: De bezoekers van de toog zijn voor de warren in Den Helder. We waren vanmorgen opwachten toch meesten van de jonge actiegroep Wij Zijn de Warren. Het gaat vooral om bewoners van de vier waardeilanden. Ze binnen Tjinnert Farnim van de Rietvettersteert om in de takons meer natuurgebieden op te sluiten voor meesten.
12: De plannen liggen er om de bosplaat af te sluiten, de Noordvaarde gedeeltelijk af te sluiten, de Engelse Hoek helemaal dicht te gooien het hele jaar rond. En dat is natuurlijk niet heel realistisch om te denken dat als jij geen wandelaar meer ergens kan hebben, dat de vogelstand zou verbeteren op het wat.
11: De politie besteeg het jong in het tv-programma Opsporing Verzocht om te gaan een inbraak bij een juwelier in Snits. De inbraak wie in december om de Weideburgstraat. De politie is ziekert trein vertochten. Dit is met geweld een door verseerd hebben en het rolok iepenhaven. De inbrekers broeken een svierark om de glazen vitrines stikken te slaan en namen een flinke buit mee. 12 Friese patiënten hebben een controversieel hertimplantaat dat levensgevaarlijke schokken veroorzaakt kan. Het gaat om ICD-apparaten met onderdelen van het Duitse bedrijf Biotronic. Het zijn implantaten die, als het nodig is, een krachtige schok kan kennen, dat een hert mee resetten wordt. In dit geval kunnen er een jeder stikken in, waardoor patiënten onnodig 10 ton schokken gauw achter elkaar krijgen. Met een kracht van 800 volt. Verslaggever Marije Kleinstra spreekt met een vrouw die het ondervinding had met een ontregelen ICD. Die van haar kwam 8 keer te nodig te aan.
13: En zij vertelde me dus echt, nou, je moet vertrouwen in hij zijn apparaat. Maar bij mij gebeurde het dus echt dat ik van binnenuit vermoorden waard. Dat wie het gevoel wat zij ervan kreeg. Dus ik kan me voorstellen, als dat je ook komt, dat ben je net samen roeien.
11: Onderdeel van Skorrel stelt die Leuwen dus juist een auto in de brand stutsen. De brand werd melden door Tjogen, die het ongehoord dat een chill om de voorkant van de auto in de brand stieg. De brand werd hier het vuur rap onder controle. De auto, een sportwagen met een nijweren van goed 120.000 euro, is zwier schadeerrekker tot de brand. De politie stelt een onderzoek in. Het al binnen meerdere auto's in Leuwen al in brand stutsen.
14: Net jij, dat is van heel het jaren, denk ik.
11: Weet ik niet, wat mensen voor een auto betalen hebben.
14: Nou, 120.000 euro, Jacob.
11: Nou, ik tik het net al.
14: Ik denk dat al mijn auto's bij mijn koren, dat is Helly. Mijn hele leven lang bij mijn koren. Nou, lip maar. Maak het net uit. Wat verwaren we het?
11: Oh ja, dat wie drinkt
14: ja,
11: nog.
14: Ja, dat wie drinkt nog.
11: Vermeetje nou daarom te voor de zinnen. Bloeddroeg, het is 16 of 17 graden. Morgen komende dag. Mijn bewolking zin en moois nog een spot rein. Het is dan nu of 20 graden. En verwaas je, dan wordt het warmer. Het is dan een graad als 24. Het is een graad 23. Toch is een graad 24. En vreed laat de temperatuur om de 29 graden in.
14: Lekker, ja. Heerlijk.
11: Nou.
14: Nee.
11: Het is mij warm genoeg, maar deze.
14: Ja, het is mij gauw warm genoeg. Nee, ik vind het wel lekker. Lekker weer even die zinnen erbij, toch?
11: Ja, dat is wel mooi.
14: Oké. Okay. Oeren oren dan, Jester en Nijs uit Friesland. De kist het in het Tuskantiet. Ik volg je via zijn website en via de Omroep app. Had ik nou sis witte teddybroeken, oversized joskes en petten en de jaren 70? Dan zou je het ook. Sugar baby love. Ja, wist de Robets. En ze komen er aan.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
15: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Goedemiddag.
20: Maar Diana de Groot.

0: Michael Jackson en Bad.
1: Waar zei dit?
0: Er krijgt dadelijk een fragment citeren van een verneemde Fries. En ik wil heel graag van jou weten waar jij stond je. De voor- en achternamen wil ik graag weten. En wat kan de meesten thuis winnen, Annenienke?
2: Nou, we gaan naar cadeautje.
0: Echt?
2: Naar je Fries. Ja, want de zomervakantie staat er al, hè?
0: Ja.
2: En haar festival is dat ze dan op straat luistert. En dan telefoon, dan gaat het bestuurtje vast langzamer en langzamer leeg. Dan haast natuurlijk een powerbank nodig. Dus we gaan een speciale Omroep Friesland powerbank.
0: Dit Trossinne energie, ja, opladen we.
2: Precies.
0: Ik vind het echt fantastisch. Hartstikke leuk. Dus die prijs kunnen we jullie futje.
2: Ja.
0: Nou, helemaal leuk. Wosto, de eerste wezen die die prijs in handen krijgt. Doch dan even goed, mooi. Luister goed. Waar zie ik je hier?
3: Wij Friesen zijn heel nuchter. Met hele mooie titels en prestaties. Heel nuchter. Maar vandaag komen emoties naar boven.
0: Ja, bij wie komen de emoties naar boven als nuchtere Fries? Dat wil ik graag van jou weten. 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: met hele mooie titels en prestaties heel nuchter. Maar vandaag is het wel, komen de emoties naar boven.
0: Ja, en titels en prestaties, dan moest een beetje in de sporthoeken tinken. Dat is een liedstipje wat ik nog mooi jou. Doe die best. 0620, via Jorgen, Ian Jorgen of via de Omroep-app. Succes!

zei, we doeken de keren de beste in. En zij witte mij eens. Maar het weer al nice aan oorlog minuut. Weer het al heel voorbij. En één keer op, maar zeven.

0: Muziek van eigen Friske Boyen van Diggelvuur en Seth Sak.
1: Wij Friesen zijn heel nuchter. Met hele mooie titels en prestaties. Heel nuchter. Maar vandaag komen emoties naar boven.
0: Waar zei dit? Ja, er komen toch een heel soort verschillende antwoorden weer binnen. En dat vind ik altijd wel leuk. Want wie ik wel heel mooi sportnijs al rond de week aan alle hier. Nick de Vries, die we het heel vaak neemt. Even Shen Gerard Pietersma, die werd ik nog neemt. Nee, die is het ik net. Maar er komen toch ook wel een heel soort goede antwoorden binnen. Onder oren van Gerda, een goede middag.
2: Goede middag.
0: Waar jij de stouw hier?
2: Ik jij de Sandra Arends.
0: Als nuchtere Fries, die het een wol wat.
2: Ja, zeker. Ja,
0: ja, prachtige toernooi van Rosmalen het er op de Sinammers Kreun.
2: Ja, dat is de eerste keer volgens mij.
0: Dat Nederlanders wonen, toch?
2: Ja.
0: Überhaupt, ja.
2: Ja. Ja.
0: Eerste Nederlandse winnaars, ja. Nou, zo'n 2001. Nou, dat is een prachtig mooie prestatie.
2: Ja.
0: Ja, helemaal goed. Wat is dan wel van de Merigetta?
2: Ik ben even wat in de huis ontrommeling met de planten en dat soort dingen. En en zei je eigenlijk het fragment voorbij komen.
0: Ja, en hier is het al bij u voorbij komen, Jet, Jord.
2: Ja.
0: Ja. Ja, nou, hartstikke mooi. De oplettende luisteraar, hè? Zei je het
2: al? Ja.
0: Wij hebben nieuwe prijzen deze week. Ik weet het als het krijgt, maar we hebben een prachtig mooie powerbank verdij. Die is dus gewoon maar zinnenpaneeltjes zitten erop. Kist hem in de zinnen lezen en dan laat hij die telefoon ook nog op.
2: Nou, het is wel heel vernuftig en ik ben er helemaal net zo in thuis. Dus dat is wel heel leuk dat ik nou zoiets win.
0: Nou, sugarzoon. Wij sturen het naar die op. Ik wens jullie een prachtig mooie simmerofest.
2: Nou, hartstikke mooi. En je hebt nog een
0: heleboel uurtje
2: oorring.
0: Ja, dank u wel. Fijne
2: dag. Hoi.
0: Doei. Ja, de oplossing. Sander Arends dus, de tennisser. Die het dubbelpartner David Pell. De eerste Nederlandse winnaars in Rosmalen binnen.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
3: Simmer in Friesland.
4: De kampioen.
3: Het is bij de tijd van het scootjes van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen in het Boerskipjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio- of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
5: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
7: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
6: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jon van Kan met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Na 26 jaar tussen de bloemen en planten binnen de laatste weekend oombrutsen van het tuincentrum in Wommels. De eigenaars die zetten een orenkoers. Jester dadelijk.
2: Nu bij de boer.

0: van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. Bald.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Vriezen steenop en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steenapstoel.
3: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
4: Goedemiddag.
5: Mooi Diana de Groot.

0: Andrew Gold en The Lonely Boy en de Vaillerste man die we zelfs kennen van The Bee Gees, Robin Gibb. En het veske wat er solo maken in Jontjen 83 weer dat, Juliet.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Na 26 jaar werk je met haar een passie van bloemen en planten. Nemen Anne en Dieneke Wiersma afscheid van haar tuincentrum De Gardenier in Wommels. Jarenlang joegen ze meesten advies over plantenverzwarging en maken ze bijzondere blomstikken voor onder andere trouwerijen en uitveerten. Maar ze vinden tijd voor wat oors. Dieneke, een goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.
0: Hoe binnen deze laatste weekend van Jim?
3: Nou, onvoorstelbaar. Heel, heel apart. Vooral... De eerste weken zei ze maar dat we het onkondigd hier en weer het oppikt toch het nijs van de lauwe te kranten en de balde te kranten. En nou, toen weet je het hartstikke gek op.
0: Ja, echt hè?
3: Zo vallen meesken. Ja, de verste klanten die komen, maar ik klanten die denken van, oh god, ik heb dit hier eens weten dat ze er weer of een shirt even, of van verder voort. Ja, ongekend.
0: Ja,
3: die reacties door je hartstikke goed al hier. Dat ja. Is
0: heel precies. Fijn, ja. De krijg je dan in één keer heel soort Wurdjering, liek het wel, hè?
3: Nou, zo liek het inderdaad wel, ja.
0: Waarom nemen je dit besluit?
3: Nou, we nemen dit besluit net omdat we het net meer leuk vinden. Want we vinden het hartstikke leuk en we kennen het ook nog on. Maar op een gegeven moment, onder het einde van die zon 60 en ik weer naar wieke 64. En dan begin je alles te denken van ja, hoe lang doen we dit nog? Er is ik nog wat oors in het leven. Ja. Dus vandaar. En het is net iets wat je part-time dwang in. Je zei ze, nou, je hebt bijvoorbeeld een hoveniersbedrijf, je doet een paar dagen, dan kun je het langzaam opbouwen. Maar het is bij u alles of niks om samen te zeggen.
0: Ja, en wanneer neem je dan besluit? Hoe gaat dat bij je?
3: Nou, wij gaan al een paar jaar toch van, nou, we zullen ooit willen stoppen. We beschut per jaar.
0: Ja.
3: En van het winter hier me ziet van, nou, misschien moet het nou maar eens wijzen. Ik moest onder nog een beetje meer oerhelly. Maar ik zei, jongen, we willen oors ik nog wat. We zijn allebei de zoen en fit. En dan ken ik nog van alles wat. En het is beter om net te wachten dat je van beiden wat krijgt. Dat je zegt, we gaan hem nou moeten verstoppen. Dus vandaar, nou, het besluit.
0: Ja, maar. Precies. Ja. Maar dan heet het roer tijdens het jongzieten of jongens op een bank eens even.
3: Ja, jongens op een bank eens even. Ja,
0: en dan hak je de knoop terug en dan breng je het nijs de boeten. Dat is ook wel een heel spannend moment.
3: Dat wie had hartstikke spannend. Ik denk, nou, hoe zal dat gaan?
0: Ja.
3: Maar zo overweldigende reacties, nee, dat hadden we echt nooit verwacht. Nee.
0: En dan heb
3: ik leuke lietse reacties van mensen die nemen ze persnoepjes mooi of even iets aardig iets.
0: Een blomke.
3: Net een blomke.
0: Nee, dat hier wel leuk was. Ja. Je krijgt wel eens bloemen trouwens. Van hier?
3: Jawel.
0: Okay.
3: Jawel, ze weten wel dat het mijn passie is.
0: Oh, dus, gelukkig.
3: Dat is altijd goed.
0: Ja, mooi. Ja. Maar dan hest dus die knoop terug, haakt en dan binnen nou die laatste weekend. Hoe gies dan maar eens naar die winkel daar?
3: Ja, je staat heel open en het is elke keer weer verrassing hoe goed het gaat. Dat, het is woorzaak van het besluit nemen. Nou, en dan is dat clear, denk je.
0: Ja.
3: En dan is het nou echt zo, dan denk je, oh ja, het is toch wel echt zo. Dan krijg je begint het besef dan meer te komen.
0: Ja, want
3: maar het is een goed besluit. Dat is gewoon zo.
0: Ja, daar steem 100% achter.
3: Maar het gevoel en het verstaan is altijd nog...
0: Dat zijn twee verschillende dingen, hè? Ja, dat kan ik me intinken. En zeker als er dan klanten bij je komen en die hebben mooie verhalen en mooie ontinkers, dan doet dat je altijd wel wat.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Heb je een einddatum?
3: Nou, wij gaan er vanuit heel juli, zeg maar. Want ik weet net dat het 12 juli of zoiets is op sneeuwen. Maar het kan wijzen dat we zeggen van ja, nou ben we zo leeg. We doen een weekje verder. Maar we gaan zelf uit van heel juli. En dan gaat de vakantie in. Dan hebben de meesten niet horen dingen onderhollen. En dan is het tijd voor uw eigen vakantie.
0: Ja, lekker.
3: Zo doen we dat dan maar.
0: En dan kan letterlijk de deur dicht gaan.
3: Ja, dan binnen nog oude handelingen en al, hè. Maar daar nemen we rustig de tijd voor.
0: Ja.
3: Want dat wil we net van hier drok in de oren komen.
0: Nee, dat snap ik. Dat moet ik een beetje rustig aan dan, hè?
3: Ja.
0: Ja, wat zijn nou hele mooie momenten van die Arune 26 hier?
3: Ja, toch het enthousiasme van de meesten. Als ze waarom komen, als wij een advies doen, hey, je kent dit of je kent dat. En dan zeggen ze, goh, dat is zo goed werken. En ja, dan dat stukje educatie, dat vonden wij ook heel belangrijk. En ik gewoon dat we goede planten zien, maar ik bij te vertellen van de meesten, samen met je plantje, samen met je dat dwan en samen met je wetteriaan. En we merken dat dat nog steeds heel erg waardeerd wordt. Want de kennis is er net meer zo vol het tienwurg.
0: Nee.
3: En internet zit wel vol dingen, maar alles is net helemaal zoals het is.
0: Nee.
3: Net altijd weer, om samen te zeggen.
0: Dan maak je ook trouwboeketten. Je maakt je boeketten van rouwtjinsten. Ik kan me niet denken dat het ook wel heel betjuttenisvol is.
3: Ja, als je... trouwboeket is net zo vol, maar rouwstuk ik nog wel aardig. En ja, dat vind ik persoonlijk weer heel mooi werk. Als ik met de nabestaan, hoe ze het dwan, wat ween de weesken. En soms wisten ze het net precies. En toch een gesprek kom je toch tot iets van wat echt persoonlijk bij die meesken past.
0: Ja.
3: En dat is gewoon heel fijn. Nou, en... ja, en het bijzondere vond ik zelf dus ik wel. Dat zie ik dan nou aanstaan toch nog een keer voor de laatste keer. Want de bloemstikken en de kroonsten van de vreulemaatje.
0: Ja.
3: En dat, omdat is ik weer iets heel oors. Vooral als dan maar de stikken erin brengt. Ik zit dan achter in het bus, kom
0: vast aan.
3: En dan ren je daar het veld op en dan is alles nog heel stil. En het is just veel te sfeer al hoe het is van de vreulen. En dan... zet je die stikken er neer en letter heel wat de midden, dan breng je de kroonsten daar. Ja, dat is toch ook wel weer iets heel speciaals. Ja.
0: Dan is dat misschien een hele mooie afsluiter.
3: Dat denk ik, dat een hele mooie afsluiter is, ja.
0: Ik wens je hem nog een hele mooie weekend aan mijn heel soort klanten. En dank wel voor je mooie verhaal en geniet van je pensioen.
3: Nou, dat is serieus best voor dan. Dank wel voor het gesprek.
0: Graag gedaan en de groet is aan allen.
3: Ja, zeker dan. Hoi, hoi.
0: Doeg. Ja, ze horen er dus mee op. De garden hier in Wommels. Kist er nog in, op de valreep.

Myra Yaddis, The Material Lover. En dit is Patrick Hernandez en Born to be Alive. Ik weet net als de juiste joen nog tot let voetbalsjongen hest. Misschien best nog wel een beetje in de stemming.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij bent bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Natalie Owen.
3: Nee, dat is Natalie Owen.
0: Friesland van de Moon.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
9: Het is Jelve Fjouweren. Het Nijs uit Friesland, maar Jacob Stelwagen.
10: De bezoekers van de toogdag voor de Wadden in Den Helder waren van de morgen opwachten door meesting van de jonge actiegroep Wij zijn de Wadden. Het gaat vooral om bewoners van de vier waadeilanden. Ze binnen Tjinnit van Nim van Rietzettersteert om in de takos meer natuurgebieden af te sluiten van meesting.
11: De plannen liggen er om de bosplaat af te sluiten, de Noordvaarder gedeeltelijk af te sluiten, de Engelse Hoek helemaal dicht te gooien het hele jaar rond. En dat is natuurlijk niet heel realistisch om te denken dat als jij geen wandelaar meer ergens kan hebben, dat de vogelstand zou verbeteren op het wat.
10: De marathon van Snitskiet sneunt mogelijk net terug. De gemeente Zuid-Friesland had de vergunning in Lutsen. De organisatie hier in EHBO-plan opstellen droeg een nep-ambulancebroeder uit Grijns, die in maart nog de 15 mannen zelf veroordeeld waard. En Jim Vardien als ambulancemijnwerker, compleet met stellen, uniforms en zwaailochten. De gemeente vindt het bedrijf een risico voor de veiligheid en de volksgezondheid en lust dus de vergunning in. Of de Snitse marathon trokken kan, hing het nou al van de vraag of er een oor-EHBO-bedrijf op tijd een zorgplan opstellen kan. Denk vooruit is het thema van de campagne van de veiligheidsregio's en de NCTV om meesting te wijzen op het belang om jezelf 22 uur redden te kennen in geval van een crisis. De helptje is naar wie het nodig om help te organiseren. Brandwachtcommandant Marinus van der Velden.
12: Ik denk dat het in eerste instantie dat mensen zoiets hadden van joh, waarom is dat nodig? En je ziet het aantal percentage ook toenemen van mensen die zich hebben voorbereid. Hè? Mensen zeggen joh, ik ben 72 uur voorbereid. Dat is volgens mij meer dan 70% van de Friese inwoners. Het aantal mensen met een noodpakket is echt nog wel significant lager. Maar daar zien we ook wel groei in. Dus mensen vinden het steeds belangrijker. Maar er kan nog wel een tandje bij.
10: De meer dan 150 hier is Royal de Vries Cardboard Printing uit Snitsvliet. Het bedrijf gaat zelfs het faillissement omvregen. De 100 werknemers binnen vermidje informeren. Het bedrijf wat oprucht in 1874. Begon als een drukkerij, groeide de Vries in de 20e eeuw tot producent van verpakkingen voor nationale en internationale merken. In 2018 kwam een meerderheid van de onderdelen van de Snitse onderneming in hand van de Friese investeringsmaatschappij FB Oranjewoud. Het belang is letterlijk verder uitbreiden tot 100%. Vermeer je nou naar rond de voorzinnen. Het bloed droeg. Het is 16 of 17 graden. Morgen een komende dag met bewolking, zinnen en maas nog een spotrein. Het is dan 19 of 20 graden. En verwaar ze je over het warmer. Het is dan een graad 23. Toen is een graad 24. En vreet om de 29 graden in.
9: Nou, mooie berichten. Dank u wel, Jacob Stelwagen. In het Nederlands budget de namme Sommieu het beste. Nou, dat is er misschien ook wel. Something to remember, love. 'Cause when it's only us, it's only love. Yes, Sasa.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
16: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
17: Rand? Nee.
16: Fair enough.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Ik heb veel pijn.
19: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
20: Goeiemiddag.
21: Maar Diana de Groot.

0: En dit noem ik geen haast lang genoeg, worden, maar die heerlijke gitaarendrien van Prince en Purple Rain.
1: Het is nou
0: haast kwartier voor fjouweren.
1: Dat is een mooie tijd.
2: Voor een nieuwsgierig verhaal.
0: Ja, nou ja, dat kwam eigenlijk via Annenienke. Die liet mij van de morgen een filmpje zien. Ze zei, kisto de band Chaotic. Ja. Ik zei, en of ik die kind. Dat is een beetje een generatie dingetje, denk ik.
3: Ja, heel iets kikken.
0: Heel iets, ja. Ik ben een periode ouder als Annenienke. Laat maar even zo zeggen. Maar ja, die band Chaotic is ontstaan uit een televisieprogramma.
3: Okay.
0: Dat wie nou Big Brother, hebben ze een groep jongeren in het Big Brother huis zetten. En dat wie Star Maker, het programma. En daar zit ik elke dag gewoon voor. Dat wie helemaal de bom, dat wie in 2001. En ik volg dat helemaal. En uiteindelijk kwam er dus een popgroep uit van zes jongeren.
3: Leuk.
0: Ja, echt vet leuk. Dat wie echt voor alle idols en The Voice en weet ik veel wat. Wie de Star Maker. En er kwam dus een groep uit, Chaotic. En die hing ik voor dadelijk een nummer 1 hit. Damn, oh. I Think I Love You.
3: Wow.
0: En dat is nog 24 jaar lief. En die hebben Arune Wieke, Vreet en Sneun, hij zijn reunieconcerten houden in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ik hier de stiekem eigenlijk wel bij wezen.
3: Ja, ja.
0: Ja, ik kon het. Ik hier al je oren dingen dit weekend, dus ik kon het. Maar ik heb dat wel heel goed volg ik op Instagram. En dan dacht ik, ja, dat wie wel een hele mooie tee. Dus ik hier er wel bij wezen. En toen liet je een filmpje, Sham.
3: Ja. Nou, ik wil eigenlijk een enige de zanger, Sita.
0: Ja, Sita. Ja, Sita is wel vrij bekend nog. Ja.
3: Maar een filmpje was een Fries Veskes, jongen. Dus ik was gewoon choqueerd. Ik dacht,
0: wat doen ze nou? Ja, nou, en dan leerde ze mij dat jaren. Ik zei, dit moeten we even het Frieske publiek ik jaren litten.

0: tragisch zag om even dat als jongen.
1: Dit weer natuurlijk in dezelfde tijd.
2: Ja.
1: Dat Twarres die nummer 1 hit hier. Maar dat publiek, dat kent dat gewoon nog helemaal. Ja, en zij zongen dus een veske, of eigenlijk een hele medley van al je verschillende veskes. En ze begonnen dus met dit veske van We Bisto van Twarres.
0: Ik vind het echt goed klinken voor iemand die net Fries is.
1: Van net Fries?
0: Ja.
1: Nou, klonk het gewoon echt Friesk.
0: Ja, echt. Ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, precies. Dat wel. En begin maar een Frieske plaat.
1: Ja, maak je Frieske plaat. Dat hebben wij helemaal, helemaal hartstikke leuk. Maar dit is dus die nummer 1 hit van Chaotic. Damn, I think I love you. En deze draaien we dan voor hun, omdat ze Friesk zongen hebben.

25 jaar lien dus. Hinze die noemer in hit. Starmaker, oftewel Chaotic en Damn I Think I Love You. En ik krijg voordadelijk een foto van Jaap Skeffer. Ik met Rachel Kramer van Chaotic in 1998. Hartstikke mooi, Jaap. Door Hestrik. Mooie herinneringen, hoor, denk ik. Dit is Decibel in Studio Maas. Als ik mijn eigen wat sluit.

0: decibel in Studio Maas en de stem die we verzels van Simon Wiegersma. Als ik mijn eigen wat sluit. Het is 10 minuten voor vijveren. Onderwijs je er dadelijk maar Erik Enema.
1: Zeker.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Diana.
0: Dan is de eigen goed hier op een horen.
1: Zeker.
0: Eer Nick, wes is het door hebben?
1: De marathon van Snits.
0: Oh, ja.
1: Die gaat mogelijk net terug. De gemeente Zuid-West-Friesland heeft de vergunning inlutsen. Want het EHBO-plan, die opstelt toch een nep-ambulance broeder Ruud Greens, die tot kadijs veroordeeld is. Want hij liet maar stel een uniform zijn, weet ik het al. Die hem voor als ambulance maar werken, wilde dat helemaal net is. Hij had wel een EHBO-diploma. Hij had ik een straf gekregen, 15 maanden celstraf. Maar dat hege beroep, dat zie je het nog. Dus het is eigenlijk een beetje onduidelijk. Waarom hij nou net maait van mij. Maar de gemeente zegt, ja, het is net veilig genoeg dat hij het zwaarplan opstelt. Er werd nog een oor-EHBO-bedrijf zocht om dat zwaarplan te maaien van komende sneeuw. Wat is het? Komende sneeuw
0: al? Ja, dus het is sneeuw al, ja,
1: de organisatie zit wel met de handen niet hier.
0: Dat snap ik.
1: En Dick Treijtoes mensen hebben haar onmeld voor die marathon. Dus de vraag dat het nog trok is nou wel een hele pregnante hier. Ik heb aangezien om 4 uur de burgemeester van Zuid-West-Friesland die maar uitlezen waarom ze het besluit nog om hebben en hoe ze dat nou zorgen eigenlijk.
0: Oké, nou, dat is een spannend gesprek,
1: zeker,
0: denk ik.
1: Ja.
0: Dat er meer dadelijk in onderwijs. Dit weer goeiemiddag, der hier is Amarens Jonker over haar project Untranslatable. Dat meesken van de hele wereld woorden en uitdrukkingen dielen maaien die het meer betjutten als alleen nog maar de letterlijke oorzetting.
2: Ik vind zelfs Briek een hele mooie. Dat kan je in het Nederlands, vind ik niet dat je daar een mooie vertaling voor hebt. En mijn Nederlandse vader, zeg maar, die eigenlijk alleen maar Nederlands spreekt, die gebruikt het woord wel eens.
0: En dan kist ik dien wut met haar dealen op untranslatable.co. Basiskwallen de Bregen uit Kaste Bregen is de winnenwurden van Sjong Junior. En dat budgette van de morgen op Skwallen eerst maar een kop bijkomen van die finale.
3: Gewoon maar alle keer filmpjes om alles weer om te zien. Alle keer krantenstukjes lezen. En de beker bezien, de prijzen. En we zijn de klassen langs geweest om een goeie nieuws te vertellen. En om onze prijzen zien te letten.
0: En na 26 jaar sluiten Dieneke en Arne Wiersma de dwarren van haar blommenzaak in Wommels. Dit jaar zult Dieneke dan ook voor het les de keertskransen maatje voor de Freule. Ja, dat is wel even een bijzonder moment.
4: Vooral als Thomas de stikken erheen brengt. Ik zit dan achter in de bus, kom
0: vast aan.
4: En dan ren je daar het veld op en dan is alles nog heel stil. En het is just veel te sfeer al hoe het is van de Freule. En dan zet je die stikken er neer en letter heel wat de middie, dan breng je de kroonsten daar. Ja, dat is toch ook wel weer iets heel speciaals.
0: Goeiemiddag, ieder morgen weer vanaf Ian Oren. Heeft er nou een leuk idee voor dit programma? Een tip, een suggestie, een opmerking, wat dan ik? Maar stel altijd even mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van Andy Williams. En op de scorekalender staat een siswieze die het instuurt is terug matchen. Om de werksfeer te verhegen, jouw ik mijn bureaustoel moois altijd een positieve draai. Fijne joen nog.

0: La la la.
1: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker had.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keer.
7: Waar kan ik veel werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
8: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen des alle dagen mij omrinst.
9: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Het is 4:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zijn lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van een appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar iets wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshoff gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media. Het afgelopen seizoen waren van Bronckhorst en Hulshoff de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabri Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer nog tot besluit zon en wolken en op de meeste plaatsen is het droog. Het is 16 tot 19 graden. Ook morgen is het droog, dan is er meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hij is de eerste Fries die iets over de 22 meter liepte. Gerrit Terpstra van Tjom. Zijn verhaal is dadelijk. Jeroen de Wars.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
15: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets

0: boedelscheiding bij Hart aan de Munnik. Ja, dat is de kapitein, deel 2.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Wat samen minuten of jou een goeiemiddag. Vrijdag welkom bij Onderwijs van deze maandag 15 juni 2026. Dit is de dag dat actievirus op de toogdij van de Waddenzee. Dat het idee om natuurgebied een auto te sluiten van mensen geen goed idee is.
3: Dat is natuurlijk niet heel realistisch om te denken dat als jij geen wandelaar meer ergens kan hebben, dat de vogelstand zou verbeteren op het wat.
0: Zeker daar dat de veiligheidsregio Zuid dat het gruste pad van de meesten genoeg eten in de hoes heeft om bij een crisis 12 hoeren lang het volharden te kennen. Maar dat er nog wel meer nodig is.
4: Het aantal mensen met een noodpakket is echt nog wel significant lager, maar daar zien we ook wel groei in. Dus mensen vinden het steeds belangrijker, maar er kan nog wel een tandje bij.
0: En het is een controversieel hertimplantaat. Dat kan levensgevaarlijke schokken veroorzaken. Tolvervriezen die hebben zo'n implantaat. Collega Marije Kleinstra, die praatte met een vrouw die het 8 schokken kregen, wil ze dat helemaal naar beneden weer.
5: En zij vertelde me dus echt, nou, je mag vertrouwen in hij is een apparaat. Maar bij mij gebeurde het dus echt dat ik van binnenuit vermoorden waard. Dat wie het gevoel wat zij ervan kreeg.
0: Dat we het nijs dat we Joert bracht hebben. Dadelijk hier in Onderwijs een partij met vierlepper Germ Terpstra van Tjom. Het is een Friese geschiedeniskreun. Als eerste Fries eer sprong hij oer de 22 meter heen. En dat viel heel bijzonder. Dadelijk zien verhaal. Maar eerst, het waren in het kwad. Jan Jonkman, een hele goeie middag.
6: Ja, Erik, ik een hele goeie middag. Nou, de bewolking van een mond die maken van

0: Een beetje plak van een afwisseling van wolken en zinnen. En mooi en matig, soms nog krachtige, frisse noordwestenwind. Lijnt de temperatuur tussen de 16 en de 18 graden heen. Jong en vannacht is het rustig. We krijgen wat hege druk invloed. Het klettert op, de stapelwolkjes lossen op. Hebben we vannacht temperaturen om de 8 tot 9 graden. Morgen werd een droge dag. Maar een afwisseling van wolken en zinnen is zo'n 16 graden op het waterland. Dat zijn 20, 21 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. In de jong neemt de bewolking bij ta en is zo'n 10 tot 12 graden. Later in de nacht, het zal wel richting de maandtijd worden. Of we komen ze op een enkele bui. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
1: Ja, veerlepper Gerrit Terpstra van Tjom. Het sneun Frieske skiernis skreun. Als eerste Fries eer sprong hij in Burgum oer de 22 meter hinnen. En daarmee is hij de tredde Nederlander die dat docht. Ja, Gerrit Terpstra vertelt oer dat moment.
2: Hoe dat ging? Ja, dat ging eigenlijk begonnen al wat stroef. Ik wie mooi. En de outset, dat woe, eigenlijk, kreeg iets minder. Ik wie voetje achteruit ging. Dus ik kwam net helemaal lekker van de score. Zo. Daarna een beetje naar voren. Maar ja, Bouke in beste sprong maken. 21, 50 of zo. Hege 21. Dus ik moest nou echt onder de bak. Laatste sprong. Ik zit te twijfelen om uit te melden. Je wilt les om je voet, les om je tricep. Maar ja, ik denk van ja, ik heb nou een beetje die streak van Westerien Woen. Ik denk dat ik me dan nog maar niet in het wan. Naar de laatste sprong, dus ik ga er gewoon vol gas voor. En ja, kom een beetje scheef in die stok. Maar ja, Tom had erop zetten, dan nog een misslag. Tom had er ook in, hij had bloedsteen. En helemaal bovenin vol gas uitspringen, dat ging goed.
3: Ja, het klinkt alsof hij heel nog geen goede sprong weer. Want zij is van dus wie net een rochte sprong, wie die wel perfect?
2: Ja, de sprong, ja, die was eigenlijk net perfect. Maar ja, had je stilsteen en bovenin binnen, dan hoeft de techniek eigenlijk net perfect te wijzen. Maar ja, het mooiste is natuurlijk gewoon. En dan ging ik nog een stukje skeef. Dus ja, ik ging 22 of en dan rug die ging ik nog een stuk verder west.
3: Hier staat misschien wel een Nederlands record ontdekt.
2: Nou ja, dat is dan te berekening op de site. En dan hier het 22-40 geweest. Maar ja, dat is altijd alles.
3: Ja, maar want in Burgum is dat de baan geweest dan een record vestige kerst?
2: Ja, ik vind Burgum altijd een van de fijnste kansen. Ik vind het altijd heerlijk draven. Nou, hier weet ik wie mooi. Dan draaft het nog een makkelijker. Het oude zit wel een stukje lastiger van. Maar ja, ik heb altijd het idee dat hij nog een stukje heen geluid qua kansen. En het springt er altijd makkelijk.
3: En dat verschilt dan ik weer echt per scores?
2: Ja, per scores, die verhouding, hoe dat in elkaar zit. Ja, dat verschilt nogal aardig. Als dan, bij oren scores komt dan een stukje minder vier boven die assist.
3: Ja. En Hestrik, bot voor trainen, maat?
2: Ja, wel aardig. Ik heb deze winter 6 keer in de week getraind. En volgas op discipline. En dan is het heerlijk dat het er nou ik uitkomt. Dat je ik wat op papier zette.
3: Ja, want bijvoorbeeld Sneutemoos, toen ze wekker werden, dachten ze van, nou, Joet, ken ik wel Fries record. En als eerste Fries boppen de 22 meter springen.
2: Nou, dat ik het helemaal toch, maar ik wist wel wienkracht 4. Ik zie even hoe de wien stier in Burgum. Wie mooi. Dus ja, de stok hoe 4. En dat ik wel in de achterhoofd. En dat ik die dag ervoor, ik was zo van, nou, als het al te plak valt, dan kan het heel vier.
3: En die, dat Nederlands record, is dat dit seizoen nog ontdekken?
2: Ja, ik weet het net. Het moet al even te plak vallen, maar ja, het kan als het al goed valt. Maar het moet al goed vallen, dat is het even. En ik was natuurlijk zo vier mogelijk, misschien ook een vierde.
3: Ja, want is dat die volgende doel of denk je al de boppen?
2: Ja, dat is wel eerst het volgende doel natuurlijk, die 22, 21. Maar ja, het lijst kreeg zo vier mogelijk.
3: En op welke baan had het dan gebeuren?
2: Ja, ik denk dat Burgum en het Huiskip dat daar de meeste kans laat om te pakken.
1: Dat zijn vier leerlingen. Gerrit Terpstra dus, drie dagen ervoor van de Sneunders. En je hebt Terpstra nog een Fries record van 21 meter 81. Nou, Sneunders Jongkamer dus nog een goede 20 centimeter bij. Een bijzondere prestatie, dat zei ik recordkampioen vier leerlingen en zaakkundige Bart Helmholt.
4: Ja, dat is hartstikke bijzonder natuurlijk. Eerste Fries, de trede Nederlander natuurlijk. Rian Baas, Jacco de Grote, allebei ook al 20 meter sprong. Ja. We hebben omgezien uit Friese kar van Nat Brandsma. 21, 66, 7 minuten rollen. dan denk je, ja, toen toch wel van, oh, dat wordt wel even voordat dit verbrutsen wordt. En dan opeens zit er toen nog een junior op Garm Terpstra, die voor het hier natuurlijk al die 21-89 sprong, de Nederlands record bij de junioren. Wat al vierde wie als de senioren. Nou ja, van de week in Driels zet hij natuurlijk al een Friese kardel. Dan verneemt ze wel een beetje. Nou, het zit er wel in. Het zit er wel om te komen. Zaterdag Burgum dan. Daar is de kans is optimaal. Wetter wie hebt de zandbed is daar maximaal qua hoogte. Dus dan wist gewoon dat ik daar zo heen zit. Ja, dan kom ik een heel eind.
3: Hij is nog maar 20. Wat maakt het hem zo goed?
4: Nou, ik denk de ervaring vanuit het verleden. Dus hij kan erop bouwen op lerpen zoals uur. Maar hij werkt er echt keihard voor. Hij had verschrikkelijk getraind om zijn explosiviteit nog beter te krijgen. Vooral in de klims, just dat waarom. Ik denk dat er niemand is die zo hard klimt. Ja, Bouke de Jong misschien echt nog wel. Maar dat is wel de huidige generatie. Ik kan verschrikkelijk snel klimmen. Had ik dat vergelijk met uurse TSC's, maar dan winnen wij maar oude mannetjes in de stak. Want ik zie hoe hard dat ze nou omheen rikken. Ja, dat is mooi om te zien.
3: Heeft hij de potentie om de beste lerper eer te worden?
4: Ja, die potentie had er zeker. Ik dwars zelfs wat te zeggen, had er heel bloot, dan niet er heel aan die kant op.
1: Ja, zei Bart Helmholt tussen Arman in de stok dus. Hij zegt naar de jonge generatie en zeer Germ Terpstra en zeg inderdaad dat hij dus die 22 meter rekenkoer, liepenkoer. Nou, het landelijke nationaal record ziet op 22-21. En de vraag is natuurlijk, zal Terpstra dat ooit nog eens een keer bereiken? We hadden dat scherp in de gaten. Bijdrage weer dat van Pelle Newman.

0: Remy en Heren, de noemer van Sam Fender en Olivia Dean.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart liep het erop dat de lokale partijen een lietse groei zijn litten hebben in ons land. En toen werd er op een gegeven moment nog een vraagtekens bij gesteld of die lietse groei er überhaupt voor wie. Toen het OPNL, de platform van Onafhankelijke Politiek Nederland, de lokale partijen in ons land, zelf onderzoek naar de waanlitten. En de KMU dat de verkiezingen eigenlijk een groei zijn litten hebben van de lokale politieke partijen in ons land. Dat is mooi nice voor zelfs van Sybren Singels, maar hij is voorzitter van OPNL en is nou aan de telefoon. Een hele goeie middje.
3: Goeie middje.
0: Het docht eigenlijk uit jimmelmuziek, ja, het is jimmelmuziek, blikken dat zo wat 40% van de mensen van een lokale partij stemt, hè, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
3: Ja, dat is toch een heel groot percentage. Of dan hebben we een volkspartij, dan denk ik bij dit wel de echte volkspartij.
0: Ja, dan ben je eigenlijk denk je dat is de echte volkspartij, schoen je zeggen.
3: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja, ja nou, de lokale partijen, ik regionale partijen, de FNP zit natuurlijk ik bij dat OPNL onsletten.
3: Ja.
0: Hoe verklaarde jou dit succes van lokale partijen bij die gemeenteraadsverkiezingen?
3: Nou ja, als je hier bij deze verkiezing hier bijvoorbeeld natuurlijk het punt van asiel extra op de agenda staan, maar dat stiet er in feite een beetje los van. In die zin dat de Haagse politiek toch iedere keer minder de probleem van de mensen in harde perceptie oplost. En dan zie je de meeste eigen oplossingen. En die zie je dan bij de partijen die het wil leveren, dat zijn de lokale partijen en de ideologische nationale partijen. Die leveren van het gevoel van de meesten net. En daarom stemmen ze op een lokale partij.
0: Ja, maar permissie Singels, maar het asielverhaal is net een partij, of net een onderwerp dat lokaal bepaald wordt. Dat is een landelijk verhaal, misschien zelfs wel een internationaal verhaal. De kennen lokale partijen dan net zo volgend wel?
3: Nee, maar je hebt een Ienburger. En de Ienburger die stemt voor de gemeente, voor de provincie, voor de Kamer en voor Europa. En die lokale burger, die bepaalt wat hij wil en net wil. En ja, op het punt van asiel, ja, dat, ja ook wat dat hij de gemeente net zijn hele volle te vertellen had. Maar hoe het algemeen, en dan praat ik even op grond van onderpinning van 20 hier in Europa. Europa weet is het credo van de barmassers. Als je hem verdorgen van onder instroom, dan zorgen wij voor opvang en voor integratie. En dat is de hertekreet van alle lokale bestuurders helemaal in Europa. En dat blijkt ik bij deze verkiezingen.
0: Ja, je zoen deze lokale partijen, die binnen eigenlijk van ideologisch zoen, van heel links naar heel rechts eigenlijk. Hè. Daar zit net een duidelijk idee onder.
3: Nou, er zit wel een idee achter, namelijk dat je problemen oplossen. En net alle problemen met de interkader in een ideologisch kader. Als jouw vader Wiedemond binnen, nou ja, dan moet je wel de hele lijn gaan om daar een ideologisch kader achter te zetten. Of een nieuwe ringwaai rondwarp, of neem het maar op. Een nieuwe warshoes. Hoe kader je dat ideologisch in? Net alles is meer ideologisch in te kaderen. En de tijd van de zuilen is voorbij. En de meesten vragen gewoon concrete oplossingen voor een concrete probleem.
0: Ja, ja.
3: Ze meesten matten van het gas al. Nou, een waterpomp kost 5000 euro. En een elektrische auto kost 7000 euro meer. Daar willen de meesten antwoorden op.
0: Het is een partij die zwaar voor praktische oplossingen eigenlijk.
3: Ja. Ja, dat is pragmatische politiek. Ik kan me nog herinneren dat Hans van Mierlo dat gewoon komt in Jotje Saaien 60 als het takkelijk voor de politiek in Nederland. Pragmatische politiek. Nou, D66 doet het misschien net meer, maar de lokale partijen doen het wel.
0: Nou ja, D66 is de grootste partij in Nederland, zoals daar gewoon. Dus tenminste de partij die het voortouw nam met in het farmie van de huidige regering. Dat is ook lokale partijen natuurlijk nog net van. Dus moeten we die blauw toch wel op lokaal niveau zitten. Want OPNL heeft natuurlijk wel een zitting in de eerste keer, maar verder komt men ik net. FNP is er niet in slagen om in de tweede keer te komen.
3: Nee, dat is net slagen. En ik denk dat een argument is om voor OPNL om toch sterker in de eerste keer te komen. De eerste keer met iedere keer wichtiger stem in het politieke spul.
0: Heel die politieker eigenlijk, hè?
3: Wat zei je?
0: Het werd heel die politieker de eerste keer, maar liggen dat toch?
3: Ja, natuurlijk wil het artikel, wat is het, 44 van de GroenLinks-website, dat het Nederlandse volk verantwoordelijk wordt tot de eerste en de tweede kamer. Dus wel voor de eerste kamer net politiek werden.
0: Ja, maar dat is nou in principe in hier het is om te zien dat wetten rugmettig ter stand kan binnen.
3: Dat zie je net in de GroenLinks-wet.
0: Je vindt het wel een goede zaak dat de eerste keer met politieke wut?
3: Ja, verstands.
0: En dan maak je de invloed van de lokale partijen?
3: Omdat de eerste keer met de vertegenwoordiging is van de geografische belang van de burger. En het tweede keer van de ideologische belang van de burger.
0: Ja.
3: Dus je kunt er wel wijzen voor een socialist of christendemocratische of liberale invulling van de economie, wat dan ik. Maar dat wil nog net zeggen dat de belangen van het grains en kos in goede hand binnen bij een liberale of een socialist. Via het net dat het besluit in 2014 om meer gas op te pompen, nam is door de VVD'er en PvdA, Dijsselbloem en Kamp.
0: Ja.
3: Dus het wil net zeggen dat als je op de VVD of de PvdA stemmen, dat je belangen als de grains er goed behartigen worden.
0: Nee. Juist net zei het natuurlijk de voorzitter van de OPNL, de Onafhankelijke Politiek Nederland. Hey, nog eventjes over die 90%, hè, wat 40% van de mensen die het lokaal stemt heeft, bij de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk, dat ken ik alleen nog bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zul je daar nog groei in zetten?
3: Ja, ja. De groei is maximaal 100%, hè?
0: Ja. Dus, maar dat zullen net zo gauw worden. Ja, op de eiland, daar gebeurt het natuurlijk wel.
3: Ja, maar waarom net? Ik bedoel, als de nationale politieke partijen in haar kramp zitten duwen, dan zien ze haar iedere keer meer vervreemdje van de burger. En ik zag net in dat de ideologische partijen de problemen oppakken van waar de burger met waarde is. Dus die zitten wat mij betreft op een redelijk deer in het eind, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja. Ja. Nou, of jou hier hebben we gemeenteraadse verkiezingen, want die ben wel om de vier hier. Simon Singelsma is voorzitter van de OPNL. Dank je wel voor je verhaal.
3: Ik ga graag hier.
0: Fijne dag, Vinder.

0: Heaven in My Hands. Ja, dat is de van Level 42. Dadelijk het laatste nieuws uit Friesland.
1: Agen Mijnes, oftewel AGM.
2: AGM, de masterkreker.
3: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
2: In straffe zaken deal treien. Dit weekend in Friesland ook.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het krijgt zich alweer fieten best. Is het niet dus voor het laatste nieuws uit Friesland? Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
9: Een goeiemiddag. De marathon van Snitsk is nu mogelijk net terug. De gemeente Zuidwest-Friesland had de vergunning inlutsen. De organisatie hier een EHBO-plan opstellen terug een nep-ambulancebroeder uit Grijns. Het is in maart nog dat Fiefje morgen zelf veroordeeld waard. Hij invaliert als ambulancemeijbroeker. Compleet met stellen uniforms en zwaailochten. De gemeente vindt dit bedrijf een risico voor de veiligens en de volkszoens en lust de vergunning in. Of de Snitse marathon trog in kan, hing het nou af van de vraag of er een oor-EHBO-bedrijf op die het een zwart plan opstellen kan. Na meer dan 150 jaar is Royal de Vries Cardboard Printing uit Snits failliet. Het bedrijf had zelfs het faillissement omvlegen. De 100 werknemers binnen vanmiddag geïnformeerd. Het bedrijf werd opgericht in 1870. Begon als een drukkerij, groeide de Vries in de 20e eeuw uit naar producent van verpakkingen van nationale en internationale merken. In 2018 kwamen meerderheid van de onderdelen van de Snitser onderneming in hand van de Friese investeringsmaatschappij FBO Rijnwoud. Het belang is letter uitrijden naar 100%. Sipke Hulshoff van Twiesel wordt assistenttrainer bij Feyenoord. Dat meldt het AD. Die functie hier tussen 2022 en 2024 Ekkel bij de club uit Rotterdam. Hulshoff werd de laatste seizoen assistent van Arne Slot bij Liverpool. Bij die club waren in 2024 kampioen van Engeland. Het oude seizoen vond Nick Wolf teleurstellend, waarbij Slot en Hulshoff die in kregen. Hulshoff werd bij Feyenoord assistent van de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst. Een automobilist is in Leeuwarden verwoedenrekken doordat bij een rotonde een lampenpeel botste. Hij verliet macht door het sturen en liet een lampenpeel op de stoepen omvier. Dan worden ze toch personeel van een ambulance behandelen en naar het ziekenhuis gebracht.
0: Dank u wel, Jacob, voor het lezen in Friesland. Het is Night Lesson op de site en de app van Omroep Friesland.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden?
12: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
13: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
15: Onderwijs.
16: Mai Erik Enema.
17: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Maar is allen terug het oog van de naald kroept in de coronatijd. Dat zei premier Rutte, Aron Vreets, bij de parlementaire enquêtecommissie. En vaccinatie, dat weer eigenlijk het antwoord op een heel soort van die problemen. Maar heel veel mensen moeten gaan net in de insulitten. Ik praat aangezien met de man die het in die tijd burgemeester weer van een gemeente. Dat heel veel mensen dat inderdaad net woonden. Klaas Agricola is dat, van Dantemdiel doe. Maar eerst, Jan Jonkman, een hele goeie meetje.
18: Ja, Erik, ik een goeie medje.
0: Ja, het wachten is op een warmte eigenlijk, hè?
18: Ja, zeker. Maar ik wil me van midden heen, wat ik al waar, nou kwam de senator vanuit het westen waar ik trog. Maar wat vrolijke stapelwolken zijn, we zeggen ik, maar die matigen, dat krachtige wat westenwind, ja, die van oorsprong uit de koude Polen kwam. Hebben we toch nog temperaturen die land hier, Saronemann in de provincie, nou echt maar riep. En dan Wout en Kwaaijem en Isbrechtum zit op zijn 16 graden. De Bakkeveen op goed zandje en de Pijn in het eerste die lag op goed 18 graden. Nou, dat weer in de water. Van de midi. Ja, al is het wat leger dan we normaal wind weer. Want normaal is de temperatuur nou zo'n rond de 20 graden heen. Nou ja, we dan een jong en vannacht zullen, dan houden de zinnen, die houden we er dan wel even een mooi skofje bij. Want hij gaat jong pas om te zien en horen gaat hij onder. En zo lang zullen die er ook wel bij blijven. De stapelwolkjes die er nou nog binnen, die lossen op. We krijgen wat invloed van wat een hege drukke bier vanuit het zuidenwaai. En dan ja, daarom terug jou te winnen. Ik nog wat del. Dan zullen we jong dan hebben, jong en vannacht hebben een heldere nacht. En dan gingen de temperaturen onderuit naar zo'n 8 tot 9 graden. Besef ik al dat de wind al omgeert naar de eerste taal. Omdat het hege drukke beet wat invloed krijgt.
0: Ja, hadden we het vannacht ook wat droeg?
18: We hadden het heke droeg en dat hebben we morgen ook. Want we hebben morgen ook een droge dag. Maar dank aan het hege drukke beet werkt het al over hier. En dan hebben we morgen een mooie droge dag bij een afwisseling van wolken en zinnen. En er zit een zwak en mat, eerst dat matelijke wind. En dan hebben we temperatuur, nou die is een fractie heger dan zoet. Maar dat is altijd een... Beter dan dat het wat kouder wordt. Het is zo'n 16 graden per waterland, 19, 20 graden meer de provincie in. In de jong en in de nacht gaat de wind al om naar het zuidoosten. En dan neemt de bewolking ook al wat aan. Want er komt dan wel een zwakke steuring. Die komt de krek even tussen trof vloepen. En dan hebben we in de nacht, wordt het net koud, maar zo'n 10 tot 12 graden. Maar in de nacht, het zal wel richting waar ziet de morgen worden, dan hebben we wel komers op een enkele bui.
0: Ja, en dat betekent meer wiertegiet waar zie?
18: Ja, waanzin, ja, dat wordt, ja, we hebben het al vaker hoe gaan we moeten dan duiterle zoere appel hinnenbieten. Nou, ja. We hebben al haast een kisten van die appels opeten, Safir is het. Dus ik bedoel maar, we hebben dan waanzin, we moeten even geduld voordat die warmte komt. En als die komt, dan komt die gotische kant op. Maar dan waanzin, het de bewolking doorgaan. We komen even op de grens van die warme en koude lucht te zitten, dan al maar in zuidwestenwind. Ja, en dan hebben we, Saron en Midi, hebben we komers op enkele buien. We kunnen 1 millimeter vallen, maar dat kennen de natuur wel. Hè. Maar dan hebben we 19 graden op het waterland, dat zijn 22 graden meer de provincie. Nou, dan toont je, dan gaat die wind al helemaal naar het zuidwesten. Dan komt de eerste warme, vochtige lucht dus kant al op. Het is droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we al temperaturen van zo'n 25 tot 26 graden. Nou, het is echt groeisem, het is brotsig. En dat brotsige waar, dat hebben we vreet ik, want dan gaat die wind, die gaat weer wat om naar het zuidwesten. Nou, dan komt er echt warme troop. Is de lucht dus kant op en maar een zuid eerste wing dan temperaturen 28, 30 mogelijk misschien nou wel wat meer. Maar dan op het eind van de middag, ja, dan de lucht, die kan het net hebben. Die oude lucht, die is al zo wat. En die moet dat dan maar even verstouwen, die warmte. Komt ik dan een steuring weer, dan hebben we op het eind van de middag, zat het nou liggen, dan kunnen er enkele buien vallen. Vanuit het zuiden waai en in het zuiden de meeste tonger. Maar dan zal ik nog wel even een paar tongerbuien, die zullen terugdroeven naar het midden van de provincie. Dan hebben we in de nacht, een vochtige nacht, een klamnacht, plaknacht, 20 graden. Nou ja, Sageer Fetchit voor de komende weken hield de houtkachel uit en de airco kan on.

Een lits boerke, box aan stik als 15 kei. Ik hier geen narge waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. En mij mijn lits blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik dier gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstand. Jongens, jij wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek en de farts aan deksta. Toen kwam er een minister en die zei dit is aan het. Je moet je nog investeren, want morgen is te laat. Ik met mijn 300 besten, ga geen broek meer om de kant. Maar vier grote silo's en die zitten vol meester rond.

Sox kicks past net sleepy, had all the Mets and dream. Er is geen plezier meisje nachter, el te been. En nachter Boormans hagen,

0: Hyde, hè, van Miley Cyrus. Billy Ray Cyrus, hier is een achy breaky heart. En daarvoor de Forts en Dexter Blues van Swiert en Bjuster. Onderwijs.
1: My Erik Ellema.
0: Premier Maaij zal onder het oog van de naald klopt. Dat zei oud-premier Rutte vreed, doet hij Jetwa toch de parlementaire enquêtecommissie Corona. De beelden van het Italiaanse Bergamo, dat de liekkisten in de straten opstapelen, stien, maar coronaslachtoffers, dat wie voor hem het ultieme horrorscenario. Nou, op enig moment wist het ongetwijfeld toch wel in de pandemie wie vaccinatie het antwoord. Dat is dat wie het boodschap, tot de meesten liet naar de inentie, tegen corona. Maar in bepaalde steken wie er ik verzet. Een gemeente als Dantemdiel, dat wie San Fabiel, als de helden der wegeren hem vaccineren te litten. Al goed zien de burgemeester daar zijn best ik die. Dat wie Klaas Agricola, hij wie burgemeester Indiën in Dantemdiel. En is dan een telefoon. Hele goede middag, Agricola.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, want Joost Zegen die beelden natuurlijk op televisie van Bergamo. En na Oerol werd het vreselijk misgong. Maar jouw vrouw vertelde jouw ik verhaal over de coronaslachtoffers.
2: Ja, Bergamo het lieke 4 futs, maar het weer toch heel dichtbij. En ja, wij hebben al die hele rare periode mooi maken. En ja, mijn vrouw die is nog steeds werkzaam in het ziekenhuis in Heerenveen en doe op de corona-afdeling. En die kregen toen de eerste mensen uit Brabant. Want ja, daar wie het ringert uitbraak. En die mensen gingen de ambulance zien. En de ambulance kreeg onderwijs die er naar wat van ziekenhuizen rieden moest. Want alle IC's waren vol. Maar in ieder geval, mijn vrouw kwam jongens thuis, of s'nachts thuis, van haar werk. En ja, jongens, die waren gewoon radeloos. En iedereen wist net hoe ze hiermee om moesten. En wat ze in het ziekenhuis doen. En de mensen die stierven onder een handwaai. En dat weer natuurlijk voor de mensen en de familie weer een drama. Maar natuurlijk voor het verplegend personeel ik.
0: Heeft dat jouw mening beïnvloeden? Als burgemeester, zeg maar, als uitvierder van de corona-wetten en maatregelen die het aanbaten?
2: Nou, weet je, het is als burgemeester, maar ik als meester ben ik al begeer met meesken. En als de meesken futvallen, er is niks slimmer als dat. En vooral als ik alles bij verbrengen moet, dat is gewoon verschrikkelijk. En wat dat betreft, wij hebben in die periode als alle Friese burgemeesters kwamen toch één knipje bij mekaar onder bijzondere omstandigheden. En we proberen daar met mekaar ik het beste van te maken. En natuurlijk, wij binnen ik leken en de specialisten die joegen daar uw advies aan onze regering en daar gong wij ik mee aan de slag.
0: Ja, ja. Te volle? Misschien wel. Zat ik wel zijn willen is voor die enquêtecommissie. Eigenlijk, wij hebben als politiek, als bestuurders toch te volle veen op wat de deskundigen, de mensen van het OMT bijvoorbeeld, zijn.
2: Ja, wat is te volle? Hè? En die zegt van, hier misschien net zo wist, hier het volle erg geweest. En dezelfde mensen zijn, misschien heb je te min dingen.
0: Ja. Ja, omdat
2: je, die zijn achterouw kun je altijd heel makkelijk zitten van dit hier samen met niet dat hier samen met. Maar je wien op dat stuit het gevoel dus. En iedereen zit met handen in het hier. En bij hem mooi mekaar, ik de meesten in Den Haag. En van een GGD. En Jemro, iedereen heeft zijn best dient om het zo volle mogelijk te behouden.
0: Lieve zijn Michelle en jouw eigen gemeente, Dantemdiel. Op een gegeven moment, wie deed het verhaal? 40% van de mensen die wil haar net vaccineren. Er wien al je vaccins beschikbaar. Wien vaccinatiestritten en centra. Weet je dat prikje helikon. Dat wie bij jou in de gemeente een hele toer.
2: Ja, wij zien de leegste vaccinatiegraad van Friesland. En dat hij enerzijds hier dat de match natuurlijk van de vrij grote reformatorische gemeenschap, die vanuit hun geloofsovertuiging net vaccineerd werden voor. Maar de meesten in de woorden, dat ben. Ja, meesken, maar die litten hun de wet net voorschrijven door een oor. Ze kennen al wat zitten, maar wij zijn zelf baas wat we doen. En dan kun je als burgemeester, en dat heb ik toen ik dient, een eer brief schreunt van, joh, denk er alsjeblieft eens een keer goed hoe nooit. Het is je eigen van het wilkiet, maar het vaccin eerder. Je kinderen de gebroek van maatje.
0: Ja, ja. En toch heeft het maatje net geholpen, net echt geholpen.
2: Nee, het had op net geholpen. Het had hebben onvoldoende mensen hebben toen een vaccinatie halen.
0: Ja, wat als je er voor omschoggen, snap je dat? Of snap je dat eigenlijk helemaal nog altijd net?
2: Nou ja, het is van persoonlijk, ik heb ze wel helpen, want mijn leven is meer ik dierbaar. Ja, ik gun iedereen een goed leven en ik ben een van de gemeente, maar uiteindelijk, men is zelf verantwoordelijk, maar het doet me wel wat.
0: Ja, maar je kon ze net dwingen, hè?
2: Ik kan het niet dwingen. Ik kon het niet dwingen, ik kan het niet dwingen. Maar en daarom die oproep van mij, ik van, nou, je zal die zien, ben een stinker alsjeblieft, dan kijk goed naar nou.
0: Ja. Nou goed, het feit bloot dat het inderdaad in Dantemotiel het leegste ontelmeest, een percentage mensen dat gevaccineerd waard, wennet en wennen. Als je nou staat waarom, het is intussen alweer een periline, de hele pandemie. Je bent dus ook in Borgermaster meer in Dantemotiel. Hoe beoordeel je die tijd nou?
2: Het weer toch even een tijd van saamhorigheid. De meesten winter van mekaar. En vooral in die lockdown, de meesten houden zich generaal goed op.
0: En dat is iets wat ziet dan Hasper Heeks op de rebel ziet van de waterpikking, zo'n jaar zeggen.
2: Ja, maar vaccineren komt toch weer van die meesten een stap te volgen. En die lockdown, daar hebben de meeste zich aan houden. Ja. Wat dat betreft zit ik van, goed, de inwoners er toen maar omgang binnen, daar heb ik toch wel waardering en respect voor.
0: Uiteindelijk wel, ja. Zou je dan maar meer als gemiddelde belangstelling ik naar de parlementaire enquêtecommissie en hoe zie je de meesten jet?
2: Ik volg het wel. Maar ik ga net voor de televisie zitten, maar ik volg het wel. Maar in die zin, ik zeg nogmaals, achter al weet iedereen hoe het moet en hoe het net moet. Ja. En op dat moment is mijn mening, men heeft er alles aan dingen om de verspreiding van het virus zo vol mogelijk zin te geven.
0: En daar heb je ook, Gorsborger, maar stiekem eens je bijdrage, Matten.
2: Daar heb ik een steentje van bijdragen, maar ja, en zeer zeker. En nogmaals, dat heb ik dient, maar omdat ieder mens me dierbaar is. En nog eens, ik spreek als burgemeester, veel ik van het werk voor de mensen.
0: Ja. Klaas Agricola, hij is burgemeester van de Antwoord. Dank je wel voor je verhaal en een mooie dag verder.
2: Dank je wel, graag weer.
0: Oké, want jij.
2: Ja, daar.
0: Hier is Blandi. Toen die corona hand, hè. Was je er nog altijd in elk geval? Dit is een recente hit van haar. Nou, recent. Dit is Maria hier in de wil.

0: recent, niks recent. Allemaal recent, dit noemen we van Blondie. Ik zei dat ze kreeg wel, maar ja, raad je dat iets, soms ik al wat kwiet. Het is een jongetje njogger en njochtig dat Blondie mij dit noemer kwam. Ja, dat is de Maria. En dadelijk, na vieren, heren we alles voor de marathon van Snits.
1: Omroep Friesland.
2: 12.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
3: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld. Maar ze hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De vergunning voor de marathon van Sneek komend weekend is ingetrokken. Het EHBO-plan blijkt te zijn opgesteld door een nep-ambulancebroeder uit Groningen. Die werd in april veroordeeld tot 5 maanden cel. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Er hebben zich 3000 lopers ingeschreven. Vorig jaar ging de marathon van Sneek niet door vanwege hoge temperaturen. Ook komende zaterdag lijkt het warm te worden. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor €55 miljoen van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor de Eindhovense club een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dit die marathon van Snits. Nou komen dus alles net terug. Ja, de gemeente Zuidwest-Friesland heeft zijn vergunning inlutsen. Maar er wordt wel heel veel werk van maken om die 3000 mensen niet mee doorgaan om die marathon van Snits toch aan de startverschijnen te litten en die marathon en horen als dan rennen te litten. Nou, dadelijk de burgemeester van Zuidwest-Friesland. Hoe dat verhaal in Snits.
1: Kom veilig
8: lekker sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
10: Is jouw keuskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1 62. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
11: Simmer in Friesland.
12: De kampioen!
11: Het is bij de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app

0: Meijer is dan smoorverliefd.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onsweis.
1: Mij Erik Enema.
0: Nou, samen heel met hoe vijf en welkom bij de Twaar Oeren van Onderwijs. Van deze man die 15 juni, de dag dat vierrapper Germ Terpstra uit Tjom vertelt hoe zijn Frieske record. Maar er hier net is de 20-jarige rapper. Ik nog wel meer inzetten.
3: Alleen kon ik nog een stukje skate. Dus ja, ik ging 22 of. En als ik rug die kon ik nog een stukje de west.
0: Nou ja, het is nog, hij is nog jong, het seizoen is nog betekend. Dus het kan nog samen een keer gebeuren. Ja, het waar, we schommel om de 70 graden heen qua temperatuur. Nachts 10 graden. Maar om de eind van deze week geven we misschien wel oer de 30 graden heen.
4: Voor de komende weken hield de houtkachel uit en de airco kan on.
0: Dat zei Jan Jongsma, en dan is het weer natuurlijk. En verder melden we dat het blijkt dat haast 40% van de mensen die stemmen konden bij de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij stemt het.
5: De Haagse politiek toch iedere keer minder de problemen van de meesten in harde perceptie oplost. En dan zie je de meesten naar eigen oplossingen. En die zie je dan bij de partijen die het wol leveren, dat zijn de lokale partijen.
0: Dat zei Sybren Singelsma. Hij is de voorzitter van de OPNL, het platform eigenlijk van de lokale partijen in Uzlon. Nou, dadelijk alles over ja, het laatste nijsbeetje over de marathon van Snits. Die zou komende sneeuw houden worden. Maar is dat nog altijd zo? Dadelijk burgemeester Janne Wieske de Vries van Snits. Want zij als gemeente het de vergunning inlussen.

0: Maar eerst, het waren in het kwart. Jan Jonkman, een hele goeie midje.
1: Ja, Erik, ik een hele goeie midje. Nou, de bewolking van een mond die maken van een middenplak van een afwisseling van wolken en zinnen. En mooie matige, soms nog krachtige, frisse noordwestenwind. Lijnt de temperatuur tussen de 16 en de 18 graden heen. Jong en vannacht is het rustig. We krijgen het hege druk invloed. Het klert op, de stapelwolkjes lossen op. Hebben we vannacht temperaturen om de 8 tot 9 graden. Morgen werd een droge dag, maar een afwisseling van wolken en zinnen is zo'n 16 graden op het waterland. Dat zijn 20, 21 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. In de jong neemt de bewolking weer toe en is zo'n 10 tot 12 graden. Later in de nacht, het zal wel richting de maandtijd worden, of we komen ze op een enkele bui. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Gemeente Zuidwest-Friesland heeft de vergunning voor de marathon van Snits komende sneun in Lutsen. Daar mogen we natuurlijk alles van weten, want ja, het is ik maar samen sneun. De verantwoordelijke vrouw voor het inloeken, de titel die op Mierenwaarder is, zelfs de burgemeester, Jan-Louiske de Vries, nou aan de telefoon, een goeie midje.
2: Ja, goeie midje.
0: Waarom heb je als gemeente die vergunning in Lutsen?
2: Nou, omdat er een zwarfplan maken we terug een man die het hem oors voordoet als wat er is. Dat is die... Wat in de nou heel tijd roem get de nep ambulance man.
0: Ja, ik weet.
2: En daarmee is dat plan niet meer betrouwbaar.
0: Maar die man is inderdaad veroordeeld. Daar 15 man een celstraf van wat raaien die in het. Als een sabere ambulance man, maar ik als politie en weet ik het al hier. Hij heeft wel een EHBO-diploma. En dat zie ik nog een heger beroep. Dus die straf, dat geeft een schorsende werking vanuit. Zolang dat het heger beroep met het zin heeft. Dus hij maait toch wel een EHBO-plan, maatje.
2: Ja, hij is helemaal gelijk. Daar gaat een schorsende werking van uit. Maar hij had ik wel zaken die waarvan wij denken dit taast de veiligheid aan en ook de betrouwbaarheid van wat wij willen. Hij had net eerlijk geweest. Hij had net roen uit zijn van ik ben die en die persoon. En dit speelt er. Hè? Er is nog een hege beroep. Maar dit ben ik. Nou, hè, dan show je daar oors naar. Het had er net die.
0: Je vertrouwt dus het net.
2: Nee, daarmee vertrouwt het net. En ik ben heel blij dat we er correct op tijd achterkomen binnen.
0: Ja, ja correct op tijd. We krijgen hoe je het besjocht. Want het is nou sneur al. En de organisatie zit dan natuurlijk gigantisch met de handen in het hier.
2: Ja, nee, we hadden dagelijks, doet wij dat wisten, vrienden week, hebben we contact met de organisatie zocht. En nou, er werd alles ondien om toch die marathon nog teruggegaan te laten. Maar het moet wel veilig kennen. Dus daar hebben we milecore aan alle kanten mee ontwerp om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar binnen het vissen talent, bedoel, er zult dus een oorbedreuw zocht worden, maar dat het veiligheidsplanmaatje kent, het EHBO-plan, het zwaarplanmaatje kent. Wie altijd het bedreuw iets snits, nou, die zit nou op oerrol, die heeft net een tijd. Is er al een oor, niet maar een zwaar plan onderslag is?
2: Ja, zeker. Dat is al die, maar er binnen nog er zitten heel soort zaken die staan echt nog weer regelen must. Bijvoorbeeld hadden we ook nog ambulances binnen. Hè? En, dus dat wordt nou al hier uitzocht. De puntjes weer op de IZ. En morgen wordt er Mile Corner Show van Kindert of Kindert Net.
0: Ja.
2: Hè? Maar er is een orenpartij. Ja, zeker.
0: Dat is maar zoiets loud, zouden we begrijpen. Is het realistisch om te zeggen van een piragen voordat het zover is, dat je het nog groen krijgt? En is dat helder?
2: Wij doen er nog alles aan om het wel voor elkaar te krijgen. En wij faciliteren wat we faciliteren kennen. Maar het moet wel veilig kennen. Ja. Hè? Dus er moet wel voldoende EHBO's. Dat komt clear, maar er moet ik voldoende ambulances wezen. Hè? Dus de opvolging hier dat dan, die moet regelen worden. Nou, daar ben we nog net wist van. Daar krijgen we een mooi bericht over als dat al in clear komt. En als dat clear komt, nou, dan kan de marathon trok.
0: Ja.
2: En dat net zo is, dan is het heel spietig, maar veiligheid is voor alles.
0: Ja. Reken je dat zelf ik om? Want ja, je zei in verleden weken hebben de organisatie opgericht gesteld van het feit dat we eens vergunning inloeken. Dat zie je misschien wel wat jij er matten?
2: Nee, zodra wij signaal krijgen hier over deze persoon, hebben wij direct met de organisatie contact opgenomen. We zijn gewoon misleid. En wij gaan een goede organisatie van de marathon in Snits. Daar hebben we heel veel mee. En die hebben ons de plan voorlijn. En dat zeggen goed uit. Dus deze man die had dat op een hele slimme manier gedaan. Dus net Ian had dit zoen.
0: Nee.
2: Hij heeft dus misleid. En we zijn precies op tijd. Dus dan kan ik nog zeggen, het is maar goed dat we dat Allier Malkoor nog een keer controleren.
0: Ja, ja. De organisatie en, zo, en de gemeente bij beide misleid eigenlijk door deze man uit Grace.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja.
0: Complicerende factor erbij zie ik nog eens een keer, dat het sneeuwen best eens heel erg warm werken en 22 graden is het hoor. Nou ja, dan zult misschien bij de snitsen maar een slagje afvallen. Maar heat, ja. Dan moet er een soort hitteprotocol komen.
2: Ja. Maar daar is de organisatie van zelfs mee wonen gong om dat goed te regelen.
0: Ja, ja. Maar dat zorg je maar meer als gemiddelde belangstelling, nou liek het mij.
2: Zeker, ja. Dat is ook onderdeel van de veiligheid en de zones.
0: Ja, maar ja, morgen moet de klap komen, dus dan giet het alles weer terug.
2: Ja. En stel voor dat we beginnen er nou nog van u, want we doen er echt alles om.
0: Ja, dat loopt wel.
2: Dat we mensen draven kennen.
0: Ja, ja. En ons hij treidt hoe mensen niet teleurstelt binnen.
2: Ja, en dat gun ik de organisatie echt net. Want die dogen echt weer, die dogen een stonkende best om het voor elkaar te krijgen. En je kon het in je voor. En dat is eigenlijk te bizar van hun, dat ze in zo'n situatie te lonen komt.
0: Ja, ja. Nou goed, voorlopig is in elk geval de situatie dat Jim als gemeente de vergunning inlutsen hebben. Dus op basis van die informatie gaat het sneeuwen dus net roch.
2: Nee, maar we doen er nog alles om, Mijlkoor, om een goede vergunning verlieren te kennen. Dus dat is de situatie waar we nu in zitten. En nou, ik hoop je dat we dat voor elkaar krijgen.
0: We wachten dat vol spanning houden. Jan Wietske de Vingers, Wargemaster van Zuid-West-Friesland. Dank je wel, fijne verklaring.
2: Graag, Jim.
0: Oké. Okay.

0: Homewrecker. Ja, dat is een nummer van een band die hem zelfs somber. En zonder die E dan neemt. Onderwijs. Een demonstratie van Eilon-bewoners in Den Helder op de Wal. De groep Wij zijn de Wadden is zin het vanemen van iets verresteerd om in de takkomst meer natuurgebieden op de eilanden aan te sluiten. Nou, Joet is de jaarlijkse toogdag in Den Helder dus. Het evenement zit in het rand van de takkomst van het watergebied en het oplossen van actuele priestelijke vraagstukken. Het programma met hier terug minister Karmans, die is van infrastructuur en verresteerd. En hij naam, ik even tijd van die actiegroep Wij zijn de Wadden.
1: En goed dat jullie die petitie starten. En ik snap het helemaal, dat je gewoon fijn wil leven op het eiland. Klopt. En natuurlijk in het hele Waddengebied. En het is natuurlijk altijd mensen en natuur samen. Hè. Dus het is niet de natuur alleen, hè, of de mensen alleen. Het is natuurlijk even lang. Ja. Ik denk op Terschelling, maar ook op Texel, ook op Schier, is het natuurlijk ook Ameland. Het is altijd de mensen en de natuur samen. Ja. En dat betekent niet dat we de mensen moeten gaan opsluiten.
2: Maar hoe kan het dat deze discussie überhaupt begonnen is? Er liggen afspraken tot 2050. Die liggen vast in de agenda voor het Waddengebied of zo heet dat.
1: Ja.
2: In de tijd hebben heel veel mensen, heel veel energie, alle belanghebbenden, alle overheden, alle natuurorganisaties, de eilandbewoners, de vissers, ze hebben allemaal erg veel tijd en energie gestoken in het maken van een toekomstvisie, ja. een lange termijnvisie. En nu komt er een of ander beheerplan en begint er zomaar weer aan te tornen.
1: Ja. Nee, maar nogmaals, dat zijn opties, hè, die het zijn opgehaald. Maar volgens mij is het goed dat Rijkswaterstaat met jullie ook verder in gesprek gaat. Ik zal het ook in de gaten houden en ik snap jullie volkomen.
0: Nou, dat is mooi. De minister snapt het in elk geval. Karmans via dat. Onno Valkenaar is op dit stadium nog in Den Haag. Wie er ik bij doet die
3: dat gesprek. Den Helder, hè?
0: Echt een helder, ja. Het begint alleen maar Den, maar dit is helder. Der is onder valken aan. Ja, het scheelt toch wel een handje rieden, inderdaad. Ja. Maar wat, onder wat dingst, ben die actievierders nou gereisteld toch de woorden van de minister?
3: Die actievierders binnen redelijk enthousiast weer afzet richting Skielge. Want ze haar en een afspraak bij de commissaris van de Kening, bij Arno Brok. Die zal apart nog een keer bij Harm Del komen. Brok is net alleen een vastzitter van de Kening. Maar hij is ook nog een keer vastzitter van het omgevingsberaad van de Waadzee. Dus misschien dat hij in die hoedanig iets, ik wat van deze meesken budgetten ken. En ja, ze haar maar de minister praat. Maar ja, jij het niet krijgt wol om die twadde vragen stellen in dat fragment. Dat is een man met een mooie reet but van het eiland Texel. Die vertrouwt het nog niet hier en dan.
0: Nee.
3: Want ja, je had de meidje bij Rijkswettersteert. En Rijkswettersteert is in Nederland toch een beetje een staat in de staat. Die ging zijn eigen gong. Ja, die minister, die zit er nog net zo heel lang. Karmans. Een beetje meer als 100 dagen. En de Aurone Jeren zit er eens om het Iers een beetje een oren minister. Dus ja, dat binnen eens ik een beetje voorbijgongers. Dus de meesten van die actiegroep Wij zijn de Wadden. Die zijn haar heel goed bewust. Het is maar Joert net klinken. Ja. We zullen toch weer matten met uw actie. Dus het petitie, die het al toch zien toen ze het meest kunnen ondertekenen is, die gaat gewoon terug. Die zal naar verinfantiet. Ik onbeheer worden onder Tweede Kamer. En Den Jonken, wollen ze ik een plak om tafel en volweerdig mij praten hoe goed die takkomstplan van de Waterland eruit komt te schermen.
0: Ja. Hey, ja, Karmans wie dat toch in een helder. Gong het Joert alleen nog over het waard?
3: Ja, het ging Joert alleen nog over het waard, over de Waadzee, over de internationale Waadzee, over die conferentie in Esbjerg in Denemarken, die het eens ja, van de held misleren is. Want ja, de ministers wieren er net. Nee. Dus Luzette de Kroon, die is nou dat ik een wichtige internationale waardfunctie, die is vastzitter van een international waardboord van de Waddenzee. Zij zal nou, ik, mijn collega in Duitsland en Denemarken verder onderhandelen om te zien dat die twee ministers toch nog een keer met een maatschappelijke visie en met een maatschappelijke declaration komen. Maar ja, dan is minister Karmans hier. Die is van infrastructuur en waterstaat. Ja, en Rijkswettersteert, wie vlindewieken, ik op een orenwiezen, minder positief nijs. Ja. Want het waard bekend dat dat onderhoort van de Rijkswegen in Friesland, Grijnsland en Drenthe, dat ken wel wat minder. Daar wil Rijkswettersteert voor eerst tijd en geld en energie instekken. Ik gaf minister Karmans om een taalluchting vregen. En hij zei van ja, dat onderhoud, dat geldt als net noodzakelijk. Dat ken in die wel even uitgesteld worden. En dat moet ik, want ik kom miljarden tekort op mijn begrutting. En ik moet ik ingriepen bij een aantal hele kwetsbare bregen. Dat geldt ik om bregen over het proces met Grietkanaal Friesland dit kwetsbaar binnen. Dat is hudderneder als dat al inplande onderhoort om die Riekswegen.
4: Daar zijn jullie goed voor zorgen. Alleen dat is jarenlang natuurlijk naar voren geschoven. Hè. Te weinig aan gedaan. Dat willen we nu aanpakken. Ik denk dat we een hele scherpe keuze moeten maken. En dit onderhoud was niet per se noodzakelijk. Hè. Dus dit ging niet om onderhoud. Wat nodig was voor om de veiligheid van weggebruikers in provincies te garanderen. Nee, dit ging niet noodzakelijk onderhoud. We ook wel eventjes om wachten. Zodat we bijvoorbeeld bruggen in Friesland en Groningen kunnen aanpakken die echt heel oud zijn.
5: Ja, dat zijn Karremans, de kwaliteit van opname weer net altijd geweldig. Maar gewoon het duistige onderhoud, het asfalterende onderhoud, dat giet dan gewoon terug, zei Karremans al nog, hè?
3: Op het moment dat het nodig is, wordt dat dien. Het is ik net zo dat het onderhoud op de Riekswegen alleen nog in Friesland op een leger pitje zet wordt. In de provincie Utrecht, nou dat leidt in het centrum van Nederland, daar is het ik wat drokker als in het noorden, deed het hetzelfde voor. En hij had wold zijn via de communicatie der oer weer ongelukkig. Nou, daar had je weer een raadvlak met die oren kwestie, hoe het onwezen van nee natuurgebieden. Ja. De communicatie der oer weer ik ongelukkig. Hij zei van ja, we moeten toch zien dat we dat beter varen wij krijgen. Want als er een beeld ontsteert dat zo negatief is, en dat hield vaart onderhoort aan de Riekswegen, maar dat hield ik vaart onwezen van de natuurgebied, mij net al te volle inspraak van de bewenners. Ja, dan mij duidelijk wijzen dat die communicatie volle beter moet. Nou, ik wens je Karremans een heel soort succes daarbij, om dat te verbeteren. En ja, ik denk ik wel dat het nodig is. Want de wijze waarop als het nou geert, zwaar het vaar maar het zwaar het op zijn toogdij voor het water. Ik vaar leven in die brouwerij. Ja. Want ik demonstratie bij de ingang, elke die een kriegen de petitie, ja, die zwaar wel voor discussie. En ik wil vaar leven in de brouwerij. En ik denk die eilanders die je vieren, ja, die haal ik een punt. Hier hebben we het praten over de takkomst van het water. Ik zoek ze, ja, beloek die mensen erbij. Ze wij in het gebied, zei ik wel, een nedige verstoren van zaken en een soort ondervinding in het gebied. En ja, dat die mensen zeggen van, wij willen mij praten. Ik vind het eigenlijk heel vanzelfsprekend.
5: Ja, nou, het is zo in Wurden. Ik denk, Karremans, ik wil je het Onne Valkenaar vanuit Den Helder. Dank u wel voor die verhaal. En bij muziek van John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want.

0: Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks, bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Dit krijgt Jan Saars en West tiet om te zien wat het nijs op deze man die u bracht. En dat vindt Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemintje.
17: Goeiemintje. De marathon van Snitsky is nu mogelijk net terug. De gemeente Zuid-West-Friesland had de vergunning inlutsen. De organisatie in EHBO-plan opstrelen toch een nep-ambulancebroeder, uit Grijns, dat in maart nog daar 15 mannen zelf veroordeeld waard. Hij een vardien als ambulancemijnwerker, compleet met stellen uniforms en zwaailochten. De gemeente vindt dit bedrijf een risico voor de veiligheid en de volksgezondheid en lutst de vergunning in. Of de Snitse marathon trokken kan, hing het dus nou af van de vraag of er een oor-EHBO-bedrijf op die een zorgplan opstellen kan. Borgemaster Janne Wieske de Vries van Zuid-West-Friesland.
18: Er zitten heel soort zaken die staan ook nog weer regeling moest. Bijvoorbeeld hadden we ook nog ambulances binnen. Hè? En, dus dat wordt nou al hier uitzocht. De puntjes weer op de i zet. En morgen wordt er wel kunnen zien van kind het of kind het net. Hè? Maar er is een orenpartij.
17: De bezoekers van de toogdag voor de Wadden in Den Helder waren van de morgen opwachten door meesting van de jonge actiegroep Wij zijn de Wadden. Die is vooral om bewenners van de vier Waardeilanden. Die binnen het zin het vaarnemen van de retretten steed om in de toekomst meer natuurgebieden aan te sluiten voor meesting.
19: De plannen liggen er om de bosplaat af te sluiten, de Noordvaarden gedeeltelijk af te sluiten, de Engelse Hoek helemaal dicht te gooien het hele jaar rond. En dat is natuurlijk niet heel realistisch om te denken dat als jij geen wandelaar meer ergens kan hebben, dat de vogelstand zou verbeteren op het wat.
17: Denk vooruit is het thema van de campagne van onder andere de veiligheidsregio's om meesting te wijzen op het belang om jezelf zwaar zonder horen redden te kennen in geval van een crisis. De helpdiensten hebben die tijd nodig om help te organiseren. Brandwachtcommandant Marinus van der Velde.
20: Ik denk dat het in eerste instantie dat mensen zoiets hadden van joh, waarom is dat nodig? En je ziet het aantal percentage ook toenemen van mensen die zich hebben voorbereid. Hè? Mensen zeggen joh, ik ben 72 uur voorbereid. Dat is volgens mij meer dan 70% van de Friese inwoners. Het aantal mensen met een noodpakket is echt nog wel significant lager. Maar daar zien we ook wel groei in. Dus mensen vinden het steeds belangrijker. Maar er kan nog wel een tandje bij.
17: 12 Friese patiënten hadden een controversieel hertimplantaat dat levensgevaarlijke schokken veroorzaakte kent. Het gaat om zijn in de ICD-apparaten met onderdeel van het Duitse bedrijf Biotronic. Het binnen implantaten die, als het nodig is, een krachtige schokje kent, dat een hert mij reset wordt. In dit geval kende de tritten jedderstikken in, waardoor patiënten onnodig 10 ton schokken gauw achter elkaar krijgen met een kracht van rond 800 volt. Verslaghebber Marije Kleinsta sprutst mijn vrouw die het ondervinding had met een ontregelde ICD, die van haar gong 8 keer de noedrochte al.
0: En zij vertelde me dus echt, nou, je moet vertrouwen in hij zijn apparaat. Maar bij mij gebeurde het dus echt dat ik van binnenuit vermoorde waard. Dat wie het gevoel wat zij ervan kreeg. Dus ik kan me voorstellen, als dat je ook komt, dat ben je net samen roeien.
17: De gemeente De Friese Marden, jouw Joerstas, zijn voor de onlist van het Fjouwer naar Keusgensveld. Op Fjouwer komt het een combineerde voetbal- en korfbalveld. En op Sportpark De Rien, op Lemmer, komen treien naar velden. Dat park is nou van voetbalclub CVVO, maar die giet per 1 juli op in de nieuwe club FC Lemmer, een fusie met VV Lemmer. Bestuurslid Henk Stoeten zocht de Keusgensveld als een goede ontwikkeling voor de fusieclub.
4: Dat is voor nu en voor de toekomst is dat natuurlijk fantastisch. Dan trof de fusie van de beide clubs van Utrelemmer, van CVO en VV Lemmer. Ja, hebben meer capaciteit nodig. En dan krijgen we gewoon zoveel capaciteit dat alle jeugd en de senioren een mooi park krijgen. En op hun eigen niveau kunnen voetballen.
17: Ons avier. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de omroep-app in het Fries, in het Nederlands en de rest.
16: Ja, al die horen aan. Jacob Dankerbol, dadelijk het waar. Ja, jongman.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Wie visserplant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
23: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
24: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
25: Hoe kom ik je waai?
24: Of in die tij wekker had.
26: Hoe kom ik aan het werk?
24: Vragen die toet in toekomst keer.
27: Waar kan ik van over werk leren?
24: Vragen die praktisch binnen.
28: Hoe vind ik personeel?
24: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
29: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
24: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
30: Mij Erik Enema.
31: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
16: Skier op het Jerveen worden mishandelen door jongeren met stokken. En dat is een zaak die toch wel wat zwaar genoeg binnen. Ja, daar is volle meer hoor. In deze aflevering van Onderwijs. Maar eerst zeggen we hoe het komt met het waar. Jan Jonkman, een hele goede middag.
32: Ja, Erik, een goeie medie.
16: Ja, het wachten is op een warmte eigenlijk, hè?
32: Ja, zeker. Maar ik wil me van medie heen wat ik al waar. Nou, kwam de senator vanuit het westen waar ik trog. Maar wat vriendelijke stapelwolken zijn. Ja, en we zeggen, ik, maar die matige, dat krachtige noordwestenwind. Ja, die van oorsprong uit de koude polen kwam. Hebben we toch nog temperaturen die land hier, Saronemom in de provincie. Nou, Erik Mariep en Dan Wout en Kwaaijem en Isbrechtum zit op zijn 16 graden. De Bakkeveen op goed zandje. En de point in het eerste die lag op een goed 18 graden. Nou, dat wien de waarden. praten van een midi. Ja, al is het wat leger dan we normaal wend winnen. Want normaal is de temperatuur nou zo rond de 20 graden heen. Nou ja, als we dan een jong en vannacht zullen, dan houden de zinnen, die houden we er dan wel even een mooi skofje bij. Want hij gaat jong pas om 10 uur gaat hij onder. En zo lang zal hij er ook wel bij blijven. De stapelwolkjes die er nou nog binnen, die lossen op. We krijgen wat invloed van wat een hege drukgebied vanuit het zuidenwaai. En dan ja, daarom terug jou te winnen. Maar ik nou wat del. Dan zullen we jong dan hebben, jong en vannacht hebben een heldere nacht. En dan gaan de temperaturen onderuit naar zo'n 8 tot 9 graden. We zullen ook al dat de wind al omgeert naar de eerste taal. Omdat het hege drukgebied wat invloed krijgt.
16: Ja, hadden we het vannacht ook wat droeg?
32: We hadden heke droeg en dat hebben we morgen ook, want we hebben morgen ook een droge dag. Maar dank aan het hege drukgebied werkt het al hoor hier. En dan hebben we morgen een mooie droge dag met een afwisseling van wolken en zinnen. En dan zit er zwak en wat eerst dat matelijke wind. En dan hebben we temperatuur, nou die is een fractie heger dan goed, maar dat is altijd een... Beter dan dat het wat kouder wordt. Het is zo'n 10 graden per waterland, 19, 20 graden meer de provincie. In de jong en in de nacht gaat de wind al om naar het zuidoosten. En dan neemt de bewolking ook al wat aan. Want er komt dan wel een zwakke steuring. Die komt de krek even tussen trof vloepen. En dan hebben we in de nacht, wordt het net koud, maar zo'n 10 tot 12 graden. Maar in de nacht, het zal wel richting waanzin te mooi worden, dan hebben we wel komers op een enkele bui.
16: Ja, en dat betekent meer wiertegiet waanzin?
32: Ja, waanzin, ja, dat wordt, ja, we hebben het al vaker gehad. We moeten dan duiteren, een soort appel hinnenbieten. Ja. We hebben al haast een kisten van die appels opeten, Safir is het. Dus ik bedoel maar, we hebben dan waanzin, we moeten even geduld voordat die warmte komt. En als die komt, dan komt die gotische kant op. Maar dan waanzin, het de bewolking doorgaan. We komen even op de grens van die warme en koude lucht te zitten. Dan al maar in zuidwestenwind. Ja, en dan hebben we, zeg Saroen en Midi, hebben komen ze op enkele buien. We kennen een millimeter vallen, maar dat kennen de natuur wel. Hè. Maar dan hebben we een 19 graden per waterland, dat zijn 22 graden meer de provincie. Nou, dan toont je, dan gaat die wind al helemaal naar het zuidwesten. Dan komt de eerste warme, vochtige lucht dus kant al op. Het is droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we al temperaturen van zo'n 25 tot 26 graden. Nou, het is echt groeisem, het is brotsig. En dat brotsige waar, dat hebben we vreet ik, want dan gaat die wind, die gaat weer wat om naar het zuidwesten. Nou, dan komt er echt warme, tropen is de lucht is kant op en maar een zuideerste wing. Dan temperatuur 28, 30 mogelijk, misschien nog wel wat meer. Maar dan op het eind van de midden, ja, dan de lucht, die kan het net hebben, die al wat lucht, die is al zo wat. En die moet dat dan maar even verstouwen, die warmte. Komt ik dan een steuring weer, dan hebben we op het eind van de midden, zat het nou liggen, dan kunnen er enkele buien vallen vanuit het zuiden waai en in het zuiden de meeste tonger. Maar dan zal ik nog wel even een paar tongerbuien, die zullen terugdroeven naar het midden van de provincie. Dan hebben we in de nacht een vochtige nacht, een klamnacht, plaknacht, 20 graden. Nou ja, Sageer Fetchit voor de komende weken hield de houtkachel uit en de airco kan on.
1: Het slotstuk van onderwijs.
16: Ja, dat is mooi. Hoe Jan van het doet, de oort lucht. Die dat net onken. Nou, Kleer, dat komt vanzelfs. Datzelfde kan net zijn worden van die marathon van Snits. We hinten in het Nijs, zo kijk ik al niet waardig hoor. Hij zit misschien nog voor Mark Wiegen, de gemeente Zuidwest-Friesland. Het de vergunning van die marathon van komende sneeuw inlutsen. Het EHBO-plan, dat blikt opstel te wezen. Toch een 22-jarige nep-ambulanceman. Uit Grijns. Wist misschien nog wel dat hij vliegt hier. Ik heb een Snitswieke actief hier. En meestal vertrouwde ik al net. Ik dacht, dit is helemaal net een echte ambulance. Nou ja, die man is veroordeeld. Maar er is ik in hege beroep gegaan. In elk geval, de gemeente zei, ja, wij vertrouwen het plan, het EHBO-plan, dat hij in zin heeft. En dat de organisatie ik mij akkoord gong is, vertrouwen we net. Dus we loeken de vergunning in. Nou, organisatie met de hand neemt hier, want er mag nou een nijplan komen. Nee, EHBO. Plan mag er nou bij komen. En er moet de ambulances komen. Die ben er eigenlijk nog net. Dus daar zit het probleem nog wel wat. Morgen wordt er een definitief besluit om at die marathon van Sneun in Snits trok in ken. Ik dacht, er zit een plaat in. Oer Hudraven. Om een mar in het draven. Want dat is ook ik nog de bedoeling daar. Dat werd ik nog eens een keer heat. Dus misschien wel Veskes oer draven bij hege temperaturen. En eventueel risico's die dat ik wel maaien maai brengt. Kist daar een plaat bij betinken? Veske oer draven, de runner. Ja, zeker. De Bill Veskes natuurlijk. Hè. Running man, keep on running. Nou ja, betekent zelf. Hè? 0 size, 20, voor jou, Njoggen. Of roep de app van Omroep Friesland. En ik ben natuurlijk wel heel erg benijd. Vest maar kom. De leukste, die draaien we online. Van dit is Sjoering.

Het graf wie verlieten, een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar litten en de rein sloeg zeft. Op het ritsige

0: Het nummer is natuurlijk van Raccoon. Zelfde titel trouwens, Held en de Lul. Dit is de uitvoering in Friesk van Max Bosma uit Vingerwoorden. En hij die dat toch wel heel erg mooi, hè?
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Ja, de skier op die waaitje op de Heide en de waaimakker. Naast de McDonald's op het Jereveen hebben we een dreig weekend achter de reg. Groep jongeren hebben best een pirraan, les ervan, slijn, stokken. En ik bracht een vernieling zo bij de aanrastrings. Verslagjouwer Dennis Terpstra die bezocht de Keppel. En praatte daar met schippenhouder Sharif Moussa. En hij luidt uit wat er nog baden.
2: Ja, een hoop vandalisme hier in Jereveen. Een brotte jeugd die de netten omskopt hebben. Maar stokken achter de skiepen aan. Maar plastic buizen erachteraan, skiepen opjaaien.
3: Weet jij waarom?
2: Ja, nee, dat is mij. Die vraag heb ik. Ja, zullen we eens om die heen? Dat is toch hartstikke mooi. Die skiep die rennen hier en wij doen ons werk. En ja, ik denk puur uit verveling. Er zijn oproepen via Snapchat. En ja, er komen hele groepen, band komen erop af. En die filmen dat dan en die delen dat dan weer. Ja, zo is dat. Het hele weekend raakwest.
3: Want hoe ging dat krenk? Je kreeg een melding of...
2: We hebben informatiebudgets bij de kudders. Daar staat een noodnummer op. Dus we zijn 24 uur per dag ben wij bereikbaar. Ja, en er zijn omstanders die hebben dat zien. Die hebben ons bellen van ja, de netten liggen plat. En dat er bands zien binnen. Ja, dus dan komen wij hierheen en dan zetten we ze weer terug. Nou ja, en zij herhaalden dat patroon zich het hele weekend eigenlijk.
3: En wat tochten jou toen?
2: Ja, op een gegeven moment heb ik hier meer nog van natuurlijk. Het, voor, mij, ja, ja, het, voor mij is het net erg, maar voor die beestjes. Zeg, het is, die, worden helemaal, die krijgen stress, die ruiten in paniek, die kunnen ontsnappen. Nou, als ze hier de dik op rennen, ja, dan krijgen we vol een grotere probleem.
3: Ja, want snel die kies je vlakbij, toch?
2: Precies, ja. Ja. En de skiep in paniek, die haast net zin. Die gaat terug en dan... Ja, dan en had hij in botsing komen met een auto, ja, dan ben je verder van huis.
3: Eigenlijk ben je sprutsen?
2: Eén jongen heb ik sprutsen, ja.
3: En wat zei die?
2: Die vertelde voornamelijk dat het filmpjes rondgingen op Snapchat. Dat ze oproepen werden om naar de locatie staat te komen. Ja, en daarom ben hij hier eigenlijk.
3: En ben het dan bij nu om jouwing of waar komen ze wij?
2: Hij kwam uit Heerenveen. En een merendeel van de meesten die de filmpjes maken, kwam ik uit Heerenveen. Maar dan ben ik jongens uit Grauw. Uit Lauwert weer er een jongen bij.
3: Kun je echt vertellen waarom ze dienen? Want het is echt wel een beetje bijzonder, toch? Dat ze in het weekend helemaal vanuit Lauwert hierheen komt om achter een paar skierpoen te zitten.
2: Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Maar ja, en als het dan vreeg is, dan hebben ze niks dienen. En dan komen ze alleen nog maar. En de daders ben dan al fut. Maar ja, dat is altijd maar de vraag natuurlijk.
3: En hoe is het op dit stuit?
2: Nou, door de weekend?
3: Ja.
2: Dan gaat het goed. Als je er bijna bent, dan als kwallen, denk ik. Ja, en vreten jongens en sneuten jongens ben ze vrij en dan hebben ze niks te doen, denk ik. En dan komen ze dus op die oproep van een Snapchat houden, ja. Kom maar. Kom maar.
3: Martin Rijsma van Biede Hoorn. Jouw skierpskuddes worden nog steeds omgevallen. Wat vind je ervan?
4: Ja, van de skiep is ook stronsvervelend. En van mijn personeel natuurlijk goed. He, mijn collega's die maten s'nachts uit. En ik weet er vast zelf een weekend voor. Dus ik kan die jongens echt niet helpen. Dus ik ben hier machteloos. Maar ja, boel, je ziet nu braan krijgen zijn weekend. He, want die jongens is gewoon hard weekend. En alles laat je plat in skiepen, hoe stuur. En dan speel je dat je steken. Ja, daar zit er niet op te wachten. En het is gewoon stronsvervelend. Daarvoor doen we dit werk net. He, we zijn met elkaar in zijn wijnweek bezig. Zijn massa's hier in de McDonald's. In de Heide, in zijn recreatiepark. Mijn voorplezier doen we het. We halen dit prote aandacht en prote positieve verhaal. Maar eerst hebben we natuurlijk net voor thuis dat we jongens om jou wat maandje naar wij komen om het spul terug te zetten. En dat je met 24 mannen in de stenen die jou wat kleineren en wat een grote bek in jou haar, zoals mijn collega dan gewoon had. Ja, dat is natuurlijk van het in leuk. En daarvoor doen we dit werk net.
3: En denk jij ook onder maatregels om dit zin te geven?
4: Nou, we hadden met de wijkagenten hadden wij je wil contact horen en gisteren dus, mijn sheriff bellen, zaterdag ga ik hem bellen, de weekagent, en die had me geholpen om de richting te gaan. En die had melding maken bij het hoofdbureau, bij de hoofdmeldpunt, zeg maar, dat het gebeurt. Dus we kunnen rechtstreeks 112 bellen om dan voort van twee kanten, dus wij komen dan van het huis, wij in de politie komen, ik voort naar de locatie werd dan gebeurd, dat die wat machtiger stenen. En we hopen dat mensen had op Facebook zet, op zijn eigen Facebook van Skipskudde bij de Hoorn, gaan wij opzet om om mensen die dan helpen willen om mij eens op te letten. Dat mensen het zeuren, film je het, stuur het naar je staat, stuur het naar de politie of bij de politie. Mijn verhaal om maar te tackelen. Want ja, zij het werk net volgen.
1: Het slotstuk van
0: Onderwijs. Het verhaal van de marathon van de Snits. Die het mogelijk net trok, het komen de sneeuw. De gemeente heeft de vergunning inlutsen. Dan moet ik eerst beter schoen weer naar een zwaardig plan. Dan moet ik nog EHBO en in elk geval nog ambulances werzen. Nou, hij is het verhaal ongetwijfeld Mike Rieken. Ik kreeg om daar een plaat bij te betinken. Nou, daar komt dus een heel soort reacties op. De gemeente toest het plan dus net. Dan maken we het nu het waard, dat maken het. Witte zijn, maar dat boek net witte. Ik wil eigenlijk weten wat voor plaat we er bij draaien, maat. Nou, wat vaak binnenkwam wie Herman Vinkers. EHBO is mijn lust en mijn leven. De Nauta komt er onder oren mij. Katrinus komt er ik mij. Don't Stop Me Now van Queen, staat Gerben Holverda. Een plaat die ik heel vaak hier ontdroegen werd is Running With The Devil van Van Halen. Waar komt er mij? Arnold komt er onder oren mij. Gerrit Krikke staat van Doch Die Maar. En het staat ik, Alberto Bauma, Van Halen. You'll Never Walk Alone. Ja, daar ben natuurlijk een heel soort uitvieringen van. Bauke die wil dan dat ik die van Doris Day draai. Ik wist niet dat zij dat ik zong. Maar zij had een heel soort song. Dus dat is heel ongetwijfeld You'll Never Walk Alone, ik bijzitten. Martin die zei Herman van Veen. Ja, trek rierde, inderdaad. In trek ik goed. Opzij. Herman Ludema die zei Stop van Sam Brown. En naar zat Anneke, en dat wist ik helemaal net. Maar ik weet niet alles natuurlijk. Gelukkig maar. Miss Montreal, die had een versje dat die het marathon. Dat wist ik net. Ja, leuk. Leer weer eens wat. Lieuwe die zei het liep je beter dat Dr. Bernard van Ron Brandsteder het EHBO-plan opstelt. Van nee, dus Dr. Bernard. Ik vind hem wel leuk, hè. Ida die is denk ik fan van BZN. Die staat Runaway Home. Michel, wat komt er nog meer? Volkert, is a liar. Zoen de Dolly Dots jongen. Nou ja, en het liep het de graag op om het even te draaien. Dat zei Volkert. Jan Jaap, die komt mijn stickers wat suggesties. Want ja, die denk één keer zitten is altijd mis. En wat meer, ik insjoer hoe meer kans ik maar zie. Counterfeit van Limp Bizkit. Bedrog dus. It Keeps You Running van de Doobie Brothers. Gebruikt in de soundtrack van de film Forrest Gump. Oh shit, dat wist ik niet meer net. En Noodgeval van Goldband. Die wil je ik wil draaien hebben. Marie-Tuut Heeg, wat zei hij? Hoi Erik, Born to Run van Bruce Springsteen. Haha, dat is nog een leuke Ian. Michelle, ik denk meer Ruchten de Poppenkast rondom het veiligheidsplan. Man Without Hats, The Safety Dance. Katrina and the Waves, zei Luiten, die zei Walking on Sunshine. The Four Tops, Don't Walk Away, zei Teun. En even Shen en Gary zei midden Erik, Running Hot van Jared James Nichols. Wel een beetje die smaak, Erik, denk ik. Gary Laborde, ik heb geen idee, maar ik ken het hele noemen. Misschien is het wel mijn smaak, dat zo samen kennen, ja, dat weet ik eigenlijk net. Nou goed, we kennen uiteindelijk maar Ian draaien, en dat is Joort.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En Sakir is we toch voor de suggestie dat ruurt mij aan. Het is dit nummer. Del Shannon, Runaway, natuurlijk. Ik wens je nog een prachtige man die. Graag goed morgen. Dadelijk naar de wien.

0: Friesland.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches sounda looking like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: With OG.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
16: Oh, heerlijk hier, hè?
17: Ja, eindelijk even niks.
18: Het is echt nice.
19: Hola, le pongo dos cervezas.
20: Hola, señor. Sí, twee bier.
18: Voor mij?
16: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
19: Por favor.
18: Proost. Proost.
21: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht.

0: Hanna, de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Noordwien.
4: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze manje, Janne. Ja, ja, we zijn er bij ons aan horen. Leuk dat je erbij bent. En nee, we gaan net een voetbal hier hebben, maar goor om muziek. Muziek uit Friesland bij. Vandaag heb ik even hier met Seerd Apma. Prachtig mooi, lekker fleurig nummer. Waiting. Zullen we voortrokken maar met Nice? Ja, Boas en de Nice single, The Army.

Boy, vlot nummer, nieuwe single van Boas en The Other Man. Ah, oh, heerlijk, het mooie waar komt er voor aan. De simmerdagen natuurlijk. En je hebt lekkere vlotte popmuziek bij Big Licks Deze van Mr. & Mrs. Ja, en bij Mr. & Mrs. mag ik altijd weer om Boas denken. Het zit maar een beetje qua sfeer in dezelfde hoeken. Je bent er gewoon heel blij van.

0: Muziek om fleurig bij te worden, Mr. and Mrs. Het Friese duo, Jeremy Seventh Grade. We hebben het live tipkus, eigenlijk in deze aanleiding van Noordwien op deze manier. De eerste werkdij weg van deze weekend. En voor de live tip in dit geval, ging ik even een heel iets beetje over de grens heen. Ja, dat komt voornamelijk uit bij de eerste editie van het Noordergloed Festival. En dat had wel een exotische klank, want het is namelijk in de voormalige kolonie van weldadigheid. En dat is in Veenhuizen, dat leidt in Drenthe. Maar daar kom ik een aantal Friese acts. En misschien wel leuk om daar even reclame van te meiden, in ieder geval. Waar zullen er optreden? Nou, in ieder geval Maite Veenstra en deze Kaspar. Twee keer zelfs leuk. En dat is dit weekend al. Zoek even op de site van Noordergloed. Een nagelnijfestival dus, met ontzettend leuke naam erbij. Kit Nebula. Die komt er van uit de Rollen van Friesland. En krijgt ik een beetje richting Drenthe. Maar Maite en Kaspar, helemaal Fries. Dus dit weekend daar in Veenhuizen. Kaspar, hier die er, mijn Wings of Bronze.
1: Swans, brooks and crows.

Dit weekend live Kaspar op het Nij Festival. Noordergloed ziet het dus. En dat is. En ik zit nog een keer omdat het zo lekker bekt. In een voormalige kolonie van weldadigheid is in Veenhuizen. Mooi om jou in trouwens, hek. Het is een 12-daags festival, zit ik er even bij. Maite Veenstra zal daar optreden. En dit is deze Kaspar. Ik geef mij een horen live tip nog even. Ja. Want Moira, bij Moira Lussens. Ja, wist wel een beetje daaromheen, richting de Zeediek. Het is prachtig mooi Lies Dwarke. Daar is een tjerke, dat heet de Sint Johannes Tjerke. En daar zien we hele mooie concerten. Vaak wat solisten. In dit geval Eva Waterbolk. Waar? Eva Waterbolk. En dat is een dame die vanaf 2000 zingen. Haar eerste festgezelskreur. Een echte singer-songwriter dus. Kijk, een heel verhaal horen, maar komende zaterdag in van jou of jaren zullen ze dus nogmaals in de Sint Johannes Tjerke in Marra optreden. Daar maak ik er geen woord van draaien. Eva Waterbolk en ze onder water dans.

Namens Eva Waterbolk, Hjoerd, Tjern hier is er al even van Noordewien. En zaterdag dus in de sfeervolle Sint-Johanneskerk. Ze wordt in ieder geval sprutsen in het pasbrioch van kriegen. En Mara dus. En daar, ja, daar gaan ze hele mooie concerten. En dat budget, dat bewijst deze voor. We beginnen naar werk van Thomas Azier. Ja, dat draai ik regelmatig met van hem. Ik ben een fantastische producer, zanger, muzikant vind. Hier is My Room of Love.

Thomas Azier, ja. Helemaal afvriezen met het hem net neem. Hij is hier wel opgegroeid. En ja, die maakt mooie muziek. Lust maar eens op de streaming sinds. Room of Love, weer te jaren. In deze aflevering van Noorderwind hebben we nu de nieuwe single van Laguna beginnen. Dat is Bente Hout. En er komt, en dat is in september pas trouwens, een nieuwe EP van haar uit. More Than You Listen. Laguna is de artiestennaam, maar ze schreeuwt zichzelf van Bente dus. Together met een volledig vrouwelijk en non-binair team maakt ze altpop waarin persoonlijke verhaal, maatschappelijke thema's en een feministische blik bij elkaar komen. Nou, is een keer een verhaal dus. Van de opnames van de EP reisde Laguna oor naar het Engelse Brighton. Waar ze een keer werken met haar voormalige bandlid. Dus no producer trouwens, Michelle Hendricks. Die komt direct uit Friesland bij. Ja, daar staat treffelijk een koor aardig. En de nieuwe single is deze. Once It's Dark.

Nieuwe single van Laguna of the Wall Bentehout. Once It's Dark. En de EP komt dus in september uit. Daar zal Sylvium Griff nog goed bij praten. Neskerige muziek van een neskerige dame hier uit Friesland bij. En ja, dan kunnen we mooi stapje meidje naar Broedplaats. Zeker een neskerige muziekvoorstelling. Oran de Vrede, wie de presentatie van het album van Broedplaats. Dat weer in Ljouwt. Maar intussen ben je al hier verhuizen naar Skielge voor een aantal optredens op het Oeral Festival. In de Volks zal het opvierd worden. En die voorstelling is een muziekvoorstelling rondom het werk van Annemarieke Woltman. Die leeft niet meer, dat is weer een beeldend kunstenaar. En het werk van haar, de schilderijen, binnen het centrale thema bij werk van Herman Woltman, dat is weer de broer. Ella de Jong, de jongeres, en Seert Brunja, de dichter. Een bijlkoor hiet dat Broedplaats en daarvan, nou, het liet meer me noemen. CD nogmaals, is helemaal uit met de muziek. En de voorstelling komt nog op het Oeral Festival. Dus net stinnen, maar erheen, Broedplaats.

de voetstappen die je straks maakt, terug van het strand. Bekijk de persoon naast je alsof je hem of haar net ontmoet hebt. Bekijk de voetafdruk en vraag je af wie daarin staat. Hoe goed je elkaar kent. Dat dit gezicht het laatste is dat je ziet. Dat het ritme van haar tred voordat ze de deur opent je verlaat. Wat bekruipt je? Wat bedwelmt je?

0: Teleurgestelde gezichten onderweg. Onder de beladen bomen. De rietkraag. Het helmgras. Een fietser verdwijnt in de boomwal achter vingers van wilgetak. Een hond rijst op uit het hoge gras. En met een snuit in het weidse veld zoeken paarden het lekkerste. Een kiewiet trippelt door een wolk in een plas. En de kleur die je droeg verdwijnt. Maar de zon belooft je toch een nieuwe. Onder de beladen, vruchtbare bomen. Teleurgesteld. Onderweg.
1: Earthlood, Stemlood van Tseert Brunja, de dichter. Friestalig, Nederlandstalig. Hij doet wat dat betreft meerdere talen. Het keren mij Ella de Jong en Herman Woltman. Ella en Herman, dat is de artiestennaam van dat duo. Ben ze dus op Oeral deze week in mij broedplaats. Oeral sprutsen. Ik hij, de singer-songwriter uit Zuid-Afrika, zal daar optreden. Stefan Jansen had een hele brode linker met Friesland. Met Pieter Wilkens gaat die spelen met Boas. Die hebben we jeder in uitsturing geleverd. En hij zal daar dus echt... Acte de présence, Jan. Hier, live in Noorderwien, Stefan Jansen.
2: 17 jaar in een huis van liefde. Als wat ik zou geven om hier te kunnen blijven. Neem ik een straler oor oceanen. Kijk naar die hemels, jij bid voor mij. Sing voor mij, mijn pony.

Hy het self nog soveel vraag, maar uit wysheid aan sy kant, vergifnis en genade, hulle loop mos hand aan hand. So hy sing nog elke sondag, laat die waters rustig raak, en drink hy eenetjie op liefde, en twee om te kan slaap.

Steven Jansen, Zuid-Afrikaanse singer-songwriter. Mooie vestjes, een skerige taal natuurlijk. En het hele verhaal brengt hem op het Roerol Festival. En hij is hier alweer een tijdje in Friesland op dit tijd. Goed, bij deze dus, Roerol. Het is de hele weekend nog. En ja, het waar kan eigenlijk net beter. Dus het weekend weer wat wisselvallig, maar... Ik op skill in ieder geval, ja, kunnen kwade broeken, man. Dus bij deze. Het laatste stuk van de sturing, jou komt Jeff McSterling. Fantastische bluesmuzikant. Hier uit, ja, de Ronde van Friesland komt hij bij. Ook klinkt hij wat Scots. En heel wat Friese muzikanten. En hij wint in de studio. Dat wint ze live in Orwin. Hoi!

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar

0: e-bike of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismael Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
4: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
3: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: dagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect.
9: Super.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
3: Wat zei jij nou, Bert?
4: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van €250 tot €600. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
2: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Nou, dit is een schitterend verske van Joop Obama. Dat is een echt artiest. Ik ben dat net, ik ben een echte visker en ik ken gewoon betere visjes als hem. Nou, het beste en tot Noor Visslag.

0: Agemijnis. Oftewel AGM.
1: AGM, de masterkreker.
2: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
1: In straffe zaken deelt Treien. Dit weekend in Friesland ook.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
3: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van

0: Gemeente Zuidwest-Friesland heeft de vergunning voor de marathon van Snits komende sneun in Lutsen. Daar mogen we natuurlijk alles van weten, want ja, het is ik maar samen sneun. De verantwoordelijke vrouw voor het inloeken, Adelgito die op Mierenwater is, of zelfs de wargemaster, Jan Louiske de Viers, nou aan de telefoon, een goeie midje.
1: Ja, goeie midje.
0: Waarom heb je als gemeente die vergunning in Lutsen?
1: Nou, omdat er een zwarfplan maken we het terug een man die het hem oors voordoet als wat er is. Dat is die, wat in de nou heel tijd roem gaat, de nep ambulance man.
0: Ja, ik weet.
1: En daarmee is dat, is dat plan niet meer betrouwbaar.
0: Maar die man is inderdaad veroordeeld. Daar 15 mannen celstraf. Wat raai je die in het? Als een sabere ambulance man, maar ik als politie, weet ik het al hier. Hij heeft wel een EHBO-diploma. En dat zie je natuurlijk nog een heger beroep. Dus die straf, daar gaat een schorsende werking vanuit. Zolang dat het heger beroep met het zie je net. Dus hij maakt toch wel een EHBO-plan, maakt je?
1: Ja, hij is helemaal gelijk. Daar gaat een schorsende werking vanuit. Maar hij had ook wel zaken... van wij denken dit taast de veiligheid aan en ook de betrouwbaarheid van wat wij willen. Hij had net eerlijk geweest. Hij had net Roen uit zijn van ik ben die en die persoon. En dit speelt er. Hè, er is nog een hege beroep. Maar dit ben ik. Nou, hè, dan show je daar oors naar. Het had er net die in.
0: Je vertrouwt
1: dus daar vertrouwen het net. En ik ben heel blij dat we daar correct op tijd achterkomen binnen.
0: Ja, kijk op tijd. Kijk hoe je het bezorgt. Want het is nou sneur al. En de organisatie zit dan natuurlijk gigantisch met handen in het hier.
1: Ja, nee, we hadden dagelijks, doet wij dat wisten, vrienden week, hebben we contact met de organisatie zocht. En nou, er werd alles ondien om toch die marathon nog teruggegaan te laten, wat maakt wel veilig kennen. Dus daar hebben we milecore aan alle kanten mee ontwerp om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar binnen het vissen te letten, bedoel, er zal dus een oorbedreuw zocht worden, maar dat het veiligheidsplan maatje kent, het EHBO-plan, het zwaarplan maatje kent, het wie altijd het bedreuw iets snits. Nou, die zit nou op oerrol, die het net niet. Ieder al een oor, niet maar zijn waar het plan onderslagen is?
1: Ja, zeker. Dat is al die, maar er binnen nog. Er zitten heel soort zaken die staan echt nog weer regeling must. Bijvoorbeeld hadden we ook nog ambulances binnen. Hè? En, dus dat we het nou al hier uitzocht, de puntjes weer op de i zet en morgen wordt er maar kunnen zien van kind het of kind het net.
0: Ja.
1: Hè? Maar er is een orenpartij. Ja, zeker.
0: Dat is hem zo iets loud, zouden we begrijpen. Is het realistisch om te zeggen van een piraat voordat het zover is, dat je het nog groen krijgt? En is dat helder?
1: Wij doen er nog alles om het wel voor elkaar te krijgen. En wij faciliteren wat we faciliteren kennen. Maar het moet wel veilig kennen. Ja. Hè? Dus er moet wel voldoende EHBO's. Dat komt clear. Maar er moet ik voldoende ambulances wezen. Hè? Dus de opvolging heet dat dan. Die moet regelen worden. Nou, daar ben we nog net wist van. Daar krijgen we mooi bericht over als dat al clear komt. En als dat clear komt, nou, dan kindermarathon trok.
0: Ja.
1: En dat dat net zo is, dan is het heel spietig, maar veiligheid geldt voor alles.
0: Ja. Reken je dat zelf ik om? Want ja, je zou een vriend wieken hebben de organisatie opgericht gesteld van het feit dat we eens vergunning inloeken. Dat zie je misschien wel wat jeder matten?
1: Nee. Zodra wij signaal krijgen hier over deze persoon, hebben wij direct met de organisatie contact opgenomen. We zijn gewoon misleid. En wij gaan een goede organisatie van de marathon in Snits. Daar hebben we heel veel mee. En die hebben ons de plan voorlijn. En dat zeggen goed uit. Dus deze man die had dat op een hele slimme manier gedaan. Dus net Ian had dit zoen.
0: Nee.
1: Hij had dus misleid. En we waren precies op tijd. Dus dan kan ik nog zeggen, is maar goed dat we... dat Allier Malko nog een keer controleren.
0: Ja, ja. De organisatie en zo en de gemeente bij Biden misleid eigenlijk tot deze man Greens.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Complicerende factor erbij is ik nog eens een keer... dat het sneeuwen best is heel erg warm worden kan. Zo'n 20 graden is het hoor. Nou ja, dan zult het misschien bij de snitsel maar een slagje afvallen. Maar heat, dan moet er een soort hitteprotocol komen.
1: Ja. Maar daar is de organisatie van zelfs mee wonen gong om dat goed te regelen.
0: Ja, maar dat zorg je met maar meer als gemiddelde belangstelling dan liep het mij.
1: Zeker, ja. Dat is ook onderdeel van de veiligheid en de zones.
0: Ja, maar ja, morgen moet de klap komen, dus dan gaat het alles naar terug.
1: Ja.
0: En stel voor
1: dat we. Ik ging er nou nog van u, want we doen er echt alles om.
0: Ja, dat loopt wel.
1: Dat we meesten draven kennen.
0: Ja, en ons hij treidt ons meesten niet teleurstel binnen.
1: Ja, en dat gun ik toch.

0: kon krijgen.
1: Dan wacht je dat vol spanning houden. Jan Wieske de Vingers, borgmeester van Zuid-Friesland. Dank u wel voor je verklaring.
0: Graag gedaan.
2: Alles wat je Oedijn is hebben, jongens, tussen zin en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
4: De Leutere tennisser Sander Arends die had het gastoernooi van Rosmalen woont. De Jerramachine maat David Pell. De vijfde keer dat Arends een ATP-toernooi op het hoogste niveau wint. Maar nu voor het eerst dus in eigen loon. En dat maakt de titel wel heel speciaal, zei het zijn verslaggever Roelof de Vries.
5: Wij Friesen zijn heel nuchter. Met hele mooie titels en prestaties, heel nuchter. Maar vandaag ja, is het wel, komen emoties naar boven. Ja.
6: Want het is die vijfde ATP-toernooi. In welke wedstrijd zit die? In vijf?
5: Nee, de eerste in Bastad is heel speciaal.
6: Ik word David Pell.
5: Ook met David, ja. De 500 in Barcelona was toch wel... Ja, die is nog een stapje groter. Maar in eigen land, met zulke support van, ja, van thuispubliek. Elke, voor elke wedstrijd zit de baan eigenlijk al vol. Ongeacht eigenlijk welke baan we spelen. Ja, en je voelt dat je gewoon meegedragen wordt. Dus weet je, ook nou, Stefan, mijn fysio is erbij. Mijn ouders zijn erbij. Alex, mijn beste vriend, is erbij. En nog veel en veel anderen. Ja, het is heel speciaal.
6: Ja, dat maakt het speciaal omdat ik in Nederland is. Maar dat klinkt natuurlijk ook heel erg lekker. Maar die partner, ik zoek ze een nije partner. Maar op nij die nije partner. Ja, precies. Roland Garros gewoon goed. Nou, ik werd van een fantastische Riege. Waar zit hem dat succes in op de tijd?
5: Ja, dat is een goede vraag, als jij het antwoord weet. Nee, maar goed, kijk, weet je uiteindelijk...
6: Spelen goed, is goed tot net. Service rit lekker.
5: Oh, zeker. We weten absoluut hoe we willen spelen. We hebben een bepaalde identiteit gecreëerd. We werken sinds Rome met een week of vijf met een Engelse coach. We hebben nog een Franse massagetherapeut die ons meehelpt. Stefan, die helpt ons mee als fysio.
6: Stefan Bodden.
5: Ja, dus we hebben een heel mooi team om ons heen. En we zijn gewoon hard bezig. De eerste maand viel het net niet... En je moet een beetje geluk hebben. Hard werken, procentje beter worden. En nu valt het zowel in Parijs als hier, ja, valt het net wel.
6: Ja. Nou is nog even de vraag hoe de rest van het gastseizoen eruit zit. Waar ben je zelf eigenlijk, Luud?
5: We weten wel dat we in ieder geval daarna nog Mallorca en vervolgens Wimbledon spelen.
6: Tennisleven.
5: Het tennisleven, maar met alle respect, als je van je passie je beroep mag maken, dan hoort dit er gewoon even bij.
6: Ik zei. Zit er in de top 50? Wat zou u dat?
5: Jij zegt het, ik weet het niet, maar hartstikke leuk. Ja. Mooi.
6: David Pell had natuurlijk straks een heel soort verdediging bij op Wimbledon. Die had natuurlijk vorig jaar de finale halen. Wat kost nou die kans naar richting Wimbledon?
5: Ja, we gaan het zien. We zitten nu in een hele mooie flow. En die flow willen we gewoon doortrekken. Ik bedoel, ik had ontzettend veel punten staan in het gravelseizoen van vorig jaar met Barcelona en Parijs. Hij nu op Wimbledon. Maar dat zijn dingen, dat hoort er gewoon bij. Ik denk dat we gewoon heel goed bezig zijn in het team. We gaan nu ook in de race gaan we klimmen. En we blijven doorbouwen. En dan gaan we zien wat het wordt.
3: Alles wat je Odais mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
2: De dij voorbij.
3: Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Amarens Jonker die komt uit Emmen en had Friese wortels. Ze wennet op het stuit in Lissabon en is taalkundige. Ze is al jaren fascineerd door woorden die is net ien op ien oorzetten kist naar een oren taal. En daarom is ze begonnen met het internationale project Untranslatable. Dat meesken van hoe de hele wereld woorden en uitdrukkingen dealen die het meer betjutten als alleenig haar letterlijke oorzetting. En nou zie ik het ze ek me mooie en bijzondere woorden uit Friesland. Amarens, een goeie middie.
4: Goedemiddag.
3: Ja, dan had het toe woorden die het net oer zetbaar binnen. Kist wel uitlezen, was dat nou krek maar bedoelst?
4: Jazeker. Dus het gaat niet precies om woorden die niet een vertaling hebben. Maar soms hebben woorden wel een vertaling. Maar dan, dan dekt dat net de lading niet. Bijvoorbeeld het woord lekker in het Nederlands. Kan je voor alles gebruiken, maar als je dat naar het Engels vertaalt en je maakt er tasty van, dan kan je niet zeggen tasty weather of lekker fietsen bijvoorbeeld.
3: Ja, dus dat soort woorden, daar ben je naar op zoek eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk gewoon bijzondere woorden die net binnen een eigen taal iets bijzonders betekenen.
3: Ja, hoe best je zou opkomen om je er onderzoek naar te dwan?
4: Ik ben zelf dus opgegroeid met Fries en met Nederlands. En daarna heb ik ook Spaans en Portugees geleerd. En eigenlijk elke keer als ik een taal aan het leren was, dan kwam ik erachter dat je aan de ene kant heb je natuurlijk gewoon het wat je in de les leert. Maar je hebt daarna gewoon veel meer taal. Waar je als buitenstaander net niet goed achterkomt, zeg maar. Waar je net iets meer uitleg bij nodig hebt. En dat is een beetje de inspiratie voor dit project.
3: Ja, dat ken ik wel trot spraakverwarring leren, denk ik. Als je iets letterlijk oorzest. Maar eigenlijk die betutting erachter net helemaal goed hebt.
4: Precies.
3: Ja. Nou, sammelst u dus wudden uit de hele vrouw. Hoe dreig is dat om dat van elkaar te krijgen?
4: Tegenwoordig met het internet misschien wel makkelijker dan ik had gedacht. Dus ik heb het project opgezet. En ik vind het heel bijzonder om te zien dat ik toevoegingen krijg uit Azerbeidzjan en uit Zuid-Amerika, uit Azië. Dus dat is eigenlijk heel leuk om te zien.
3: Ja, en ben dat dan echt wudden west, zelf ik net opkomen soerest? Of van zo'n ding van, die ben alle hier inderdaad wel wat ik zieke? Of is dat toch lastig om een vinger achter te krijgen?
4: Uiteindelijk is het... gaat het gewoon inderdaad om dingen die leuk en interessant zijn. En juist inderdaad die talen waar ik helemaal niks van af weet. Ik had er nooit op kunnen komen, zeg maar. Dus als iemand dan iets toevoegt, dan denk ik, dat is eigenlijk precies waar ik naar op zoek ben. Want ik vind het mooi en interessant. Ja. Dat is eigenlijk alleen maar goede toevoegingen.
3: Nou bisto dus ik op zoek naar woorden en uitdrukkingen uit Friesland. Waar nou hesto zelfs Friese wortels? Hesto wat mooie voorbeelden?
4: Ja, zeker. Ik vind zelf Briek een hele mooie. Dat kan je in het Nederlands, vind ik niet dat je daar een mooie vertaling voor hebt. En mijn Nederlandse vader, zeg maar, die eigenlijk alleen maar Nederlands spreekt, die gebruikt het woord wel eens in Fries. Ik vind knipperke, vind ik ook een mooie.
3: Ja.
4: Toek is ook een mooie, die mijn paak onlangs nog zei. Dan dacht ik, dat is ook een goeie.
3: Ja, dat ben een hartstikke mooie woorden. Nou, ziek is er dus nog volle meer. Nou, we krijgen al een peren toch, Stuart, meneuveljen. Childig.
4: Okay.
3: Kittig.
4: Okay.
3: Sfeerzettigens. Nou, er komt van alles al binnen op de app, dus daar kist je vadiel al even met wan.
4: Ja.
3: Ik toch zelf nog misschien, toch, ik dreeg. Brotsig.
4: Ja.
3: Sutelje. Ja.
4: Ook is dat wat mooi? Inderdaad. Ja, zeker. Dit is allemaal super. Ja.
3: Nou, wat was dan je uiteindelijk mooi dwan?
4: Uiteindelijk het idee is om al deze woorden en uitdrukkingen ook trouwens te verzamelen op de website. En het idee is ook echt dat dit er gewoon bestaat voor mensen die bijvoorbeeld Fries willen leren. Dat ze hier dus meer, nou ja, echt achter dat soort mooie woorden kunnen komen. En ook echt die betekenis wat meer kunnen begrijpen. En nou ja, het idee is gewoon om een hele mooie collectie te hebben van woorden en uitdrukkingen.
3: Ja, was dat dan in een boek uitbrengen of komt dat op internet ergens te staan?
4: Het staat, nou ja, op dit moment is het project op het internet, maar het zou natuurlijk superleuk zijn om daar een keer een boek van te maken. En zeker ook specifiek voor het Fries bijvoorbeeld. Dat zou fantastisch zijn.
3: Ja, untranslatable.com of .co?
4: .co, ja, zonder de M.
3: Zonder de M. Dekke mensen meer informatie vinden. Hoe lang was je maar terug in Amerins?
4: Nou ja, zolang als er nog mooie woorden bestaan. Dus ik hoop nog heel lang.
3: Ja, nou, wij hopen nog wat inspiratie van de mensen tussen te krijgen. En die sturen we alle je nooit uit terug.
4: Super, dankjewel.
3: Hartstikke leuk. Dank u wel voor die verhaal. En succes, Marien Hoenesiek.
4: Dank u wel.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
5: Friesland. Een controversieel hertimplantaat kan levensgevaarlijke schokken veroorzaken. Je tolven Friesen hebben we erin. Het gaat dan om de zogenaamde ICD-apparaat met onderdeel van het Duitse bedrijf Biotronic. Binnen implantaten die, als het nodig is, een krachtige schok janken, dat het hert mij reset wordt. Als die tritten stikken heren, kan de patiënt een onnodig 10 ton schokken gauw achter elkaar krijgen. Mijn kracht van 800 volt. Bij u ons coach, verslaghouwer Marije Kleinstra. Een goeie met je.
6: Goeie met je.
5: Ja, voor de duidelijkheid. Er zijn nou 12 Friesen om die bewijzen van spreken samen een schok krijgen en van zijn implantaat?
6: Ja, dat klopt het, ja. Een onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat het inderdaad kan. Nieuwsuur had action of weer meldingen van binnen. Van hoe vaak is het voorkomen in Nederland, ook vooral het wiet. En er zijn dus net exacte cijfers van hoe vaak dat het voorkomt. Wel is bekend dat cardiologen in binnen- en buitenland al jarenlang deze problemen sjoggen.
5: Ja, en hoe kan het nou?
6: Nou, zo'n implantaat, dat is dus een lies kostje, maar er zit ook een triët aan. En als dat triët dus breekt, en dat gebeurt dus bij deze Linox triën rapper, is het, blijkt uit het onderzoek, en dan is dan onterecht schok krijgen.
5: Ja, en hoe slim is het?
6: Nou, dat dan krijg je natuurlijk net samen als een implantaat. Je bent als al hartpatiënt als je een implantaat krijgt. En ja, dan kun je dus meer het keer aan oor horen. Maar daarnaast ben je natuurlijk ook wel echt een psychologische impact van altijd die ook komt. Ik had dus vol mij een hertpatiënt sprutsen. Die had net zo'n triët, maar die is vol had wel onterechte schokken kregen. En zij vertelde me dus echt, nou, je moet vertrouwen in hij is een apparaat. Maar bij mij gebeurde het dus echt dat ik van binnenuit vermoorden waard. Dat wie het gevoel wat zij ervan kreeg. Dus ik kan me voorstellen, altijd die ook komt, dat dan ben je net samen roeien.
5: Nee, maar hoe geef je mensen de situatie om?
6: Hoe bedoelst?
5: Nou, hoe gaat die patiënt met die situatie om?
6: Ik had dus inderdaad experts met een patiënt die dus vol zijn Linox triët in hem had op dit stuit. Maar hij maakt het hem dus eigenlijk net van volle zwargen. Hij zei dat apparaat had me al eens een keer het lim redden toen ik dus vol problemen hier met mijn het. Maar ja, dat er nou problemen waren binnen, het zal wel goed komen, zei hij tegen mij.
5: Ja, ja. Het Friesius MC, Jerry Lout, het Plistek ICD's, wat zei ze zijn?
6: Dat klopt het, ja. Ze pleegde 1250 ICD's per jaar ongeveer. Maar ze haar onjong dat ze nog nooit een ICD pleegde aan mij zo'n specifiek triët, mij zo'n Linox triët. En daarom ze zei ik, wij haar de verkeersen om uw patiënten net op de hichte te brengen van de problemen die er spelen. Omdat wij echt de fabrikant volgen. En wij hadden ze dus net zelf pleerd. Wij monitoren ze wel, maar wij pleerden ze zelf net.
5: Nee. Maar dat zei ik, kijk al, het probleem is bij gewoon cardiologen al jaren bekend. Waarom doet het Duitse bedrijf er niks aan?
6: Ja, dat is voor mij echt een vraag. Ze had dus wel onderzoek dien, maar dat had ze zelf lieden, zeg maar. Dus de vraag is dan ook altijd, ja, wat voor onderzoek had dat Westen? Is het onafhankelijk genoeg? Maar tot nota ontkennen ze het dus wel.
5: Ja, het is een beetje de slager die zijn eigen vlees.
6: Daar liep het wel op.
5: Ja, ja. En ja, ik zou zeggen, ze vervang ze, maar gebeurt dat? Ken dat?
6: Nou, het Friesius MC had dat net verteld om mij. Dus daar ken ik nou geen antwoord op aan. Wat ik echt begreep, is het net zo makkelijk om een triët te vervangen. Ik heb bijvoorbeeld voor mij in je sprutsen, die hier is een defect triët. En die is een nijtriët nijstpleerd. En dat oude triët een soort van oordopper. Krijgt als dat een elektricien doet.
5: Oké.
6: Dus ja.
5: Dat is wel even bijzonder.
6: Ja.
5: Oké, Marije Kleinstra, dank u wel.
7: alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
8: Dit is De Dij Voorbij.

0: Warmoe.
1: Dit is de dag voor mij. Omroep Friesland.
2: Ja, vierlep Gerrit Terpstra van Tjom. Het sneun Frieske skiernis skreun. Als eerste Fries eer sprong hij in Burgum oer de 22 meter hinnen. En daarmee is hij de tredde Nederlander die dat docht. Ja, Gerrit Terpstra vertelt oer dat moment.
3: Hoe dat ging? Ja, dat ging eigenlijk begon al wat stroef. Ik wie mooi. En de outset, dat kreeg iets minder. Ik wil voortje achteruit gaan. Dus ik kwam net helemaal lekker van de score zo. Daarna een beetje naar voren ta. Maar ja, Bouke in beste sprong maken. 21, 50 of zo. Hege 21. Dus ik moest nou echt onder de bak. Laatste sprong. Ik zit te twijfelen om uit te melden. Ik wil het laatst van mijn voet, het laatst van mijn tricep. Maar ja, ik denk van ja, ik heb nou een beetje die streak van Westerien woon. Ik denk dat ik ben dan nog maar in het wan. Naar de laatste sprong, dus ik ga er gewoon vol gas voor en ja, kom een beetje skeef in die stok. Maar ja, Tom had erop zetten, dan nog een misslag. Tom had er ook in, hij bloedsteen en helemaal bovenin vol gas uitspringen, dat ging goed.
4: Ja, het klinkt alsof hij heel nog geen goede sprong weer, want zij is van dus wie net een rochte sprong, wie die wel perfect?
3: Ja, de sprong, ja, die was eigenlijk net perfect, maar ja. Had je stilsteen en bovendien binnen, dan hoeft de techniek eigenlijk net perfect te wijzen. Maar ja, het mooiste is natuurlijk gewoon. En dan ging ik nog een stukje skeef. Dus ja, ik ging 22 of. En als ik rug die ging ik nog een stuk verder west.
4: Hier staat misschien wel een Nederlands record, ontdekt.
3: Nou ja, als dat is dan te berekenen op de site. En dan hier het 22-40 west. Maar ja, dat is altijd alles.
4: Ja, maar want in Burgum is dat de baan waar dan een record vestige kerst?
3: Ja, ik vind Burgum altijd een van de fijnste kansen. Ik vind het altijd heerlijk draven. Nou, hier weet ik wie mooi. Dan draaft het nog een makkelijker. Met oude zit wel een stukje lastiger van. Maar ja, ik heb altijd het idee dat hij nog een stukje heger loopt qua kansen. En het springt er altijd makkelijk.
4: Zo. En dat verschilt dan ik weer echt per kans?
3: Ja, per kans. Die verhouding, hoe dat in elkaar zit. Ja, dat verschilt nogal aardig. Als dan, bij Oriskansen komt dan een stukje minder vier bovenin zit.
4: Ja. En Hestrik, wat voor trainen, maat?
3: Ja, wel aardig. Ik heb deze winter 6 keer in de week getraind. En volgas op discipline. En dan is het heerlijk dat het er nou ik uitkomt. Dat je ik wat op papier zette.
4: Ja, want bijvoorbeeld Sneutemoos, toen ze wekker werden, dachten ze van, nou, Joet, ken ik wel Fries record. En als eerste Fries boppen de 22 meter springen.
3: Nou, dat ik het helemaal toch, maar ik wist wel wienkracht 4. Ik zou zeggen, hoe de wien stier in Burgum. Wien mooi. Dus ja, de stok hoe 4. Dat ik wil in achterhoofd. En dat ik die daarvoor, ik wil zeggen, nou, als het al te plak valt, dan kan het heel vier.
4: En die, dat Nederlands record, is dat dit seizoen nog ontdekken?
3: Ja, ik weet het net. Het moet al even te plak vallen, maar ja, het kan altijd al goed valt. Maar het moet al goed vallen, dat is het even. En ik wil natuurlijk zo vier mogelijk, misschien ook een vierde.
4: Ja, want is dat die volgende doel of denkst al de boppen?
3: Ja, dat is wel eerst het volgende doel natuurlijk, die 22, 21. Maar ja, het lijst kreeg zo vier mogelijk.
4: En op welke baan moet het dan gebeuren?
3: Ja, ik denk dat Burgum en het Huiderskip dat daar de meeste kans laat om te pakken.
2: Dat zijn vier leerlingen. Gerrit Terpstra dus, 3 dagen ervoor van die sneurders. En je hebt Terpstra nog een Fries record van 21 meter 81. Nou, Steunert Jonkamer is nog een goede 20 centimeter bij. Een bijzondere prestatie, dat zei ik recordkampioen vierleppen en zaakkundige Bart Helmholt.
5: Ja, dat is hartstikke bijzonder natuurlijk. Hè. Eerste Fries, de tredde Nederlander natuurlijk. Rian Baas, Jaco de Grote, allebei ook al 20 meter sprong. Ja, we veromsjuren uit Friese kar van Nat Brandsma. 21-66 zijn we nu te rollen. Dan denk je, ja, toen toch wel van, oh, dat wordt wel even voordat dit verbrutsen wordt. En dan opeens zit er toen nog een junior op Gerrit Terpstra, die voor het hier natuurlijk al die 21-89 sprong. De Nederlands record bij de junioren. Wat al vierde wie als de senioren. Nou, van de week in Driels zet hij natuurlijk al een Friese kardel. Dan verneemt ze wel een beetje. Nou, het zit er wel in. Het zit er wel om te komen. Zaterdag Burgum dan. Er is de kans is optimaal. Wetterwipt Sambed is daar maximaal qua huchten. Dan wist ik gewoon dat ik daar zo heen zit. Ja, dan kom ik een heel eind.
4: Hij is nog maar 20. Wat maakt het hem zo goed?
5: Nou, ik denk de ervaring vanuit het verleden. Dus hij kan erop bouwen op leppers als uurs. Maar hij werkt er keihard voor. Hij had verschrikkelijk getraind om zijn explosiviteit nog beter te krijgen. Vooral in de klim, just dat we waarom. Ik denk dat er niemand is die zo hard klimt. Ja, Bouke de Jong misschien echt nog wel. Maar dat is wel de huidige generatie. Ik kan verschrikkelijk snel klimmen. Had ik dat vergeleken met uurse TSC's, maar dan winnen wij maar oude mannetjes in de stak. Want ik zie hoe hard dat ze nou omheen rikken. Ja, dat is mooi om te zien.
4: Heeft hij de potentie om de beste lepper eer te worden?
5: Ja, die potentie had er zeker. Ik dwars zelfs wat te zeggen, had er heel bloot, dan gaat er heel aan die kant op.
2: Tja, zei Bart Helmholtz, dus Arman in de stok dus. Hij zegt naar de jonge generatie en zeer Germ Terpstra en zeer inderdaad dat hij dus die 22 meter rikkenkoer, lieppenkoer, nou, het landelijke nationaal record ziet op 22-21. En de vraag is natuurlijk, zal Terpstra dat ooit nog eens een keer bereiken? We houden dat scherp in de gaten. Bijdrage weer dat van Pelle Numan.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
0: Ont aanvoeren.
1: De dag voorbij.
6: De plande uitbreiding van de zoutwinning onder de Waadzee is onaanvaardbaar. Dat schreef de Stichting Bescherming Historische Harlingen in reactie onder verantwoordelijk staatssecretaris. Die is van doel om Frisia Zout meer mogelijkheden te gaan voor zoutwinning. De stichting vindt dat daarbij te meer rekening gehouden wordt met het belang van de stad, zijn gebouwen en zijn inwoners. Chris Elsinga is van Bescherming Historisch Harlingen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Er ligt een samenwerkingsovereenkomst die jullie met het ministerie hebben afgesloten. Maar van echt samenwerking is op dit moment geen sprake, begrijp ik van jullie.
7: Nou, dat moet ik even corrigeren. Er ligt geen samenwerkingsovereenkomst met het ministerie. Het is zo dat in 2015 heeft Frisia Zout toestemming gekregen om zout te gaan winnen onder de Waddenzee. We hebben toen in Harlingen een stichting opgericht om de belangen van de stad te behartigen, omdat er voor de stad in die vergunning helemaal niets was geregeld. En dat heeft in 2019 ertoe geleid dat we een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Maar dat was niet met het ministerie, maar dat was met Frisia Zout zelf.
6: Okay.
7: Met de gemeente en met de provincie. En later heeft ook het wetenschip zich erbij aangesloten. Dus we zijn met 5 partijen al vanaf 2019 zeg maar goed in gesprek om afspraken te maken om de veiligheid van de stad te waarborgen.
6: Ja, want dat jullie hier iets van vinden. Jullie zijn natuurlijk voor het behoud van de historie van Harlingen. Hoe zit die link precies? Hoe verhoudt dat zich tot die zoutwinning?
7: Als je een kaartje zou bekijken van de zoutwinning, die ligt 3 kilometer buiten de kust. Dus dan zou je zeggen, nou ja, dat is op zo'n grote afstand. Dat zijn misschien risico's voor de Waddenzee, maar niet voor de stad. Maar er ontstaat een grote bodemdalingscirkel. Want Frisia gaat daar meer dan 30 jaar zout winnen. En als je zout uit de bodem haalt, dan ontstaat de bodemdaling. En de rand van die bodemdaling, die is al voorspeld, die komt in de haven van Harlingen te liggen. Daar is dan 2 centimeter bodemdaling voorspeld. Dat was al zo in 2015. En nu stelt Frisia voor, of heeft dat gevraagd, zoutwinning nog verder uit te breiden, waardoor de bodemdalingcirkel nog groter wordt en de bodemdaling ook nog verder naar de stad toe komt. En als je 2 centimeter bodemdaling in de haven hebt, ja, dan heb je een eindje verder. Op de Noorderhaven heb je 1,9 centimeter. En dat is dan je model, hè? En we zien overal bij mijnbouwactiviteiten dat de werkelijkheid anders verloopt dan de modellen. En daar zijn wij als vereniging of als stichting heel beducht voor.
6: Ja, dus concreet, dat die zoutwinning die zorgt voor bodemdaling. En dat zou een risico kunnen zijn voor historische gebouwen bijvoorbeeld.
7: Ja, die rand van die bodemdalingcirkel die ligt op een paar honderd meter van de historische binnenstad. Nou, iedereen die luistert, die kent Harlingen. Dat is een kluit monumenten tegen de dijk aan. En daar gaat die bodemdaling optreden. Dus wij zijn heel beducht dat door bodemdaling en scheefstelling de scheuren in die panden komen. Nou, dat is leek niet te overzien, want als je kijkt wat er aan rijkdom is, het goud van de stad, noemde voormalig burgemeester Sluiter Harlingen, die monumenten. Als daar een keer schade gaat ontstaan, ja, dan moet de beurs flink getrokken worden.
6: Ja, nu wordt er al zout gewonnen. Is daar iets van te merken?
7: Nee, die zoutwinning die gebeurt dus op de Waddenzee. En de bodemdaling, dat kunnen wij meten. Want dat meet Frisia ook. Die bodemdaling komt steeds dichter naar de stad. En om het ook in de stad te kunnen meten, hebben we in samenwerking met Frisia en de andere partijen ook een meetnet in de binnenstad aangelegd. Dat is om te zorgen dat op het moment dat er 8 mm bodemdaling in de haven of buiten de haven zou zijn, dat we dan al in gesprek kunnen of de bodemdaling nog verder mag, de zoutwinning nog verder mag, of dat die dan al gestopt moet worden. En een van de dingen die ons nu erg steekt is dat het ministerie heeft een ontwerpbesluit genomen om meer bodemdaling toe te staan, maar al die afspraken die wij plaatselijk hebben gemaakt met die andere partijen om te zorgen dat we dat goed in de gaten kunnen houden, kunnen monitoren en tijdig kunnen stoppen, die zijn niet meegenomen in het besluit van de staatssecretaris. En dat hebben we hem vorige week ook al meteen verteld, toen was hij in Friesland. Dus we hebben hem toen gesproken en wij vinden echt dat dit een totaal onacceptabel besluit is, waar niets van alle afspraken die wij de afgelopen jaren hebben gemaakt met gemeente, provincie, Frisia, daar is niets van terug te vinden. En het risico voor de stad wordt nog groter. Dus wij vinden dat echt een onacceptabel besluit. Kunnen we niet mee akkoord gaan.
6: Het klinkt eigenlijk alsof ze nu dus zeggen van nou, die veiligheidsnetten die er waren, dat ja goed,
7: die
6: we doen net alsof die er niet meer zijn. Dat is wat
7: ja,
6: er neerkomt.
7: Klopt. Ja, en we zijn daar zeer teleurgesteld in de overheid die dat zomaar. Want de overheid is hier helemaal van op de hoogte. Hè. We hebben destijds met minister Wiebes erover gesproken. We hebben met staatssecretaris Veilbrief hierover gesproken. EZ betaalt mee aan dat meetnet. Dus wij zijn totaal op de hoogte van alles wat hier in Harlingen is afgesproken en gebeurd. En dat daar dan niets mee gebeurt. Die overheid die vaart als een mammoettanker door. Die laat zich daar kennelijk niets aan gelegen liggen. Dat is zeer teleurstellend. Maar het is natuurlijk ook al teleurstellend dat Frisia het niet heeft overgenomen in zijn aanvraag. Ja, want die afspraken die lagen er al jaren toen Frisia de aanvraag voor die uitbreiding heeft gedaan. Dus waarom schrijf je dat dan niet op?
6: Hoe gaat u het gesprek met de staatssecretaris straks in? Want er komt nog een gesprek, begrijp ik.
7: Er komt een gesprek, want we hadden woensdag veel te kort tijd om dit. Het zit best complex in elkaar. Maar we hebben hele heldere afspraken gemaakt. Wij eisen gewoon dat die afspraken eventuele instemming met die uitbreiding van die zoutwinning worden meegenomen. Maar ook nog een heleboel andere zaken. Bijvoorbeeld een schadefonds. Frisia heeft geen schadefonds. Harlingers vragen al jaren om een schadefonds. Er is geen enkele zekerheid dat tegen de tijd dat schade gaat ontstaan, dat Frisia dan nog bestaat. Of misschien is het al overgenomen of failliet. Of gestopt. Ja, alles kan. Wij willen zekerheid dat als er dan nog schade ontstaat, en dat kan heel makkelijk met naijlende effecten van bodemdaling, dat er dan ook geld is gereserveerd. Nou, dat vinden wij ook een keiharde voorwaarde. We zijn ook blij dat de gemeente dat inmiddels ook heeft overgenomen. Dat de gemeente in eerste instantie zelf ook niet bedacht om dat als eis te stellen. Maar je ziet bij andere zoutwinbedrijven in Nederland die dat allemaal keurig doen. Die bieden bewoners een schouw van hun huis, zodat je een nul situatie hebt van het huis. Die richten een schadefonds op waar ze elk jaar geld in stoppen. Die hebben ook nog een omgevingsfonds, zodat de hele streek, de hele regio kan profiteren. Frisia doet er allemaal niets van. Die neemt daar niets van over. Die heeft een aanvraag gedaan in 2023. Dat is ook nog heel recent, vlak voordat het verboden werd om nog meer mijnbouw onder de Waddenzee toe te staan. Dus op het laatste moment hebben ze dat nog ingediend, maar zonder enige voorwaarden verder wat dat betreft. Nou, dus, kunnen wij niet meer akkoord gaan. Dus wij roepen alle Harlingers ook op om een zienswijze in te dienen. Dat kan nog. Je kunt reageren op dit ontwerpbesluit. En wij komen deze week naar buiten met een concept publieks zienswijze die mensen kunnen gebruiken als basis voor hun eigen besluit.
6: Veel te bespreken in ieder geval met de staatssecretaris. En ik hoor ook wel, u probeert ook om zoveel mogelijk Harlingers op de been te krijgen om eigenlijk in verzet te gaan, volgens mij.
7: Nou, dat gebeurt al, want er zijn allerlei politieke partijen bezig, weten wij inmiddels, met een zienswijze. De gemeente gaat zelf weer een zienswijze indienen. Die hebben al de mogelijkheid gehad advies te geven en die hebben nou toch een stuk pittiger concept zienswijze liggen voor de gemeenteraad van morgenavond. En ik heb ook allerlei Harlingers gesproken die zeggen, ja, dit moet niet wezen. Dus ik denk dat het ministerie een hoop protesten kan verwachten van onze kant.
6: Chris Elzinga van Bescherming Historisch Harlingen. Tieren, dank voor nu.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: En wij willen ik nog de slingers ophingen voor Annette Visser uit Hantum. Want zij is eerste win bij de Ironman in Frankrijk. Arune Wiekan. Annette, een goeie middie. Gefeliciteerd.
4: Dankjewel. Ja, ik kan het zelf nog niet helemaal geloven, maar...
3: Ja, bizar eigenlijk. Want je hebt een voor jou doen ook hele snelle tijd neergezet.
4: Klopt, 10:08 en nog een paar seconden.
3: Ja, dat had je van tevoren niet verwacht.
4: Nee, ik zei tegen iedereen, als ik onder de 12 uur haal, dan ben ik meer dan blij. Als er iets daaronder staat, dan is het allemaal euforie wat dat is. En dat dat 2 uur daar bijna onder zou zijn, zo dicht bij die 10 uur, dat had ik echt nooit verwacht.
3: Nee, dat is ook niet een beetje sneller dan je verwacht. Want voor de mensen die het niet helemaal helder hebben, wat moet je doen bij een Ironman?
4: Voor een Ironman moet je eerst 3,8 kilometer zwemmen. Dat is vaak in de meer of in de zee. En dan ga je omkleden in fietskleding. En dan ga je 180 kilometer fietsen. En dan weer omkleden. En dan ga je voor een marathon daarna.
3: Even nog een marathonnetje lopen.
4: Ja, klopt.
3: Oh, bizar.
4: Klopt.
3: Ongelooflijk. Wij hebben jou al eens eerder in de uitzending gehad. Je bent ontzettend fit. Je doet dit al heel lang. Maar zo'n Ironman, dat is voor jou wel nieuw? Zo'n hele?
4: Ik had eerst een halve gedaan en dat was, ik dacht dat is een heel goed eerste doel. En daar heb ik me zelf eigenlijk ook een beetje verbaasd, omdat ik was ook eerste geworden. En toen dacht ik van, nou, het voelt wel een beetje half. En ik had gewoon ooit de droom om een hele te doen. En ik dacht van, nou, het perfecte moment gaat nooit komen. Dus ik schreef me in en ik ben ervoor gaan trainen alsof je leven er wel afhing. En het ging niet altijd even soepel. En na 9 maanden dacht ik, stond ik gisteren aan de start en toen mocht het gaan gebeuren.
3: Ja, want hoe voelde je je toen je aan de start stond? Had je er vertrouwen in?
4: Ik had er echt mega veel vertrouwen. Ik had er vooral gewoon heel erg veel zin in. Ik had 9 maanden zo hard gewerkt om eigenlijk maar gewoon 10 uurtjes te gaan sporten blijkbaar. En als je daar dan staat, dan denk je van, nu moet ik eigenlijk gaan laten zien waarvoor ik het allemaal, wat ik allemaal heb opgegeven en wat ik eigenlijk kan. En ik wist zelf eigenlijk ook helemaal niet wat ik kon. Dus ik was vooral gewoon heel erg benieuwd en ik had er zo ongelooflijk veel zin in.
3: Want hoe train je hiervoor dan?
4: Ja, je traint hier bijvoorbeeld door een Elfstedentocht te doen en dan daarna nog 8 kilometer te hardlopen. dat soort dingen.
3: Zo zag jouw tweede Pinksterdag eruit.
4: Zo zag mijn tweede Pinksterdag eruit, inderdaad. Heel veel uurtjes maken op de fiets, veel in het zwembad zijn. Heel veel trainen eigenlijk wel.
3: Wat is voor jou het zwaarste onderdeel?
4: Ik denk dat het hardlopen blijft altijd het zwaarste, maar ik denk dat het dat punt is waar ik het meest heb genoten gisteren.
3: Ja? Hoe ging dat dan?
4: Ja. Nou ja, je bent al klaar met fietsen. En op die fiets moet je natuurlijk mentaal voorbereiden dat je hierna nog een hele marathon moet gaan hardlopen. Maar mijn vrienden die waren hier naartoe gereden naar Frankrijk. En die kon ik daar zien. En die hebben mij er echt doorheen gesleept. En als ik hun weer zag, dan had ik weer vleugels. En dan kon ik weer een stukje vooruit. En zo heb ik het eigenlijk een beetje opgedeeld. En nou, die laatste 10, dat was wel even afzien natuurlijk. Maar dan ben je er ook bij. En dan denk je, hiervoor heb ik het getraind. Dus,
3: ja, fantastische prestatie. En je hebt je dus gekwalificeerd voor het WK op Hawaii.
4: Dat klopt. Ja, het klinkt echt, als je het zo ook zegt, dan klinkt het echt te bizar voor woorden. Maar ja, ik stond een tijdje tweede en ik dacht van, ik kan niet harder dan dit. Dus ik heb gewoon mijn tempo vastgehouden en nummer 1 die zwakte af. En toen heb ik die ingehaald. En als je eerste wordt van je leeftijd, dan mag je naar het WK. En dat heb ik gisteren gedaan.
3: Ja, bizarre prestatie. Hoe voel je je nu?
4: Ik voel me heel eerlijk gezegd best oké. Okay. Ik denk dat ik nog heel erg in de euforie en alle adrenaline zit. Maar ik denk dat het morgen of volgende week nog wel gaat komen. Ik ben vooral heel erg verbrand.
3: Dat is minder. De volgende keer goed smeren dus op Hawaii.
4: Ja, klopt.
3: Nou, fantastisch. Dank je wel dat je je verhaal even met ons wilde delen. En we wensen je heel veel succes en geluk daar in Hawaii. Of op Hawaii.
4: Top, heel erg bedankt. Super lief. Okay.
3: Dankjewel. Annette doei, doei. Visser. Uit Hantum dus. Ze het haar kwalificeert voor het WK Ironman.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het overvoeren.
1: De dag voorbij.
5: De gemeente De Fryske Marren jou doet het start zijn van Fjouwer naar je keusgasvelden. Op een jouwer komt te combineren voetbal en korbelveld. En op sportpark De Rien op een Lemmer komen drie naar je velden. Dat park is nou van voetbalclub CVVO, maar die gaat op 1 juli op in de nieuwe club FC Lemmer. Een fusie met VV Lemmer. Aan de telefoon haak ik bestuurslid Henk Stoeten. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, drie nieuwe velden van de club. Wat betekent dat voor je?
0: Dat is voor nu en voor de toekomst is dat natuurlijk fantastisch. Dan trof de fusie van de beide clubs van de Utrelemmer, van CVO en VV Lemmer. Ja, hebben we meer capaciteit nodig. En dan krijgen we gewoon zoveel capaciteit dat alle jeugd en de senioren een mooi park krijgen. En op hun eigen niveau kunnen voetballen.
5: Het had wel wat voor het niet eerder, denk ik. Want zo'n veld leidt er net samen.
0: Nee, daar zit samen een week of 8 à 10 werk per field in. En dan gaat dat wel gecombineerd met elkaar. Maar dat is een hele operatie. Dus die grote kraan staan er al. En dan met de drainage, alles moet er natuurlijk in. En dat is een hoop werk.
5: Hoe gaat zo'n eigenlijk? Is dat dan, je kiezen, we willen kunstgas, we willen natuurgas. Schum maar even.
0: Nee, zo werkt het net. Je bent afhankelijk natuurlijk van de gemeente, omdat de film die binnen van de gemeente. En de gemeente heeft eigenlijk een hier of Tsienlien zijn van we willen bezuinigen op sport. En VV Lemmer en CVO Guinness met elkaar praten, zodat je misschien wel een fusieclub kan worden, tot er een sportpark in Lemmer opjoemd kan worden. Ja, en dan is natuurlijk zeggen van wat hebben we dan nodig op het op de ring om daar genoeg capaciteit te krijgen. Nou, je kan wel voorstellen dat op een kunstgasveld daar kun je meer op voetballen dan op een gasveld.
5: Ja, maar de gier dus echt jaren onveraf voor dat het zover is.
0: Ja, de eerste gesprekken binnen in 2000 in het begin van de coronatitel geweest.
5: En hoe lang zit dan het door voordat je echt los kan op de velden dan?
0: Dat zal in het begin van het meiseizoen hopelijk al klaar wijzen. Dus eerste week augustus, tweede week augustus, dan moeten de velden klaar wijzen.
5: Oké, en ik begrijp je misschien in de accommodatie investeren, toch?
0: Ja, klopt inderdaad. We hebben natuurlijk extra kleikimmers nodig. En ja, het gebouw is van Johantje 76. Ja, je kan wel nijken, dat is net meer van deze tijd alles. Maar de isolatiewaardes en verder. En er moeten extra kleikimmers bij komen. Dus er wordt een nieuw gebouwdeel zetten. En het huidige gebouw zal in de toekomst dik aanpakt worden.
5: En hoe ging je bij het ministerie een omvraag dienen voor subsidie?
0: Ja, van de BOZA-subsidie. Ja. Daar ben ik nog wel horen, subsidies natuurlijk. Ja. Maar de BOZA-subsidie, dat is een beetje raar, ja.
5: Nou, dat ging om €366.000. En dat trieg al je mis te gaan.
0: Ja, en nog steeds is dat een beetje in het ongewisse. We wien op het tijd mij het inschrijven om de aanvraag te doen. We wien nummer 100 en zo'n, zeggen wij. Alleen nog toch een storing in hun systemen. Ja, kon net iedereen op dat moment op 4 januari de aanvraag inschrijven. En hebben ze maar betocht, dan doen we alles maar op lotting. En dan hebben we nummer 1584. Oh. En nou is het maar de vraag of wij dat geld uit die boze subsidie krijgen.
5: En als het er net komt, is het dan hem dan echt een probleem?
0: Dan hebben we toch echt wel een probleem. Maar dan moeten we Shannon al wel op andere manieren dat geld kunnen krijgen. Want dat is wel, het is een bak geld natuurlijk. €366.000. Ja, maar dat geeft wel terug. Want dan hebben we met de vereniging Shen dat we acties, keep je zinnenpaneel, of dat we toch nog een lienetje hier of daar kunnen krijgen. Of dat er misschien toch nog, nog wat uit de gemeente of uit de provincie dien kan worden. We hebben natuurlijk al ietsjes extra gekregen uit de gemeente wij, uit het Liederfonds. Dus daar hebben we al een ton extra gekregen. Dus we gaan de goede kant op, dat zou ze zeggen. Maar het gaat sowieso terug.
5: En is er nou een bepaalde datum wanneer die subsidie vervalt? Of wanneer je hem definitief weet van daar hoeven we net meer op te trekken? Of is het
0: ja, op 20 juni dan vergadert ze in Den Haag in de Tweede Kamer hieroor. En er binnen best wel wat partijen die zeggen van dit moet oors voor de sportclubs. En we hopen dus dat 20 juni in de Tweede Kamer er een nieuw besluit gaat komen. Of dat er geld bij komt of wat dan ook. Ja, dat is ook een beetje de NRC, NSF en de Raad van de Verenigingsbestuurders. Ja, die binnen echt wel aan het actie voeren om Den Haag te bewegen.
5: Dan is dit een spannende week van je hem dus, Zek.
0: Ja, dat is heel spannend.
5: Nou, laten we hopen dat het al goed komt. En volgens mij komt het echt goed. Subsidie ja. Of net. Je ging gewoon terug.
0: Ja, positief, Loa. En we maken er een fantastisch park van. En een hele mooie nieuwe vereniging.
5: Henk Stoet en Tegentank. En succes.
0: Mooi, dankjewel.
1: Alles wat je Dijs mist hebben, Joost kunt zien en halven.
6: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
3: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie. Benam op de Wezi de Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en het flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig. Kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag. Hij was 83 jaar. Premier Jetten is er zondag bij als in Rotterdam een nationaal monument voor de Molukkers wordt onthuld. Zijn komst werd pas vandaag aangekondigd. Omdat een premier vaak niet met lege handen naar zo'n beladen bijeenkomst gaat, hopen ingewijden dat hij excuses gaat aanbieden aan de eerste Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Er werden ontslagen uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. En van de verwachting dat Nederland zich zou inzetten voor een Molukse republiek kwam weinig terecht. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Eerder zei een anonieme functionaris dat al. Trump kwam met zijn bevestiging bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Ze hebben geen misdaden ontdekt, ze proberen er alleen één te vinden, schrijft hij. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit, omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven aan de Amerikaanse media. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel 0-0. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
8: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
14: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Het laatste kunstwerk waar Wim T. Schippers thuis aan werkte heet Wim is weg. Naar het gouden boekje over de peuter die op zijn driewieler de wijde wereld intrekt. Wim is weg. Het is opeens zo saai in Nederland. Goedenavond, ja, hij overleed vorige week woensdag op 83-jarige leeftijd. Kunstenaar, televisiemaker, ontregelaar, wat niet al, Wim T. Schippers. Zometeen spreken we Titus Muizelaar. Hij is voorzitter van de stichting die het erfgoed van Wim Schippers beheert. Wat betekent het mogelijke akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran voor de Golfstaten, vragen we ons af. En wat staat er te gebeuren bij de G7 die morgen van start gaat in Frankrijk? En hoe kan je afkicken met Spinoza? Dat gaat het worden het komende uurtje na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 15 juni.
3: Last night we saw again increased attacks on civilians, also UNESCO heritage sites. So these are all war crimes that Russia is committing.
2: Een nieuw dieptepunt in de

0: gefronste wenkbrauwen bij de grote techbedrijven.
1: This is a big step. Real change for our children and our future.
0: Want na Australië gaat ook het Verenigd Koninkrijk sociale media verbieden voor kinderen.
1: I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
0: Tienertourprijzen komen terug, want vanaf vandaag kun je voor €49 per maand onbeperkt treinen in de daluren.
2: Geweldig.
3: Ja, dat is zeker prima idee om mensen uit de auto te krijgen en zeker in de vakantietijd.
0: Dat het populair is was te merken, want de site van de NS kon de abonnementsaanvragen niet aan.
4: Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar wij vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
0: Na Curaçao gisteren was het vandaag de beurt aan Cape Verde op het WK voetbal.
5: Oh, de spanning is, het is een goede spanning. En ja, kijk, we gaan er niet vanuit dat we Europees kampioen Spanje gaan oprollen. Hey, maar de bal is rond, je weet het nooit.
0: Veel spelers hebben hun wortels in Rotterdam, waar een grote Kaapverdiaanse gemeenschap is.
6: Dimio Montero, Sidney Lopez Cabral, Laros Duarte en Delon Livramento maakten een paar hele belangrijke doelpunten in het kwalificatietoernooi.
0: En daar waar Curaçao niet kon verrassen, zorgde Kaapverdië voor een daverende verrassing.
7: Het zal het feest zijn op de eilanden en ook in Rotterdam bij al die Kaapverdiërs. Want wie had kunnen denken dat het op 0-0 zou blijven steken voor Spanje. En dat Kaapverdië een punt zou pakken tegen de Europees kampioen. 0-0.
0: U hoort het, Wim T. Schippers is overleden.
8: Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Bij bijna iedereen bekend als Ernie uit Sesamstraat, maar hij was veel meer.
9: De Petten, dicht bij de Honsbosse Zeewering, is 's morgens om 11 uur, onder belangstelling van de plaatselijke bevolking, door Wim T. Schippers een flesje limonade gazeuze in zee gelegd.
10: Dit is nog steeds de VPRO via de zender Hilversum 3. Ron Flon Flon met Jacques Plafond.
11: Ron Flon Flon, Ron Flon Flon, Ron Flon Flon, Ron Flon Flon.
12: Wilhelmina Kutje is voor sommigen geen onbekende. Zij leefde van 1901 tot 1967 en was dichteres. Haar leefspreuk was, wat willen de mensen toch?
13: En ben je nou ook bezig met het einde? Want 80 is toch een aardige leeftijd.
14: Wat een onzin.
13: Ja, nou, ik vraag het je.
14: Ja, maar je kan op je 30ste ook doodgaan. En weet ik wat.
13: Tuurlijk.
14: 80, als het een beetje tegen zit, zeg ik wel eens voor je 100 tegenwoordig.
15: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Morgen nieuw nieuws in de krant, gelezen door Christian Bonenbakker.
16: Morgen wordt een manifest tegen de verstening gepresenteerd, schrijft het AD. Daarin waarschuwt een brede coalitie voor de gevaren van hittestress in steden. Het kabinet zou met een groennorm moeten afdwingen dat er genoeg bomen en struiken in buurten zijn, want dat scheelt zomaar 8 graden in de temperatuur.
0: Volgens het RIVM leidt hittestress nu al tot 250 doden per jaar. Maar zonder maatregelen kan dat de komende decennia oplopen tot 3800 per jaar. Het manifest is ondertekend door onder meer de Woonbond, de Vereniging Eigen Huis, de ANWB, de FNV en het Nationaal Huidfonds.
16: Met de nieuwe Europese regels voor vliegreizen verandert er maar weinig, concludeert de Telegraaf. Jarenlange onderhandelingen tussen Europese instanties en lidstaten hebben geleid tot slappe compromissen waar reizigers weinig aan hebben.
0: Zo lijkt de gratis handenbagage die vandaag in het nieuws was een wassen neus, want om het cabinekoffertje gratis te maken zullen de luchtvaartmaatschappijen de ticketprijzen gewoon verhogen. En vervolgens kunnen ze korting geven aan passagiers die zonder handbagage reizen.
16: Ook aan de vergoedingen bij vertraging verandert eigenlijk niets. 2 dingetjes zijn wel nieuw. Ouders moeten zonder toeslag naast hun kind kunnen zitten. En een tikfoutje in een naam op een ticket moet gratis kunnen worden rechtgezet.
0: Werkborrels zijn steeds vaker alcoholvrij, ziet het Trimbos Instituut. Trouw schrijft erover. Vooral grote bedrijven kiezen daarvoor. Vroeger werd zoiets als betutteling gezien. Maar dat is aan het veranderen.
16: Want het is steeds bekender dat alcoholgebruik leidt tot ongelukken, verzuim en grensoverschrijdend gedrag. Eigenlijk is het heel logisch om op de werkvloer geen alcohol te schenken, want, zo zegt een deskundige, je legt er toch ook geen joint klaar.
0: Maar wees dan wel consequent, zegt het Trimbos Instituut. Soms wordt alcohol op borrels geweerd, maar geldt er een uitzondering voor borrels van het managementteam? Dat werkt natuurlijk niet.
16: In het Parool een recensie van het boek Het Oranje Shirt. Het is een zogenoemd koffietafelboek van 560 pagina's dat meer dan 4 kilo weegt. Valt er dan zoveel te vertellen over het tenue van het Nederlands elftal?
0: Nee, de shirts zijn vooral een haakje.

0: om de complete geschiedenis van Oranje aan op te hangen. Een mooi naslagwerk en een heerlijk hebbeding, oordeelt de krant. Wel jammer dat de eerste oranje shirts bij gebrek aan beeldmateriaal met AI zijn gereconstrueerd.
1: Verder in het boek veel mooie anekdotes en details. Voor de gemiddelde voetballiefhebber zelfs iets te veel. Zo is de bespreking van kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en Moldavië volgens de recensent vooral interessant voor feitjesfetischisten.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkrant.

0: Joosom carried the name. U hoorde het. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers afgelopen woensdag is overleden. Hij stond aan de basis van meer dan 1000 creaties. Van stemmetjes, nieuwe woorden tot tv-personages, toneelstukken en bijzondere kunst. Goedenavond, Titus Muizelaar, acteur, voorzitter van de stichting Wim T. Schippers.
1: Ja, goedenavond.
0: En van harte gecondoleerd.
1: Dankjewel.
0: Zeg ik u, je of you?
1: Je, zeg maar. Nee, zeg maar je. Je bent niet Wim Schippers zelf.
0: Nee, precies. Oké, okay. Goed. Kwam het overlijden voor jou onverwacht?
1: Nee, niet heel echt. Want ik sprak hem wekelijks. We hadden elke zaterdag hadden we samen een afspraak in Café de Jaren in Amsterdam. En dan namen we het leven door en het kunstleven in het bijzonder. En na de dood van Ellen ging het echt slecht met hem.
0: Ellen Jens, was zijn vrouw.
1: Ja, en dat was zijn steun en toeverlaat. En die regelde ook bijna alles wat zijn werk betrof en dat soort dingen. En hij miste haar enorm en dat raakte hem.
0: Ja. Hoe heb je Wim leren kennen?
1: Ik heb hem ooit gevraagd toen ik nog bij Toneelgroep Amsterdam werkte. Om een toneelstuk te schrijven voor Toneelgroep Amsterdam. Dat heeft hij ook gedaan. Dat heette Zonder Titel. En dat hebben we met het hele ensemble van toendertijd gespeeld. Dat heb ik toen geregisseerd. En daarvoor had ik hem ook nog wel gesproken. Want hij had toen zo'n soortement van discussieprogramma op de radio. Samen met Max Pam en Theo van Gogh. En hij en nog iemand, maar daar ben ik de naam van vergeten.
0: Yeah.
1: En als ik wel eens wat gemaakt had, hetzij bij Discordia, waar ik ook nog lid van ben geweest, of bij Toneel op Amsterdam, dan kwam hij altijd wel kijken. En hij was er altijd enthousiast over. Dus dat schept een band.
0: Ja, dat schept een band. En ja, wat kan je zeggen over die band? Als je 25 jaar lang elke zaterdagochtend koffie drinkt, dan moet iets je binden.
1: Natuurlijk. Nou, een van de dingen die ons wel in het bijzonder bond, dat was dat we daar allebei van overtuigd waren dat wat voor kunstuiting of welke kunstuiting je ook hanteert, dat het begint bij jezelf. Dat eigenlijk wil je datgene maken zonder ook maar rekening te houden met wat voor publiek dan ook. Dus je maakt het in eerste instantie omdat jij vindt dat je het moet maken. En dat is natuurlijk ook een kenmerk van de Fluxusbeweging. Dat het doet er niet toe wat het publiek ervan vindt.
0: Ja, de beweging uit de jaren 60 waar hij een van de vertegenwoordigers van was. Ja,
1: ja, dat ontkende hij zelf trouwens altijd wel enigszins. Hij vond, maar goed, dat zat ook in zijn karakter.
0: Ja.
1: Dat zodra die
0: vastgepind werd ja, precies,
1: dan ontkende hij dat even hard.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: dat hoort ook bij hem. En dat maakt hem ook zo grappig ook.
0: Ja.
1: Zo maar, tegen draad zeggen ze dan. Bah,
0: en waar gingen die gesprekken over op zaterdagochtend? Ging dat over maken? Ja, je nam je zei, we namen het leven door.
1: Alles eigenlijk. Dus we namen het leven door. En we hadden het altijd ideeën voor nieuwe programma's te maken. We hebben met z'n twee hebben we vijf producties gemaakt in totaal. En we waren dan tot voor kort nog bezig met het fantaseren over een nieuwe voorstelling die we met z'n tweeën wilden spelen. En die zou getiteld geweest zijn Spronk met twee K's. En daarin zou ik hem dan vragen stellen over allerlei onderwerpen. Hetzij politiek, hetzij kunst, hetzij het schoonmaken van de straat. En dan zou hij antwoorden in geluidjes. Dus hij en ik zou spelen dat ik dat heel goed begreep waar hij het over had.
0: Ja.
1: En de voorwaarde moest zijn dat het volstrekt onbegrijpelijk was.
0: Ja.
1: Want dat zei hij altijd bij het afscheid. Want het moet echt onbegrijpelijk worden.
0: Ja, misschien is de volgende vraag dan ook een vraag die je helemaal niet moet stellen eigenlijk. Maar was er een rode draad? Ik bedoel, hij benadrukte natuurlijk vooral de zinloosheid van alles. En ook van kunst, die daardoor wel waarde had. Maar is er een rode draad in zijn werk?
1: Hij zei altijd, als hem werd gevraagd naar van, maar wat betekent het nou wat hij doet? Dan zei hij altijd, nou, het betekent niet zozeer wat, als wel het is wat.
0: Hmm.
1: En aan een boom vraag je ook niet waarom hij er staat. Dus hij wilde wat dat betreft ongrijpbaar zijn. En dat wilde hij echt bewust. En dat geldt ook voor zo'n uitspraak als... het moet beslist onbegrijpelijk zijn.
0: Ja.
1: Dat geldt natuurlijk eigenlijk voor zijn beeldende kunstwerk ook. Het is echt heel moeilijk om vast te pinnen tot welke richting dat nou zou horen. En hij streefde er ook altijd naar om iets te maken,
0: ja,
1: wat nog nooit gezien was, om, ja, het zo maar te zeggen. En nou ja, zijn grote voorbeeld was Kurt Schwitters.
0: Ja, en als dat ook ergens voor geld. Wij zijn bijna van dezelfde generatie. Je bent 4 jaar ouder dan ik. Voor mij was zijn televisiewerk in de jaren 70, Chef van Oekel en alles daaromheen, was richtinggevend in mijn leven. Al zou ik je niet kunnen vertellen welke richting het op wees. Maar hoe dat was dat voor jou?
1: Ja, nee, dat is hetzelfde. Dat was een... Dat liep als een scheidslijn in hele families in, mm-hmm, Nederland.
0: Mm-hmm.
1: De ouders vonden dat verschrikkelijk en vreselijk. En de jongeren van die tijd, die vonden dat fantastisch en herkenden zich erin.
0: Ja.
1: Dus daar was ik niet heel anders in. Nee. Als er een stuk van Wim op de televisie kwam, dan zat ik ervoor.
0: Ja.
1: En dan begonnen mijn ouders te schelden.
0: Ja, ja. Ik zal dat verschrikkelijke woord tegen draads niet gebruiken, maar ontregelen deed hij wel. Eigenlijk altijd, ook als je hem in het café tegenkwam. Hoe was dat om met hem te werken? Was hij achter de schermen ook ontregelend? In het bestuur,
1: nee,
0: van de stichting bijvoorbeeld?
1: Nee, helemaal niet. Hmm. Nee. Ik zou dit ook niet ontregelend willen noemen.
0: Hmm.
1: Ja, dat is natuurlijk het moeilijke of het mooie aan het kunstenaarschap van Wim. Het is niet te benoemen. En elke poging om het te benoemen, daar volgt een cliché op. Dus
0: ja,
1: bijvoorbeeld tegendraads, denk je dat tegendraads. Tegen welke draad dan in? Wat is dat? Dat is bijna niet te benoemen. En daar was hij ook op uit. En dat,
0: ja,
1: daar viel ik hem in ieder geval nooit meer last.
0: Nee. Maar goed,
1: want
0: zoals
1: dan kon je wat van.
0: Ja, zoals je zei, het is er wel. De kunst is er. Dat is wat het is. De kunst die er is. Je bent voorzitter, ja, van de stichting, die zijn enige erfgenaam, ja, is. Ze laat alles aan die stichting na. Hoe ziet die, ja, nalatenschap eruit?
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk in zijn atelier heeft hij nog heel veel afgewerkt en nog niet afgewerkt beeldende kunst staan. Hij heeft bijvoorbeeld ook nog, is hij lid van de stichting van behoud of het herscheppen van het Paleis van Volksvlees.
0: Ja,
1: daar heb ik ook weer een gesprek over gehad met die stichting om daar gezamenlijk in op te trekken om te kijken of dat toch nog gerealiseerd kan worden. En zo had hij nog wel meer ideeën. Hij had trouwens heel erg veel ideeën waarvan je denkt van ja, het is toch zonde dat dat nooit gerealiseerd is. En dan gaan we op korte termijn gaan we bij elkaar komen om te kijken wat we daarvan wel kunnen realiseren.
0: Ja. Ja.
1: En dat is dat is een uitdaging voor ons ook. Maar ook omdat we die ideeën zo mooi vinden,
0: ja,
1: zo goed vinden, zo... ik zal niet zeggen zinvol, want dat is...
0: Nee.
1: Dan krijg ik een bericht uit van boven dat ik dat niet moet zeggen.
0: Dankbaar werk, maar saai hè, zonder Wim.
1: Ja, het was echt een... never a dull moment, precies wat je zegt ook.
0: Dankjewel, ja. Titus Muizelaar.

Heel zachtjes zingt, mag je best meezingen hoor. Maar wel heel zacht. Nog maar een beetje zachter. Is weer eens wat anders dan hard zingen. Maar dit is ook een zacht liedje en dat moet dus zacht gezongen worden.

0: Ernie.
1: Ja, dat was Wim Schippers in zijn rol van Ernie. Aanstaande vrijdag wordt, als niemand voor die tijd roet in het eten gooit, het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran formeel ondertekend. Sinds het begin van de oorlog hebben de Golfstaten duizenden Iraanse raketten en drones onderschept vanwege Amerikaanse bases die ze huisvesten. Nu het regime Iran aan de macht blijft, het regime in Iran aan de macht blijft, is de vraag hoe de verhouding van de Arabische buurlanden tot Iran er nu uitziet. Ik ga erover praten met Judith Spiegel, ze is journalist in Kuwait. Goedenavond, Judith.
2: Goedenavond.
1: Ja, wat is tot nu toe de reactie van de Golfstaten, voor zover er van één reactie sprake is, op dit bestand?
2: Ja, ik spreek vooral dan maar even over wat ik hier in Kuwait natuurlijk dagelijks zelf hoor.
1: Mm-hmm.
2: Kort gezegd zou ik zeggen, eerst zien dan geloven. Dat is nu op dit moment een beetje het gevoel in de straat.
1: Mm. Is men...
2: Wat ook...
1: Ja.
2: Ja. Nou ja, het is ook wel logisch misschien, gezien de afgelopen tijd...
1: Ja, ik geloof CNN zei dat er al de 38 keer een bestand is aangekondigd. Hè?
2: Ja, dus dit is dan de 39ste keer, denk ik.
1: Ja. Maar wel voorzichtig optimistisch, toch?
2: Zeker voorzichtig optimistisch. Hmm. Er waren ook voorzichtig optimistisch de alle andere 38 keren. Maar alleen ja, het is dus wel echt nu een kwestie van eerst zien dan geloven. Maar het ziet er vooralsnog, denk ik. Ietsje beter dan ervoor.
1: Ja. En als het ervan komt, welke landen in de regio zijn tot nu toe het hardst geraakt door de blokkade van de Straat van Hormuz?
2: Oké, de blokkade. Het zijn natuurlijk twee dingen eigenlijk.
1: De aanvallen en de blokkade. Ja,
2: precies. Ja. Ik denk dat als het om de aanvallen gaat, dus ook wel geloof ik geteld, zijn vooral de Emiraten en Kuwait inderdaad toch het hardst geraakt.
1: Mm-hmm.
2: Als het gaat om de blokkade, dan denk ik dat Kuwait inderdaad misschien wel op één staat. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen.
1: Mm-hmm.
2: Maar die liggen gewoon het ongelukkigst. Omdat ze zo helemaal bovenin die golf, die Persische golf liggen. Wat we hier de Arabische golf moeten noemen. En dus helemaal afhankelijk zijn van dat stukje zeestraat voor alles wat erin komt. Boodschappen, bij wijze van spreken. En ook wel alles wat eruit gaat. En dat is natuurlijk olie.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, zonder die straat is het land best geïsoleerd.
1: Ja. Ja, en dan inderdaad die aanvallen. Ik had het over duizenden Iraanse raketten en drones op de Golfstaten. Hoe groot is de wrok, jegens Iran, daarover?
2: Ja, heel groot. Het viel mij heel erg op. En dat verbaasde me ook enigszins toen vanaf dag 1... was Iran hier gewoon de grote boosdoener. En de krantenkoppen bijvoorbeeld, tot op de dag van vandaag, telkens als er weer aanvallen zijn geweest, zijn altijd met een bijvoeglijk naamwoord. Dus er is altijd iets van het duivelse Iran. Ja. Of het haatdragende Iran. Of het zondige Iran ook. Het wordt zo ook een beetje in het religieus getrokken. Dus dat viel me enorm op. Dat er in ieder geval dus... En dan moet je wel voor realiseren dat die krantenkoppen niet... Die zijn niet ongecensureerd.
1: Ja.
2: Dus dat er van overheidswegen, zomaar zeggen, heel erg wel Iran als de boosdoener wordt gepresenteerd aan de mensen.
1: Ja, was er dan helemaal geen kritiek op de Verenigde Staten en Israël, die toch deze oorlog begonnen zijn?
2: Nou ja, die is er natuurlijk wel degelijk, maar niet in de officiële kanalen. Dus als ik gewoon zelf met mensen praat, die hebben een heel ander idee daarover. Die zien dat als de grote boosdoeners en die vinden eigenlijk dat Iran deed wat het moest doen. Namelijk drones en raketten op die legerbasis afsturen. Maar dat heeft niemand hier gedurfd in het openbaar te zeggen.
1: Nee. En verandert dat nu? Want winnaars en verliezers, daar ga ik even niet over spreken. En we moeten het allemaal nog maar zien. Maar het lijkt er in ieder geval op dat het bewind in Iran niet verzwakt is. Regime change is er al helemaal niet van gekomen. Wat betekent dat voor de Golfstaten, voor hun verhouding tot Iran?
2: Ja, dat vind ik is moeilijk in te schatten. Ik vermoed dat ze toch zullen proberen, omdat ze daar nou eenmaal belang bij hebben, en dat geldt ook voor Iran, om dan toch met deze buurman verder te gaan.
1: Mm-hmm.
2: In de zin van in ieder geval te proberen een stabiele relatie opnieuw op te bouwen. Want die was er eigenlijk best wel. Tussen het ene golfstaatje wat meer dan Iran en het andere. Omdat ze eigenlijk geen keuze hebben. Dus ik denk dat er zal nu niet een soort van enorme... De rug wordt echt niet Iran toegekeerd. Dat kunnen ze zich niet veroorloven. Gezien de ligging ook gewoon natuurlijk. Dit zijn hemelsbreed bijvoorbeeld is Iran hier 150 kilometer vandaan. Dat is het dichtstbijzijnde punt. Hm. Dus dat is gewoon heel dichtbij.
1: Ja.
2: En van oudsher zijn er ook heel veel banden tussen die landen. Dus daarvan denk ik dat ze hun best zullen gaan doen om... Ja, om die relatie toch weer zo'n beetje op orde te krijgen. Ja. Het zal nooit heel warm worden. En zeker niet warmer dan het was, gezien de ontwikkelingen. Maar ja. Hoe het intern zou gaan in die golfstaten ten aanzien van Iraniërs. Want daar zitten er heel veel van in de golfstaten. En toch ook wel van Sjiïten. Dat vind ik wel een heel ander en ook wel een beetje zorgwekkend verhaal.
1: Hm, want dat zou tot een backlash kunnen leiden.
2: Nou, meer tot discriminatie, tot... En dat gebeurt nu al. Dat is dat.
1: Nou is er veel transactioneel in de wereld. En nou, zeker in de wereld van Donald Trump, maar ook in de Arabische wereld. Het schijnt dat de Verenigde Arabische Emiraten miljarden naar Teheran te hebben overgemaakt. Wat is daar precies over bekend en wat voor deal is dat?
2: Nou, ik weet daar niet meer van dan jij daarvan weet. Dat heb ik ook gelezen.
1: Okay.
2: En dat hebben de Emiraten ook onmiddellijk ontkend. Dus die vinden dat kennelijk niet een prettige boodschap om te brengen. Ik stel me zo voor dat dat een aantal van die bevroren tegoeden waren... waarvan ik me wel kan voorstellen dat die op Emiratiebanken stonden. Want waarom niet? Ook de Emiraten hebben hele nauwe handelsrelaties van oudsher met Iran... Of ze het hebben overgemaakt of niet. Ja, de Emiraten ontkennen het. Kan ik het me voorstellen? Ja. Want zoals je zegt, dit is ook een transactionele regio... waar geld, waar toch de gedachte speelt... Hè, dat voor geld wel echt heel veel te koop is. Dus misschien ook wel dat er wat van jouw schepen door mogen. Of, ik noem maar wat.
1: Ja, tot slot... Ja, tot slot, in Europa zijn we er ook hardhandig achter gekomen dat we veel te afhankelijk van Amerika waren en onszelf moeten leren verdedigen. Werkt dat in de Golfstaten inmiddels ook zo?
2: Nou, dat was aanvankelijk, dacht ik, dat gaat hier ook gebeuren. En ook wederom, waarom niet? Het zijn allemaal landen met geld. Het zou kunnen, theoretisch. Maar ik heb nou toch weer niet de indruk dat dat gaat gebeuren. Ik las vorige week weer dat Kuwait bijvoorbeeld... voor, ik geloof, 2 miljard net een order had geplaatst bij de Amerikanen... voor anti-drone spullen, noem ik het maar even. En dat duidt er toch wel op dat het nog niet bepaald niet zo is... dat ze zich helemaal van de Amerikanen afkeren. Ik denk wel dat ze op meer markten gaan shoppen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ze zullen ook met de Chinezen en misschien wel met wat andere landen... Oekraïne bijvoorbeeld in zee gaan. Maar of ze nou bijvoorbeeld, want dat is natuurlijk de hamvraag... of ze nou die basis...
1: Ja.
2: De deur uitzetten. Ja, dat geloof ik toch niet.
1: Okay. Goed, dat gaan we allemaal zien in de nabije toekomst. Eerst maar eens afwachten wat er vrijdag gebeurt. Dankjewel, Judith Spiegel.
0: Brussel bij nacht. Brussel's by
1: night. Ja, zoals iedere maandag onze rubriek Brussel bij nacht... over wat ze daar nou precies uitspoken in Brussel en omstreken. Want vanavond spreken we met Kiesje Hekster in het Franse Evian bij de G7. En daar zijn ook commissievoorzitter Ursula von der Leyen... en Antonio Costa van de Europese Raad. Goedenavond, Kiesje.
3: Hallo Chris.
1: Ja, gisteravond nog waren er gewelddadige protesten in Genève. Dat ligt aan de overkant, aan de Zwitserse kant van het meer. Hè? Vanwege deze G7. Hoe is het nu bij jou in Evian?
3: Hier is het vooral heel doodstil. Maar dat komt omdat Evian echt veranderd is in een fort.
1: Hmm.
3: Er zijn 16.000 man veiligheidspersoneel op de been, heb ik gelezen. En je kan hier alleen in de buurt komen, heb ik gemerkt, met een QR-code. Dat geldt ook voor de mensen die hier wonen. De meesten zijn weggevlucht hoor. Maar in deze mooie badplaats aan het meer van Genève, daar zie je ook al patrouilleschepen varen. En nou ja, iets verderop in de bergen zaten vanavond. Want dus ook de G7-leiders om de tafel voor hun eerste werkoverleg.
1: Mm-hmm.
3: Gastheer Macron, die at daar samen met de andere leiders van de G7... Canada, Duitsland, het VK, Italië. De EU is daar ook altijd bij. En eregast was uiteraard Donald Trump.
1: Ja, Dezelfde Donald Trump die Frankrijk weer dreigt met extra handelstarieven. Betekent dat dat hij van Macron vanavond een extra bordje heeft gekregen?
3: Nou, dat is nog wel een understatement voor wat Macron allemaal in petto heeft voor Trump. Inderdaad, hij dreigde dit weekend zelfs de importheffingen op Franse wijn op 100% te zetten. Ah. Maar goed, als Trump het tot woensdagavond volhoudt, hè, als de G7-top afgelopen is, dan krijgt hij van Macron een koninklijke ontvangst in Versailles. Hm. En ik moest denken aan de NAVO-top bij ons vorig jaar. Toen gooiden wij een logeerpartijtje met Willem-Alexander en Maxima op het Paleishuis ten Bosch in de strijd. En Macron die heeft vermoedelijk gedacht, nou, dat kan ik ook. En dan beter. Dus hij overtoept met dit paleis van de Zonnekoning. Want zo ziet Trump zichzelf natuurlijk ook wel een beetje. Ja, nou ja, en daarmee hoopt Macron met deze bling-bling in het vooruitzicht dat Trump niet ongeduldig eerder de G7-top verlaat, zoals hij vorig jaar in Canada nog deed.
1: Ja, ja. En dat dinertje van vanavond, worden daar ook al zaken gedaan?
3: Het is inmiddels afgelopen. Hmm. En ja, de charme van de G7, dat hoor ik dan, is dat het informeel is. Geen strakke vergaderdiscipline. En nou ja, dat zou dan inderdaad bij zo'n diner al meteen tot zaken hebben kunnen leiden. Weten we niet precies. Volgens de informatie die aan de media gegeven is, is nou het mooie van dat informele karakter dat de leiders met elkaar kunnen praten op een eerlijke en directe manier. Omdat ze dezelfde waarden zouden delen. En toen fronste ik toch even mijn wenkbrauwen. Want ja, die waarden dat zijn dan respect voor democratie, mensenrechten, internationaal recht, fundamentele vrijheden en vrijhandel. Hmm. Nou, daar kan je dus nou toch best wat vragen over stellen als het over Trump gaat. Maar goed, tijdens zo'n diner hebben ze in ieder geval genoeg te bespreken gehad.
1: Ja, ik begreep trouwens dat president Macron ook zo vriendelijk was om jullie journalisten allemaal een etentje aan te bieden.
3: Ja, dat klopt. Nou, we mochten dus niet bij dit diner zijn vanavond. Maar Macron wil ons ook gunstig stemmen, lijkt het. Ja. Want alle journalisten die accreditatie kregen, die hebben in hun mailbox ook een voucher gekregen. En die kunnen we verzilveren. En daarmee kunnen we hier in de buurt uit eten. Oh. Voor best wel een serieus bedrag van €150. En ik denk dat Macron dat ook doet voor de ondersteuning van de lokale horeca. Hoewel ik dan als EU-correspondent meteen dacht van, is dit geen verkapte staatssteun? Ja. Maar ja, wij journalisten kunnen zo'n bedrag natuurlijk helemaal niet aannemen.
1: Oh nee, en je hebt niet per ongeluk in je damestasje laten glijden, die voucher?
3: Het kan echt niet, Chris. Nee, okay. Zoiets. Nee, nee. We mogen goed, niet de schijn van partijdigheid op ons laden.
1: Ik begrijp het. Het nieuws van vandaag was natuurlijk de aanstaande overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran. Een deal om met Trump te spreken. Gaat dat die top overheersen?
3: Ja, ik weet het nog niet. Er is nu vooral veel opluchting. Iedereen weet, hè, Trump die kan nu wel roepen dat het de best deal ever is. Maar jij zei het ook al. Het is, moet in de praktijk nog maar zien. Het is een raamwerk om verder te gaan praten. Er moet toch heel veel gebeuren. Nou, morgen is dat in ieder geval een van de agendapunten. Situatie in het Midden-Oosten. Er gaat vast ook veel gepraat worden over een internationale missie in de Straat van Hormuz. Waar ook Nederland waarschijnlijk gaat meedoen. Ja. Dus nou ja, als het allemaal doorgaat, ook met de ondertekening dan ook nog een keer vrijdag, dan ja, er is in ieder geval heel veel aandacht voor hier. Maar of het nou echt alles gaat overheersen, ik weet het gewoon nog niet zo goed.
1: Nee, nee. En verder, wat staat er op de agenda?
3: Nou, morgenochtend is eerst een bijeenkomst over Oekraïne. Daar is de president ook bij, Zelensky. En die hoopte steeds maar op een aparte ontmoeting met Trump alleen. Mm-hmm. Maar die lijkt er niet te komen vooralsnog. En dat is wel een beetje pijnlijk eigenlijk. Want als je in Trumps programma kijkt, dan zie je dat hij wel één op eentjes heeft. Bijvoorbeeld met de staatshoofden van Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Mm. Maar ja, in Zelensky had hij dan blijkbaar toch geen zin. En die Amerikaanse onderhandelingen met Rusland, die liggen stil. Trump die zei bij aankomst vandaag wel dat nu de Iran-oorlog dan volgens hem voorbij is. Hij zijn aandacht mogelijk weer op Oekraïne en Rusland kan richten, want allebei die leiders zouden vrede willen, zegt hij. Dus nou ja, wie weet. Dus Oekraïne is een groot onderwerp. En verder gaat het hier ook nog over big tech en de scheve handelsrelatie met China. Dus ja, een beetje voor iedereen wat.
1: Ja, je zei al, een van de spannende elementen is de vraag of Trump het geduld heeft om 3 dagen te blijven. Maar ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen jaren tussen de Verenigde Staten en de Europeanen. Het is niet meer echt heel gezellig. Hoe spannend is zo'n top dan?
3: Toch wel echt spannend, want ja, met Trump weet je natuurlijk nooit hoe het met hem gaat. Hè. Iedereen hoopt dat hij in een goed humeur is, zo net na zijn kooigevecht op zijn verjaardag. Nou ja, die Iran-deal dan, maar er blijven altijd moeilijke punten. Trump heeft inderdaad ontzettend veel schade aangericht in de onderlinge verhoudingen. Hè, denk Groenland, handelstarieven, Poetin-sympathie, terugtrekkende bewegingen uit de NAVO. Nou, we hebben het er allemaal over gehad. En je kan toch echt wel zeggen dat er meer verschillen dan overeenkomsten zijn tussen Trump en de anderen. Dus dat blijft gewoon heel voorzichtig laveren de komende dagen.
1: Ja, en nou, ja, von der Leyen en Costa zijn er ook, dat zei ik. En dat, ja, dat is natuurlijk voor jou, pak je aan als EU-correspondent. Mochten ze mee eten eigenlijk vanavond?
3: Ja, zeker. De EU is. Nee, de EU is vanaf het begin bijna eigenlijk erbij geweest. Toen die G7-toppen begonnen. Bij de oliecrisis in de jaren 70 van de vorige eeuw, moeten we daar tegenwoordig bij zeggen.
1: Ja.
3: En de EU, ja, het is geen land, maar ze zijn wel echt een grote economische speler.
1: Hmm.
3: Dus ze zijn een beetje het 8e lid, horen er echt wel bij. Via die economische positie praat de EU echt mee aan tafel. Ook over al die andere onderwerpen.
1: Oké. Okay. Kiesja, dankjewel. En wel gewoon gaan eten, hè?
3: Ja, maar dat betaal ik dan zelf, Chris. Zo zei hij.
1: Veel plezier. Dag.
3: Dag.

0: Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't nothing but the real thing. Afkicken met Spinoza. Hoe filosofie je bevrijdt van hedendaagse verslavingen. Zo heet het nieuwe boek van docent filosofie Joram Stijn. Hij maakt zich zorgen over het mentale welzijn van jongeren. En de filosofie van Spinoza kan een medicijn zijn. Zo betoogt hij. Joram Stijn, welkom.
1: Dankjewel.
0: Hedendaagse verslavingen, waar doe je op?
1: Nou, dan doe ik natuurlijk op de smartphone.
0: Mm-hmm.
1: Op social media. Maar ook op morele verontwaardiging. De gedachte, ik ben niet goed genoeg. Moet een ander uiterlijk hebben. Dat soort dingen.
0: Ja, en je maakt je zorgen over dat welzijn van de jongeren.
1: Ja, ik geef nu sinds 2003 filosofieles.
0: Op middelbare school?
1: Op middelbare school, met name het Montessori Lyceum Amsterdam.
0: Ja.
1: En dat doe ik met heel veel plezier. Maar ik merk wel dat de leerlingen in de afgelopen 20 jaar wel... Ja, ze zijn veel meer psychische problemen gekomen. Burn-out. Veel meer leerlingen zijn depressief of kunnen niet naar school gaan.
0: Dat merk je echt in de klas? Ja,
1: ja, er zijn ook, de cijfers zeggen het ook. 1 op de 5 jongeren heeft psychische problemen in Nederland. In Amsterdam is het 1 op de 4.
0: Mm.
1: Dus dat is best wel heel erg eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. We hebben het over verslavingen. Een van de interessante dingen in je boek vond ik dat je zegt... ook gedachten kunnen verslavend zijn.
1: Ja. Ja, ik denk dus dat psychisch leed... dat heel veel psychisch leed eigenlijk de vorm heeft van een verslaving. Dus een depressie bijvoorbeeld is dat je maar niet kunt ophouden... met hele nare dingen denken.
0: Mm.
1: Of een angststoornis, hele angstige dingen denken. Anorexia... voortdurend bevat worden door de gedachte, ik ben te dik.
0: Mm.
1: En dus ja, heel veel van dat geestelijk leed heeft eigenlijk de aard van een verslaving.
0: Mm-hmm.
1: Aan gedachten en gevoelens.
0: Ja. Je zegt ook, we groeien op, jongeren, maar wij allemaal leven in een giftig pretpark. en we moeten weer baas in eigen hoofd worden.
1: Ja. Ja, misschien om dat giftig pretpark even te illustreren... vond ik wel een mooi voorbeeld. Misschien dat niet iedereen dat kent, is de smart vape. Dat is dus een vape waar je tegelijkertijd op kunt gamen. En je moet ook om te kunnen blijven gamen... wel af en toe een trekje nemen. En dat vind ik dus een voorbeeld van hoe we ook...
0: Dat is bewust... dubbel overgehaalde verslaving.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ja. En zo zijn natuurlijk ook die smartphones en zo echt doelbewust ontworpen om ons verslaafd te maken. En dat moet zo jong mogelijk gebeuren. Want als je niet, zo weet bijvoorbeeld de tabaksindustrie, als je niet op je 25ste rookt, dan ga je gewoon niet beginnen. Hm. Dus je moet die jongeren vroeg eraan krijgen. En ook aan bepaalde gedachten, zoals bijvoorbeeld dat je heel veel make-up op moet hebben.
0: Ja. Ja, het is, als je erover nadenkt, het is een misdaad... waar we later vermoedelijk van op terugkijken. Van, hebben we het kunnen laten gebeuren? Spinoza leefde in de 17e eeuw. Wat leert hij je over verslaving?
1: Ja, dat is dus een beetje paradoxaal. Hij leert je eigenlijk dat wij helemaal geen vrije wil hebben. Dus we denken dat wij uit vrije wil handelen, maar dat doen we helemaal niet. Nou ja, in onze tijd is dat heel toepasbaar... want we worden dus op allerlei mogelijke manieren gemanipuleerd... om dingen te verlangen, om dingen te denken. En die dingen die we denken en verlangen... zijn helemaal niet bevorderlijk voor ons welzijn. En nou ja, dus de eerste stap in Spinoza's filosofie... is snappen dat je eigenlijk helemaal niet vrij bent.
0: Als je denkt dat je vrij bent, ben je niet vrij.
1: Precies. De paradox is, als je denkt dat je vrij bent, ben je niet vrij. Maar als je weet dat je niet vrij bent... dan kun je de stappen zetten om echt vrij te worden.
0: Ja.
1: Want hoe word je dan vrij? Nou, je moet... zegt Spinoza in de Ethica, zijn hoofdwerk... je moet je toch een voorbeeld stellen van hoe het leven van een vrij mens eruit ziet... en hoe die zou reageren. Zou die 8 uur per dag op TikTok zitten? Of zou die voortdurend zich boos maken over van alles en nog wat?
0: Als hij de keus vanuit zichzelf maakt.
1: Dus als je daar ook over nadenkt... en dat doe je dus bij filosofie door met elkaar te praten over... wat is eigenlijk een goed leven? Wat is eigenlijk vrijheid? Wat is eigenlijk geluk? En wat betekent het om een vrij mens te zijn? Dan kun je dus je zo'n voorbeeld voorstellen. En vervolgens, dat is de tweede stap. En de derde stap is dan dat je gaat oefenen... in de regels en de gewoontes van zo'n vrij mens. Totdat dat een tweede natuur is geworden.
0: Hmm.
1: Ja, en ik vind dat zelf dus rete moeilijk. Want ik ben aan allerlei dingen verslaafd. Ik ben heel verslavingsgevoelig.
0: Je moet er heel gedisciplineerd voor zijn om vrij te worden.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk kan het... In mijn indruk is dat mensen dat alleen helemaal niet kunnen. Ik kan het niet voor mezelf. Ik kan het niet ten aanzien van mijn eigen kinderen. Ik kan het niet ten aanzien van mijn leerlingen. Maar daarom zegt Spinoza ook, we hebben elkaar nodig. Dus mijn boek is ook een oproep om samen met elkaar in gesprek te gaan filosoferen en na te denken over een goed leven en wat voor regels daarbij horen. En daar horen ook wetten bij. En je ziet wel een beweging, vandaag nu Engeland, die ook weer social media onder de 16 verbiedt, om dat inderdaad meer te gaan doen.
0: Ja. En als docent filosofie voor die jongeren waar je je zorgen over maakt, hoe ziet dat eruit? Hoe kan je die verleiden tot een filosofisch gesprek?
1: Ja, dat is dus de grote vraag. Kun je in deze prikkeloverladen samenleving jongeren ook nog prikkelen om even stil te staan bij de vraag van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En nou ja, ik heb ook wel het idee...
0: Ze zien je aankomen, zegt de cynicus.
1: Ja, ze zien je aankomen en tegelijkertijd zijn toch ook wel een flink aantal stiekem of niet zo stiekem wel gefascineerd door dat soort vragen. En ik denk dat ook iets
0: organiseer jij het in de klas?
1: Ik organiseer het in de klas door toch te proberen om leerlingen te prikkelen om na te denken over de vragen van wat is nou eigenlijk geluk? En hoe word ik gelukkig? En hoe leid ik een goed leven? En wat voor soort gek wezen ben ik eigenlijk?
0: Ja, je geeft een prachtig voorbeeld in het boek waar je leerlingen laat vertellen over wat schoonheid voor ze is. En dan komen ze met allemaal mooie voorbeelden. En er is op een gegeven moment een jongetje, geloof ik, die vinger opsteekt en zegt, ja, schoonheid vind ik wat we nu aan het doen zijn.
1: Ja, ja, dat vind ik ook zo mooi. Dat is inderdaad een voorbeeld. Een ander voorbeeld is van mijn collega. Die had het in de klas dat een leerling op een gegeven moment heel hard ging huilen. En dat hij zei, wat is er aan de hand? Weer even op de gang praten. En die zei van, ja, het is voor het eerst in mijn leven dat ik realiseer dat andere mensen ook echt diep nadenken over dit soort vragen. Nou ja, ik denk dat wel laat zien dat filosofie inderdaad bevrijdend kan zijn.
0: Ja. Moeten we dit institutionaliseren en moet de overheid hierin ingrijpen? Moet het in het lesprogramma opgenomen worden? We houden niet van als de overheid zich met ons bemoeit. Maar daar denkt Spinoza ook anders over. Hè?
1: Nou ja, kijk, we hebben heel erg een idee van vrijheid alsof het individueel is. Individuele vrijheid. En vrijheid is dat je kunt doen wat je wilt. Maar als je denkt aan de verslaafde, die doet wat hij wilt, maar hij is toch niet vrij. En hoe help je nou mensen om echt vrij te worden, om echt het leven te leiden waar ze echt gelukkig van worden? Nou ja, daar moeten we met elkaar over in gesprek. En niet verslaafd raken aan gedachten. En dat doe je door inderdaad filosofie te institutionaliseren, om te beginnen in het onderwijs en daar al heel jong mee te beginnen. Laat leerlingen met elkaar in gesprek gaan, laat ze naar elkaar luisteren, laat ze hun gedachten onderzoeken. En wij moeten als volwassenen wel het goede voorbeeld geven. Dus ja, ook wij moeten in onze instituties meer ruimte maken voor de filosofie. En Spinoza noemt dat libertas philosophandi. De vrijheid die je vindt in het onderzoeken van gedachten, in het samen nadenken, samen praten en zo redelijker en daarmee vrijer te worden.
0: Ik dank je zeer. Afkikken met Spinoza. Hoe filosofie je bevrijdt van hedendaagse verslavingen. Ligt in de winkel door uw voordeel. Dankjewel, Jorom Stijn.
2: Het is 5:55.
0: Ja, en we begonnen deze uitzending met Wim T. Schippers. We eindigen met hem. Goedenavond, huisdichter Ingmar Heitse.
3: Goedenavond.
0: Jij verdiepte je begin deze eeuw in alle taal. Ook gecondoleerd trouwens, je kende Wim.
3: Tevens gecondoleerd ook, ja.
0: Die Wim heeft voortgebracht voor het boekje. Verdomd interessant, maar gaat u verder.
3: Dat heb ik samen met vrouwtje Tuinman geschreven toen. 99 alweer.
0: Collega dichter vrouwtje Tuinman, ja. Welke taalvondst is het meest toepasselijk op vandaag?
3: Het is jammer, maar helaas. het is iets wat Schippers had bedacht. Van, hij wilde weten of je een volkomen onlogische zin, als je die maar vaak genoeg herhaalde, of dat dan opgepikt zou worden. Jammer, maar helaas is natuurlijk ongrammaticaal. Iets is jammer. Ja, dat is dan jammer. Maar als je dan maar zegt, dan komt er tegenwerk. Maar die komt niet, want dan komt helaas achteraan. Dus jammer, maar helaas. Ja. En dat is ook vrij aardig opgepikt. Dat roepen mensen nog wel eens.
0: Ja, en gek genoeg weet je ook wat het betekent, zonder te weten wat het betekent.
3: Dat is het interessante eraan ook. Van het is weliswaar als onzin bedoeld, maar uiteindelijk wordt het toch met betekenis bekleed. En dat doen mensen natuurlijk de hele tijd met taal. En tegelijkertijd weten mensen ook vaak niet precies wat ze zeggen. En dat was toch wel een belangrijk thema voor Schippers. Want hij gebruikt natuurlijk voortdurend taalverwarring. Dat zit in eigenlijk alle taaluitingen die hij heeft gedaan op de radio, in zijn toneelwerk, in zijn scenario's, in tv-werk. Dat gaat heel vaak over taal.
0: Ja,
3: en
0: dat
3: is fantastisch.
0: Ja. Als dichter heeft Wim ook poëzie voortgebracht?
3: Ja, hij heeft natuurlijk altijd onder pseudoniem, vaak in character. Bekendste is misschien nog wel de gedichten van Wilhelmina Kutje, dan voorgelezen
0: met
3: door
0: Wilhelmina Kutje
3: junior, ja. Met twee T's inderdaad, ja. In het programma Ron Flon Flon. Dat was vrij boertig, maar hij heeft ook, en dat weet misschien niet iedereen, onder een ander karakter dat hij bedacht, Barend Servet, is een heel klein boekje bij Thomas Rapp uitgebracht. Eén per pagina. In 1975 kwam dat uit. En dat heb ik toevallig in de kast staan. Een heel klein boekje. Het is ook, het is nauwelijks groter dan een briefkaart. Er staan ook maar een stuk of 20 gedichten.
0: Kan je er één doen? We hebben niet zo heel veel tijd meer.
3: Oké, dan doe ik deze. Heel kort. Dood. Niks aan te doen. Dat is alles, ja.
0: Ja. Die is heel erg kort, ja. Oké. Okay. Heb je... Ja, nee, deze past zo goed bij deze dag. Daar laten we het bij. Is het boekje van jullie nog ergens te krijgen? Moeten mensen naar boekjeswinkel op internet?
3: Dat slingert al ergens in de betere antiquariaten, slingert dat nog wel rond. Maar dat is verder niet meer in de boekhandel te krijgen.
0: Oké. Dood heet het gedicht en het luidt niks aan te doen. Dank, Ingmar Heitse. Dit was Met het oog op morgen van vandaag. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Wilfried de Jong.
4: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast.
5: Docs.
7: In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
8: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
7: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
9: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
7: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
8: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
7: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Ster.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Creon kozijnen.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Dit is Omroep Friesland.
21: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
22: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Caverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Noordwien. My Willem de Vries.

0: Noordewien.
1: Ha, goeie en welkom bij Noordewien op deze manje, Janne. Ja, ja, we zijn er weer aan het zoon horen. Leuk dat je erbij bent. En nee, we gaan net een voetbal hier hebben, maar gewoon om muziek. Muziek uit Friesland bij. Vandaag heb ik even hier met Seerd Abma. Prachtig mooi, lekker fleurig nummer. Waiting. Zullen we voortrokken in met Nice? Ja, Boas en de Nice single, The Army.

mooi, vlot nummer. Nieuwe single van Boas en The Other Man. Oh, heerlijk. Het mooie waar komt er voor aan. De simmerdagen natuurlijk. En je hebt lekkere vlotte popmuziek bij Big Licks Deze van Mr. & Mrs. Ja, en bij Mr. & Mrs. mag ik altijd even om Boas denken. Het zit wel een beetje qua sfeer in dezelfde hoeken. Je bent er gewoon heel blij van.

0: Muziek om fleurig bij te worden. Mr. and Mrs. Het Friese duo. Jeremy 7th grade. We hebben het live tipkus. Eigenlijk in deze aanleiding van Noordwien. Op deze manier. De eerste werkdij van deze weekend. En voor de live tip in dit geval. Ging ik even een heel beetje over de grens in. Hè. Ja. Dan komen we namelijk uit bij de eerste editie van het Noordergloed Festival. En dat, ja, dat had wel een exotische klank. Want het is namelijk in de voormalige kolonie van weldadigheid. En dat is in Veenhuizen, dat leidt in Drenthe. Maar daar kom ik een aantal Friese acts. En misschien wel leuk om daar even reclame van te meiden, in ieder geval. Waar zullen er optreden? Nou, in ieder geval Maite Veenstra en deze Kaspar. Twee keer zelfs leuk. En dat is dit weekend al. Zoek even op de site van Noordergloed. Een nagelnijfestival dus, met ontzettend leuke naam erbij. Kit Nebula. Die komt er van het jaar, die komt uit de Rone van Friesland bij. En krijgt een beetje richting Drenthe. Maar Maite en Kaspar, helemaal Fries. Dus dit weekend daar in Veenhuizen. Kaspar, hier te my wings of bronze.
1: Swans, rooks and crows.

Dit weekend live Kaspar op het Nij Festival. Noordergloed heet het dus. En dat is. En ik zeg het nog een keer omdat het zo lekker bekt. In een voormalige kolonie van weldadigheid is in Veenhuizen. Mooi om jou in trouwens, hek. Het is een tweedaags festival, zit ik er maar even bij. Maite Veenstra zal daar optreden. En dit is deze Kaspar. Hier naar een horen live tip nog even. Ja. Want Moira, bij Moira Lussens. Ja, wist wel een beetje daaromheen, richting de Zeediek. Het is prachtig mooi Lies Dwarke. Daar is een tjerke, dat heet de Sint Johannes Tjerke. En daar hebben ze tegenwoordig hele mooie concerten. Vaak wat solisten. In dit geval Eva Waterbolk. Waar? Eva Waterbolk. En dat is een dame die vanaf 2000 zingen. Haar eerste festjes als kreur. Een echte singer-songwriter dus. Kijk, een heel verhaal horen, maar komende zaterdag in vanaf jouw of jouw zullen ze dus nogmaals in de Sint Johannes Tjerke in Marra optreden. Daar maak ik er geen woord van draaien. Eva Waterbolk en ze onder

Namens Eva Waterbolk, Hjoerd Tjern hier is er al even van Noorderwien. En zaterdag dus in de sfeervolle Sint-Johanneskerk. Ze wordt in ieder geval sprutsen doen in het pasbrioch we kriegen. En Mora dus. En daar, ja, daar gaan ze hele mooie concerten. En dat budget, dat bewijst deze voor. We beginnen met naar werk van Thomas Azier. Ja, daar draai ik regelmatig wat van. Omdat ik hem een fantastische producer, zanger, muzikant vind. Hier is mijn room of love.

Azier, ja. Helemaal Friese muts, dat ik hem net neem. Hij is hier wel opgegroeid. En ja, die maakt het mooie muziek. Lust maar eens op de streaming sessie. Room of Love, 40 jaar. In deze aflevering van Noorderwind hebben we nu de nieuwe single van Laguna beginnen. Dat is Bente Hout. En er komt, en dat is in september post trouwens, een nieuwe EP van haar uit. More Than You Listen. Laguna is de artiestennaam, ze schreeuwt zichzelf van Bente dus. Together met een volledig vrouwelijk en non-binair team maakt ze altpop waarin persoonlijke verhaal, maatschappelijke thema's en een feministische blik bij elkaar komen. Nou, is een verhaal dus. Voor de opnames van de EP reisde Laguna oor naar het Engelse Brighton. We zijn hier werken met haar voormalige bandlid. Dus no producer trouwens, Michelle Hendricks. Die komt direct uit Friesland bij. Ja, daar staat treffelijk een koor aardig. En de nieuwe single is deze. Once It's Dark.

Nieuwe single van Laguna of the Wall Bentehout. Once It's Dark. En de EP komt dus in september uit. Daar zullen we hem Griff nog goed bijpraten. Nieuwsgierige muziek van een nieuwsgierige dame hier uit Friesland bij. En ja, dan kunnen we een mooi stapje meidje naar Broedplaats. Een nieuwsgierige muziekvoorstelling. Oran de Vreed wie de presentatie van het album van Broedplaats. Daar weer in Ljouwt. Maar intussen is al die verhuizen naar Skielge voor een aantal optredens op het Oeral Festival. In de Volks zal het opvierd worden. En die voorstelling is een muziekvoorstelling rondom het werk van Annemarieke Woltman. Die leeft niet meer, dat weer een beeldend kunstenaar. En het werk van haar, de schilderijen, binnen het centrale thema bij werk van Herman Woltman, dat weer de broer. Ella de Jong, de jongeres, en Seert Brunja, de dichter. Een bijlkoor hiet dat Broedplaats en daarvan, nou, het liet meer me noemen. CD nogmaals, is helemaal uit met de muziek. En de voorstelling komt nog op het Oeral Festival. Dus net stinnen, maar erheen, Broedplaats.

tel de voetstappen die je straks maakt terug van het strand. Bekijk de persoon naast je alsof je hem of haar net ontmoet hebt. Bekijk de voetafdruk en vraag je af wie daarin staat. Hoe goed je elkaar kent. Dat dit gezicht het laatste is dat je ziet. Dat het ritme van haar tred voordat ze de deur opent je verlaat. Wat bekruipt je? Wat bedwelmt je?

0: Teleurgestelde gezichten onderweg. Onder de beladen bomen. De rietkraag. Het helmgras. Een fietser verdwijnt in de boomwal achter vingers van wilgetak. Een hond rijst op uit het hoge gras. En met een snuit in het weidse veld zoeken paarden het lekkerste. Een kiewiet trippelt door een wolk in een plas. En de kleur die je droeg verdwijnt. Maar de zon belooft je toch een nieuwe. Onder de beladen, vruchtbare bomen. Teleurgesteld. Onderweg.
1: Lood, stemlood van Tseert Brunja, de dichter. Friestalig, Nederlandstalig. Hij doet wat dat betreft meerdere talen. Het Gerre Meij, Ella de Jong en Herman Woltman. Ella en Herman, dat is de artiestennaam van dat duo. Ben ze dus op Oeral deze week in mij broedplaats. Oeral sprutsen. Ik hij, de singer-songwriter uit Zuid-Afrika, zal daar optreden. Stefan Jansen had een hele prachtige link met Friesland. Maar Pieter Wilkens gaat die spelen met Boas. Die hebben we jeder in uitsturingen leven. En hij zal daar dus echt... Acte de présence, Jan. Ja, live in Orderin, Stefan Jansen.
2: 17 jaar in een huis van liefde. Als wat ik zou geven om hier te kunnen blijven.

dromen. Als wat ik zou geven om dit te kon krijgen, los ik mijn huis achter oceanen. Kijk naar die hemels, jij bid voor mij. Zing voor mij, mijn pony, als ik niet kan verstaan. Die hemel was nog altijd groen voor mij geweest.

Wijn is dikker as water, maar bloed is dikker as zweet. Daar is een ding wat je eerst zal weet, die dag als jij dit weet. Soos die wijn wat vloeit door die krake, en die bloed wat ons sal zweet. Daar is net een manier om jou God te onthou, laat net eens van jou vergeten.

Steven Jansen, Zuid-Afrikaanse singer-songwriter. Mooie festjes, een skerige taal natuurlijk. En het hele verhaal brengt hem op het Roerol Festival. En hij is hier alweer een tijdje in Friesland op dit tijd. Goed, bij deze dus, Roerol. Het is de hele weekend nog. En ja, het waar kan eigenlijk net beter. Dus het weekend weer wat wisselvallig, maar... Ik op skill in ieder geval, ja, kunnen kwade broeken, man. Dus bij deze. Het laatste stuk van de sturing, jou komt Jeff McSterling. Fantastische bluesmuzikant. Hier uit, ja, de Ronde van Friesland komt hij bij. Ook klinkt hij wat Scots. En heel veel friske muzikanten. En hij wint in de studio. Dat is live in Orwin. Hoi!

0: Agemijnis, oftewel AGM.
1: AGM, de masterkreker.
2: Hier, je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
1: In straffe zaken deal treien. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekals Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de berg.